Blijf op de hoogte van alles wat er speelt bij jou in de buurt. Groot nieuws, kleine verhalen, je vindt het allemaal via onze app, website en socials. Of je nu scrolt op Instagram, lacht op Facebook of snel checkt op X, Omroep Flevoland is altijd dichtbij. Volg ons via @omroepflevoland en mis niets van jouw regio.

0: Voor een goed gesprek stem je elke werkdag af op Studio Flevoland.
1: Ik ben fan van Jordi en... Oh, nou ben ik haar kwijt. Oudekke.
0: We zijn bij je van de thee tot het diner. Met interessante Flevolandse gasten en achtergronden bij het Flevolandse nieuws. Uiteraard zitten we ook bovenop de Flevolandse actualiteit. Studio Flevoland. Elke werkdag vanaf 3 uur bij Flevoland op radio en tv.

If I could just hold you.

We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op 89.8 FM. Nu het nieuws van 3 uur.
2: Marnik Zampersen met het NOS Journaal. Iran heeft het aantal aanvallen op schepen in de straat van Hormuz weer opgevoerd, meldt de Britse krant de Financial Times. Alleen al afgelopen zondag zou Iran 6 schepen hebben aangevallen. Dat zou het hoogste aantal zijn sinds het begin van de oorlog eind februari. 5 van de schepen die afgelopen weekend werden aangevallen waren olietankers. Bij de 6e ging het om een containerschip. 2 bemanningsleden van een van de schepen worden nog vermist. De Spaanse koning Felipe en zijn vrouw Letizia hebben een bezoek gebracht aan de Spaanse exclave Ceuta. Die werd eind juli door tienduizenden mensen vanuit Marokko bestormd. Daarbij vielen zeker 141 doden. De stormloop leidde tot veel onrust in Ceuta. Felipe zei in een toespraak dat de exclave ontegenzeggelijk bij Spanje hoort, maar hij sprak zich ook uit voor goede banden met Marokko. Het Spaanse koningspaar ging in gesprek met inwoners en bestuurders. Paus Leo heeft longkanker, heeft het Vaticaan bekendgemaakt. Afgelopen dag is daarom een deel van zijn rechter long verwijderd in een ziekenhuis in Rome. De operatie is volgens het Vaticaan goed verlopen. De komende dagen blijft de paus nog in het ziekenhuis om van de operatie te herstellen. Zondag maakte de 71-jarige Leo bekend dat er een knobbeltje was gevonden. De Marsrover Perseverance van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA heeft een afstandsrecord verbroken. Het voertuig reed de afgelopen jaren 45,22 kilometer op Mars. Het record van een voertuig op een andere planeet stond op naam van een andere Marsrover die 60 meter minder had afgelegd. De gemiddelde snelheid van Perseverance is 9 kilometer per jaar. Het karretje werd 5 jaar geleden naar Mars gestuurd en moet daar nog tot zeker 2028 blijven rijden. Het weer vannacht droog, het koelt af naar 8 tot 12 graden. Overdag eerst veel zon, later wat meer stapelwolken. Het blijft droog bij een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Wij willen graag vrienden met jou worden. Dat kan via Facebook. Like ons en je weet precies wat er speelt. Discussieer mee over het nieuws of ontdek leuke winacties. Omroep Flevoland op Facebook. Dat is leuk!

0: Yeah.
1: Een mooie zonsondergang, een mistige ochtend, een wit sneeuwdek, flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht. Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

weet je, er is iets aan de hand. Schakel direct over naar Omroep Flevoland, de calamiteitenzender van de regio. Bij rampen of noodsituaties hoor je bij ons als eerste wat er speelt. Wat je moet doen en waar je veilig bent. Blijf op de hoogte met Omroep Flevoland. Stem meteen af of check alle luistermogelijkheden op omroepflevoland.nl.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen op X. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Marnik Sampersen met het NOS Journaal. Een man uit Ede heeft 8 jaar cel en tbs gekregen voor een reeks misdrijven, waaronder de verkrachting van een 87-jarige vrouw. Het OM had 13 jaar cel en tbs geëist. De man van 27 randde in augustus vorig jaar een vrouw aan en 2 dagen later een tiener. Daarna pleegde hij meerdere diefstallen. Begin oktober brak de man 's nachts in bij de vrouw van 87. Ze betrapte hem, waarop hij haar mishandelde en meermaals verkrachtte. Uit onderzoek blijkt dat de man meerdere psychische stoornissen heeft. De Eerste Kamer heeft in grote meerderheid ingestemd met 2 asielmaatregelen die eerder nog waren gesneuveld. De Immigratie- en Naturalisatiedienst hoeft daardoor geen dwangsommen meer te betalen aan asielzoekers die te lang wachten op een besluit over hun verblijf. Verder wordt het makkelijker om criminele asielzoekers ongewenst te verklaren en uit te zetten. Dat kan voortaan als ze misdrijven plegen waarop een gevangenisstraf staat van minstens 2 jaar. De Amerikaanse ambassadeur voor Griekenland is opgestapt. Het gaat om Kimberly Guilfoyle, een voormalig presentator bij Fox News. President Trump had om haar ontslag gevraagd na beschuldigingen van corruptie. Guilfoyle zou een geldschieter van Trump hebben gevraagd om $100.000 over te maken, zodat ze haar creditcardschulden kon afbetalen. Die geldschieter zou daar niet op zijn ingegaan. De Marsrover Perseverance van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA heeft een afstandsrecord verbroken. Het voertuig reed de afgelopen jaren 45,22 kilometer op Mars. Het record van een voertuig op een andere planeet dan de aarde stond op naam van een andere Marsrover die 60 meter minder heeft afgelegd. De Perseverance werd 5 jaar geleden naar Mars gestuurd en moet daar nog tot zeker 2028 blijven rijden. Het weer droog en 1 graad of 10. Overdag veel zon. In de middag zijn er wat meer stapelwolken. Blijft droog en het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

programma's gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio.

Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.

0: Vanaf 6 uur op Radio en TV, Flevoland is wakker.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen op Instagram. Nu het nieuws van 5 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Medewerkers in het streekvervoer leggen vandaag in het hele land het werk neer. Reizigers moeten rekening houden met vertragingen en uitval van bus- en treinritten. Hoe groot de staking precies wordt, moet in de loop van de dag duidelijk worden, omdat sommige medewerkers mogelijk toch gaan werken. Aanleiding voor de staking zijn de vastgelopen cao-onderhandelingen. De vakbonden willen onder andere meer loon en een betere ouderenregeling. Ze willen tot kerst 1 dag in de week het werk neerleggen. AI-ontwikkelaar OpenAI heeft opnameapparatuur ontdekt in een van de eigen kantoren. Het apparaat was geplaatst in een vergaderzaal in San Francisco, waar vaak bedrijfsgevoelige informatie wordt besproken. De opnameapparatuur was gewikkeld in wc-papier en zat in de USB-poort van een televisie. Een Saoedische werknemer van OpenAI is opgepakt. Hij kan tot 5 jaar cel krijgen. De man van 35 is op staande voet ontslagen. Het bedrijf zegt dat er geen aanwijzingen zijn dat hij waardevolle informatie in handen heeft gekregen. De FBI doet onderzoek naar de zaak. Koning Felipe en zijn vrouw hebben de Spaanse exclave Ceuta bezocht. Die werd in de zomer door tienduizenden migranten bestormd. Veel inwoners van Ceuta voelden zich in de steek gelaten door de rest van Spanje. De koning zei in een toespraak dat de exclave bij Spanje hoort en dat inwoners niet alleen worden gelaten. Bij paus Leo is longkanker ontdekt. Zondag werd bekend dat er een knobbeltje op een van zijn longen zat en in het ziekenhuis bleek het kwaadaardig te zijn. Gisteren is een deel van de rechterlong van de paus verwijderd. De 71-jarige Leo blijft de komende dagen in het ziekenhuis om te herstellen. Het weer droog en een graad of 10. Overdag veel zon. In de middag zijn er wat meer stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Ons nieuws gemist of een mooi interview? Je kunt alles terugkijken. Je mist niets dankzij gemist op omroepflevoland.nl, via gemist op onze app en een selectie van onze filmpjes op YouTube.

Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.

app en nog veel meer. Hoe kun je helpen? Schrijf je in op omroepflevoland.nl en deel jouw gedachten met ons. Jouw input is van groot belang voor de toekomst van Omroep Flevoland. Denk en praat mee over hoe we jou nog beter kunnen bereiken. Samen maken we de toekomst van onze omroep.

0: zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
1: Flevoland moet het komende half jaar 500 extra opvangplekken regelen voor asielzoekers. En wie in Flevoland met de bus reist, moet vandaag rekening houden met uitval en vertraging. Buschauffeurs leggen het werk neer voor een betere CAO.
2: Dit is Flevoland, ook te volgen via TikTok. Nu het nieuws van 6 uur.
3: Manik Jampersen met het NOS-journaal. Door een staking rijden er vandaag veel minder bussen en treinen in het streekvervoer. De impact van de staking is nog niet precies duidelijk, omdat niet alle medewerkers het werk neerleggen. De vakbonden willen de komende tijd wekelijks een dag staken. Ze eisen meer loon en een betere ouderenregeling. De vervoerders zeggen dat hun financiële ruimte beperkt is en dat het OV betaalbaar moet blijven. Bij Paus Leo is longkanker ontdekt. Zondag werd bekend dat er een knobbeltje op een van zijn longen zat en gisteren bleek in het ziekenhuis dat het kwaadaardig is. Daarom is een deel van de rechterlong van de paus verwijderd. De 71-jarige Leo blijft de komende dagen in het ziekenhuis om te herstellen. Een man uit Ede is veroordeeld voor onder meer de verkrachting van een vrouw van 87. Ze had hem betrapt tijdens een inbraak in haar huis. De man is ook veroordeeld voor diefstallen en aanrandingen. Hij kreeg 8 jaar cel en tbs opgelegd, 5 jaar minder dan justitie had geëist. De Amerikaanse AI-ontwikkelaar OpenAI heeft een medewerker ontslagen na de vondst van opnameapparatuur in een vergaderzaal. De FBI zegt dat de man stiekem belangrijke besprekingen wilde opnemen. Het apparaat werd eind september ontdekt. De Saoedische werknemer kan bij een veroordeling een jarenlange celstraf of hoge boete krijgen. De Marsrover Perseverance van de NASA heeft een recordafstand gereden voor een voertuig op een andere planeet. 45,22 kilometer. Dat is 60 meter meer dan het vorige record. De Perseverance werd 5 jaar geleden naar Mars gestuurd en rijdt zo'n 9 kilometer per jaar. PSV heeft de Champions League-wedstrijd tegen RB Leipzig met 1-0 verloren. Pas ver in de tweede helft scoorde de Duitse thuisclub het enige doelpunt. De Eindhovenaren misten in de eerste helft een penalty. Het weer, vandaag veel zon. In de middag zijn er wat meer stapelwolken. Het blijft droog en het wordt vandaag 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedemorgen. Flevoland is wakker.
1: Zo, goedemorgen Arie.
4: Goedemorgen Joline.
1: Hoe is het met je?
4: Ja, goed. Met jou dan?
1: Ja, lekker hier weer te zijn.
4: Ja, ja. Insgelijks. Voor mij is het natuurlijk geen vaste koek om hier zo 's ochtends vroeg aan te schuiven.
1: Nee.
4: Maar het is toch wel weer even lekker.
1: Ja, fris en fruitig.
4: Ja, het is dan altijd weer even lastig natuurlijk, hè, om vroeg in slaap te komen.
1: Oh ja.
4: Eerder dan gebruikelijk.
1: Ja.
4: Maar
1: het is gelukt.
4: Ja, het is gelukt en als je dan eenmaal weer onderweg bent, dan is het weer genieten.
1: Is ook zo. Zeg, wat gaan we zo meteen doen in het nieuws?
4: Ja, het is woensdag, een nieuwe werkdag voor de meesten. Maar voor buschauffeurs van Keoli en EBS, zij leggen vandaag hun werk neer. Staking.
1: Ja, en nu de zomer voorbij is, willen ze in Dronten weten hoe goed de gemeente is voorbereid op extreme hitte.

0: Late Night Talking van Harry Styles. 6:06 is het. Goedemorgen, fijn dat je erbij bent bij Flevoland is Wakker.
1: Voor wie zo de bus wil pakken naar zijn werk of naar school, de kans is groot dat je lang moet wachten vandaag. Medewerkers en buschauffeurs van Keoli en EBS leggen namelijk de hele dag hun werk neer.
0: Ja, ze staken voor een betere cao. FNV-bestuurder Stijn Duursma laat weten wat reizigers kunnen verwachten.
2: Nou, wat zij kunnen verwachten is dat er in het streekvervoer, dus dat zijn eigenlijk de regionale bussen en ook een groot deel van de regionale treinen, helemaal het noorden van Nederland, dat er niet gereden wordt. Mensen kunnen natuurlijk altijd wel gaan werken als ze dat willen. Maar ik verwacht wel dat er heel veel niet rijdt, omdat we goed georganiseerd zijn. Dus ik denk dat dat er weinig rijdt, maar dat weet ik dus niet zeker.
3: Niet alleen in Flevoland wordt er gestaakt. Ook in de rest van het land blijven waarschijnlijk veel bussen leeg. Vakbonden CNV en FNV zijn namelijk niet tevreden met het huidige bod van de werkgevers. Ze eisen een forse loonstijging, betere ouderenregeling en meer vaste contracten. Die onderhandelingen zitten nu muurvast. Het is daarmee waarschijnlijk ook niet de laatste stakingsdag binnen het streekvervoer. De vakbonden dreigen namelijk tot en met de kerst iedere week minstens één dag het werk neer te leggen. En zo ziet het er naar uit dat reizigers ook na de herfstvakantie op de bushalte in de kou kunnen blijven staan.
2: Ja, dat vinden we echt heel vervelend. We zeggen ook altijd tegen reizigers, we hebben ook flyers waarin we zeggen van we staken gewoon echt liever niet. Dat is het allerlaatste wat we willen. Maar op dit moment kan het gewoon echt niet anders. En dat is natuurlijk ook een beetje om het openbaar vervoer toekomstbestendig te houden. Er is veel vergrijzing, dus je wil ook mensen aantrekken. Ja, dat doe je gewoon met goede afspraken. Dus ja, we staken ook een beetje voor het OV in het algemeen. Excuses. We hopen dat je weinig overlast ervaart. We hopen ook dat je solidair bent, dat je snapt waarom we staken. En we gaan ons best ervoor doen om snel weer aan het werk te gaan. Ja.

De regen is inmiddels weggetrokken uit onze omgeving. Het is opgeklaard en dat heeft ervoor gezorgd dat de temperatuur op dit moment is gedaald naar zo'n 7 tot 9 graden. Nou, zodra de zon straks op is, dan warmt het flink op en wordt het vanmiddag ongeveer 18 graden. Met veel zonneschijn. Er kunnen ook wel een paar kleine stapelwolken ontstaan, maar het blijft overal droog. En met maar weinig wind zal het vanmiddag best wel aangenaam aanvoelen. Maar dat geldt ook zeker voor morgen. Ook dan is er veel ruimte voor de zon. En dan gaat de temperatuur nog wat verder oplopen, want morgenmiddag kan het op sommige plaatsen in het zuiden van Flevoland zelfs een graad of 20 worden. Nou, ook vrijdag hebben we dan nog vrij hoge temperaturen met 18 tot lokaal 20 graden. Het eerste deel van vrijdag verloopt nog vrij zonnig, maar gedurende de middag neemt de bewolking toe en uiteindelijk gaat er dan een gebiedje met wat regen overtrekken. Dat is een koufront, daarachter zit koudere lucht en dat betekent vanaf het weekend wat lagere temperaturen van 13 tot 15 graden.

0: Desire van de Future World Orchestra. Het is 18 minuten over 6.
1: Na een zomer waarin het kwik ook in Dronten meerdere keren boven de 35 graden uitkwam, rijst de vraag op: hoe goed is de gemeente voorbereid op extreem warme zomers? Ingrid Palman, raadslid van de ChristenUnie in Dronten, stelde die vraag aan het college.
0: Ja, uit de antwoorden van de gemeente blijkt dat er nog aardig wat moet gebeuren. Zo zijn er te weinig bomen die voor schaduw zorgen, en weet de gemeente niet hoeveel woningen in de zomer te warm worden bij hoge temperaturen. Ingrid Palman, goedemorgen.
2: Ja, een hele goede morgen.
0: Ja, u stelde dus vragen aan de gemeente over extreme hitte. Welke uitkomst viel u nou het meest op?
2: Nou, toch wel de constatering dat we dus vrij laag zitten. En ook dat we weinig grip hebben op van oké, maar hoe zit het nou precies met onze woningen? En of die dermate goed of geïsoleerd zijn, of in elk geval tegen de hitte bestand zijn. Dus ik denk toch ook wel dat we te weinig weten nog om, zeker gezien wat er aankomt in de toekomst en alle zorgen die er zijn ook rondom het steeds warmer worden van onze planeet. Dat we inwoners goed kunnen begeleiden. En dan zeker de kwetsbare mensen die er zijn.
0: Ja, dat zegt de gemeente ook.
2: Er liggen nog veel vragen eigenlijk.
0: Ja, wat de gemeente zegt bijvoorbeeld ook. We hebben eigenlijk geen idee hoeveel woningen nou precies risico lopen op oververhitting. Ja, wat moet er nu als eerste gebeuren, vindt u?
2: Nou, ik denk sowieso met elkaar nadenken over van wat zijn nou de dingen die echt wezenlijk zijn om met elkaar te weten. En wij denken wel dat vanuit de ChristenUnie dat het van belang is dat we voorbereid zijn op een nog warmer wordende klimaat. En ook op huizen, dat inwoners een daadwerkelijk een goede plek hebben, ook als het te warm wordt. Dus ik vind inzicht is sowieso echt heel erg van belang. En dan zie je ook wel dat natuurlijk vanuit de beantwoording en ook van de combinatie met het met de biodiversiteitsplannen die er liggen vanuit 2025 en de acties die daarop ook nog nodig zijn, dat er wel wat gebeurt. Ik denk dat we, dus dat inzicht is van belang, maar ook wel dat er, ik denk toch ook wel dat er iets van snelheid is geboden. Dus dat we hebben nu weer even een herfstperiode, maar voor het weet is het weer zomer. En waar zitten we dan? En wat ik ook wel dacht trouwens tijdens de beantwoording van tijdens het lezen van de beantwoording, of inwoners voldoende in staat zijn om ook al hulp te vragen op dit vraagstuk. Dus dat vroeg ik me ook eigenlijk wel af tijdens het lezen. En dat weten wij ook niet als ChristenUnie.
1: Ja, en als je dan kijkt naar de hoeveelheid bomen, slechts 14% van het oppervlakte wordt bedekt door bomen, terwijl 30% de richtlijn is. Wat moet er daarmee volgens u gebeuren?
2: Nou, planten, zou je gelijk. Dus ik denk sowieso, we hebben zo'n mooie actie nu, is in oktober gestart van de eerste 100 bomen samen met IVN en de gemeente van schrijf je in en plant een boom. Maar ik denk dat in principe is natuurlijk een supermooi gebaar, maar is eigenlijk veel te weinig natuurlijk. Hè? Dus ik denk sowieso dat in de openbare ruimte waar de gemeente natuurlijk het meeste invloed heeft, dat we daar ook misschien wel wat daadkrachtiger kunnen zijn aan werk maken van bomen planten tegen hittestress.
1: Maar is het zo makkelijk? Want het is toch ook niet voor niets dat de gemeente onder het richtlijn zit?
2: Wat bedoel je dan precies?
1: 14% slechts bedekt, 30% is de richtlijn, maar er is een reden dat je op 14% zit en juist niet op die 30%.
2: Dan doe je nog te weinig.
1: Ja. Maar is het niet bijvoorbeeld heel duur om al die bomen te planten, bedoel ik dan?
2: Ja, en ik denk ook als je kijkt naar de gemeente als Dronten met zoveel ruimte en zoveel groen, zou je mogen verwachten dat juist wij het wel makkelijk kunnen halen. Dus in die zin zou van ons uit, vanuit de fractie uit, zullen we ook gaan nadenken over van wat is dan het concrete plan om ook dus wel dichter bij de richtlijn te komen. Want wij denken dat dit niet zo'n hele spannende is voor onze gemeente. Dus in die zin zijn we wel nieuwsgierig hoe daar dan werk van wordt gemaakt.
0: U zegt eigenlijk, dat moet niet zo moeilijk zijn om op die 30% te komen.
2: Nou, dat denken wij niet als fractie. Maar goed, kijk, ik zie misschien iets over het hoofd. Of wij als fractie zien misschien iets over het hoofd. Maar ik denk sowieso, als we een verplichting hebben met elkaar om tot die 30% te komen, dan is 14 wel heel weinig. Dus daar moet wel iets van een overbrugging komen. Dat we in elk geval veel dichter bij die 30% komen. En dan wordt er natuurlijk wel aangegeven dat we in 2027, dat ze verder door gaan denken over wat zijn de plannen. Maar bij sommige dingen is het misschien ook van belang dat de plannen zijn volgens mij wel helder. Er moeten weer bomen bij. En volgens mij is nu het idee, de volgende stap is, oké, waar moeten die bomen komen? En in de grond met die bomen.
0: Juist.
2: Want een boom is ook niet zomaar groot, hè? Dus het kost wel weer tijd voordat die, dat die echt daadwerkelijk ook volledig schaduw biedt. Daar gaat zeker ook wel weer 5 tot 10 jaar overheen.
0: Dus eerst maar eens flink gaan planten en in de tussentijd zeker ook kijken, wat kunnen we nog meer doen?
2: Zeker, en ook van belang dus dat ook inwoners en die ze meedoen, hè, met elkaar. Dat we ook natuurlijk onze eigen verantwoordelijkheid nemen daar waar tuinen nog vol tegels liggen. Dat we die ook daadwerkelijk omzetten tot plekken waar bomen ook gepoot kunnen worden, geplant kunnen worden, bedoel ik. Maar ook wel als vanuit de gemeente de verantwoordelijkheid nemen om die 330-300 regel daadwerkelijk ook in te voeren. Zeker omdat we natuurlijk ook een woningopgave hebben. Dus die combinatie van, we zijn al gericht misschien op te veel huizen. Maar juist dat stuk van leefbaarheid en ook met elkaar die samenleving vormen. Oh, en daar hoort dat stuk groen ook daadwerkelijk heel nadrukkelijk bij. Daar moeten we goed aandacht voor hebben. Want voor je het weet staat de steen en kan er geen boom meer in. Dus planten en goed vinger aan de pols van halen we ook onze doelen binnen afzienbare tijd. Dat is voor ons als ChristenUnie heel belangrijk.
0: Helder. Dank voor de toelichting.
2: Ja, heel graag gedaan. Fijne dag.
0: Zelfs door, Ingrid Paalman was dat, raadslid voor de ChristenUnie in Dronten.

0: individu.
1: Budapest van George Ezra. Gaan we naar het nieuws van buiten deze provincie.
2: Ja, het is nog niet duidelijk wanneer de winkels van Albert Heijn weer volledig kunnen worden bevoorraad. De meeste systemen in de bevoorradingscentra worden wel weer opgestart. Door een cyberaanval zijn er al dagen problemen. Vooral verse producten zoals groente, vlees en fruit zijn lastig te krijgen. Hoewel deze vrouw nog best wat in haar mandje kon stoppen.
3: Ik verbaas me hoeveel de lichte mensen zich allemaal lege schappen. Ja, nou zo erg is dat niet, vind ik. Nee.
2: Gisteravond was er bij verschillende distributiecentra weer beweging. Maar het kan nog wel even duren voordat alles weer normaal is. Albert Heijn wil nog steeds niet zeggen of het om een hackpoging ging.
1: Gaan we naar voetbal. PSV verloor gisteravond de tweede poolwedstrijd in de Champions League. Uit bij RB Leipzig werd het 1-0 voor de Duitsers. Er was voor de Eindhovenaren nog wel een grote kans om op voorsprong te komen. Was te horen bij Ziggo Sport.
4: En PSV krijgt een penalty. En dat is even lekker. Er is iets tegen Van der Voort. Oh, niet uitgepakt.
1: Ja, dan krijg je een penalty. Moet je hem er nog wel in tikken natuurlijk. Volgende week wacht PSV weer een uitwedstrijd tegen FC Porto.
2: En dan kijken we alvast vooruit naar de komende jaarwisseling. Want hoewel de mogelijkheid bestaat, geeft 3/4 van de Nederlandse gemeenten geen toestemming om met oud en nieuw vuurwerk af te steken. Ze vinden een verbod zonder uitzonderingen duidelijker voor de inwoners. Dat blijkt uit een rondgang van het AD. Alle 342 gemeenten kregen de vraag of ze toestemming, officieel heet dat een ontheffing, geven om toch vuurwerk af te steken. 260 gemeenten zeggen nee, 71 ja, mits aan de voorwaarden wordt voldaan. Nou, 11 gemeenten hebben nog niet besloten.
1: En dat waren wat zaken van buiten deze provincie.
5: Hey, neem ons mee. Met de gratis app van Omroep Flevoland ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws, verkeersinformatie en het weer in jouw provincie. Ontdek alles wat er speelt. Van breaking news tot evenementen bij jou om de hoek. Bijna te veel om op te noemen in één superhandige app. Open nu je App Store, zoek op Omroep Flevoland en download de app. Zo heb je Flevoland altijd bij je, waar je ook bent.
6: Dit is Flevoland met het regionieuws.
1: Flevoland moet het komende half jaar 500 extra opvangplekken regelen voor asielzoekers. Dat wil asielminister Bart van der Brink. Er zijn te weinig plekken in het land om alle asielzoekers te kunnen opvangen. In Ter Apel moesten afgelopen week weer mensen buiten slapen. Flevoland moet voor november al de eerste 150 plekken hebben gevonden. En wie in Flevoland met de bus reist moet vandaag rekening houden met uitval en vertraging. Buschauffeurs leggen het werk neer voor een betere cao. De staking is een initiatief van de vakbonden. Zij hebben chauffeurs opgeroepen om tot kerst 1 dag in de week te staken. En vandaag gebeurt dat voor het eerst. Gert-Jan Karsten is vanaf 1 november de nieuwe hoofdtrainer van SV Urk. Hij komt over van Nunspeet. Karsten was van 2020 tot 2023 ook al trainer van de Urkers. Daarna ging hij naar IJsselmeervogels. En het kickboxgala in Almere is zaterdagavond uitgelopen op een vechtpartij. Zo'n 20 bezoekers gingen in het topsportcentrum met elkaar op de vuist. Ze gooiden met stoelen en tafels. Oud-kickboxkampioen Remy Bonjasky is bang dat het incident gevolgen heeft voor toekomstige gala's. Hij was er zaterdag bij en noemt de vechtpartij afschuwelijk. De Nederlandse vechtsportautoriteit onderzoekt het incident. Tot zover het nieuws uit Flevoland. Meer nieuws vind je op de website en in de app.
7: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord is vanmiddag een man doodgeschoten. Er is een verdachte opgepakt. Het gebeurde vlak bij de pont over het IJ. Er zit veel horeca met drukke terrassen. Bijna 50.000 treinreizigers hebben last gehad van de spoorblokkade van actiegroep Extinction Rebellion van afgelopen mei. XR wilde met de blokkade aandacht vragen voor de situatie in Gaza. De ChristenUnie en Ja 21 zijn kwaad over het besluit van het kabinet om de gasvoorraden over te laten aan de energiebedrijven. Ze noemen dat roekeloos en zeggen dat de Tweede Kamer er niet mee akkoord gaat.
8: Goedemorgen, we hebben vandaag te maken met veel zonneschijn. Wat dat betreft ziet het er een stuk vriendelijker uit dan gisteren. De zon schijnt dus flink vandaag met in de middag ook al wat stapelwolken, maar op de meeste plaatsen blijft het droog en daarbij temperaturen van een graad of 17. Nou, de wind waait uit het zuiden, is meest matig van kracht met windkracht 3 of 4. De komende dagen wordt het nog wat warmer. Morgen en vrijdag kan het lokaal zelfs 20 graden worden. Pas in de loop van vrijdag, dan neemt vanuit het westen de kans op een enkele bui toe en daarna gaat de temperatuur ook weer omlaag.
2: Straks op deze zender aandacht voor het stadshart in Lelystad. En dan met name over fietsen.
6: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: De Brown Eyed Girl van Van Morrison hoorde je. Het is 6 minuten over half 7.
1: Het aantal boetes voor fietsers in het stadshart van Lelystad is flink gedaald. Sinds vorig jaar mag niet meer door het winkelcentrum worden gefietst en ook wordt er gehandhaafd.
0: Volgens mensen op straat betekent het niet dat er altijd even goed aan het verbod wordt gehouden.
2: Totaal niet. Echt niet. Je wordt links en rechts door fatbikes en fietsen word je ondersteboven gereden. En je moet heel goed op je hondje passen, want anders heb je een touwtje aan je handen.
3: Die met de fiets het stadshart van Lelystad ingaat, moet die aan de hand meenemen. Sinds oktober vorig jaar deelt de gemeente boetes uit aan mensen die toch door het winkelgebied fietsen. En dat kan aardig in de papieren lopen. Boetes lopen namelijk op tot €130.
4: Ik vind het terecht dat ze beboeten. Ik bedoel, als je je niet aan die regels houdt, ja, dan is met een verkeersovertreding, als je daar draait, krijg je ook een boete.
5: Ik vind het een klein beetje overdreven, maar ik snap het ook wel weer, want er lopen allemaal mensen.
6: Kijk om je heen. Er is bijna ook hier niks. Dat er mensen dan druk over maken dat er iemand fietst.
3: Het aantal boetes is het afgelopen jaar flink gedaald. In oktober vorig jaar werden iets meer dan 40 fietsers bekeurd. Een maand later, in november, waren dat er zelfs bijna 60. Daarna daalde het aantal met af en toe een kleine stijging. Afgelopen augustus kregen nog maar 4 fietsers een boete. Maar minder boetes betekent niet automatisch dat er ook minder wordt gefietst. Dat hangt bijvoorbeeld ook af van hoe vaak er wordt gecontroleerd. En juist daarover hebben sommige bezoekers hun twijfels.
4: Kijk, en deze meneer die fietst hier nu ook. Ja. En net ging er een fatbike met hoge snelheid door de straat heen. Rokend en al. Dus ja, ik denk, oké. Dus ik heb niet echt de indruk dat er nou iets... Hier, daar gaat er weer een op een fatbike. Zie je dat?
2: Je ziet echt weinig handhaving, tenminste in het centrum. Ik zie ze wel auto's controleren en zo, maar dat zal wel weer een andere afdeling zijn. Misschien dat ze 's avonds na 6 uur lopen als ze hier mogen fietsen. Dan valt er ook niks te bekeuren. Nee, ik heb er echt... Ik merkte niks van.
1: Een bijdrage was dit van verslaggever Tom Rogge.

0: Suzanne en Freek met pijnstiller. 20 minuten voor 7. Zometeen wat zaken die je gisteravond hebt gemist. Misschien op radio of tv. Wat hebben we, Ari?
1: Ja, dan gaat het onder meer over het WK turnen in Rotterdam. En ja, dan gaat het over de Russische turnsters die geen visum hebben gekregen.
0: Je hoort er zo meer over naar de muziek van Phil Collins. Dance into the Light.

0: Nou, dat ligt uit. Dan moet je nog even wachten. Het is nu 7:15. Wat zaken die gisteravond voorbij kwamen op radio en tv.
1: In Nieuwsuur ging het over het WK turnen in Rotterdam. 3 Russische turnsters krijgen geen visum voor het wereldkampioenschap dat zaterdag begint. Onder hen is wereldkampioen meerkamp Angelina Melnikova. De atleten missen daarmee hun eerste kans op kwalificatie voor de Olympische Spelen van 2028. De Russische Turnbond reageerde woedend. Marjan Olvers is hoogleraar sport en recht. En zij vertelde dat het Internationaal Olympisch Comité de Russische sporters afhankelijk had geschorst.
2: Toen werd het van tafel gegooid. Toen werd het formeel naar buiten gebracht dat Rusland dan niet meer een beroep deed op al die bonden die er dus in Oekraïne waren, dat ze die hadden ingelijfd. Dan liet ze dat een beetje los. Maar feitelijk werd het besluit genomen: wij willen eigenlijk niet dat sporters lijden onder wat hun land eigenlijk doet. Dus we willen weer, en dat is ook een beetje de Olympische gedachte, althans het is helemaal de Olympische gedachte, de International Catering of Athletes, zonder politieke bemoeienis, atleten moeten gewoon mee.
1: Volgens sommige sportbonden is het voor het niveau belangrijk dat de Russische atleten meedoen.
2: We zien het natuurlijk nu met turnen. Denk bijvoorbeeld ook aan allerlei andere sporten als ijsdansen of wat dan ook. Daar zien we dat er een grote mate van dominantie is van Russische sporters. En dan is het wel zo, als er een wereldkampioenschap is en de Russen doen niet mee, blijft het toch altijd wel, ja, je bent weliswaar wereldkampioen geworden, maar die Russen deden niet mee.
0: In de documentaire Meisje met de Parel aandacht voor het beroemde schilderij van Johannes Vermeer. Directeur Martine Gosselink van het Mauritshuis vertelde over de geschiedenis van het werk. In 1881 werd het in Den Haag geveild.
3: Een van de objecten die wordt geveild is een schilderij met een meisjeskop. Een vies schilderij. Toch vangt dit werk het oog van 2 mannen en die zijn geïnteresseerd. Uiteindelijk is een van hen de gelukkige. Arnold Andries de Tombe. En hij weet het dan te bemachtigen voor 2 gulden. En met dat opgeld erbij 2,30 gulden. Hij laat het restaureren in België. En wat komt er onder het visiewerk tevoorschijn? Een signatuur en natuurlijk dit prachtige meisje.
0: Ja, en eenmaal gerestaureerd en toegeschreven aan Vermeer werd het werk meteen beroemd. Gosselink vertelde hoe het schilderij ook wel bekend staat.
3: Heel lang werd zij de Mona Lisa van het Noorden genoemd. Maar eerlijk gezegd durf ik wel te beweren dat het onderzoek gaat zijn. Dat mensen haar toch beter kennen dan Mona Lisa. En vooral de jongere generatie. Als je ziet hoeveel reproducties er zijn, hoeveel stukken wij ingezonden krijgen van kunstenaars, maar ook van amateurs die nieuwe werken maken aan de hand van het meisje en haar als basis nemen. En hoeveel jonge mensen dat zijn van over de hele wereld. Dat is echt krankzinnig.
0: Ik heb een muismat met het meisje van met de parel.
1: Ja, dat kan natuurlijk ook.
0: Ja, toch? Ja.
1: Zo kan je er ook naar kijken. Ja. In Pauw en de Wit zat Ahmed Abou Taleb, de voormalig burgemeester van Rotterdam. 50 jaar geleden kwam hij als 15-jarige jongen vanuit Marokko naar Nederland. En ter gelegenheid van dit jubileum maakt hij een lezingentour langs Nederlandse theaters. En ook verschijnt er een nieuwe uitgave van zijn memoir. Abou Taleb vertelde over de eerste tijd in Nederland.
4: Ik herinner mij dat bij Brons kleding ging kopen. Brons, zegt jij dat nog iets?
5: Nee.
4: Dat is de voorganger van Zeeman. Daar gingen wij dus kleding kopen. Maar mijn zusjes in het beeld van mijn vader, die gingen voor. Ja. Met warme kleding. Oktober was koud in de jaren 70. En ik had geen jas. Dus het was echt ontzettend bikkelen in die periode. Ja, als je geen jas kunt kopen, dan heb je het ontzettend moeilijk. Ja. Later begreep ik overigens dat mijn vader bijna het eind van de maand altijd haalde door leningen te sluiten bij familie en vrienden.
1: Abou Taleb maakte kennis met Nederland door de Viewmaster, een fotoapparaatje van vroeger. Zijn vader woonde al sinds de jaren 60 hier en bracht het voor hem mee.
4: Het waren dus allemaal plaatjes uit Den Haag. Leerde ik later kennen toen ik in Den Haag kwam wonen.
5: Ja?
4: Het Vredespaleis, de Tweede Kamer, de Ridderzaal. Een gelukkig oud echtpaar op een tandem met een wit hondje.
0: Ja, wel Den Haag, nog niet Rotterdam dus.
1: Nee, dat nog niet. Dat kwam later pas. En dat was gisteravond op Radio en TV.

0: Dit is Flevoland.
1: Mensen kunnen natuurlijk altijd wel gaan werken als ze dat willen. Maar ik verwacht wel dat er heel veel niet rijdt, omdat we goed georganiseerd zijn.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ik vind het wel dankbaar werk, want je knapt er weer van op. Maar ja, jammer dat het altijd op die manier vertieren wordt gezocht, om het maar zo te noemen.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Je moet heel goed op je hondje passen, want anders heb je een touwtje aan je handen.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Het Almeers Caravanbedrijf. Al 27 jaar de kampeerwinkel met meer dan 8000 vierkante meter kampeerplezier in Almere. Voor caravans en campers en accessoires. Met trots kunnen we u vertellen dat we Knausdealer zijn geworden voor campers. En deze verhuren we ook. Voor onderhoud, reparatie, het monteren van accessoires, komt u naar ACB. Kijk op onze website.
5: Welkom bij ons in de showroom bij Woontex Slaapcomfort op Woonboulevard Palazzo in Lelystad. Bij Woontex gaan we eerst aan tafel met een lekker bakje koffie om te analyseren wat de behoeftes zijn, je lichtcomfort en wat wij vooral belangrijk vinden wat ook bij jouw portemonnee past. We zien u graag in onze showroom voor een goed advies.
6: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Omroep Flevoland gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus schrijf nu 89.8 FM op. Dat is jouw frequentie van Omroep Flevoland. Denk vooruit.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
7: Flevoland moet het komende half jaar 500 extra opvangplekken regelen voor asielzoekers. En wie in Flevoland met de bus reist, moet vandaag rekening houden met uitval en vertraging. Buschauffeurs leggen het werk neer voor een betere cao.
8: Dit is Flevoland. Ook te volgen op Instagram. Nu het nieuws van 7 uur.
9: Dit is Dorald Megens met het NOS-journaal. Door een staking rijden er vandaag minder bussen en treinen in het streekvervoer. Zo heeft deze buschauffeur in Delft het werk neergelegd.
10: Het gaat gewoon op dit moment over dat wij dus een cao-conflict hebben met onze werkgever. We hebben 8 onderhandelingsrondes gehad en we zijn er helaas niet uitgekomen.
9: De vakbonden willen de komende tijd wekelijks een dag staken. Ze eisen meer loon en een betere ouderenregeling. De vervoerders zeggen dat hun financiële ruimte beperkt is en dat het OV betaalbaar moet blijven. Bij paus Leo is longkanker ontdekt. Zondag werd bekend dat er een knobbeltje op een van zijn longen zat en gisteren bleek in het ziekenhuis dat het kwaadaardig is. Daarom is een deel van de rechterlong van de paus verwijderd. De 71-jarige Leo blijft de komende dagen in het ziekenhuis om te herstellen. Om de drugscriminaliteit aan te pakken opent Costa Rica vandaag een megagevangenis voor ruim 5000 gevangenen. Het land stond lang bekend als veiligste in de regio, maar de laatste jaren is het een belangrijke doorvoerroute geworden van cocaïne. Er worden veel moorden gepleegd, de meeste hebben te maken met drugsconflicten. De Marsrover Perseverance van de NASA heeft een recordafstand gereden voor een voertuig op een andere planeet. 45,22 kilometer, dat is 60 meter meer dan het vorige record. De Perseverance werd 5 jaar geleden naar Mars gestuurd, rijdt zo'n 9 kilometer per jaar. PSV heeft de Champions League wedstrijd tegen RB Leipzig met 1-0 verloren. Perisic miste voor PSV in de eerste helft een penalty.
11: Ivan Perisic, 11 meter is de afstand. Heeft alle tijd genomen nu. Kijkt naar links, naar de scheidsrechter. Staat schuin op de bal en gaat met rechts de penalty trappen. En de keeper redt met zijn voet.
9: Pas ver in de tweede helft scoorde de Duitse thuisclub het winnende doelpunt. Volgende week speelt PSV tegen FC Porto. Het weer vandaag flink wat zon. In de middag zijn er wat stapelwolken. Blijft droog en het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS-journaal.
12: ABB Verkeersinformatie. Het is nog vroeg, maar er is al vertraging op de weg. Namelijk op de A6 tussen Emmeloord-West en de Ketelbrug. 5 minuten. En dan straks aandacht voor het streekvervoer. Want er wordt vandaag gestaakt. Reizigers moeten rekening houden met vertragingen en uitval van ritten.
7: En een prieel in het Bultpark in Lelystad is flink beschadigd. Mogelijk is het vernield. We praten er zo over met een vrijwilliger.
13: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem.
14: Goed voor het water.
13: En de biodiversiteit.

0: Ja, dat smaakt naar meer.
1: Welkom bij Nexa Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. Je bent van harte welkom, met en zonder verwijzing, ongeacht uw zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaal of 31B in Lelystad of ga naar nexadental.nl.
2: Wij zijn Woontech Slaapcomfort in Lelystad, uw beddenspecialist van de regio. Naast Slaapcomfort zijn we ook gespecialiseerd in Relax voor Thuis. Daarin hebben we diverse maten van small tot XXL en ook nog maatwerk, dus mogelijkheden genoeg. Bent u nieuwsgierig? Kom gezellig langs voor het juiste zit- en slaapcomfort.
3: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl.
6: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
7: Soms voelt het alsof we steeds meer in onze eigen bubbel leven. Gelukkig is die bubbel heel simpel te doorbreken met een lief gebaar. Bij Caro en CRV zien we namelijk dat verbinding met een ander je leven meer betekenis geeft. Dus kook deze week eens voor jezelf. En voor een onbekende. En als je toch met de hond gaat lopen, neem dan je buurman mee. Een lief gebaar, zo voor elkaar. Vind jouw lieve gebaar op caro-en-cerve.nl en maak morgen mee.
8: Goedemorgen. Flevoland is wakker

0: Another Day van Jamie Lydell. Ja, een woensdag, hè, zijn we vandaag. Woensdag 14 oktober. Goedemorgen, fijn dat je erbij bent bij Flevoland is Wakker.
1: Voor wie zo de bus wil pakken naar zijn werk of naar school, de kans is groot dat je lang moet wachten vandaag. Medewerkers en buschauffeurs van Keoli en EBS leggen namelijk de hele dag hun werk neer.
0: Ja, ze staken voor een betere cao. FNV-bestuurder Stijn Duursma laat weten wat reizigers kunnen verwachten vandaag.
2: Nou, wat zij kunnen verwachten is dat er in het streekvervoer, dus dat zijn eigenlijk de regionale bussen en ook een groot deel van de regionale treinen, helemaal het noorden van Nederland, dat er niet gereden wordt. Mensen kunnen natuurlijk altijd wel gaan werken als ze dat willen. Maar ik verwacht wel dat er heel veel niet rijdt, omdat we goed georganiseerd zijn. Dus ik denk dat er weinig rijdt, maar dat weet ik dus niet zeker.
3: Niet alleen in Flevoland wordt er gestaakt. Ook in de rest van het land blijven waarschijnlijk veel bussen leeg. Vakbonden CNV en FNV zijn namelijk niet tevreden met het huidige bod van de werkgevers. Ze eisen een forse loonstijging, betere ouderenregeling en meer vaste contracten. Die onderhandelingen zitten nu muurvast. Het is daarmee waarschijnlijk ook niet de laatste stakingsdag binnen het streekvervoer. De vakbonden dreigen namelijk tot en met de kerst iedere week minstens één dag het werk neer te leggen. En zo ziet het er naar uit dat reizigers ook na de herfstvakantie op de bushalte in de kou kunnen blijven staan.
2: Ja, dat vinden we echt heel vervelend. We zeggen ook altijd tegen reizigers, we hebben ook flyers waarin we zeggen van we staken gewoon echt liever niet. Dat is het allerlaatste wat we willen. Maar op dit moment kan het gewoon echt niet anders. En dat is natuurlijk ook een beetje om het openbaar vervoer toekomstbestendig te houden. Er is veel vergrijzing, dus je wil ook mensen aantrekken. Ja, dat doe je gewoon met goede afspraken. Dus ja, we staken ook een beetje voor het OV in het algemeen. Excuses. We hopen dat je weinig overlast ervaart. We hopen ook dat je solidair bent, dat je snapt waarom we staken. En we gaan ons best ervoor doen om snel weer aan het werk te gaan. Ja.
1: Dat zei FNV-bestuurder Stijn Duursma. Over een half uur praten we met verslaggever Yannick van der Wouw. Hij staat dan bij een bushalte in de provincie. Waar precies, dat hoor je straks. Nu eerst muziek, Mr. Know It All van Teddy Swims.

0: Mr. Know-it-all dus.
1: Het is een terugkerend probleem in het Wildpark in Lelystad. Schade aan spullen die vrijwilligers met zorg hebben gemaakt of opgeknapt.
0: Dit keer is een prieel in het park aan de beurt. Hoewel vrijwilliger André Kok er flink van baalt, ja, laat hij zich niet uit het veld slaan.
2: Toen we dat zagen, ja, toen dachten we, ja, moet het nou weer? Er gebeurt zoveel in het park, er wordt zoveel vernield.
3: Vrijwilliger André Kolk heeft zijn handen weer vol aan dit prieel in het Bultpark. Begin dit jaar stond het nog netjes bij. Inmiddels is de middenpaal verdwenen en zijn ook steunbalken losgeraakt.
2: Het ergste is dat het geen eens meer verbaast. Je het went, want er is zoveel vernield de afgelopen jaren. Heel veel werk van vrijwilligers. Mooi werk waar veel uren in hebben gezeten. Daar wordt even binnen een paar uur wordt het vernield.
3: Nu moet het prieel worden gerepareerd. Daarvoor zijn onder meer een nieuwe middenpaal en bevestigingsmateriaal nodig. De kosten schat Kolk op ongeveer 100 euro. Maar vooral de extra tijd is vervelend.
2: Dit is onnodig werk, maar ik vind het wel dankbaar werk, want je knapt er weer van op. Maar ja, jammer dat er altijd op die manier vertier wordt gezocht, om het maar zo te noemen.
3: De vrijwilligers hebben maar een paar uur per week beschikbaar. Toch willen ze het prieel zo snel mogelijk herstellen.
2: Maar goed, wij gaan het wel weer repareren. En dan maar hopen dat het weer een tijdje blijft staan. Want het is best een leuk bouwwerkje was dit.
1: Vrijwilliger André Kolk in het Bultpark. Verslaggever Tom Rogge sprak met hem. En dan is het tijd voor het weer met Berend van Straten van Weerplaza. Goedemorgen.
4: Ja, goedemorgen.
1: Vanochtend heel vroeg stapte ik in de auto. Maar volgens mij merkte ik al dat het een compleet andere dag is dan gisteren.
4: Ja, dat klopt inderdaad. Ja. We hebben vandaag of nu nog te maken met wat lage temperaturen. Maar er gaat snel wel verandering in komen. Want het wordt een prachtige najaarsdag. Flink wat zon erbij. En temperaturen die ook weer flink op gaan lopen. Het wordt best wel zacht voor de tijd van het jaar. In de loop van de ochtend zitten we al ruim boven de 10 graden. En vanmiddag wordt het dan op de meeste plekken zo'n 17 graden. En dat is een stuk zachter dan de gebruikelijke waarden voor deze tijd van het jaar. Die liggen zo rond de graad of 14 in Flevoland. Er staat ook maar weinig wind en flink wat zon vanmiddag. Dus ja, toch wel een heerlijke dag om lekker erop uit te trekken. Ook vanavond en vannacht blijft het dan gewoon droog. Wel iets meer wolkenvelden. En de temperatuur die gaat dan vannacht inleveren naar een graad of 10. Dus ook niet echt een hele koude nacht die eraan zit te komen.
1: Kijk, dat wordt genieten vandaag. De trui kan vanmiddag weer uit. En hoe ziet het er na vandaag uit?
4: Ja, morgen staat ons dan nog een wat zachtere dag te wachten. Wederom flink wat zon, geen neerslag dat op het programma staat. Bij opnieuw een meest matige wind uit zuidelijke richtingen. En de temperaturen die gaan uiteindelijk gewoon 19, misschien lokaal wel 20 graden aantikken. Dus morgen wordt gewoon echt een warme dag. Zeker in het zonnetje. Dus ook dan is het gewoon weer genieten geblazen voor mensen die nog zin hebben in wat... toch wel een beetje een klein vleugje nazomerweer kunnen we het gerust noemen. Ook vrijdag dan nog wel een zachte dag. Alleen in de loop

0: Van de dag krijgen we dan te maken met een weersomslag. Gaat de wind draaien naar het noordwesten? Worden er wat buien aangevoerd? En ook wat koelere lucht? En dan vanaf het weekend schakelen we over de temperaturen zo rond de graad of 14. Met af en toe een buitje. Maar de droge momenten die hebben echt wel de overhand. En zoals ik al even zei, temperaturen van 14 graden. Die zijn eigenlijk gewoon hartstikke gebruikelijk natuurlijk voor de tijd van het jaar.
1: Ja, maar net dus tegen het weekend, dan slaat het weer om.
0: Jazeker, dat gebeurt dus in de loop van vrijdag. Vrijdagochtend is het nog droog en vrij zonnig. Maar in de middag krijgen we te maken met buien. En dan gaat het ook de temperatuur flink naar beneden.
1: Ja, nou, gelukkig hebben de meeste mensen hier natuurlijk dan herfstvakantie. En kunnen ze alsnog even vandaag en morgen genieten van het mooie weer. Berend van Straten, dankjewel.
0: Doei doei.
2: Zometeen hebben we wat berichten uit binnen- en buitenland. Waar gaan we het over hebben? Onder andere over studenten die hun masterscriptie laten maken door AI. Dat doen steeds meer studenten. Blijkt uit onderzoek van RTL. Je hoort er zo meer over. Na de muziek van Irene Cara, Fame.

0: 21 minuten over 7 is het. We gaan naar de berichten uit binnen en buitenland.
1: Het aantal studenten dat hun masterscriptie laat maken door AI is explosief gegroeid. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. Onder de scripties werden door een detectietool gehaald. Een vijfde daarvan was gedeeltelijk of helemaal geschreven door chatbots. Onderwijsminister Letschert spreekt van fraude en wil dat universiteiten ingrijpen. Dan valt te denken aan betere controles, maar er zijn ook andere mogelijkheden, zegt de voorzitter van de Universiteiten van Nederland tegen RTL.
2: Of je kijkt naar alternatieven voor die schriftelijke opdracht, bijvoorbeeld in de vorm van een documentaire of een podcast, waarin heel duidelijk wordt wat iemands eigen redeneerlijn is en waar die kennis en dat inzicht zit.
1: De meeste studenten zeiden dat ze AI alleen gebruiken voor controle op spelling en grammatica of om samenvattingen te maken.
0: Ja, oké. In Costa Rica opent vandaag een megagevangenis. Die is gebouwd met hulp van El Salvador. In de gevangenis kunnen meer dan 5000 mensen worden opgesloten. Costa Rica stond lange tijd bekend als het veiligste land in Centraal-Amerika, maar worstelt met een geweldsgolf. Die wordt veroorzaakt door rivaliserende drugsbendes. En daarom heeft Costa Rica deze megagevangenis gebouwd, zegt correspondent Boris van der Spek.
3: Dat is allemaal naar het model van El Salvador, waar de president Bukele met enig succes de afgelopen jaren ook een heel hard beleid heeft gevoerd tegen bendes. Ook heel veel mensen heeft opgesloten in zijn megagevangenis. Ja, en die gevangenis in Costa Rica is gebouwd naar het model van zijn megagevangenis in El Salvador.
1: Het is nog niet duidelijk wanneer de winkels van Albert Heijn weer volledig kunnen worden bevoorraad. De meeste systemen in de bevoorradingscentra worden wel weer opgestart. Door een cyberaanval zijn er al dagen problemen. Vooral verse producten zoals groenten, fruit en vlees zijn lastig te krijgen. Hoewel deze vrouw nog best wat in haar mandje kon stoppen.
4: Ik verbaas me hoeveel de lichte mensen zich allemaal lege schappen. Ja, nou zo erg is dat niet, vind ik. Nee.
1: Gisteravond was er bij verschillende distributiecentra weer beweging, maar het kan nog wel even duren voordat alles weer normaal is. Albert Heijn wil nog steeds niet zeggen of het om een hackpoging ging.
0: PSV verloor gisteravond de tweede poolwedstrijd in de Champions League. Uit bij Leipzig werd het 1-0 voor de Duitsers. Er was voor de Eindhovenaren wel een grote kans om op voorsprong te komen, was te horen bij Ziggo Sport.
5: En PSV krijgt een penalty. En dat is even lekker. Is iets tegen Van der Voort. Oh, niet uitgepakt.
0: Nee, dan moet je hem nog wel binnentikken natuurlijk. Volgende week wacht PSV weer een uitwedstrijd, dan tegen FC Porto. Dat waren wat zaken van buiten deze provincie.

0: tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
1: En als je huur verandert?
0: Pas het zelf aan.
2: En als je gaat samenwonen?
0: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
3: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
4: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
5: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
4: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Dit is Flevoland met het regionieuws.
10: Wie in Flevoland met de bus reist, moet vandaag rekening houden met uitval en vertraging. Buschauffeurs leggen het werk neer voor een betere cao. De staking is een initiatief van de vakbonden. Ze hebben chauffeurs opgeroepen om tot kerst 1 dag in de week te staken. En vandaag gebeurt dat voor het eerst. Het aantal boetes voor fietsers in het stadshart van Lelystad is flink gedaald. In november vorig jaar kregen 59 mensen een boete voor fietsen in het winkelgebied. Afgelopen augustus waren dat er nog maar 4. Toch merken bezoekers weinig verschil. Zij zeggen dat mensen op de fiets en fatbike nog steeds met hoge snelheid door het centrum rijden. Sinds augustus vorig jaar geldt er een fietsverbod in het stadshart van Lelystad. Wie zich daar niet aan houdt, riskeert een boete van €130. Flevoland moet het komende half jaar 500 extra opvangplekken regelen voor asielzoekers. Dat wil asielminister Bart van der Brink. Er zijn te weinig plekken in het land om alle asielzoekers te kunnen opvangen. In Ter Apel moesten afgelopen week weer mensen buiten slapen. Flevoland moet voor november al de eerste 150 plekken hebben gevonden. En Gert-Jan Karsten is vanaf 1 november de nieuwe hoofdtrainer van SV Urk. Hij komt over van Nunspeet. Karsten was van 2020 tot 2023 ook al trainer van de Urkers. Daarna ging hij naar IJsselmeervogels. Tot zover het nieuws uit Flevoland. Meer nieuws op web en app.
11: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Door een staking rijden er vandaag minder bussen en treinen in het streekvervoer. De vakbonden hebben opgeroepen om het werk neer te leggen, omdat de cao-onderhandelingen zijn vastgelopen. De Amerikaanse AI-ontwikkelaar OpenAI heeft een medewerker ontslagen na de vondst van opnameapparatuur in een vergaderzaal. De FBI zegt dat de man stiekem belangrijke besprekingen wilde opnemen. Bij paus Leo is longkanker ontdekt. Zondag werd bekend dat er een knobbeltje op een van zijn longen zat en gisteren bleek in het ziekenhuis dat het kwaadaardig is. Daarom is een deel van de rechterlong van de paus verwijderd.
12: Goedemorgen, we hebben vandaag te maken met veel zonneschijn. Wat dat betreft ziet het er een stuk vriendelijker uit dan gisteren. De zon schijnt dus flink vandaag met in de middag ook al wat stapelwolken, maar op de meeste plaatsen blijft het droog en daarbij temperaturen van een graad of 17. Nou, de wind waait uit het zuiden, is meest matig van kracht met windkracht 3 of 4. De komende dagen wordt het nog wat warmer. Morgen en vrijdag kan het lokaal zelfs 20 graden worden. Pas in de loop van vrijdag, dan neemt vanuit het westen de kans op een enkele bui toe en daarna gaat de temperatuur ook weer omlaag.
13: ABB Verkeersinformatie, vertraging op de A6 tussen Emmeloord-West en de Ketelbrug. Daar 5 minuten. En dan kijken we alvast even vooruit. Straks praten we met verslaggever Yannick van der Wouw. Hij staat in Zeewolde en dat heeft alles te maken met de stakingen in het streekvervoer.
14: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Repeat It van Martin Garrix en Ed Sheeran. Het is 20 minuten voor 8.
1: Buschauffeurs leggen vandaag het werk neer voor een betere CAO. Reizigers moeten dus een alternatief vinden, al rijden er soms nog wel bussen.
0: Verslaggever Yannick van der Wouw is in Zeewolde. Daar is er nog geen herfstvakantie. En moeten middelbare scholieren dus gewoon naar school in Harderwijk en Ermelo bijvoorbeeld. Yannick, heb jij al bussen zien vertrekken daar in Zeewolde?
2: Nou, nog geen bussen zien vertrekken. Ik heb wel heel veel fietsers gezien. Heel veel kinderen die op fietsen rondgaan met schooltassen. Daar rijden er nu bijvoorbeeld weer twee voorbij. Ik sta voor een bushalte. Daarin is er al eigenlijk, zie je er twee tegenover elkaar. Er is alleen geen busverwachting. We moeten dus even kijken of er überhaupt bussen rijden. Ook wat je vaak ziet bij dit soort momenten is dat er een coulance is vanuit buschauffeurs. Hè. Zelfs als ze staken, dan zijn er bij bepaalde plekken, zoals bijvoorbeeld hier in Zeewolde bij de vorige staking, toch buschauffeurs die ervoor kiezen om die staking naast zich neer te leggen. En hier vaak de jeugd, de studenten, de leerlingen, toch te vervoeren naar de plek waar ze naartoe moeten. Want dit is een van de plekken waar het nog echt nodig is.
0: Ja. Heb je ook chauffeurs gesproken toevallig al?
2: Ik heb dus nog geen chauffeurs kunnen spreken. Ik heb wel net even wat studenten aangesproken. En die waren in ieder geval op de hoogte van het feit dat er een staking was. En die hielden daar ook rekening mee met de klas. En het ziet er naar uit dat scholen daar dus ook rekening mee houden. Dus dat betekent wel dat in ieder geval voor de leerlingen, als ze iets te laat komen door de bus, dat dat dan ook betekent dat je daarin niet direct bijvoorbeeld opgeschreven wordt of een briefje moet halen of daar straf voor krijgt. Nee, ik heb wel eerder een buschauffeur gesproken en die heeft ook aangegeven dat er een groot deel van de provincie meedoet met die staking. Door heel Flevoland, maar ook door heel Nederland. Hè. Uiteindelijk is het de loonbod wat is gedaan door de werkgevers niet goed genoeg voor de vakbonden CNV en FNV. En die hebben deze staking met z'n allen aangekondigd.
1: Ja, je hebt het al over de regio, maar heb je een beeld hoe het is in de rest van Flevoland?
2: In de rest van Flevoland ziet het er naar uit dat er echt overal gestaakt wordt. Vooral ook het streekvervoer tussen Almere en Lelystad. Ook in de Noordoostpolder ziet het er naar uit dat de chauffeurs hun werk neerleggen. Die hebben ook al aangegeven dat ze op een centrale plek gaan staken. Er is bijvoorbeeld in Lelystad heb je een plek, daar is een blauw gebouw. Dat is van het FNV of CNV. En daar gaan ook mensen en buschauffeurs naartoe om uiteindelijk te verzamelen. En het is niet alleen onder de buschauffeurs. Het is ook onder de werknemers van de busmaatschappijen zelf. Dus de mensen die de planning doen, de mensen die de roosters maken. Alle support die ervoor is. Dus ja, het is wel een breed gedragen staking.
0: Ja, als we even met jou meekijken, Yannick. Ja, af en toe komt er iemand op de fiets voorbij. Maar verder is het erg rustig, hè?
2: Het is verder nog erg rustig. We zijn ook aan de vroege kant natuurlijk voor de scholen. Die zijn uiteindelijk om 8:30 pas open. Ik heb het vermoeden dat er nu, je ziet al de scholieren fietsen. Nou, als die nu op de fiets zitten, betekent dat ze echt wel de rekening houden met het feit dat ze 3 kwartier moeten fietsen naar school. Het ziet er naar uit dat daar dus veel leerlingen er toch voor de veilige optie kiezen en de fiets pakken.
0: Oké, verslaggever Yannick van der Wouw, dankjewel.

0: Justin Timberlake en Michael Jackson. Love never felt so good. Wat zaken gisteravond op radio en tv?
1: In Nieuwsuur ging het over het WK turnen in Rotterdam. Drie Russische turnsters krijgen geen visum voor het kampioenschap dat zaterdag begint. Onder hen is wereldkampioen in meerkamp Angelina Melnikova. De atleten missen daarmee hun eerste kans op kwalificatie voor de Olympische Spelen van 2028. De Russische turnbond reageerde woedend. Marjan Olvers is hoogleraar sport en recht. En zij vertelde dat het Internationaal Olympisch Comité de Russische sporters afhankelijk had geschorst.
2: Toen werd het van tafel gegooid. Toen werd het formeel naar buiten gebracht dat Rusland dan niet meer een beroep deed op al die bonden die er dus in Oekraïne waren, dat ze die hadden ingelijfd. Dan liet ze dat een beetje los. Maar feitelijk werd het besluit genomen: wij willen eigenlijk niet dat sporters lijden onder wat hun land eigenlijk doet. Dus we willen weer, en dat is ook een beetje de Olympische gedachte, althans het is helemaal de Olympische gedachte, de International Catering of Athletes, zonder politieke bemoeienis, atleten moeten gewoon mee.
1: Volgens sommige sportbonden is het voor het niveau belangrijk dat de Russische atleten meedoen.
2: We zien het natuurlijk nu met turnen. Denk bijvoorbeeld ook aan allerlei andere sporten als ijsdansen of wat dan ook. Daar zien we dat er een grote mate van dominantie is van Russische sporters. En dan is het wel zo, als er een wereldkampioenschap is en de Russen doen niet mee, blijft het toch altijd wel, ja, je bent weliswaar wereldkampioen geworden, maar die Russen deden niet mee.
0: In de documentaire Meisje met de Parel, aandacht voor het beroemde schilderij van Johannes Vermeer. Directeur Martine Gosselink van het Mauritshuis vertelde over de geschiedenis van het werk. In 1881 werd het in Den Haag geveild.
3: Een van de objecten die wordt geveild is een schilderij met een meisjeskop. Een vies schilderij. Toch vangt dit werk het oog van twee mannen en die zijn geïnteresseerd. Uiteindelijk is een van hen de gelukkige. Arnold Andries de Tombe. En hij weet het dan te bemachtigen voor 2 gulden. En met dat opgeld erbij 2,30 gulden. Hij laat het restaureren in België. En wat komt er onder het vieze werk tevoorschijn? Een signatuur en natuurlijk dit prachtige meisje.
0: Ja, 2,30 gulden is toch ongelooflijk, hè? Ja, eenmaal gerestaureerd en toegeschreven aan Vermeer werd het werk meteen beroemd. Gosselink vertelde hoe het schilderij ook wel bekend staat.
3: Heel lang werd zij de Mona Lisa van het Noorden genoemd. Maar eerlijk gezegd durf ik wel te beweren dat het andersom gaat zijn. Dat mensen haar toch beter kennen dan Mona Lisa. En vooral de jongere generatie. Als je ziet hoeveel reproducties er zijn, hoeveel stukken wij ingezonden krijgen van kunstenaars, maar ook van amateurs die nieuwe werken maken, aan de hand van het meisje haar als basis nemen. En hoeveel jonge mensen dat zijn, van over de hele wereld, dat is echt krankzinnig.
1: In Pauw de Wit zat Ahmed Abu Taleb, beter bekend als de voormalige burgemeester van Rotterdam. 50 jaar geleden kwam hij als 15-jarige vanuit Marokko naar Nederland. Ter gelegenheid van dit jubileum maakt hij een lezingentour langs Nederlandse theaters. En ook verschijnt er een nieuwe uitgave van zijn memoir. Abu Taleb vertelde over de eerste tijd in Nederland.
4: Ik herinner mij dat wij bij Brons kleding gingen kopen. Brons, zegt jij dat nog iets?
5: Nee.
4: Dat is de voorganger van Zeeman. Daar gingen wij dus kleding kopen. Maar mijn zusjes in het beeld van mijn vader, die gingen voor. Ja. Met warme kleding. Oktober was koud in de jaren 70. En ik had geen jas. Dus het was echt ontzettend bikkelen in die periode. Ja, als je geen jas kopen, dan heb je het ontzettend moeilijk. Ja. Later begreep ik overigens dat mijn vader bijna het eind van de maand altijd haalde door leningen te sluiten bij familie en vrienden.
1: Abu Taleb maakte kennis met Nederland door de Viewmaster, een fotoapparaatje van vroeger. Zijn vader woonde al sinds de jaren 60 hier en bracht het voor hem mee.
4: Het waren dus allemaal plaatjes uit Den Haag. Leerde ik later kennen toen ik in Den Haag kwam wonen.
5: Ja?
4: Het Vredespaleis, de Tweede Kamer, de Ridderzaal. Een gelukkig oud echtpaar op een tandem met een wit hondje eraan.
0: Klinkt wel mooi, hè, zo.
1: Ja, dat was gisteravond op Radio en TV.
0: De Viewmaster, ja, dat is echt lang geleden, ja. Zo'n rood apparaat, ken je dat nog?
1: Ik ken het niet,
0: nee.
1: Na mijn tijd.
0: Na jouw tijd, ach ja. En dan heeft hij het over Den Haag en niet over Rotterdam. Dit is Wang Chung, Dance All Days.

0: Dit is Flevoland.
1: Mensen kunnen natuurlijk altijd wel gaan werken als ze dat willen. Maar ik verwacht wel dat er heel veel niet rijdt, omdat we goed georganiseerd zijn.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ik vind het wel dankbaar werk, want je knapt er weer van op. Maar ja, jammer dat er altijd op die manier vertieren wordt gezocht, om het maar zo te noemen.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Je moet heel goed op je hondje passen, want anders heb je een touwtje aan je handen.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Welkom bij ons in de showroom bij Woontex Slaapkomfort op Woonboulevard Palazzo in Lelystad. Bij Woontex gaan we eerst aan tafel met een lekker bakje koffie om te analyseren wat de behoeftes zijn, je lichtcomfort en wat wij vooral belangrijk vinden wat ook bij jouw portemonnee past. We zien u graag in onze showroom voor een goed advies.
5: Welkom bij Next Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. Je bent van harte welkom, met en zonder verwijzing, ongeacht uw zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaal of 31B in Lelystad of ga naar nextdental.nl.
6: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
7: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
8: Beste bestuurder, het is nu oogsttijd in Flevoland. Dus is er meer landbouwverkeer op de weg. Wegen kunnen glad zijn door klei en modder. Pas daarom uw snelheid aan. Hou voldoende afstand en hou rekening met elkaar. En help Flevoland op weg naar nul verkeersslachtoffers.
7: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: Wie in Flevoland met de bus reist, moet vandaag rekening houden met uitval en vertraging. Buschauffeurs leggen het werk neer voor een betere CAO. En Flevoland moet het komende half jaar 500 extra opvangplekken regelen voor asielzoekers.
10: Dit is Flevoland, ook op omroepflevoland.nl. Nu het nieuws van 8 uur.
11: Dit is Dorald Megens met het NOS-journaal. Door een staking rijden vandaag minder bussen en treinen in het streekvervoer. De CAO-onderhandelingen zijn mislukt. Vakbonden vinden dat de voorstellen die de vervoerders doen een verslechtering zijn. Daar is deze stakende buschauffeur uit Delft het mee eens.
12: Dat je even je beens kan strekken doen of even naar het toilet kan gaan. En dat is zo belangrijk. Maar met de huidige dienst en de huidige ontwikkeling zie ik dat wordt het allemaal niet gedaan. De efficiëntie overheerst het humane.
11: De vervoerders zeggen dat hun financiële ruimte beperkt is en dat het OV betaalbaar moet blijven. Bij paus Leo is longkanker ontdekt. Zondag werd bekend dat er een knobbeltje op een van zijn longen zat. Gisteren bleek in het ziekenhuis dat het kwaadaardig is. Daarom is een deel van de rechterlong van de paus verwijderd. De Amerikaanse ambassadeur in Griekenland, Kimberly Guilfoyle, is opgestapt na beschuldigingen van omkoping. Ze is een aanhanger van president Trump, maar die vond dat ze moest vertrekken. Guilfoyle zou een donateur van Trump hebben gevraagd om geld om haar creditcardschulden af te betalen. De Nederlandse voetbalsters waren gisteravond in Tilburg met 3-0 te sterk voor Hongarije. De wedstrijd was op voorhand een formaliteit omdat de Hongaarse vrouwen vrijdag al met 8-0 waren verslagen. Volgens doelpuntenmaker Esme Brugts kun je weinig opmaken uit die uitslagen.
13: Als je naar de plek kijkt van Hongarije op de ranglijst. Uiteindelijk moeten we naar onszelf kijken. En ik denk dat we een hele grote stap hebben gemaakt in ons eigen spel. Dat we steeds beter beginnen te begrijpen hoe wij onze posities kunnen innemen. Hoe dynamisch we kunnen zijn en hoe kansen kunnen creëren. En dan de volgende keer iets meer goals maken.
11: De Nederlandse voetbalsters moeten in de laatste ronde van de WK-kwalificatie tegen Slovenië. De mannen van PSV hebben de Champions League-wedstrijd tegen RB Leipzig met 1-0 verloren. Perisic miste voor PSV in de eerste helft een penalty. Het weer, zonnig is het vandaag, vooral vanochtend, vanmiddag wat stapelwolken. Blijft wel droog en het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: ABB Verkeersinformatie, vertraging op de A28 tussen Strand Nulde en Amersfoort-Vathorst. Daar 4 minuten.
15: Straks op...
14: Er staat de meeste microfoon uit, dat is onhandig.
9: Ja, dat is niet handig, nee.
14: Nee, en straks hebben wij aandacht, raak ik meteen helemaal van de leg, ook dat nog. Straks aandacht voor fietsers in het stadshart van Lelystad. Sinds vorig jaar mag er namelijk niet meer gefietst worden in het centrum.
9: Ja, en dan heb je in Lelystad ook nog het Bultpark. Daar wordt veel vernield. Nou, dit keer was een prieel aan de beurt. Je hoort er zo een vrijwilliger over.
16: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business.
15: Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer. Van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
16: Ik wil echt zo graag een keer naar Vietnam.
17: NRV. Oh, ik het liefst naar Cambodja en Laos.
16: Dat kunnen we perfect met elkaar combineren.
17: NRV. Ja, doen we een rondje Vietnam, Cambodja en Laos.
16: Geweldig idee.
17: NRV. Reizen met een groep of liever privé. NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
18: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
19: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
18: Inclusief proefproduct en kortingscode tena.nl/zorg.
20: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
21: Zin in een tropisch dagje uit? Kom naar Pantropica. Beleef samen met jouw familie de leukste indooravonturen. Leef je uit in de waterrijke speeljungle. Wandel tussen vlinders, flamingo's en aapjes. En laat je betoveren in de adembenemende bloemenwereld. Bestel je tickets met korting op pantropica.nl.
22: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55+ korting op prestonpalace.nl.
23: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: No worries van Simon Webb. Het is 9 minuten over 8. Goedemorgen.
1: Het aantal boetes voor fietsers in het stadshart van Lelystad is flink gedaald. Sinds vorig jaar mag niet meer door het winkelgebied worden gefietst en wordt er ook gehandhaafd.
0: Nou, volgens voorbijgangers betekent dat niet dat mensen zich altijd aan het verbod houden.
2: Totaal niet. Echt niet. Je wordt links en rechts door fatbikes en fietsen word je ondersteboven gereden. En je moet heel goed op je hondje passen, want anders heb je een touwtje aan je handen.
3: Die met de fiets het stadshart van Lelystad ingaat, moet die aan de hand meenemen. Sinds oktober vorig jaar deelt de gemeente boetes uit aan mensen die toch door het winkelgebied fietsen. En dat kan aardig in de papieren lopen. Boetes lopen namelijk op tot €130.
4: Ik vind het terecht dat ze beboeten. Ik bedoel, als je je niet aan die regels houdt, ja, dan is met verkeersovertreding, als je daar draait, ga je ook een boete.
5: Ik vind het een klein beetje overdreven, maar ik snap het ook wel weer, want er lopen allemaal mensen.
6: Kijk om je heen. Er is bijna ook hier niks. Dat er mensen dan druk over maken dat er iemand fietst.
3: Het aantal boetes is het afgelopen jaar flink gedaald. In oktober vorig jaar werden iets meer dan 40 fietsers bekeurd. Een maand later, in november, waren dat er zelfs bijna 60. Daarna daalde het aantal met af en toe een kleine stijging. Afgelopen augustus kregen nog maar 4 fietsers een boete. Maar minder boetes betekent niet automatisch dat er ook minder wordt gefietst. Dat hangt bijvoorbeeld ook af van hoe vaak er wordt gecontroleerd. En juist daarover hebben sommige bezoekers hun twijfels.
7: Kijk, en deze meneer die fietst hier nu ook. Ja. En net ging er een fatbike met hoge snelheid door de straat heen. Rokend en al. Dus ja, ik denk, oké. Dus ik heb niet echt de indruk dat er nou iets... Hier, daar gaat er weer een op een fatbike. Zie je dat?
2: Ja, je ziet echt weinig handhaving, tenminste in het centrum. Ik zie ze wel auto's controleren en zo, maar dat zal wel weer een andere afdeling zijn. Misschien dat ze 's avonds na 6 uur lopen als ze hier mogen fietsen. Dan valt er ook niks te bekeuren. Nee, ik heb er echt... Ik merkte niks van.
1: Een bijdrage was dit van verslaggever Tom Rogge.

0: The Birds van My Father David. Het is bijna 8:15.
1: Het is een terugkerend probleem in het Bultpark in Lelystad. Schade aan spullen die vrijwilligers met veel zorg hebben gemaakt of opgeknapt.
0: En dit keer is een prieel in het park aan de beurt. Hoewel vrijwilliger André Kolk flink baalt, laat hij zich niet uit het veld slaan.
2: Toen we dat zagen, ja, toen dachten we, ja, moet het nou weer? Er gebeurt zoveel in het park, er wordt zoveel vernield.
3: Vrijwilliger André Kolk heeft zijn handen weer vol aan dit prieel in het Bultpark. Begin dit jaar stond het nog netjes bij. Inmiddels is de middenpaal verdwenen en zijn ook steunbalken losgeraakt.
2: Het ergste is dat het geen eens meer verbaast. Je het wint, want er is zoveel vernield de afgelopen jaren. Heel veel werk van vrijwilligers. Mooi werk waar veel uren in hebben gezeten. Daar wordt even binnen een paar uur wordt het vernield.
3: Nu moet het prieel worden gerepareerd. Daarvoor zijn onder meer een nieuwe middenpaal en bevestigingsmateriaal nodig. De kosten schat Kolk op ongeveer €100. Maar vooral de extra tijd is vervelend.
2: Dit is onnodig werk, maar ik vind het wel dankbaar werk, want je knapt er weer van op. Maar ja, jammer dat er altijd op die manier vertier wordt gezocht, om het maar zo te noemen.
3: De vrijwilligers hebben maar een paar uur per week beschikbaar. Toch willen ze het prieel zo snel mogelijk herstellen.
2: Maar goed, wij gaan het wel weer repareren. En dan maar hopen dat het weer een tijdje blijft staan, want het is best een leuk bouwwerkje was dit.
1: Vrijwilliger, ja, weer knopjes. Verkeerde knopjes, dat blijft altijd lastig hoor. Vrijwilliger André Kolk was dit in het Bultpark. Verslaggever Tom Rogge sprak met hem.

0: Daidai, Shakira en Burna Boy. Dan is het tijd voor het weer.
1: Het weer met Berend van Straten van Weerplaza. Berend, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
1: Ja, vanochtend, toen ik in de auto stapte, was het 9 graden. Dus echt wel tijd, of echt wel weer voor een goede trui. Maar ja. Kan die vanmiddag uit?
2: Die kan vanmiddag wel uit, ja zeker. Het is op dit moment wel nog aan de frisse kant. Maar de zon die is nu vrije zonsopkomst nu. De temperatuur die gaat, als de zon dadelijk wat hoger aan de horizon komt, ook snel oplopen. Komen we ruim boven die 10 graden uit in deze ochtend. Maar vanmiddag dan wordt het zo'n 17 graden. Is best wel zacht natuurlijk voor de tijd van het jaar. En ook dan staat er maar weinig wind uit zuidelijke richtingen. In combinatie met flink wat zon kan die dikke trui zeker uit dan. Dus vandaag echt wel weer een prachtige najaarsdag wat op het programma staat.
1: Ja, daar kunnen we wel aan wennen. Dus kunnen we er ook langer van genieten?
2: Jawel, maar er gaat wel wat veranderen later deze week. Morgen is dat nog niet het geval, want morgen krijgen we wederom te maken met flink wat zon, af en toe wat sluierwolken. Maar neerslag staat niet op het programma. De temperatuur gaat nog wat hoger uitvallen zelfs dan vandaag, met maximaal van zo'n 19 à 20 graden in de provincie. Dus dat is echt wel zeer zacht voor de tijd van het jaar. Zoals ik al even zei, dagen daarna gaat het dan wel iets veranderen. Vrijdagochtend ook nog droog, ronduit zonnig, gaat de temperatuur snel oplopen naar een graad of 18. Maar in de loop van de middag krijgen we dan te maken met een winddraai naar het noordwesten. En dan wordt er toch wat koudere lucht aangevoerd en ook wat buien op vrijdag. En dan vanaf het weekend schakelen we over op temperaturen van een graad of 14 overdag. En vooral de nachten verlopen dan ook een stukje frisser. Dus dan wordt het echt wel wat koeler, ook voor het gevoel. Maar goed, dit halfwege oktober. Dus heel gek is het natuurlijk ook niet.
1: Dan mag het ook wel weer wat frisser en koeler worden.
2: Zeker, ja. En we ziet er ook naar uit dat het wel ook volgende week een tijdje aan gaat houden. Temperaturen overdag nog maar net boven de 10 graden. En in de nachten zo nu en dan misschien wel in de buurt van het vriespunt. Dus dan wordt het echt wel aan de frisse kant. En ja, maar goed, dat is natuurlijk voor eind oktober niet zo gek.
1: Helemaal goed. Berend van Straten, dankjewel.
2: Doei, doei.
0: Dan wat nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Ja, dan druk ik weer op een verkeerd knopje. Dat is toch wat. Ik maak een traditie van vanochtend.
0: Er rijden vandaag in ieder geval veel minder streekbussen en regionale treinen. Chauffeurs staken omdat de onderhandelingen over een nieuwe cao zijn vastgelopen. Ze zijn onder meer kwaad over de korte pauzes die ze krijgen. Nou ja, dan kunnen ze amper even plassen.
3: Zeker, ik ben busvuur, geen autocoureur. Misschien mag Verstappen zou het wel lukken. Maar ja, ik ben al een beetje wat ouder, over de 60.
4: Is dat een ding waar het dan over gaat?
3: Onder andere eigenlijk. Maar het is ook belangrijk dat je op een gegeven moment even de chauffeurs ook even de benen kan strekken. Dat is zo belangrijk. Maar met de huidige diensten, de huidige ontwikkeling, zie ik dat wordt het allemaal teniet gedaan.
0: De chauffeurs en machinisten willen tot de kerst 1 dag in de week het werk neerleggen, zolang er geen schot zit in die cao-onderhandelingen.
1: Een Amerikaans bendelid moet 40 jaar de cel in voor betrokkenheid bij de moord op Tupac in 1996. De zus van de rapper vindt dat terecht.
5: You take a life like that, you deserve every minute.
1: Volgens de jury is bewezen dat het bendelid de moord op de rapper in 1996 heeft beraamd. Hij heeft voor het vuurwapen gezorgd. De 63-jarige man gaat in beroep.
0: Het aantal studenten dat hun masterscriptje laat maken door AI is explosief gegroeid, blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. Honderden recent ingeleverde scripties werden door een detectietool gehaald. En wat blijkt, een vijfde daarvan was gedeeltelijk of zelfs bijna helemaal geschreven door chatbots. Nou, onderwijsminister Letschert die spreekt van fraude en wil dat universiteiten gaan ingrijpen. Nou, dan valt bijvoorbeeld te denken aan betere controles. Maar er zijn ook nog wel andere mogelijkheden, zegt de voorzitter van de Universiteiten van Nederland.
6: Of je kijkt naar alternatieven voor die schriftelijke opdracht, bijvoorbeeld in de vorm van een documentaire of een podcast, waarin heel duidelijk wordt wat iemands eigen redeneerlijn is en waar die kennis en dat inzicht zit.
1: In Costa Rica opent vandaag een megagevangenis. Die is gebouwd met hulp van El Salvador. In de gevangenis kunnen meer dan 5000 mensen worden opgesloten. Costa Rica stond lange tijd bekend als het veiligste land in Centraal-Amerika. Maar worstelt met een geweldsgolf. Die wordt veroorzaakt door rivaliserende drugsbendes. En juist daarom heeft Costa Rica die megagevangenis gebouwd, zegt correspondent Boris van der Spek.
7: Dat is allemaal naar het model van El Salvador, waar de president Bukele met enig succes de afgelopen jaren ook een heel hard beleid heeft gevoerd tegen bendes. Ook heel veel mensen heeft opgesloten in zijn megagevangenis. Ja, en die gevangenis in Costa Rica is gebouwd naar het model van zijn megagevangenis in El Salvador.
0: Tot zover nieuws van buiten Flevoland. Dit is Post Malone, Chemical.

0: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
1: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
2: Wij zijn Woontech Slaapcomfort in Lelystad, uw beddenspecialist van de regio. Naast Slaapcomfort zijn we ook gespecialiseerd in Relax voor Thuis. Daarin hebben we diverse maten, van small tot XXL en ook nog maatwerk. Dus mogelijkheden genoeg. Bent u nieuwsgierig? Kom gezellig langs voor het juiste zit- en slaapcomfort.
1: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
3: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
4: Wie ben je nog in 2026 zonder passief inkomen? Cinvest. Samen investeren in vastgoed.
5: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
6: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
7: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
8: Hey,
6: ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
9: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij Are graag mee, zei ik tegen hem.
10: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
11: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
12: Dit is Flevoland met het regionieuws.
13: Wie in Flevoland met de bus reist, moet vandaag rekening houden met uitval en vertraging. Buschauffeurs leggen het werk neer voor een betere cao. De vakbonden hebben chauffeurs opgeroepen om tot kerst 1 dag in de week te staken. Vandaag gebeurt dat voor het eerst. EBS heeft laten weten dat alle buschauffeurs in ieder geval vanochtend staken. Of er vanmiddag bussen rijden is nog onbekend. Onze verslaggever schetst een beeld.
14: Ik heb wel eerder een buschauffeur gesproken. En die heeft ook aangegeven dat een groot deel van de provincie meedoet met die staking. Door heel Flevoland, maar ook door heel Nederland. Hè. Uiteindelijk is het de loonbod wat is gedaan door de werkgevers niet goed genoeg voor de vakbonden CNV en FNV. En die hebben deze staking met z'n allen aangekondigd.
13: Ja, zometeen na 8:30 dan hoor je hem weer, onze verslaggever. Het aantal boetes voor fietsers in het stadshart van Lelystad is flink gedaald. In november vorig jaar kregen 59 mensen een boete voor fietsen in het winkelgebied. Afgelopen augustus waren er toch nog maar 4. Toch merken bezoekers weinig verschil. Zij zeggen dat mensen op de fiets en fatbike nog steeds met hoge snelheid door het centrum rijden. Sinds augustus vorig jaar geldt er een fietsverbod in het stadshart van Lelystad. Wie zich daar niet aan houdt, riskeert een boete van €130. En Flevoland moet het komende half jaar 500 extra opvangplekken regelen voor asielzoekers. Dat wil asielminister Bart van der Brink. Er zijn te weinig plekken in het land om alle asielzoekers te kunnen opvangen. In Ter Apel moesten afgelopen week weer mensen buiten slapen. Flevoland moet voor november al de eerste 150 plekken hebben gevonden. Meer nieuws op web en app.
15: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Rusland heeft Oekraïne vannacht opnieuw bestookt met ballistische raketten en drones. In Kiev werd een appartementencomplex geraakt. Daarbij vielen 3 doden, raakten 22 mensen gewond. En ook in andere steden in Oekraïne zijn doden gemeld. Door de staking rijden er vandaag minder bussen en treinen in het streekvervoer. De vakbonden hebben opgeroepen om het werk neer te leggen omdat de cao-onderhandelingen zijn vastgelopen. Bij een ongeluk met een boot in India zijn zeker 13 kinderen om het leven gekomen. Dat gebeurde toen de boot kapseisde op de rivier de Ganges. Aan boord waren naar schatting 20 opvarenden. Enkele worden nog vermist.
16: Goedemorgen. Ja, het wordt vandaag een prachtige najaarsdag in Flevoland. Vanochtend is het overal droog, schijnt de zon geregeld. De temperatuur die gaat vanmiddag uiteindelijk oplopen naar zo'n 17 graden in de provincie. Ook dan is het de zon die het weerbeeld bepaalt. Af en toe wel wat sluierwolken en stapelwolken die overtrekken. Maar neerslag gaat er zeker niet uitvallen. En er staat ook maar weinig wind uit zuidelijke richtingen. Ook vanavond en vannacht is het droog. Met af en toe brede opklaringen, ook wat wolkenvelden. De minima die komen uiteindelijk uit rond een graad of 10. Morgen dan wordt het nog wat zachter. Kan het 19 lokaal misschien wel 20 graden worden. En ook dan staat ons een zonnige dag te wachten.
8: ANWB Verkeersinformatie. Het is rustig op de weg. Dat zal alles te maken hebben met de herfstvakantie. 1 vertraging op de A28 tussen Nijkerk en knooppunt Hoevelaken. 5 minuten vertraging.
17: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: 7 minuten over 8:30. Right Between the Eyes hoorde je bij Flevoland de Zwakker van Wax.
1: De chauffeurs leggen vandaag het werk neer voor een betere CAO. Reizigers moeten dus een alternatief vinden, al rijdt er soms nog wel een bus.
0: Verslaggever Yannick van der Wouw, die is in Zeewolde. Wat is daar het beeld, Yannick?
2: Nou, verrassend genoeg zijn er een paar bussen hier al langs getrokken. Ik sta op dit moment in het centrum van Zeewolde, vlak tegenover het gemeentehuis. En ik heb een stukje meegereden met een van de bussen die nog wel rijdt. De bus nummer 516. Een bus van FC Spakenburg, die is ingezet. Dat is een soort van de voetbalbus van het eerste team. Nou, hartstikke leuk. Er zitten een paar leerlingen ook. En die gingen er eigenlijk vanuit dat die bus ook reed. En we zagen dat een deel van de bussen die wel rijdt wordt ingezet door scholen. En dat is ook al een bepaalde lijn die gewoon door scholen wordt gefinancierd of wordt geholpen en ondersteund. Maar daarnaast hebben we ook meerdere normale bussen van EBS en van de organisatie Reis gezien. De nummer 216 bijvoorbeeld, die reed gewoon net voorbij. En we hebben een paar mensen die ook gewoon op de bus wachten. Dus het ziet er hier naar uit dat er in ieder geval toch wat coulance is voor de mensen die met de bus willen.
1: Ja, maar dat betekent dus voor reizigers dat ze niet weten of de bus wel of niet gaat komen.
2: Dat klopt, dat is een beetje onduidelijk. We hebben eerder al iemand van de vakbonden gesproken en iemand van de organisatie gesproken die zeiden dat er überhaupt helemaal geen bus zou rijden. Dus ook hier in Zeewolde niet. Dat blijkt dus niet helemaal waar te zijn. Er zijn dus hier en daar wat bussen. Het is een beetje lukraak. Ik heb dus net voor de zekerheid maar even op de app gekeken, want mijn auto staat bijvoorbeeld ook verderop of ik nog wat terugkom. En ik denk dat als ik de bus van 8:43 pak, dat is over 5 minuutjes, die is gewoon nog zwart. Dus het ziet er naar uit dat die zo meteen nog rijdt.
0: Oké, dus het is wel een beetje op goed geluk.
2: Goede hoop.
0: Ja, precies. Zeg,
2: het is een beetje op goed geluk inderdaad.
0: Ja, en je hebt ook wel wat mensen gesproken, hè, in die bus.
2: Klopt, een aantal leerlingen en een buschauffeur. Een van de buschauffeurs die wordt door een commerciële organisatie ingehuurd. Dus die staken niet. Die werken niet bij de busorganisaties zoals EBS of Keoli, die op dit moment aan het zaken zijn. Ik heb daarnaast nog wat leerlingen gesproken. Die gingen naar Amersfoort. Daar heb je ook een middelbare school. Hè. Veel mensen uit Zeewolde, veel kinderen uit Zeewolde, die gaan naar school in Harderwijk of Amersfoort, waar ook grote middelbare scholen zitten. En die gingen er eigenlijk gewoon vanuit dat de bus ook reed. Het ziet er naar uit dat het was wel rustiger, een stuk rustiger. De bus was zo goed als leeg. Er waren 3 of 4 leerlingen daar in de bus zelf. Dus het ziet er naar uit dat een groot deel van de ouders, of wat we eerder al zagen, hè, kinderen die met de fiets toch heel vroeg vertrokken om er zeker van te zijn dat ze naar school komen, dat er in ieder geval rekening is gehouden met de staking, maar dat een deel het er gewoon op gokt.
1: Verslaggever Yannick van der Wouw.

0: Shania Twain, Don't Be Stupid.
1: In de documentaire Meisje met... Meisje met de parel. Aandacht voor het beroemde schilderij van Johannes Vermeer. Directeur Martine Gosselink van het Mauritshuis vertelde over de geschiedenis van het werk. In 1881 werd het in Den Haag geveild.
2: Een van de objecten die wordt geveild is een schilderij met een meisjeskop. Een vies schilderij. Toch vangt dit werk het oog van twee mannen. En die zijn geïnteresseerd. Uiteindelijk is een van hen de gelukkige. Arnold Andries de Tombe. En hij weet het dan te bemachtigen voor 2 gulden. En met dat opgeld erbij 2,30 gulden. Hij laat het restaureren in België. En wat komt er onder het vieze werk tevoorschijn? Een signatuur en natuurlijk dit prachtige meisje.
1: En eenmaal gerestaureerd en toegeschreven aan Vermeer werd het werk meteen beroemd. Gosselink vertelde hoe het schilderij ook wel bekend staat.
2: Heel lang werd zij de Mona Lisa van het Noorden genoemd. Maar eerlijk gezegd durf ik wel te beweren dat het andersom gaat zijn. Dat mensen haar toch beter kennen dan Mona Lisa. En vooral de jongere generatie. Als je ziet hoeveel reproducties er zijn, hoeveel stukken wij ingezonden krijgen van kunstenaars, maar ook van amateurs die nieuwe werken maken, aan de hand van het meisje haar als basis nemen. En hoeveel jonge mensen dat zijn, van over de hele wereld. Dat is echt krankzinnig.
0: Heb jij iets van dat werk op een mok of een t-shirt of wat dan ook?
1: Nee, ik helemaal niks, maar jij wel, hè?
0: Ja, een muismat. Ja, ja. Ja. Super handig.
1: En hoe kwam je erbij om een muismat daarvan?
0: Ja, ik heb vaak wel, als ik dan, want ik was in dat Mauritshuis. En dan bekijk je dat schilderij. En ja, dan ga je toch naar zo'n winkeltje nog even na afloop. Ja, dan vind ik het toch wel leuk om iets te kopen. En ik had een muismat nodig.
1: Ah,
0: dus
1: ja.
0: Ik denk,
1: ja, dan
0: nou, ja,
1: is het
0: wel
1: praktisch.
0: Nu we hier toch zijn. Ach ja. In Pauw in de Wit zat Ahmed Aboutaleb, de voormalig burgemeester van Rotterdam. 50 jaar geleden kwam hij als 15-jarige jongen vanuit Marokko naar Nederland. Ter gelegenheid van dit jubileum maakt hij een lezingentour langs Nederlandse theaters. Ook verschijnt er een nieuwe uitgave van zijn memoires. Nou, Aboutaleb vertelde over de eerste tijd in Nederland.
3: Ik herinner mij dat bij Brons kleding ging kopen. Brons, zegt jij dat nog iets?
4: Nee.
3: Dat is de voorganger van Zeeman. Daar gingen wij dus kleding kopen. Maar mijn zusjes in het beeld van mijn vader die gingen voor. Ja. Met warme kleding. Oktober was koud in de jaren 70. En ik had geen jas. Dus het was echt ontzettend bikkelen in die periode. Ja, als je geen jas kopen, dan heb je het ontzettend moeilijk. Ja. Later begreep ik overigens dat mijn vader bijna het eind van de maand altijd haalde door leningen te sluiten bij familie en vrienden.
0: Aboutaleb maakte kennis met Nederland door de Viewmaster. Misschien ken je het nog wel, zo'n rood apparaatje. Ja, daar kon je dan een schijfje in doen en dan kwamen er allemaal verschillende afbeeldingen voorbij.
1: Ja, qua naam zegt het me niks, maar ik heb het even opgezocht. Dan denk ik, oh ja, maar natuurlijk, ja, dat ken ik wel. Ja, het is een soort van dia's
0: precies.
1: Krijg je dan,
0: ja,
1: diafoto's.
0: Ja, ja, ja, nou, zijn vader woonde al sinds de jaren 60 hier en die bracht zo'n Viewmaster voor mee.
3: Het waren dus allemaal plaatjes uit Den Haag. Leerde ik later kennen toen ik in Den Haag kwam wonen.
4: Ja.
3: Het Vredespaleis, de Tweede Kamer, de Ridderzaal. Een gelukkig oud echtpaar op een tandem met een wit hondje.
0: Ja, geweldig. Zo maakte hij dus kennis met Nederland. Dat is wel mooi, op een mooie manier eigenlijk. En uiteindelijk werd het dus niet Den Haag, maar Rotterdam.
1: Ja. Dat duurde nog eventjes, hè?
0: Flink. Zeker, ja, daar zaten nog wel wat jaren tussen, inderdaad. Dat was hem voor deze woensdagochtend. Flevoland is wakker. Nou, dat is nu wel gelukt, toch?
1: Ik ben wakker.
0: Om 9:10.
1: Ja.
0: The Wonderful World van Sam Cooke.

0: Dit is Flevoland.
1: Mensen kunnen natuurlijk altijd wel gaan werken als ze dat willen. Maar ik verwacht wel dat er heel veel niet rijdt, omdat we goed georganiseerd zijn.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ik vind het wel wat dankbaar werk, want je knapt er weer van op. Maar ja, jammer dat er altijd op die manier vertier wordt gezocht, om het maar zo te noemen.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Je moet heel goed op je hondje passen, want anders heb je een touwtje aan je handen.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Dit is een uittip.
5: Geniet van 10 tot en met 25 oktober van de Oud-Hollandse kermis in het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. Zwier, zwaai en draai rondjes in het sfeervolle Zuiderzeedorp. Op zaterdag 17 en zaterdag 24 oktober ook 's avonds. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
4: Dit was een uittip.
6: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
7: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
8: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
7: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: Wie in Flevoland met de bus reist, moet vandaag rekening houden met uitval en vertraging. Buschauffeurs leggen het werk neer voor een betere cao. En Flevoland moet het komende half jaar 500 extra opvangplekken regelen voor asielzoekers.
10: Dit is Flevoland, ook via DAB+. Nu het nieuws van 9 uur.
11: Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. Rusland heeft Oekraïne vannacht opnieuw bestookt met ballistische raketten en drones. In Kiev werd een appartementencomplex geraakt. Er vielen 3 doden en 22 gewonden. Ook in andere steden zijn doden gemeld. In het openbaar streekvervoer zijn vandaag stakingen. Medewerkers van regionale vervoerders staken voor een betere cao. Zo ook deze buschauffeur uit Delft.
12: Het belangrijkste voor mijzelf dat ik gewoon met plezier ten eerste naar mijn werk ga. Dat ik gewoon mijn werk kan uitvoeren zoals dat er staat in mijn dienst gewoon. Maar met de voorstellen van de werkgevers zie ik dat niet zo in mijn zitten eigenlijk op het moment. En zie ik wel verslechtering. En wat ook weer ten koste gaat natuurlijk van de reizigers.
11: Veel bussen rijden niet en ook regionale trams en treinen kunnen uitvallen. Bij paus Leo is longkanker ontdekt. Zondag werd bekend dat er een knobbeltje op een van zijn longen zat. En gisteren bleek in het ziekenhuis dat het kwaadaardig is. Daarom is een deel van de rechterlong verwijderd. De paus zal onder een vergrootglas komen te liggen, zegt Vaticaan-correspondent Andrea Vrede.
13: Opeens is er na anderhalf jaar, toen hadden we een fitte paus. Een paus die zwemt, die sport, die fitnesst, die tennist. Een paus van nog maar 71, dus best wel jong. Hebben we nu een paus met een hele onzekere gezondheidstoestand. Wat kan hij aan? Hoe kan hij paus zijn? Hoe gaat het nu verder? Dat is toch wel, eigenlijk is het een heel andere Leo nu, sinds gisteravond.
11: Bij een ongeluk met een boot in India zijn 13 kinderen om het leven gekomen. Het gebeurde toen de boot kapseisde op de rivier de Ganges in de oostelijke staat Bihar. Aan boord waren naar schatting 20 opvarenden die onderweg waren naar een feest. Een aantal van hen kon worden gered. 3 of 4 mensen worden nog vermist. Het weer vandaag zonnig, vooral vanochtend. Vanmiddag wat stapelwolken. Het blijft wel droog en het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Zometeen in Flevoland Muziekland. Veel fijne muzikale ontmoetingen.
14: Nu bij Hollands Nieuwe. 50% korting op mobiel en internet. Het hele eerste jaar. Zoals snel internet. Normaal 35 euro, nu maar 17,50 per maand. Deze deal geldt bij een 2-jarig abonnement. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
15: Directeuren zeggen vaak, we moeten buiten de gebaande paden denken. Hier is een gedachte. Kies de nieuwe Toyota Bizet Touring als jouw volgende auto van de zaak. Heel ruim, 100% elektrisch en verkrijgbaar als all-wheel drive. Mocht je buiten de gebaande paden gaan. De nieuwe Toyota Bizet Touring. Vanaf €257 netto bijtelling per maand.
16: Je kiest niet voor oogklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want huisartsen verwijzen het vaakst naar ons door. En we hebben een zeer hoge klantwaardering. Bergman Clinics. Niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
15: Liever kopen? Bij Toyota krijg je nu tot €3000 extra inruilvoordeel. Zoals op de nieuwe Toyota C-HR Plus. Bereken nu jouw inruilwaarde op toyota.nl.
16: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
17: Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van Oldtimers Drop. Nu ook suikervrij.
18: Zin in een tropisch dagje uit? Kom naar Pantropica. Beleef samen met jouw familie de leukste indooravonturen. Leef je uit in de waterrijke speeljungle. Wandel tussen vlinders, flamingo's en aapjes. En laat je betoveren in de adembenemende bloemenwereld. Bestel je tickets met korting op pantropica.nl.
19: Met Joliene Dalstra.

Haven't Met You Yet van Michael Bublé. 8:11 is het. Flevoland, muziekland. Ik kijk er nu al naar uit. Toto komt volgend jaar naar Nederland. Ja, 3 juli, dan is het zover. Dan viert de band het 50-jarig bestaan. En dat gebeurt, nou, vind ik dan ook wel weer heel leuk, in het Stadspark in Groningen. In 1977 was het dat de band voor het eerst samenkwam. Nederland was het eerste land dat Hold the Line naar de nummer 1 positie bracht. Sindsdien is Nederland een geweldige plek voor Toto geweest. Jaar na jaar, al een halve eeuw lang, zegt de band. En de mannen kunnen niet wachten om een fantastische show te geven. En ze verwachten dat 3 juli een geweldige dag gaat worden. Toto was in februari vorig jaar voor het laatst in Nederland. De band trad toen op in het Gelredome in Arnhem. Denk je van, hé, ik wil wel een kaartje kopen voor dat concert van volgend jaar juli dus. Dan moet je er vrijdag bij zijn. 10:00 ochtends. Dan begint het, ja, dit is toch heerlijke muziek. Hold the Line, Toto.

Chateau Bailando van Giacomo Wagner. 18 minuten over 9. Zullen we eens even Kiek in beeld zetten? Tenminste, de foto's die bij de opgave van deze woensdag horen. Wat heb ik weggepikt? Wat is er veranderd? Net even anders. Iets weggehaald, toegevoegd. Ja, als je meekijkt, dan zie je twee foto's van de voorbereiding. Er wordt echt hard gewerkt daar. Van het Almeerse Lichtfestival Luminous. Dat is nog tot en met 18 oktober te zien trouwens. Hè? Rond het Weerwater. Fantastisch mooi is dat. Verschillende lichtkunstwerken. Maar ja, wat is hier nou het verschil? Dit is wel even puzzelen hoor voor deze woensdagochtend. Als je het ziet, dan heb je tot 11 uur de tijd om je goede antwoord door te geven. En dan hebben wij leuke prijzen voor je. Zet hem op en geef maar door. Via de app, dat is het handigste. Dit is Fleetwood Mac, Everywhere.

Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.

0: alleen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Klinkt lekker, hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
2: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
3: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
2: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
4: Ah, hier kan het.
2: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
1: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
5: Bent u op zoek naar een veelzijdige SUV zonder concessies aan comfort? Ontdek de ruime Citroën C3. Nu voor nog geen €20.000 of private lease vanaf €455 per maand. Citroën C3. Comfort voor iedereen.
6: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
0: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
7: Dit is Flevoland met het regionieuws.
8: Wie in Flevoland met de bus reist, moet vandaag rekening houden met uitval en vertraging. Buschauffeurs leggen het werk neer voor een betere cao. De vakbonden hebben chauffeurs opgeroepen om tot kerst 1 dag in de week te staken. Vandaag gebeurt dat voor het eerst. EBS heeft laten weten dat alle buschauffeurs deze ochtend staken. Of er vanmiddag bussen rijden, is nog onbekend. In het Bultpark in Lelystad is een prieel beschadigd. De middenpaal is verdwenen en meerdere steunbalken zitten los. Mogelijk gaat het om vernieling. Vrijwilliger André Kolk baalt van de schade. Volgens hem is er vaker sprake van vernielingen in het park.
9: Het erge is dat het geen eens meer verbaast. Je het wint, want er is zoveel vernield de afgelopen jaren. Heel veel werk van vrijwilligers. Mooi werk waar veel uren in hebben gezeten. Daar wordt even binnen een paar uur wordt het vernield.
8: En het aantal boetes voor fietsers in het stadshart van Lelystad is flink gedaald. In november vorig jaar kregen 59 mensen een boete voor fietsen in het winkelgebied. Afgelopen augustus waren dat er nog maar 4. Toch merken bezoekers weinig verschil. Ze zeggen dat mensen op de fiets en fatbike nog steeds met hoge snelheid door het centrum rijden. Sinds augustus vorig jaar geldt er een fietsverbod in het stadshart. Wie zich daar niet aan houdt, riskeert een boete van €130. Tot zover het nieuws uit Flevoland. Meer nieuws vind je op de website en ook in de app.
10: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Rusland heeft Oekraïne vannacht opnieuw bestookt met ballistische raketten en drones. In Kiev werd een appartementencomplex geraakt. Daar vielen 3 doden en 22 gewonden. En ook in andere steden zijn doden gemeld. Door een staking rijden er vandaag minder bussen en treinen in het streekvervoer. De vakbonden hebben opgeroepen om het werk neer te leggen, omdat de cao-onderhandelingen zijn vastgelopen. Om de drugscriminaliteit aan te pakken opent Costa Rica vandaag een megagevangenis voor ruim 5000 gedetineerden. Het land stond lang bekend als veiligste in de regio, maar de laatste jaren is het een belangrijke doorvoerroute geworden van cocaïne.
11: Goedemorgen. Ja, het wordt vandaag een prachtige najaarsdag in Flevoland. Vanochtend is het overal droog, schijnt de zon geregeld. De temperatuur die gaat vanmiddag uiteindelijk oplopen naar zo'n 17 graden in de provincie. Ook dan is het de zon die het weerbeeld bepaalt. Af en toe wel wat sluierwolken en stapelwolken die overtrekken. Maar neerslag gaat er zeker niet uitvallen. En er staat ook maar weinig wind uit zuidelijke richtingen. Ook vanavond en vannacht is het droog. Met af en toe brede opklaringen, ook wat wolkenvelden. De minima die komen uiteindelijk uit rond een graad of 10. Morgen dan wordt het nog wat zachter. Kan het 19 lokaal misschien wel 20 graden worden. En ook dan staat ons een zonnige dag te wachten.
8: 9:30 geweest. Zometeen muziek uit het jaar 2013.
12: Goedemorgen.

0: Blue Hotel van Chris Isaak. 9:40 is het. Ik heb ooit wel in een knalroze hotel gezeten. Het was echt alles roze, tot en met het bad aan toe. Nou, dat is ook wel eens leuk.
1: Flevoland, muziekland. Terug naar
0: het jaar 2013. Het jaar, misschien weet je het nog wel, waarin Willem-Alexander onze nieuwe koning werd. Voor de muziek hebben we gekozen voor een nummer van Stromae. Nou, dat ken je vast nog wel, toch? Papa Oete. Titel is een creatieve spelling van Papa Oete. Oftewel, Papa, waar ben je? Stromae schreef het nummer over zijn eigen vader. Was een Rwandese architect. Die hij eigenlijk in zijn hele leven maar een paar keer heeft gezien. Dat is heel tragisch. Zijn vader kwam in 1994 om het leven tijdens de genocide in Rwanda. Nou, Stromae die timmerde flink aan de weg, scoorde meerdere hits. Maar ja, daarna werd het toch wel wat stil rond de zanger. Hij worstelde met zware burn-outs, had ook angstaanvallen. En zware bijwerkingen van malaria-medicatie. Nou, in 2022 maakte hij een comeback. Nou, een jaar later moest hij zijn tournee opnieuw staken vanwege zijn mentale gezondheid. Maar er is goed nieuws. Na een periode van rust pakt hij de draad heel voorzichtig weer op. Vorig jaar bracht hij al nieuwe muziek uit. Hij werkt ook aan een concertfilm voor zijn fans. Dus ja, het zou zomaar kunnen dat er weer heel wat moois aankomt van deze zanger. Nou, kan ik al wel naar uitkijken. Dit is dus 2013. Papa Oete van Stromae.

Half minuten voor tien is het. Choose in Texas van Ella Langley. Ja, ben je er al uit, Kiek? Zal ik ze gewoon nog even in beeld zetten, die foto's? Kun je nog even lekker doorpuzzelen op deze woensdagochtend? Oh, het zonnetje, heerlijk. Lekker erbij. Nou, misschien kun je wel in je tuin gaan zitten. Tablet erbij, op je telefoon. Ah, dat wordt wel wat lastig puzzelen misschien. Luminous, dat lichtfestival rond het Veerwater. Ja, als je het ziet, geef het door. Hè. Je hebt nog tot 11 de tijd. We hebben leuke prijzen voor je. Sister Sledge, We Are Family.

Zo lekker hoor, de valse start van Gino Schallenberg. Hoe laat is het? Het is alweer bijna 9:55. Olivia, die nog. En dan ga ik plaatsmaken voor Arnoud. Die loopt hier al vol enthousiasme rond hoor.

0: schip, één legende, één verhaal dat Flevoland nooit loslaat. Batavia. Van de bouw van het beroemde VOC-schip in de 17e eeuw tot de spectaculaire reconstructie door Willem Vos in Lelystad. Journalist Arend Dubbelboer en cameraman Riemer Scheper nemen je mee in Batavia. 3 afleveringen vol geschiedenis, avontuur en trots. Ontdek waarom de Batavia nog steeds tot de verbeelding spreekt in Lelystad en Flevoland. Batavia, aanstaande vrijdag bij ons op tv.
1: Dit is Flevoland.
2: Mensen kunnen natuurlijk altijd wel gaan werken als ze dat willen. Maar ik verwacht wel dat er heel veel niet rijdt, omdat we goed georganiseerd zijn.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Ik vind het wel dankbaar werk, want je knapt er weer van op. Maar ja, jammer dat er altijd op die manier vertier wordt gezocht, om het maar zo te noemen.
1: En dit is ook Flevoland.
4: Je moet heel goed op je hondje passen, want anders heb je een touwtje aan je handen.
1: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
5: Het Almeers Caravanbedrijf. Al 27 jaar de kampeerwinkel met meer dan 8000 vierkante meter kampeerplezier in Almere. Voor caravans en campers en accessoires. Met trots kunnen we u vertellen dat we Knausdealer zijn geworden voor campers. En deze verhuren we ook. Voor onderhoud, reparatie, het monteren van accessoires komt u naar ACB. Kijk op onze website.
6: Welkom bij Next Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. U bent van harte welkom, met en zonder verwijzing, ongeacht uw zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaalhof 31B in Lelystad of ga naar nextupdental.nl.
7: Welkom bij ons in de showroom bij Woontex Slaapkomfort op Woonboulevard Palazzo in Lelystad. Bij Woontex gaan wij eerst aan tafel met een lekker bakje koffie om te analyseren wat de behoeftes zijn, je lichtcomfort en wat wij vooral belangrijk vinden wat ook bij jouw portemonnee past. We zien u graag in onze showroom voor een goed advies.
8: Fietsradam, de e-bike specialist voor Almere en omstreken. Verschillende topmerken, zoals Kalkhof, Cortina, Moustache, Klever en veel meer. Test je nieuwe e-bike op ons unieke testparcours. Kijk op fietsradam.nl.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: Wie in Flevoland met de bus reist, moet vandaag rekening houden met uitvallen en vertraging. Buschauffeurs leggen het werk neer voor een betere CAO. En in het Bultpark in Lelystad is een prieel beschadigd.
0: Dit is Flevoland. Ook te volgen op Instagram. Nu het nieuws van 10 uur.
10: Casper Meijer met het NOS Journaal. De gasprijs is sinds begin dit jaar bijna verdrievoudigd. In februari kostte een megawattuur op de Europese groothandelsmarkt 30 euro. Inmiddels is dat 87 euro. Het is een direct gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Door aanvallen vanuit Iran worden nu ook door Houthi-rebellen uit Jemen daar belangrijke raffinaderijen en leidingen voor vloeibaar gas geraakt. Vorige maand daalde de gasprijs nog licht, maar sinds de nieuwe Houthi-aanvallen van de afgelopen weken loopt de prijs weer sterk op. De Oekraïense militair Serhii K. staat vandaag voor het eerst voor de rechter. Hij wordt in Duitsland verdacht van het opblazen van de Nord Stream gasleidingen in 2022. Zijn Duitse advocaten zeggen dat de aanslag gebeurde in opdracht van de Oekraïense staat en dat hij daarom niet verantwoordelijk kan worden gehouden. In de Kroatische stad Split zijn gisteren 18 Ajax-supporters aangehouden, melden Kroatische media. Op beelden op sociale media is te zien dat de supporters worden opgepakt op een terras in het centrum van de stad. De politie zou bij de fans steekwapens hebben gevonden. Ajax speelt morgen tegen Hajduk Split in de Conference League. Volgens Kroatische media was het een preventieve actie van de politie om opstootjes tussen Ajax-fans en aanhangers van de thuisclub te voorkomen. In een mortuarium in de Franse stad Toulouse is een lichaam gevonden dat al 14 jaar in een koelcel lag. Na de autopsie in 2012 werd het lichaam van de man vrijgegeven voor een begrafenis, maar zijn familie heeft zich nooit gemeld. Daarna moest de gemeente zich over het lichaam ontfermen, maar dat is niet gebeurd. Het weer, vandaag is het zonnig, vooral vanochtend. Vanmiddag af en toe wat stapelwolken. Het blijft wel droog bij 16 tot 18 graden. Morgen ook zon en wolken en dan iets warmer dan vandaag, maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Zo, die zomaar 14 jaar in zo'n vriezer hebben gelegen. Daar word je ook niet beter en gezonder van, denk ik. 2:10 is het geworden. De verkeersinformatie ANWB die meldt op dit moment helemaal geen vertragingen. Ja, het is herfstvakantie, dus het is op dit soort dagen rustig op de wegen. Gecontroleerd wordt er natuurlijk wel op snelheid en op tolkosten. Heb je ze ergens gezien? Geef het eventjes door via de gratis app van Flitsmeister. En zometeen gaan we verder met een jarige Cliff Richard. Hoe oud wordt die man? Nou, ik vertel het je zometeen.
12: Hey, ondernemer. Het is weer tijd voor je btw-aangifte.
13: Ja, dat wordt een makkie. Geen omzet, dus niks te doen, toch?
12: Nou, toch wel.
13: Wel?
12: Ja, ook zonder omzet moet je aangifte doen.
13: Oh ja, dat is ook zo.
12: Zeker, ook als je net bent gestart, even geen klussen had of onlangs bent gestopt.
13: Ga het meteen doen.
12: Fijn. En kijk voor meer informatie over btw-aangifte doen zonder omzet op belastingdienst.nl/btw. Handig, van de Belastingdienst.
14: Beste bestuurder, het is nu oogsttijd in Flevoland. Dus is er meer landbouwverkeer op de weg. Wegen kunnen glad zijn door klei en modder. Pas daarom uw snelheid aan. Hou voldoende afstand en hou rekening met elkaar. En help Flevoland op weg naar 0 verkeersslachtoffers.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
3: Get ready for the OG.
4: All y'all bitches wanna look like me.
5: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
6: Ik zie kleurrijke streken.
7: Ik zie mensen van alle tijden.
8: Ik zie deze stijl wel zitten.
9: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
10: Centraal Museum Utrecht.
11: Laat meer zien.
12: Goedemorgen.
13: Flevoland Muziekland.
12: Arnoud Plekket.
14: Arnoud Plekket.

Nou, dat geloven we dan ook maar. Als zij het zeggen, Numidian, John West en Habibi. En daarvoor Ida Lewin, Let's Groove. Goedemorgen allemaal. Het is alweer de helft van de week. Zaagman staat voor de deur. 14 oktober is vandaag jouw verjaardag. Van harte gefeliciteerd namens ons allemaal. Je bent samenjarig met Usher, de Amerikaanse R&B-zanger, producer, acteur is hij ook. Hij is 48 jaar geworden.

87 jaar. Ja. En verder zouden er vandaag bekende mensen jarig zijn geweest. Dwight Eisenhower, hij was de 34e president van Amerika, maar al overleden in 1969. Willy Alberti, die zou vandaag ook jarig zijn geweest. En Roger Moore, de acteur van James Bond, hij zou vandaag 99 jaar zijn geworden. Wie er vandaag ook ouder is geworden, gelukkig dan ook maar. En hij wordt steeds ouder en ouder. Hij is er nog steeds, hij treedt nog steeds op en hij maakt nog steeds plaatjes. Cliff Richard, Sir Cliff Richard, wordt vandaag 86 jaar. En als je dan even kijkt naar zijn lijst van hits en vraag je wat is zijn grootste hit, dan denk je dat het uit de 50 en 60 jaren komt. Is niet zo. Dit is zijn wereldwijd grootste nummer 1 hit. We Don't Talk Anymore. Een jarige Cliff Richard. Hij wordt vandaag 86.

Een liedje over een mooie plaats in Amerika, Massachusetts. De Bee Gees, en daarvoor Cliff Richard, hij is vandaag jarig. En blaast 86 kaarsjes uit. Nou, dan mag je een beste taart hebben, zeg, als je al die kaarsjes erop kwijt wil. We gaan kijken naar de foto van Kiek. Tenminste, als ik hem in beeld kan laten zien voor jou. Ja, volgens mij lukt dat nu wel. Het is een opgave van de opbouw van Illuminous. Daar gaan we straks met Naomi de Engelsman ook nog even over hebben. Even na 11 uur in de herberg. Maar de opbouw dus van Illuminous. Mooie lichtkunstwerken. Speelt heel erg tot de verbeelding. En vaak zet het ook weer mensen aan om thuis ook maar een beetje met de verlichting te gaan spelen. Want dan kun je soms heel mooie sferen mee maken. Dit is dus in Almere. Het Almeers Lichtfestival. Rond het Weerwater zijn nog tot en met 18 oktober verschillende lichtkunstwerken te zien. En er zit een verschilletje in. Ik heb vanochtend al even mee zitten te kijken toen Joliene het aan jou liet zien. Toen kon ik er nog niet zo 1, 2, 3 kon ik het zien. Er staan wat flightcases staan er op de grond. Een stoeltje. Terug ze. Sommigen met zwart doek al eromheen. Sommigen niet. Is dat dan het verschil? Nee. Ja, ik kan rustig zeggen nee. Maar eigenlijk 100% zeker weet ik het ook niet. Een camera op de achtergrond? Of zit het dan in de raampjes van het flatgebouw daarachter? Zit daar misschien toevallig net één raam, de gordijnen wel dicht en de andere weer niet? Kiek is gek, hè, op dat soort dingetjes. Maar ja, ga maar eventjes kijken. Mocht je het dan gezien hebben, dan geef het maar door via 0320 28 50 50. Het bekende telefoonnummer. Zometeen Stevie Wonder.

0: Eén schip, één legende, één verhaal dat Flevoland nooit loslaat. Batavia. Van de bouw van het beroemde VOC-schip in de 17e eeuw tot de spectaculaire reconstructie door Willem Vos in Lelystad. Journalist Arend Dubbelboer en cameraman Riemer Scheper nemen je mee in Batavia. 3 afleveringen vol geschiedenis, avontuur en trots. Ontdek waarom de Batavia nog steeds tot de verbeelding spreekt in Lelystad en Flevoland. Batavia, aanstaande vrijdag bij ons op tv.
1: Hey, ondernemer. Het is weer tijd voor je btw-aangifte.
2: Ja, dat wordt een makkie. Geen omzet, dus niks te doen, toch?
1: Nou, toch wel.
2: Wel?
1: Ja, ook zonder omzet moet je aangifte doen.
2: Oh ja, dat is ook zo.
1: Zeker, ook als je net bent gestart, even geen klussen had of onlangs bent gestopt.
2: Ga het meteen doen.
1: Fijn. En kijk voor meer informatie over btw-aangifte doen zonder omzet op belastingdienst.nl/btw. Handig, van de Belastingdienst.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van Oldtimers Drop. Nu ook suikervrij.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl.
3: Hey,
4: huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
5: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: Dit is Flevoland met het regionieuws.
7: Het is precies 10:30. Goedemorgen. Een 36-jarige man is door de Almeerse politierechter veroordeeld voor bedreiging van zijn ex-vrouw. Hij krijgt een taakstraf van 120 uur en een maand voorwaardelijke celstraf. Ook krijgt hij een contact- en locatieverbod. De man dreigde onder meer mee dat hij het huis van zijn ex zou opblazen. En ook vernielde hij met een heggenschaar een trampoline die de nieuwe vriend van zijn ex voor zijn kinderen had neergezet. In het Bultpark in Lelystad is een prieel beschadigd. De middenpaal is verdwenen en meerdere steunbalken zitten los. Mogelijk gaat het om vernieling. Vrijwilliger André Kolk die baalt van de schade. Volgens hem is er vaker sprake van vernieling in het park.
8: Het ergste is dat het geen eens meer verbaast. Je het went, want er is zoveel vernield de afgelopen jaren. Heel veel werk van vrijwilligers. Mooi werk waar veel uren in hebben gezeten. Daar wordt even binnen een paar uur wordt het vernield.
7: Dat zei vrijwilliger André Kok over de schade aan het prieel in het Bultpark in Lelystad. Het aantal boetes voor fietsers in het stadshart van Lelystad is flink gedaald. In november vorig jaar kregen 59 mensen een boete voor fietsen in het winkelgebied. Afgelopen augustus waren dat er nog maar 4. Toch merken bezoekers weinig verschil. Ze zeggen dat mensen op de fiets en fatbike nog steeds met hoge snelheid door het centrum rijden. Sinds augustus vorig jaar geldt er een fietsverbod in het stadshart van Lelystad. Wie zich daar niet aan houdt, riskeert een boete van €130. Tot zover een kort overzicht van het nieuws. Het andere nieuws, dat lees je ook bij ons op de website omroepflevoland.nl.
9: Goedemorgen. Ja, het wordt vandaag een prachtige najaarsdag in Flevoland. Vanochtend is het overal droog, schijnt de zon geregeld. De temperatuur die gaat vanmiddag uiteindelijk oplopen naar zo'n 17 graden in de provincie. Ook dan is het de zon die het weerbeeld bepaalt. Af en toe wel wat sluierwolken en stapelwolken die overtrekken. Maar neerslag gaat er zeker niet uitvallen. En er staat ook maar weinig wind uit zuidelijke richtingen. Ook vanavond en vannacht is het droog. Met af en toe brede opklaringen, ook wat wolkenvelden. De minima die komen uiteindelijk uit rond een graad of 10. Morgen dan wordt het nog wat zachter. Kan het 19 lokaal misschien wel 20 graden worden. En ook dan staat ons een zonnige dag te wachten.
7: Dan de verkeersinformatie. Er wordt op dit moment nergens langzaam gereden volgens de ANWB. Er wordt wel gecontroleerd op snelheid op de A27 Hilversum-Almere bij 108,2. En de N309 in Dronten bij 8,6. Heb je meer informatie over snelheidscontroles? De tolkostencamera's die kennen we zo in de onderhand wel. Maar heb je snelheidscontroles gezien? Extra controles die buiten de vaste posten staan in Flevoland? Geef ze door via de gratis app van Flitsmeister. En zometeen gaan we nou niet zo heel ver terug in de tijd, maar toch is het alweer 13 jaar geleden dat we luisterden naar bepaalde hits. Welke dat zijn? Eentje daarvan heb ik er voor je geselecteerd. En die hoor je zometeen.
10: Goedemorgen.
11: Flevoland Muziekland.
10: Arnoud Leket.
12: Zie je het als een pannenkoek? Hij mislukt altijd. Maar hij is wel lekker.
13: Ja, ik vind het jammer. Ik vind het ook niet kunnen.

0: Mooi tot de allerlaatste noot. Chandler Spiro in The Great Expectation.
1: Flevoland, muziekland. Terug naar
0: 2013. Toen werd voor het eerst Koningsdag gevierd op 27 april. De verjaardag van koning Willem-Alexander. Na de troonswisseling op 30 april. De Oranjeleeuwinnen en de diverse Nederlandse sporters die zorgden dat jaar voor mooie prestaties. Vooral de sportzomer met Wimbledon, de Tour de France en atletiekwedstrijden die trokken veel aandacht. Verder, in Amerika groeide de erkenning van het homohuwelijk. Chris Hadfield die maakte ruimtevaart leuk en toegankelijk met zijn video's en muziek vanuit het International Space Station. Hij landde uiteindelijk veilig in Kazachstan. Metallica, de hardrockband, die speelde op Antarctica, waardoor de band als eerste op alle 7 continenten had opgetreden. De iPhone 5S werd geïntroduceerd met Touch ID. De woorden selfie en twerk die werden officieel toegevoegd aan bekende woordenboeken. Ja, typisch voor de internetcultuur van het jaar. En paus Franciscus die werd gekozen op 13 maart. Was de eerste paus uit Zuid-Amerika en de eerste jezuïet. Andy Murray die won Wimbledon en Disney's Frozen kwam uit. Met natuurlijk enorme kaskrakers als liedjes als Let It Go, Let It Go. En Prins George werd geboren op 22 juli. Eerste kind van Prins William en Catherine. Grote feestelijke aandacht was dat wereldwijd. En waar luisteren we naar op de radio? Nou, ik heb er eentje uitgekozen van een zanger die sinds gisteren weer nieuw haar heeft.
1: Flevoland, muziekland. Terug naar
0: 2013, niet met Gerrit Joling, maar Gordon. En kom eens dichterbij.

Dat was destijds toch ook een sensatie. Wat een leuke film ook, hè? The Ghostbusters, natuurlijk bezongen door Ray Parker Jr. Daarvoor uit de hitparade van 2013. Gordon en Coins dichterbij. Dat zei hij gisteren tegen de haartransplantatiespecialist. Hij vond dat hij wel weer wat nieuw haar erbij nodig kon gebruiken. Hij heeft een nieuw lichaam, nieuwe sound, nieuw gezicht en nieuw haar. Hoort daar natuurlijk dan ook bij. Gordon was dat en kom eens eventjes dichterbij. Kom ook maar wat dichter bij de televisie als je wil kijken naar de foto van Kiek. Als je het nog niet hebt gezien, moet je misschien van dichtbij gaan bekijken. Of je moet het via de website gaan bekijken. En dan op je iPad. Dan kan je inzoomen. Hè. Kun je het wat groter maken. Misschien dat je het dan ziet. En dan kan je mij ook even helpen. Want ik heb het ook nog steeds niet ontdekt. En ik wil nog eventjes niet naar de goede antwoorden kijken. Ik wil het gewoon eigenlijk zelf zien te vinden. Maar ja, het is vandaag best lastig. Want ik zie het nog niet. Ik kan heel hard roepen van ja, ik zie het. Maar dan doe ik net alsof. Dat is niet zo. Ik doe het gewoon even eerlijk. Eventjes meekijken. Een beetje trussen, doeken. Ja, zit misschien toch achter in die flat staan of zo. Dat het daar misschien ergens in zit. Ik heb nog een camera op een paal erachter. Maar ja, dat is links en rechts is dat gewoon hetzelfde. Dus ik kom er nog niet zo 1, 2, 3 uit. Nou, ik heb jou eventjes nodig. Ik dacht dat ik het zag, maar toch niet. 0320 28 50 50, dat is het telefoonnummer waarop je het antwoord door mag geven. En heb je een bericht voor ons en voor heel Flevoland, geef het ook even door hè, via WhatsApp 0320 28 50 50.

neem ons mee. Met de gratis app van Omroep Flevoland ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws, verkeersinformatie en het weer in jouw provincie. Ontdek alles wat er speelt. Van breaking news tot evenementen bij jou om de hoek. Bijna te veel om op te noemen in één superhandige app. Open nu je App Store, zoek op Omroep Flevoland en download de app. Zo heb je Flevoland altijd bij je, waar je ook bent.

0: Dit is Flevoland.
1: Mensen kunnen natuurlijk altijd wel gaan werken als ze dat willen. Maar ik verwacht wel dat er heel veel niet rijdt, omdat we goed georganiseerd zijn.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ik vind het wel dankbaar werk, want je knapt er weer van op. Maar ja, jammer dat er altijd op die manier vertier wordt gezocht, om het maar zo te noemen.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Je moet heel goed op je hondje passen, want anders heb je een touwtje aan je handen.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Wij zijn Woontech Slaapcomfort in Lelystad, uw beddenspecialist van de regio. Naast slaapcomfort zijn we ook gespecialiseerd in relax voor thuis. Daarin hebben we diverse maten, van small tot XXL en ook nog maatwerk. Dus mogelijkheden genoeg. Bent u nieuwsgierig? Kom gezellig langs voor het juiste zit- en slaapcomfort.
5: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
6: Dit is een uittip.
7: Geniet van 10 tot en met 25 oktober van de Oud-Hollandse kermis in het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. Zwier, zwaai en draai rondjes in het sfeervolle Zuiderzeedorp. Op zaterdag 17 en zaterdag 24 oktober ook 's avonds. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
6: Dit was een uittip.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: Een 36-jarige man is door de Almeerse politierechter veroordeeld voor bedreiging van zijn ex-vrouw. Twee buren op Urk stonden gisteren voor de tweede keer binnen twee jaar tegenover elkaar in de rechtszaal. Ze ruzien al langer over erfgrenzen, schutting en struiken. En in het Bultpark in Lelystad is een prieel beschadigd.
9: Dit is Flevoland. Ook te volgen via TikTok. Nu het nieuws van 11 uur.
10: Casper Meijer met het NOS-journaal. De gasprijs is sinds begin dit jaar bijna verdrievoudigd. In februari kostte een megawattuur op de Europese groothandelsmarkt 30 euro. Inmiddels is dat 87 euro. Het is een direct gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Door aanvallen vanuit Iran en nu ook door aanvallen van Houthi-rebellen uit Jemen worden belangrijke raffinaderijen en leidingen voor vloeibaar gas geraakt. Rusland heeft Oekraïne vannacht opnieuw bestookt met ballistische raketten en drones. In Kiev werd een appartementencomplex geraakt. Daar vielen 3 doden en 22 gewonden. Ook in andere steden zijn doden gemeld. Volgens president Zelensky waren de aanvallen vooral gericht op de energieinfrastructuur. 600.000 mensen zouden zonder stroom zitten. Afgelopen zondag kondigde de Amerikaanse president Trump aan dat Oekraïne en Rusland een staakt het vuren hadden afgesproken voor de energiesector. Maar volgens Zelensky trekken de Russen zich daar niets van aan. Na het omslaan van een boot zijn in India zeker 13 kinderen verdronken. Dat gebeurde in de oostelijke staat Bihar toen de boot op de rivier de Ganges kapseisde. De ongeveer 20 opvarenden waren op weg naar een feest. Een aantal van hen wordt nog vermist. De man die zaterdag in een Engelse dierentuin werd doodgebeten door een tijger kampte jarenlang met mentale problemen en gebruikte zware medicatie. Dat zegt zijn familie in een verklaring. De man van 23 was het tijgerverblijf binnengegaan en benaderde de tijger. Hij werd in zijn rug gebeten en overleed ter plekke. Zijn familie benadrukt dat de 23-jarige William Chapman een slimme, warme en innemende man was. Ze zijn totaal verslagen door wat er is gebeurd tijdens zijn dierentuinbezoek, schrijven ze. Het weer. Vandaag is het zonnig, vooral in de ochtend. In de middag af en toe stapelwolken. Het blijft wel droog en wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dan de verkeersinformatie. ANWB die meldt een vertraging op de A6. Emmeloord Lelystad voor Zwifterwand 7 minuten vertraging. En dan zijn er diverse snelheids- en tolkostencontroles. Heb je ze ergens gezien? Geef het door via de app van Flitsmeister. Je hebt het vast al wel gemerkt. Illuminus is weer in Almere. En hoe leuk is het om deze lichtkunstwerken met het gezin te bewonderen in de vakantie. Het inspireert de kinderen vaak ook. Daarover praat zometeen een opvoedkundige Naomi de Engelsman.
11: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
12: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
13: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
14: Ontdek deze winter het pure noorden. Voigtravel.nl.
15: Soms voelt het alsof we steeds meer in onze eigen bubbel leven. Gelukkig is die bubbel heel simpel te doorbreken met een lief gebaar. Bij Caro en CRV zien we namelijk dat verbinding met een ander je leven meer betekenis geeft. Dus kook deze week eens voor jezelf. En voor een onbekende. En als je toch met de hond gaat lopen, neem dan je buurman mee. Een lief gebaar, zo voor elkaar. Vind jouw lieve gebaar op caroencrv.nl en maak morgen mee.
16: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
17: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
16: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
18: Ah, hier kan het.
16: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
19: Dit is Herberg Flevoland.

0: Casey and the Sunshine Band en That's the way I like it. Ja, that's the way I like it. Goedemorgen Marco.
1: Het is wel weer net of we hebben afgesproken om eenzelfde kleur te
0: doen.
1: Echt,
0: ja, hè? Grijs.
1: Ja.
0: En het is geen eens een grijze dag vandaag.
1: Nee, eigenlijk niet.
0: Het is ook niet onze stemming.
1: Nee, we zijn altijd roze.
0: Roze gekleurd en volop kleur ook inderdaad. Ja, ja. Dat kan allemaal.
1: Nou, kijk eens naar buiten. Ik zou zeggen, ja, het wordt heerlijk weer.
0: Warm. Het zonnetje voor je aangezet ook, inderdaad. Ja,
1: ja,
0: lekker. Nou, gisteravond Champions League voetbal.
1: Ja.
0: Heb je niet gezien, denk ik.
1: Jawel.
2: Nee, wel niet.
0: Ook niet. De Oranje Leeuwinnen hebben ook weer flink gewonnen van Hongarije. Dus dat gaat ook allemaal goed en zo.
1: Wat is dat, hockey? Oh, ook voetbal.
0: Ook voetbal.
1: Oh, sorry. Ja.
0: Ja, het was een en al voetbal deze dagen.
1: Leuk weer, hoor.
0: Ja, zeker. En wij gaan het zo meteen lekker hebben over Aluminus. Dat is het lichtkunstfestival in Almere. Misschien hartstikke leuk om met de kinderen heen te gaan in deze herfstvakantie. En dan kunnen ze zelf ook een beetje inspiratie op doen. Want voor je het weet, gaan ze gewoon lekker zelf ook knutselen.
1: Huh? Ga je ook met je kinderen?
0: Nou, misschien wel, ja.
1: Leuk.

0: Je zoekt het maar uit, we gaan nog langer niet naar huis. We zijn er in ieder geval nog tot 2 uur. Daarna is Jordi gewoon weer met lekkere muziek ook. Hè. Raymond Hermans is dat en ons pakken ze niet. Ja, jij bent heel goed met kinderen.
1: Ik ben heel goed met kinderen, ja.
0: Je zou ze zelf moeten hebben eigenlijk.
1: Naomi, de Engelsman, opvoedkundige, is hier. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Niet alleen.
1: Nee, niet alleen.
0: Kleine beetje dochter, herfstvakantie, hè?
2: Klopt.
0: Ja. Fijn, hè? Fijne herfstvakantie, hè? Heel hard ja zeggen.
1: Vind je het leuk?
3: Mijn neefje komt vandaag bij me slapen.
1: Oh. Hoe heet jouw neefje?
3: Verder.
1: Hoe?
3: Verder.
1: Oké, leuke naam.
3: Ja. Een broertje en
1: neertje. Oh, en komt hij ook mee? Nee?
0: We hebben de hele familie hebben nu even doorgenomen.
1: Ja.
0: Komt jouw neefje ook slapen vannacht? Nee, jouw nichtje waarschijnlijk.
1: Nee, mijn nichtje.
0: Naomi.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. We gaan het over Illuminus hebben.
2: Ja.
0: Het lichtfestival in Almere. Wat is daar zo leuk aan voor de kinderen?
2: Het is een lichtfestival met allerlei mooie kunstwerken die vanaf 7 uur in de avond tot 11:30 te bewonderen zijn rondom het Weerwater.
0: Ja. Nou, 7 uur is het al behoorlijk schemerig tegen.
2: Ja, dus dat is heel erg leuk. Dus je ziet allerlei stellages in of rond het water. En dan kan je een kilometer of 5,5 lopen. Gewoon lekker op je eigen rustige tempo. En het is echt heel tof. Het is nu voor het 5e jaar. Ik heb alle jaren ook altijd meegelopen.

0: Dit, want alle uitjes en tegenwoordiger, dat reist allemaal de pan. Ik hoor Arnoud wel, ze gaat hier weer een dagje naar Disneyland Parijs. Nou, dan is hij €1000 kwijt voor een dag.
1: Ja, dat is echt verschrikkelijk.
0: Hou nou even je mond alsjeblieft. En nu, wat kost dit?
2: Dit is helemaal gratis.
0: Kijk, dat dus kan het ook, hè?
1: Ah, fijn.
2: Zeker, dus voor mensen met een iets kleinere portemonnee, maar ook gewoon mensen die geïnteresseerd zijn in kunst, is dit wel echt een grote aanrader. Dus we hebben nog een aantal dagen om te gaan. Ik zou zeggen, ga vooral. Het is heel erg leuk. Het is tof om met je kinderen. Ik denk dat het vanaf een jaar of 5 echt wel geschikt is. En je kan de route met een kinderwagen lopen. Of je geeft een kind een stepje mee of een klein fietsje. Vroeger was het echt een fietsroute. Die was er ook. Die is nu dit jaar afgeschaft. Mm-hmm. Maar nog steeds is het goed te doen voor kinderen. En er is ook een pendelboot. Dus op de helft van de route zou je ook nog met de boot, als die beentjes helemaal moe zijn, teruggebracht kunnen worden. En ik dacht ook, vandaag is het zo mooi weer om lekker naar buiten te gaan. Ja. En het leuke is, kijk, je brengt kinderen eigenlijk in contact met kunst. Soms heb je musea en die zijn ver weg of die zijn duur. Maar dit is eigenlijk gratis kunst te bewonderen. En hoe leuk is het als een kind zegt, oh, dit vind ik echt super stom of super leuk. Of wat een felle kleuren of wat een zachte kleuren. Mm-hmm. Om daarover te gaan praten. En ook om dan thuis kunstwerken te maken. Het kan ook zijn dat
1: kinderen kunnen heel creatief zijn met alles. En als ze dan zoiets zien, gaan ze daarop voortborduren?
2: Ja, zeker, zeker. Dat is echt wel de ervaring. En het leuke is, omdat het 's avonds is, het heeft ook echt wel een sfeertje dat je gewoon lekker dik bent aangekleed.
0: Een beetje naar de kerst toe, weet je? Dat beetje wat
1: ja, het kan ook heel romantisch zijn.
0: Ja, zeker. Ja.
2: Het is echt heel erg mooi. En er zijn kleine food trucks met warme chocomel, slagroom en poffertjes.
1: Nou, dan moet je wel flink doorlopen om het er ook weer af te krijgen.
0: Ja, het is 5,5
2: kilometer. Maar ja, 5,5 kilometer. Je bent wel echt een tijdje onderweg.
1: Maar kan je ook wel nieuwe schoenen kopen daarna ook dan?
0: Ja, maar uiteindelijk nog een duur uitje dan op die manier.
1: Ja. Ja. Maar het is dus goed voor de kinderen om daar kennis mee te maken. Maar zien zij het dan ook echt als kunst? Of zien ze het gewoon van, oh, er is iemand leuk bezig geweest met lampjes?
2: Nee, wat het vooral is, het is echt spannend. Want het is donker, er zijn in de verte lichtjes. Dus het volgende kunstwerk is wel in de verte al te zien. En dan willen kinderen daar naartoe rennen en ze zien al wat. En je prikkelt allerlei zintuigen aan die normaal 's avonds liggen ze in bed. En dan gebeurt er vrij weinig. Mm-hmm. Maar dit is echt een hele leuke, welkome verrassing of afwisseling. En omdat het vakantie is, mag het wel een keertje wat later worden, dacht ik zo.
1: Nou, ik wou net zeggen, voor welke leeftijd is het dan eigenlijk geschikt? Van tot?
2: Nou, het is vanaf 5 jaar mag het. Maar dan kan ik me voorstellen dat je een halve route doet. Maar vanaf 1 jaar of 9 kunnen kinderen prima die 5,5 kilometer route aan. Omdat je neemt heel veel tijd. Iedere keer wanneer je bij zo'n kunstwerk bent, ja, dan sta je weer even stil. Ben je even aan het kijken met elkaar van, hey, wat valt je op? Wat vind je er mooi aan? Of waarom vind je het lelijk?
0: Heb je nog andere gratis tips om in de herfstvakantie te doen?
2: Ja, want het is prachtig weer.
0: Wat heb jij voor tip?
3: Je kan gaan zwemmen in Lelystad.
0: Ja, dat zou ik, maar dat kost wel geld.
1: Dat is ook niet meer gratis tegenwoordig.
0: Dat is niet gratis, hè?
2: Nee, dat is niet gratis. Maar het blijft leuk in Lelystad om te gaan zwemmen.
0: Ik vind het geen slechte tip, hoor.
2: Nee, dank je. Ja. We hebben een natuurpark en een belevenissenbos. Er is eigenlijk best wel veel in de natuur te vinden die gratis zijn. Vaak ook wel in de buurt heb je speeltuintjes. Het leuke is, wanneer je in een bos bent, laat ze allerlei dingen meenemen uit het bos. Maak daar dan weer kunstwerken
0: eikels
2: van. Eikels, beukennootjes, stukjes schors, mos.
1: Kastanjes natuurlijk, hè, met de prikketjes erin en dan spinnenweb maken eromheen. Nou, leuk.
2: Dus genoeg leuks voor de gezinnen in deze vakantie om te doen.
0: Je wil nog wat zeggen?
3: Ik had nog een tip voor
0: de... Oh, nog een tip, ja, zeg maar.
3: Je kan ook met vrienden afspreken.
0: Ja.
3: Dan kun je ergens heen gaan.
0: Dat kan inderdaad, ja. Ja, of met verder, met jou. Kijk, heb je een wat. Dat is misschien beter. Zo, zeg maar, praat met de microfoon. Ja, dat is beter, dan verstaan mensen je ook. Heb je nog een laatste tip?
4: Je kan ook met vrienden ergens heen gaan.
0: Ja, en waar zou je nou het liefst naartoe willen? Iets leuks. Dus niet naar dat festival.
4: Paardrijles.
0: Ja. Dat kun je ook naartoe gaan, ja.
4: En daar zit ik op.
0: Hoe heet je paard?
1: Marco. Dat is een knol.
4: Ik weet niet, ik heb heel veel paard.
0: Wat is het leukste paard?
4: Het leukste paard is Calypso.
0: Calypso, ja. Die vond ik altijd zo lekker als een ijsje al.
2: Ja, dat was de goeie.
0: Ja, leuk.
1: Daarna... Calypso.
0: Oh ja, dat is waar.
4: Calypso is een beetje oud. Hoe oud is Calypso, mama?
0: Ja,
2: maar we wensen 44. Iedereen een heerlijke vakantie toe. Nou,
1: heel pedagogisch verantwoord om het gesprek af te sluiten. Nou,
5: dank je wel. Reageren op dit onderwerp? Dat kan via ons WhatsApp-nummer 0320 28 50 50. Schrijf een bericht of stuur ons een voicemail of filmpje. Het WhatsApp-nummer van Flevoland. 0320 28 50 50.

0: Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.
1: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
2: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
3: Meer van minder. Simpel.
4: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
5: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
6: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
7: Ja, ja, waar laat je het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen, daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
8: Allsafe geeft ruimte.
9: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl.
10: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
11: Zin in een tropisch dagje uit? Kom naar Pantropica. Beleef samen met jouw familie de leukste indooravonturen. Leef je uit in de waterrijke speeljungle. Wandel tussen vlinders, flamingo's en aapjes. En laat je betoveren in de adembenemende bloemenwereld. Bestel je tickets met korting op pantropica.nl.
12: Dit is Flevoland met het regionieuws.
13: Het is 11:30, goedemorgen. Twee buren op Urk stonden gisteren voor de tweede keer binnen 2 jaar tegenover elkaar in de rechtszaal. Ze ruzien al langer over de erfgrens, een schutting en struiken. Een van de buren zegt dat het conflict de verkoop van zijn huis belemmert. Een gesprek buiten de rechtszaal leidde niet tot een oplossing. De rechter doet daarom op 10 november uitspraak. Een 36-jarige man is door de Almeerse politierechter veroordeeld voor bedreiging van zijn ex-vrouw. Hij kreeg een taakstraf van 120 uur en een maand voorwaardelijke celstraf. Ook kreeg hij een contact- en locatieverbod. De man dreigt onder meer dat hij het huis van zijn ex zou opblazen. Ook vernielde hij met een heggenschaar een trampoline die de nieuwe vriend van zijn ex voor zijn kinderen had neergezet. Dit was het nieuws.
14: Het erg is dat het...
15: Goedemorgen. Ja, het wordt vandaag een prachtige najaarsdag in Flevoland. Vanochtend is het overal droog, schijnt de zon geregeld. De temperatuur die gaat vanmiddag uiteindelijk oplopen naar zo'n 17 graden in de provincie. Ook dan is het de zon die het weerbeeld bepaalt. Af en toe wel wat sluierwolken en stapelwolken die overtrekken. Maar neerslag gaat er zeker niet uitvallen. En er staat ook maar weinig wind uit zuidelijke richtingen. Ook vanavond en vannacht is het droog, met af en toe brede opklaringen, ook wat wolkenvelden. De minima die komen uiteindelijk uit rond een graad of 10. Morgen dan wordt het nog wat zachter, kan het 19 lokaal misschien wel 20 graden worden. En ook dan staat ons een zonnige dag te wachten.
16: Dan de verkeersinformatie. ANWB die meldt nog steeds een vertraging op de A6. Emmeloord-Lelystad tussen Emmeloord-West en de Ketelbrug 8 minuten. Het rijdt daar langzaam over een afstand van 5 kilometer. En er zijn diverse tolkosten en snelheidscontroles in onze regio actief. Heb je ze ergens gezien? Geef het even door via de app van Flitsmeister.
17: Goedemorgen, dit is Herberg Flevoland.

0: Somebody New is dat. En die nieuwe is Sven Silliers. Daarvoor niet geheel nieuw. Paul McCartney en My Brave Face.
1: Over nieuw gesproken, even leuk om te vertellen. Want we hebben natuurlijk geregeld leuke prijzen. Eigenlijk altijd leuke prijzen. Maar soms hebben we ook een nieuwe prijs.
0: Oh,
1: en ik ga jou iets nieuws presenteren, Arnoud.
0: Nou,
1: en
0: vertellen.
1: Ook natuurlijk het Flevolandse publiek.
0: Ja, want?
1: Want we hebben een doos die we weg gaan geven tegenwoordig.
0: Jo.
1: Kijk eens.
0: Oh, wacht even hoor.
1: Ja, het is een heerlijke witte doos met erop de afbeelding van Kiek de Kikkerdief, de mascotte van Omroep Flevoland en het spelletje Kiek.
0: Is het een draadloze router of zo?
1: Ik weet niet, ik zit midden in mijn presentatie.
0: Oh, sorry.
1: Nee, het is geen draadloze router. aan de bovenkant.
0: Wifi op.
1: Mag ik nou even? Dat is niet wifi, dat betekent draadloos opladen. Kijk, dan kun je je telefoon opleggen en dan laat hij op.
0: Oh, dat werkt bij mij nooit, want mijn hoesje is te groot.
1: Dan moet je hoesje eraf halen.
0: Oh.
1: Maar, dat is niet het enige. Ja, een oplader heb ik zelf ook wel, maar. Ja. Deze doos kan oplader, zoveel meer.
0: Oh, wat zeg je? De oplader heb ik zelf ook wel.
1: Jawel, nee, maar eigenlijk is dat een bijzaak. De oplader.
0: Ja.
1: Want als je de doos opent, dan zit daar een blauwe UV-lamp in.
0: Oh, lekker opbergdoosje.
1: Nee.
0: Dat is een doos waar wat in kan.
1: Nee, het is een UV-lamp, een sterilisatiedoos.
0: Au. Nee. Moet daar het hele zaakje in dan?
1: Nee.
0: Oh.
1: Door die UV-lamptechnologie vernietigt het 99,9% van alle bacteriën.
0: Ja. Dus moet je hem ook inpakken met aluminium voor de straling?
1: Nee. Oh. Dus je kan je bril erin doen, je oordopjes, je telefoon. Noem het allemaal maar op.
0: Is dat een alles leuke prijs?
1: Nou, niet alles. Wat past natuurlijk.
0: Ik wou dat zeggen.
1: En dat doodt dan 99,9% van alle bacteriën.
0: Ja. Dan leuk, zou je net dat die 0,1% word je ziek van.
1: Waarom weet je alles
0: te downsizen? Nee, ik praat gewoon even tegen.
1: Vind je het een leuke prijs?
0: Ik vind het een leuke prijs.
1: Ja.
0: Ja, ik heb er niks aan, maar wat doe je ermee?
1: Ja. Oh ja. Dat is niet goedkoop, hè?
0: Nee. Hey,
1: 11 euro per stuk.
0: Zo, het mag wat kosten hier, hoor.
1: Zeker.
0: Dag.
1: Dus die kun je winnen.
0: Van je eigen zakgeld wat bijgelegd.
1: Ja.
0: Ah ja, goed zo.
1: Leuk, hè?
0: Nou, misschien dat Ali die prijs wel leuk vindt. Ali, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Dag, Ali. Heb jij al een sterilisatiedoos?
2: Nee, dat heb ik niet.
1: Nee? Zou je het leuk vinden?
2: Nee. Ik zou het heel leuk vinden.
1: Dat dacht ik. Toch wel. Zie je nou wel? Ja. Ja, het is echt een mooie prijs namelijk.
0: Heb je een bril?
2: Tuurlijk. Nee. Ik heb een bril.
0: Oh, ja. En oordopjes?
1: Nee,
2: die heb ik niet.
1: Nee, maar wel een telefoon natuurlijk.
2: Ja, dat heb ik wel.
1: Ja, en nou hebben ze wel eens een testje gedaan met zijn telefoon. Dat lijkt dan schoon dat we die zelf vasthouden, maar die wordt uiteindelijk ook heel vies. Want je gaat wel eens naar de wc, dat was een plasje, een poepje. En daarna pak je je telefoon weer op en dan zitten dus allemaal poep- en plasbacteriën
0: op. Nou, daar heb je wc-papier voor.
1: Nee, die veegt je het kont niet af met je telefoon.
0: Oh.
1: Maar daarna, met je handen, pak je hem weer vast.
0: Ja.
1: En dan zitten heel veel vieze dingen op je telefoon. Als je hem in die doos doet en je laat hem 5 minuten in die blauwe UV-lamp, zijn al die bacteriën op 0,01% na weg.
0: En zijn dan ook al je gesprekken gedesinfecteerd?
1: Alles is gedesinfecteerd. Ook de contacten waar je mijn noodcontact mee had, die worden allemaal gewist.
0: We zijn er nooit zo gek geweest om een doos als nu.
1: Leuk, hè?
0: Ja, heel fijn. Zeg, Ali, wat was je aan het doen?
2: Ik was lekker de huishouden aan het doen
0: week. Oh,
1: leuk.
2: Beetje aan het, man.
0: Beetje aan het stofzuigen, beetje aan het ramenlappen en zo?
2: Ja, ramenlappen ook. Dat heeft mijn man net gedaan.
0: Ja, vreselijk. Ja, dat vind ik een leuk klusje. Maar ramenlappen, jawel. Die waren van de week ook zo vies. En dan kan je er zo eer van hebben als ze weer schoon zijn.
1: Nou, dat wel.
2: Ja, dat is fantastisch.
0: Ja, ik heb toen een keer een goede tip gekregen van een echte professionele glazenwasser.
1: Ja.
0: Je moet gewoon een goede inwasser hebben en een goede trekker.
1: Ja.
0: En dan drup je afwasmiddel erin. Ja. Koud water en dan worden ze glanzend schoon.
1: Ja. Vroeger zijn ze ook eens met kranten.
2: En heel veel hemelwater, zeggen ze altijd.
1: Ja. Ja, vooral als het regent, de emmer buiten zetten en dat met dat water schoonmaken.
0: Oh, dat is echt waar.
2: Ja, kijk. Ja. Dat bedoel ik.
0: Nou, daar heb ik een ton voor. Zo'n regenwater.
1: Nou, als je nou de emmer dan eronder zet.
0: Met dat water?
1: Ja.
0: Okay.
1: En met kranten, nog even oude kranten, daarna, dan is die streeploos.
0: Ik heb geen oude kranten.
1: Ja, dan haal je die bij de oude krantenboer.
2: Nou. En je kan ook een halve ui erin gooien.
1: Ja, een halve ui ook. Ja, dan ga je janken, dan ga je dan de ramen te zemen.
0: Maar je paalt een halve ui. Werkt trouwens ook goed als je verkouden bent, hè? Een halve ui naast je bed leggen.
1: Ja, of knoflook?
2: Ja, ook. Ja.
1: Als je je markt naar af wilde, moet je knoflook ernaast leggen. Heb ik het gedaan?
0: Dat krijg ik nu. Ja, ja. Kan je ook in je bed leggen. Ali, je hebt meegedaan met een spelletje.
2: Ja.
0: Ja, wat heb je gezien? Want ik kon het niet vinden.
1: Nee.
0: Jij
2: nou,
0: wel?
2: Daarboven bij die gebouw dan.
0: Ja.
2: Daar is dat doorgetrokken met die ramen.
0: Ja?
2: En bij daar tussenin en bij die andere foto zit weer een muur opgetrokken.
0: Ja, Kiek is een beetje architectonisch bezig geweest.
1: Mooi.
0: Ja, nou, helemaal goed. Nou, daar gaan we hoor, voor de doos.
2: Voor de doos?
0: Ja. Moeten we nog draaien of heeft ze sowieso
1: nee,
0: die doos gewonnen?
1: Draaien. Nee, die doos hebben we niet gewonnen. Nee.
0: Oh.
1: We moeten het wel eerlijk doen.
0: Oh. Iemand blij maken met een dode doos?
1: Nee, ik zeg alleen, dat is de nieuwe prijs die ook op het rad zit. Het kan zijn dus dat Kobi, of hoe heet deze mevrouw?
0: Ali. Ja,
1: het kan zijn dat, het kan zijn dat Ali dat wint, maar het kan ook iets anders zijn. €50 bijvoorbeeld, of een andere mooie prijs.
0: Nou, ik denk dat Kobi liever die doos heeft.
1: Ik denk liever €50, maar goed.
0: Maar Ali heeft liever €50, ja.
1: Ja, wie is Kobi? Oh, Ali. Moet ik er hard aan draaien of zacht?
2: Nou, doen we gewoon zachtjes, gewoon normaal.
0: Ja,
2: draaien.
0: Een beetje beheerst, hè?
1: Linksom of rechtsom?
2: Ja, joh. Ja. Doe maar linksom.
1: Oh, een zachte linkse. Nou, dat heeft nog nooit een mooie prijs opgeleverd. Daar gaat
0: Jawel, vandaag wel. Jawel. Ja. Zonnetje schijnt. Het is mooi weer, hè, Ali.
2: Ja, altijd. En ik ben altijd eigenwijs, dus doe maar.
0: Nou, daarom. Dan kunnen we elkaar de hand geven.
2: Kijk, dat is mooi.
0: Ja, dat is een beetje zelfkennis, hè?
1: Nou, het is niet te geloven.
0: Nooit weg.
1: Nou. Je hebt die UV-laderlamp gewonnen.
0: Ja.
2: Nee.
1: Ja, het is echt waar.
0: Ja, de enige die we hadden, die is er ook gelijk weer uit.
1: Nee, maar het is echt, je hebt gezien wat we hebben hier het rad. Het gaat echt eerlijk, want er zit er maar één op het rad.
0: Ja,
1: en je
0: ik
1: hebt
0: heb het
1: hem
0: gezien.
1: Gewoon.
0: Het is een van de eerste keren dat het echt eerlijk gaat. Maar Adi, we gaan hem naar je opsturen. We nemen nog even contact met je op voor het adres. En dan gezellig hoor je een doffe plof zo op de deurmat. Ja. En dan weet je dat de doos binnen is.
1: Ja.
2: Oké, dan is het goed.
0: Oké.
2: Ja, is goed. Kijk
0: plezier
2: naar
0: vandaag
2: uit.
0: Nog, hè?
2: Ja, jullie ook.
0: Dank je wel.
1: Doei.
0: Doeg.

0: Elton en Britney hoorde je net met Hold Me Closer en zojuist Dave Edmunds en The Girls Talk. Het is 8:08 geworden, zometeen het nieuws.
1: Ja, zeker.
0: Groot nieuws, want de minister van Asiel en Migratie die wil dat er snel meer opvangplekken voor asielzoekers komen. En ook onze provincie die moet volgens de minister extra mensen gaan opvangen. Daar gaan we zometeen over praten met onze verslaggever Tom Rogge.

0: Denk jij alles te weten over Flevoland? Van polder tot tulpenvelden, van Lelystad tot... waar ligt Nagel ook alweer? Denk jij alles te weten over Flevoland? Test je kennis met onze razend leuke quizzen op Instagram en Facebook. Je krijgt niet alleen wat nieuws, maar blijft ook helemaal bij met de laatste weetjes en mooie verhalen uit onze provincie. Dus waar wacht je nog op? Volg ons op Instagram via @omroepflevoland en laat zien dat jij de ultieme Flevoland-kenner bent.
1: Dit is Flevoland.
2: Je kan ook met vrienden naar ergens heen gaan.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Ik vind het wel een dankbaar werk, want je knapt er weer van op. Maar ja, jammer dat er altijd op die manier vertieren wordt gezocht, om het maar zo te noemen.
1: En dit is ook Flevoland.
4: Je moet heel goed op je hondje passen, want anders heb je een touwtje aan je handen.
1: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
5: Fietsradam, de e-bike specialist voor Almere en omstreken. Verschillende topmerken, zoals Kalkhof, Cortina, Moustache, Klever en veel meer. Test je nieuwe e-bike op ons unieke testparcours. Kijk op fietsradam.nl.
6: Welkom bij Next Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. Je bent van harte welkom, met en zonder verwijzing, ongeacht uw zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaal of 31B in Lelystad of ga naar nextdental.nl.
7: Welkom bij ons in de showroom bij Woontex Slaapkantoor op Woonboulevard Palazzo in Lelystad. Bij Woontex gaan we eerst aan tafel met een lekker bakje koffie om te analyseren wat de behoeftes zijn, je lichtcomfort en wat wij vooral belangrijk vinden wat ook bij jouw portemonnee past. We zien u graag in onze showroom voor een goed advies.
8: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Omroep Flevoland gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus schrijf nu 89.8 FM op. Dat is jouw frequentie van Omroep Flevoland. Denk vooruit.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: Goedemiddag, het is 12 uur geweest. Twee buren op Urk die stonden gisteren voor de tweede keer binnen 2 jaar tegenover elkaar in de rechtszaal. En bijna een jaar na de berging van vliegtuigresten bij Dronten is de identiteit van het toestel achterhaald.
0: Dit is Flevoland op 89.8 FM. Nu het nieuws van 12 uur.
10: Casper Meijer met het NOS Journaal. Albert Heijn verwacht dat alle distributiecentra in de loop van vandaag weer gebruikt kunnen worden. De reguliere leveringen van houdbare producten aan de winkels zijn weer opgestart. En het bedrijf zegt toe te werken naar het hervatten van de leveringen van vers producten. De beschikbaarheid van producten kan per winkel en productcategorie verschillen, laat het bedrijf weten. Sinds zondag zijn er problemen bij Albert Heijn door een hackaanval. Het bedrijf zette uit voorzorg diverse computersystemen uit. Die systemen worden langzaamaan weer opgestart. De Turkse politie heeft vanochtend een inval gedaan bij het hoofdkantoor van een tv-zender. Het gaat om Halk TV, een van de weinige Turkse omroepen die kritisch zijn op de regering. Het gebouw in Istanbul werd bestormd door honderden agenten. De uitzendingen zijn onderbroken en 11 mensen zijn opgepakt. Het Turkse Openbaar Ministerie verdenkt de voorzitter van de zender van omkoping en fraude. Die ontkent dat en spreekt van een politiek gemotiveerde zet. Het is al de 6e keer in bijna 2 jaar dat de Turkse autoriteiten een inval doen bij een kritische tv-zender. In de Kroatische stad Split zijn 18 Ajax-supporters aangehouden. Dat gebeurde op een terras in het centrum van de stad, melden Kroatische media. De politie zou bij de fans steekwapens hebben gevonden. Ajax speelt morgen in de Conference League tegen Hajduk Split. In een mortuarium in de Franse stad Toulouse is een lichaam gevonden dat al 14 jaar in een koelcel lag. Na de autopsie in 2012 werd het lichaam van de man vrijgegeven voor een begrafenis, maar zijn familie heeft zich nooit gemeld. Daarna moest de gemeente zich over het lichaam ontfermen, maar dat is niet gebeurd. Het weer overal droog met een mix van zon en stapelwolken. De temperatuur ligt tussen de 16 en 18 graden. Morgen opnieuw droog en overwegend zonnig. Dan nog iets warmer dan vandaag met maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Verkeersinformatie dan. Er wordt langzaam gereden op de A6 Jouwen en Meloord voor band. 3 minuten extra reistijd heb je daar nodig. En een snelheidscontrole is er gesignaleerd op de N309. In Dronten is dat bij hectometerpaaltje 8,8. En de minister van Asiel en Migratie die wil dat er snel meer opvangplekken voor asielzoekers komen. Ook in onze provincie. Daar gaan we zo meteen over praten met onze verslaggever Tom Roggen.
12: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
13: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
14: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
15: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
16: Hey Remo!
17: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
18: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
17: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
18: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
19: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
20: Goedemiddag, dit is Herberg Flevoland

0: show.
1: Of Monsters and Men en The Little Talks.
2: De minister van Asiel en Migratie die wil dat er snel meer opvangplekken voor asielzoekers komen. En ook Flevoland moet volgens de minister extra mensen opvangen.
1: We gaan erover praten met onze verslaggever Tom Rogge. Tom, goedemiddag.
3: Hi.
1: Wat wil die minister precies van onze provincie?
3: Eigenlijk alle provincies in Nederland moeten nu extra opvangplekken worden gerealiseerd. We zetten nu vast aan die spreidingswet natuurlijk, waarbij iedere gemeente aan een bepaald mate moet voldoen van plekken. Nou, in Flevoland doen wij dat eigenlijk al. We kijken als provincie breed kijken, dan hebben wij meer mensen in de opvang dan we eigenlijk nodig zouden of moeten realiseren volgens die spreidingswet. En eigenlijk vraagt de minister nu, omdat de druk zo hoog is in Ter Apel, daar ook weer mensen buiten slapen. Ook het COA geeft al aan, we zitten boven onze bezettingsgraad, 102% zeggen ze. Dus eigenlijk overvol zetten de AZC's op dit moment gemiddeld. Zijn er dringend dus extra opvangplekken nodig. En dus ook hier, en eigenlijk moet die al heel snel gerealiseerd worden. Dus voor 1 november moeten 150 extra plekken komen in onze provincie. En dan voor januari 370 en dan voor april 500 plekken. Zo. Dus best wel veel.
1: Dat zijn er wel.
2: Wat vindt het COA dan van die oproep van de minister?
3: Het COA staat er heel erg achter. Die geeft ook zelf ook aan van de nood is heel erg hoog op dit moment bij ons. En het idee natuurlijk van die spreidingswet is dat iedere gemeente genoeg plekken realiseert en iedereen dan die last samen draagt. Maar dat gaat gewoon op dit moment gewoon heel traag. En zo traag eigenlijk dat deze maatregel nu is genomen om te zeggen, alle provincies moeten nu maar gaan kijken hoe ze extra opvangplekken gaan realiseren. En dat ook als een vereist. Dus niet vriendelijk verzocht, maar ze moeten dit graag gaan doen.
1: Dat moet gewoon. Dat moet gaan gebeuren. Moet gewoon. Maar je zegt ook al van eigenlijk zit het in Flevoland, vangen we al meer mensen op dan dat er gevraagd is. Is er dan nog wel plek? Want we hebben ook nog een beetje gedoe over die plek bij Biddinghuizen, toch? Die opvangplek.
3: Dus die noodopvang die stopt als het goed is. Ja. Dat afgelopen jaar was de laatste keer. En er is wel vanuit de minister gezegd dat er rekening wordt gehouden met de provincies die dus al ruim erover boven zitten. Dus dat gaat om Flevoland en om Groningen. Die hoeven dus minder op te vangen extra dan andere provincies. Maar hij heeft wel gezegd van dat ook Flevoland nog extra plek moet realiseren, ondanks dat we er al ver boven zitten.
2: En de provincie Flevoland en de gemeente, hoe reageren zij?
3: We hebben proberen contact te zoeken met de commissaris van de Koning. Hij gaat namens de provincie in gesprek met alle gemeenten om te zorgen van nou, waar kunnen we extra plekken realiseren. Een beetje nadat het nu in de herfstvakantie zit. Dus we zitten met reces. Dus heel veel politici zijn op dit moment niet. En de commissaris zelf zit in Brussel deze week. Net zoals waarschijnlijk alle andere commissaris van de Koning. Mm-hmm. Voor een week van de Europese regio's. Dus niet hele handige timing van de minister om het in deze week wellicht te doen. Ofwel. Maar die kunnen allemaal nog niet reageren op deze brief.
2: Dus? Oké. Nee. Nu dan?
1: Het is half oktober. Nu.
3: Ja, daarom. Dus ze krijgen eigenlijk straks nog kleine 2 weken de tijd om ergens nog die 150 plekken te gaan realiseren. Hoe ze dat gaan doen, weten we nog niet. De gemeenten willen eigenlijk ook nog niet met een reactie komen totdat ze met de commissaris hebben gesproken. Het is nog even spannend hoe ze dat precies gaan realiseren. Ja,
1: nou zitten wij hier ook in de provincie. Wij kennen de provincie. Weet je, denken wij zelf, het is misschien ook een beetje speculeren, maar denken wij zelf van waar zou het eventueel mogelijk kunnen zijn? Of zeggen wij al van, nou, dat wordt nog een behoorlijke puzzel waar dat überhaupt zou moeten komen.
3: Ja, het makkelijkste zou zijn als Dront toch zegt van we gaan die noodopvang weer opengooien. Het COA zegt ook van eigenlijk wil je die tijdelijke opvangcentra niet echt hebben, maar de nood is nu zo hoog dat wel heel erg een oplossing zou kunnen zijn. Dus ja, als de gemeente toch zegt van nou, we gooien het nog 1 jaar open. Maar ze zijn wel heel stellig geweest erin. Het is ook nog eens een keer in de gemeenteraad besproken vorige maand. Toen heeft het ook niet gehaald. Het heeft ook geen meerderheid gehaald om het toch weer open te doen. Dus ja, dat zou mij dan de makkelijkste oplossing zijn.
2: Ja, het is niet verplicht, hè? Want we voldoen al eigenlijk aan de eisen.
1: Maar
3: deze extra opvangplakken zijn verplicht. Ja.
2: Oh, dus die 150 hadden ze wel verplicht.
3: Ja, die zijn we dus bovenop eigenlijk wat we dus nu al hebben. Moeten we nog 150 plekken eigenlijk extra realiseren. Ja. En dat is dus eigenlijk in april volgend jaar moeten dat dus in totaal 500 extra plekken.
2: En als je dat dan niet doet, of dat je dat niet kan?
3: Geen boete, denk ik. Ja, ik heb geen idee.
1: Nou ja, die dwangsom.
3: Dan komt de minister. En dan kan ook zeggen dat de minister of vanuit de overheid over wordt genomen. Dat zij dan maar plekken gaan bedenken.
1: Nood breekt wet, zeggen ze dan. Oké. Okay. Ja. Nou, we houden het in de gaten. Dankjewel, Tom Rogge.
4: Reageren op dit nieuws? Dat kan via ons WhatsApp-nummer 0320 28 50 50. Schrijf een bericht of stuur ons een voicemail of filmpje. Het WhatsApp-nummer van Flevoland. 0320 28 50 50.

0: Het hangt er een beetje vanaf wat je gaat doen. Maar als je de parachute thuis laat, in sommige gevallen is het niet zo heel erg handig. Gorst zorgt wel voor een hit. Bente en parachute. Nou ja, het is wel mooi weer om het vliegtuig uit te springen, of niet, Berend?
1: Dat klopt inderdaad.
0: Ja, met parachute dan, hè?
1: Ja, ja, zeker. Ja. Nee, ja, het is prachtig weer vandaag met... Ja. Flink wat zon in de provincie op dit moment. Niet al te veel wind ook. En temperaturen van een graad of 15. En het kan vanmiddag nog oplopen naar een graad of 17. Dus een prachtige najaarsdag. Vanavond en vannacht wel wat meer bewolking. Maar het blijft droog. En uiteindelijk daalt de temperatuur dan naar een graad of 10. Dus ook niet echt een hele koude nacht
0: Nee.
1: zitten komen. Ja, dan morgen. Dan doen we het eigenlijk gewoon weer opnieuw. Weer een heerlijke najaarsdag. Volop zon. Maar af en toe wordt sluierwolken, net zoals vandaag. En de temperatuur gaat zelfs nog wat hoger uitvallen, met 19 of 20 graden. En dat is toch echt wel zeer zacht voor halverwege oktober.
0: Ja.
1: En opnieuw staat er een zwakke tot matige wind uit zuidelijke richting.
0: We zeggen wel eens, het moet ook niet gekker gaan worden, hè, op dit moment.
1: Nee, precies. Maar het gaat toch wel uiteindelijk wel weer veranderen, hoor. Ik bedoel, we zijn natuurlijk al hartstikke verwend met het najaarsweer. Maar vanaf vrijdag zien we wel dat er een weersverandering aan zit te komen. In de ochtend is het nog droog en ronduit zonnig. Maar in de middag zien we dat de wind naar het noordwesten gaat draaien. En dan komt er een regenzone aan. Die gaat over Flevoland heen trekken. En de temperatuur die gaat dan ook flink naar beneden. Voordat die regenzone over de provincie trekt, kan het nog 18, 19 graden zijn. Maar daarna is het een graad of 14. En ook in het weekend zien we dan temperaturen van een graad of 14 overdag. En in de nacht gaat het dan ook flink afkoelen naar een graad of 5 à 6. Dus het wordt wat frisser, iets wisselvalliger.
0: Ja.
1: Maar we zitten inmiddels alweer halverwege oktober. De temperaturen van een graad of 14 zijn eigenlijk zeer gebruikelijk voor de tijd van het jaar.
0: Maar vanaf maandag dan ziet het er toch wel iets rustiger uit qua weer, toch?
1: Ja, dat wel, zeker. Het is heel droog ziet eruit. Dus misschien... in het weekend is nog wel een buitje, maar volgende week ziet er inderdaad vrij rustig uit. Komt allemaal door de invloed van veel hoge drukgebieden. Dus zoals het eruit ziet gaan we de zon geregeld zien. Af en toe wat mist in de ochtenden. Maar de temperatuur die schommelt zo dagelijks rond een graad of 14. En in de nachten, als het langdurig opklaart, kan het wel flink afkoelen.
0: Ja, ik zag ook wat modellen voorbij komen die enigszins verwachten dat er vanaf volgende week maandag echt zo'n gebied ligt, wat echt muurvast ligt met hoge drukgebieden, dat het wel weer eens langere periode droog zou kunnen blijven.
1: Ja, dat noemen wij meteorologen een beetje een geblokkeerd stroom.

0: Ja. Dat zit er inderdaad wel in. Dat we te maken gaan krijgen met een langdurige oostenwind. Daarmee wordt dus echt droge lucht, droge continentale lucht aangevoerd. En dat betekent inderdaad dat er niet heel veel gaat gebeuren op het weergebied eigenlijk. Maar wel prima weer oplevert.
1: Ja. Oké. Nou goed, houden we dat in ieder geval in de gaten. En dan de rest, de precieze details, die horen we van jullie dan weer de komende dagen. Dankjewel.
0: Doei.

0: Lekker muziek van lang geleden, 50 jaar geleden zo'n beetje. Lou Christie en She Sold Me Magic.
1: Ja, Albert Heijn verwacht dat alle distributiecentra in de loop van vandaag weer gebruikt kunnen worden. De reguliere leveringen van houdbare producten aan de winkels zijn weer opgestart. Het bedrijf zegt toe te werken naar het hervatten van de levering van vers producten. Al is het bij de distributiecentra nog rustig vandaag, ziet deze verslaggever in Tilburg.
2: Dat is toch niet zoals het zou moeten hier. Ze moeten af en aanrijden. Werknemers vertellen ons ook dat er nog altijd problemen zijn met de computersystemen. Dat het werk niet zo druk is als normaal. Ik sprak er een die eerder naar huis mocht, want er was nog weinig te doen. Hij zei, er zijn problemen met de computersystemen nog altijd. Het is ongeveer een derde van wat ze normaal doen. Ja, daar blijkt toch ook wel uit dat die problemen met die lege schappen voorlopig niet verholpen zijn.
1: Ja, sinds zondag zijn er problemen bij Albert Heijn door een hackaanval. Het bedrijf zet uit voorzorg diverse computersystemen uit en die systemen worden nu dus langzaamaan weer opgestart.
3: Ja, maar Johan zei het al, ieder nadeel heeft zijn voordeel.
1: Ja.
3: De distributiecentra zitten natuurlijk met al die versproducten die ze niet uit kunnen rijden. Waar moet dat heen? De voedselbanken.
1: Oh.
3: Die varen daar wel bij, want die krijgen nu een enorme toestroom...
1: Ja, ja.
3: Van allerlei versproducten die ze niet bij de supermarkten kwijt kunnen. Dus die voedselbanken halen dat op bij de distributiecentra. Of de distributiecentra brengen dat zelf bij de voedselbanken.
1: Dus ik ga straks boodschappen doen bij de voedselbank eigenlijk?
3: Dat zou in principe kunnen, maar dat kan jij niet met zo'n salaris, mag dat niet.
1: Nee? Verdien ik te veel daarvoor?
3: Ja.
1: Oh, dat idee heb ik namelijk niet.
3: Nee?
1: Nee, de bodem is alweer in zicht.
3: Ja,
1: is
3: maar dat gevoel hebben wij wel. Ja, lang meer van je eigen dingen af natuurlijk ook.
1: Dat is waar.
3: Dan iets anders. We gaan naar Vaticaanstad. Bij paus Leo is longkanker ontdekt. Zondag is bekend geworden dat er een knobbeltje op een van zijn longen zat. En gisteren bleek in het ziekenhuis dat het kwaadaardig is. Daarom is een deel van de rechterlong van de paus verwijderd. Paus Leo die staat bekend als fit en sportief. Hij is met 71 jaar ook relatief jong. En dus schrikt men van dit nieuws, zegt correspondent Andrea Vrede.
4: Opeens hebben we nu een paus met een hele onzekere gezondheidstoestand. Wat kan hij aan? Hoe kan hij paus zijn? Hoe gaat het nu verder? Dat is toch wel, eigenlijk is het een heel andere Leo nu sinds gisteravond.
3: De paus blijft de komende dagen in het ziekenhuis om te herstellen.
1: Ja, zijn in ieder geval niet paars meer, die pauzes van Lila. Dan gaan we naar het streekvervoer, daar wordt gestaakt. Reizigers die moeten rekening houden met vertragingen en uitval van ritten. De precieze impact wordt in de loop van de dag duidelijk. Dat is afhankelijk namelijk van hoeveel medewerkers toch gaan werken. Aanleiding voor de staking is het mislukken van cao-onderhandelingen. Machinisten en chauffeurs van vervoerders als Arriva, Keolis, Cubus, Transdev en EBS... zijn door de bonden opgeroepen om het werk neer te leggen. En ook in Groningen wordt door sommige chauffeurs gestaakt. En dus is het afwachten of er wel of geen bus komt.
5: Ik moet naar de binnenstad. Een stukje verder naar de universiteit, ja.
6: Want scholieren hebben vakantie natuurlijk, maar...
5: Universiteit niet. Nee, helaas. Nee. Dat hoort er niet bij. Nee.
6: Wat doe je als je niet komt?
5: Ga ik lopen. Dat is ook niet erg.
1: Ja, de vakbonden willen onder andere meer loon en een betere ouderenregeling. En als de vervoerders daar niet in meegaan, volgt er komende tijd wekelijks zo'n stakingsdag.
3: Zeeland slaat alarm, want er zijn veel te weinig tandartsen. Mensen moeten kilometers afleggen om hun gezond gebit te houden. En dat komt doordat de drie tandartsopleidingen veel te ver weg zijn, zegt de gedeputeerde. Hij heeft wel een oplossing.
7: Zorg voor de vierde opleidingsplek in het zuidwesten van het land. En dan weet ik zeker dat we over 6 jaar, als we elkaar spreken, kunnen zeggen... kijk, we hebben het kunnen signaleren, we hebben er samen aan gewerkt... en de oplossing die functioneert ook, want er zijn nu wel voldoende tandartsen... ook in een provincie als Zeeland.
3: Maar ja, de minister van Onderwijs die heeft slecht nieuws voor Zeeland. Ze heeft geen geld om meer tandartsen op te leiden.

0: Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.
1: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
2: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
3: Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van Oldtimers Drop. Nu ook suikervrij.
4: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
5: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van Bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
6: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
7: Je verlaagt je energierekening met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
8: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
7: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
9: Dit is Flevoland met het regionieuws.
10: Goedemiddag, het is 12:30 geweest. Bijna een jaar na de berging van vliegtuigresten bij Dronten is de identiteit van het toestel achterhaald. Het gaat om een Britse bommenwerper die in september 1943 werd neergeschoten boven het IJsselmeer. Onderzoekers die konden het toestel identificeren aan de hand van een uniek nummer op 2 stukken aluminium. Toen het toestel neerstortte waren er 7 bemanningsleden aan boord. 2 buren op Urk stonden gisteren voor de 2e keer binnen 2 jaar tegenover elkaar in de rechtszaal. Ze ruzien al langer over de erfgrens, een schutting en struiken. Een van de buren zegt dat het conflict de verkoop van zijn huis belemmert. Een gesprek buiten de rechtszaal leidde niet tot een oplossing. De rechter doet daarom op 10 november uitspraak. En een 36-jarige man is door de Almeerse politierechter veroordeeld voor bedreiging van zijn ex-vrouw. Hij kreeg een taakstraf van 120 uur en een maand voorwaardelijke celstraf. Ook kreeg hij een contact- en locatieverbod. De man dreigde onder meer dat hij het huis van zijn ex zou opblazen. Ook vernielde hij met een heggenschaar een trampoline die de nieuwe vriend van zijn ex voor zijn kinderen had neergezet.
11: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Albert Heijn verwacht dat alle distributiecentra in de loop van vandaag weer gebruikt kunnen worden. Het bedrijf zegt toe te werken naar het hervatten van de levering van vers producten. De Turkse politie heeft vanochtend een inval gedaan bij de tv-zender Halk in Istanbul. De inval heeft volgens justitie te maken met fraude, maar de voorzitter van de zender zegt dat het komt doordat de zender kritisch is op de Turkse regering. De man die zaterdag in een Engelse dierentuin werd doodgebeten door een tijger kampte jarenlang met mentale problemen en gebruikte zware medicatie. Dat zegt zijn familie in een verklaring. De man van 23 klom het tijgerverblijf in en werd door het dier in zijn rug gebeten. Hij overleed ter plekke.
12: Goedemiddag. Vanmiddag is het een rustige najaarsdag in Flevoland. De zon die schijnt geregeld. Af en toe trekken er ook wat sluier of stapelwolken over de regio. Een neerslag staat niet op het programma en de temperatuur gaat oplopen naar een graad of 17 op de meeste plekken bij een zwakke tot matige wind uit het zuidwesten. Ook vanavond en vannacht is het overal droog met een mix van wolkenvelden en brede opklaringen. Bij een weinig wind gaat het dan uiteindelijk afkoelen naar een graad of 10 op de meeste plaatsen en morgen volgt dan nog zo'n rustige en opvallend zachte najaarsdag met temperaturen opgelopen naar zo'n 19, lokaal misschien wel 20 graden, flink wat zon daarbij. Dagen daarna, vanaf vrijdag, dan volgt uiteindelijk wel een weersverandering. De wind die gaat draaien naar het noordwesten. En dan wordt het een stuk koeler en ook iets wisselvalliger.
13: Maar ja, dat is maar weer voor korte duur, want volgende week wordt het waarschijnlijk alle dagen droog. Dan de verkeersinformatie. De ANWB die meldt geen vertragingen. Flitsmeister die meldt een aantal snelheidscontroles. En veel controles op tolkosten voor het vrachtverkeer. Heb je ergens een bijzondere snelheidscontrole gezien? Geef hem door via de app van Flitsmeister.
14: Dit is Herberg Flevoland.

De polderplaat van deze week, Gino Schallenberg is dat. Aanstaande vrijdag is hij bij ons. Dat is overmorgen alweer in een nieuwe aflevering van Gastvrij Flevoland. En gaat hij deze single gaat hij gewoon helemaal live zingen die we de hele week al horen. Daarvoor Queen en Crazy Little Thing Called Love. Zometeen UB40 en Maybe Tomorrow. En eerst muziek van Mike and the Mechanics. En dit is Over My Shoulder. En dat ken ik ergens van. Voluma heeft het ook gedaan in het Nederlands. Dit is het origineel.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

Hij was gisteren in Nederland, of hij is al een paar dagen in Nederland. Deze Jamie Miller, zul je zeggen, wie is dat nou weer? Zijn eerste single, gelijk binnengekomen. Eén in Amerika, althans via een bepaald omweggetje. Maar hij is hartstikke bekend van TikTok natuurlijk, door deze plaat Baby Doll. Jamie Miller is dat. Hartstikke aanstekelijk liedje. Goed liedje ook, en daarom draaien we natuurlijk ook. Speciaal voor jou, UB40 daarvoor met Maybe Tomorrow. Straks eventjes na 1 uur gaan we het hebben over het Brownies & Downies concert. Want bij Brownies & Downies begint de dag vaak met muziek. Er wordt gezongen tijdens het werk, gelachen met elkaar, en soms eindigt de dag precies zoals die begon, natuurlijk ook weer met een liedje. Muziek verbindt, geeft zelfvertrouwen en laat mensen stralen. En dat brengen de medewerkers van Brownies & Downies morgen in concert in Poppodium Corneel. En daar gaan we zometeen na 1 uur alvast over praten. En een van de liedjes die zij gaan zingen, dat is deze. Ja.

0: Eén schip, één legende, één verhaal dat Flevoland nooit loslaat. Batavia. Van de bouw van het beroemde VOC-schip in de 17e eeuw tot de spectaculaire reconstructie door Willem Vos in Lelystad. Journalist Arend Dubbelboer en cameraman Riemer Scheper nemen je mee in Batavia. 3 afleveringen vol geschiedenis, avontuur en trots. Ontdek waarom de Batavia nog steeds tot de verbeelding spreekt in Lelystad en Flevoland. Batavia, aanstaande vrijdag bij ons op tv.
1: Dit is Flevoland.
2: Je kan ook met vrienden naar ergens heen gaan.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Ik vind het wel een dankbaar werk, want je knapt er weer van op. Maar ja, jammer dat het altijd op die manier vertieren wordt gezocht, om het maar zo te noemen.
1: En dit is ook Flevoland.
4: Je moet heel goed op je hondje passen, want anders heb je een touwtje aan je handen.
1: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
5: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
6: Beste bestuurder, het is nu oogsttijd in Flevoland. Dus is er meer landbouwverkeer op de weg. Wegen kunnen glad zijn door klei en modder. Pas daarom uw snelheid aan. Hou voldoende afstand en hou rekening met elkaar. En help Flevoland op weg naar 0 verkeersslachtoffers.
7: Dit is een uittip.
8: Geniet van 10 tot en met 25 oktober van de Oud-Hollandse Kermis in het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. Zwier, zwaai en draai rondjes in het sfeervolle Zuiderzeedorp. Op zaterdag 17 en zaterdag 24 oktober ook 's avonds. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
7: Dit was een uittip.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: Een deel van het speelveld aan de Rietstraat in Emmeloord mag wijken voor nieuwbouw. Omwonenden hebben dat na een lange juridische strijd niet kunnen voorkomen. Bijna een jaar na de berging van vliegtuigresten bij Dronten is de identiteit van het toestel achterhaald. En 2 buren op Urk stonden gisteren voor de 2e keer binnen 2 jaar tegenover elkaar in de rechtszaal.
0: Dit is Flevoland, ook via DAB+. Nu het nieuws van 1 uur.
10: Casper Meijer met het NOS-journaal. Albert Heijn verwacht dat alle distributiecentra in de loop van vandaag weer gebruikt kunnen worden. De reguliere leveringen van houdbare producten aan de winkels zijn weer opgestart. En het bedrijf zegt toe te werken naar het hervatten van de levering van vers producten. De beschikbaarheid van producten kan wel per winkel en productcategorie verschillen, laat het bedrijf weten. Sinds zondag zijn er problemen bij Albert Heijn door een hackaanval. Het bedrijf zette uit voorzorg diverse computersystemen uit. De systemen worden langzaamaan weer opgestart. Uit NIOT onderzoek blijkt dat na de Tweede Wereldoorlog duizenden Nederlandse vrouwen in interneringskampen seksueel zijn misbruikt en gemarteld. Het waren vrouwen die een relatie hadden gehad met een Duitser of werden verdacht van collaboratie. Kort na de oorlog deden ze hun verhaal voor een parlementaire enquêtecommissie, maar hun getuigenissen kwamen nooit in het eindrapport. De Turkse politie heeft vanochtend een inval gedaan bij de tv-zender Halk in Istanbul. Er zijn 11 mensen gearresteerd en de uitzendingen zijn onderbroken. De inval heeft volgens justitie te maken met fraude, maar de voorzitter zegt dat het komt doordat de zender kritisch is op de Turkse regering. Het dolfinarium in Harderwijk moet het in de toekomst zonder dolfijnen doen. Het kabinet komt met een verbod op het fokken met wilde dieren dat over 2 jaar ingaat. Het dolfinarium hoeft niet dicht, want de 22 tuimelaar dolfijnen die er nu al zijn mogen er blijven. De shows met dolfijnen gaan ook door. Het dolfinarium is het niet eens met het besluit en wil in gesprek met staatssecretaris Erkens. Het weer overal droog met een mix van zon en stapelwolken. De temperatuur ligt tussen de 16 en 18 graden. Morgen opnieuw droog en overwegend zonnig. Dan wordt het nog wat warmer dan vandaag met maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Wel de verkeersinformatie. Er wordt een vertraging gemeld op de A28. Zwolle-Amersfoort tussen Zwolle en het knooppunt Hoevelaken naar de A1 richting Amsterdam. Daar rijdt het langzaam en staat het zelfs ook stil. Er is een aanhanger daar geschaard. Tussen Nijkerk en knooppunt Hoevelaken heb je daardoor 20 minuten vertraging. Staat vast over 10 kilometer. De weg is helemaal afgesloten als gevolg dus van die geschaarde aanhanger. Mocht er nog eventueel eerder mogelijk zijn, ga er dan bij Nijkerk al af en ga een stukje door onze prachtige Flevolandse provincie heen. En dan kom je vanzelf weer op de A1 bij Muiden uit. Flitsers worden er ook gemeld. En ook die camera's voor de tolkosten. Heb je ze nog ergens anders in staan ook? Geef het door via de app van Flitsmeister. Muziek verbindt, geeft zelfvertrouwen en laat mensen stralen. Onder andere de mensen van Brownies en Downies. En ze geven morgen een groot concert in Poppodium Corneel. En daar gaan we zo meteen over praten.
12: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingscentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
15: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want we hebben maar liefst 18 oogklinieken door het hele land. En met meer dan 30 jaar ervaring kan je bij ons terecht voor alle oogklachten. Bergman Clinics, niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
14: Ontdek deze winter het pure noorden. Voigtravel.nl.
15: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
16: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
17: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
18: Goedemiddag. Dit is Herberg Flevoland.

0: was natuurlijk het geluid van de jaren 80. Gerda met haar bandje G-Race uit Den Helder. En de man van Gerda van G-Race, dat is Peter de Wijn. Dat ja. Die was verantwoordelijk voor heel veel hits van Gerard Joling. Ik heb alleen gehoord dat het niet zo goed gaat met Peter de Wijn. Hij is ernstig ziek. Wens hem beterschap natuurlijk. Dit was een van hun grote hits, Manhattan.
1: Ja, en we hebben ontzettend leuke studiogasten vandaag. We hebben hier Fleur en Naya zitten. Fleur en Naya, toch? Goedemiddag allebei.
2: Goedemiddag.
1: Hartelijk welkom. Jullie zitten hier niet voor niks, want jullie gaan iets heel bijzonders doen. Laten we eerst eventjes zeggen waar jullie werken, want je hebt het op je t-shirt al staan, zie ik. Brownies and Downies in concert XXL. Dus dat is niet zomaar een concert, maar extra groots aangepakt.
2: Ja.
1: Dank jullie wel.
2: Nou. Fleur. Vertel jij of zal ik het beginnen?
1: Wie wil er wat over vertellen?
2: Ik begin.
1: Eerst even voor de mensen die weten wat Brownies and Downies is. Want dat zit natuurlijk op verschillende locaties. Hè?
2: Ja, klopt.
1: Jullie werken in Lelystad?
2: Ja. Ja. Ja. Wij hebben in het centrum een lunchcafé.
1: Ja.
2: Met het leukste personeel.
1: Mm-hmm.
2: Waar we heel veel plezier maken. Onze gasten blij maken. Maar vooral ook onszelf heel gelukkig maken. wij hebben namelijk heel vaak 's ochtends, als we beginnen met werken, de radio aan of de speaker aan.
0: Heb je ons aanstaan natuurlijk.
2: Ja, natuurlijk. Ja, en dan zingen we mee met jullie liedjes. Maar zo nu en dan ook wat anders.
1: Ja, ja. Mm-hmm.
2: En dat vinden jullie vooral heel erg leuk.
1: Ja. Ja.
2: En vanuit daar kwam het idee.
0: Wat zijn jouw favoriete liedjes, Naya?
3: Sherry-Ann.
0: Ja.
1: Oh, van Sherry-Ann, ja?
0: Ja, ja, ja. Ja. Oh. Nou, ook Flevolandse, hè, van origine. Ja. En Nederlandstalig ook, denk ik.
1: Ja. Maar Sherry-Ann heeft ook wel Nederlandstalig.
0: Ja, ja, ook. Ja. Ja. Ja. Ze heeft net ook weer een nieuwe single uit.
1: Oh ja. Dus,
2: ja,
0: maar, en wie nog meer?
1: Frans Bauer, vind je die leuk bijvoorbeeld?
3: Ja.
1: Ja?
3: Ook.
1: Ja?
0: Ja.
1: Ken je Arnaud Plaquette ook? Heb je daar wel eens een single van gedraaid?
0: Nee.
1: Nee, maar die is ook zanger, hè?
2: Nee. Nou, we gaan het straks zoeken.
1: Na tweeën.
0: Nou, dat was eigenlijk van mijn vader. Maar goed, dat
1: heb jij opnieuw uitgebracht.
0: Wie heeft het initiatief genomen voor dit grote concert? Zijn jullie dat, Naya? Hebben jullie gezegd, wij willen meer? Wij willen op een podium staan in plaats van in de zaak zingen?
3: Ja.
0: Ja, dat was het? En daar gaan jullie...
2: Het was eigenlijk dat ze het steeds leuker vonden om te gaan zingen. En dat wij vonden dat ze een groter publiek verdienden daarvoor.
0: Ja.
2: Dus toen dachten we, wij gaan Brownies and Downies in concert doen in onze zaak. Eigenlijk meer als grapje.
0: Maar dat is van jullie eigen zaak. Dat is niet een landelijk initiatief geweest.
2: Nee, dat is ons idee geweest.
0: Ja?
2: Alleen wat wij niet hadden verwacht was dat binnen een half uur ongeveer, Naya?
3: Ja,
2: zoiets. Was dat compleet uitverkocht.
0: Dat snap ik wel.
2: Ja,
0: ja.
2: Nou, wij niet helemaal in het begin. Maar toen dat dus gebeurde en dat we dat eerste concert hebben gehad, was zo leuk.
1: Ja, tuurlijk.
2: En dat iedereen ook zei, we willen meer. En
0: wanneer was
2: ook,
0: dat?
2: Hè?
0: Wanneer was dat eerste concert?
2: 26 februari.
0: Ja. Oh, oké, dat was dit jaar al. Dat was nog het gewone, hè?
2: Dat was nog bij ons, dat was het eerste initiatief.
0: Zeg maar Brownies and Downies in concert medium.
2: Ja,
0: small.
2: Het was al wel XL, hoor.
0: Oh, toch wel?
2: Ja, we doen alles groots.
0: Ja, oké. Okay.
2: En op diezelfde avond hebben we gewoon uit spontaniteit gezegd, we gaan het groot aanpakken.
0: Ja.
2: Corneel haakte in. Alles om ons heen haakte in om ons te helpen.
0: Mm-hmm.
2: En voordat we het wisten, zitten we bij Omroep Flevoland ons concert te promoten.
0: Wat een morgen al, hè?
1: Ja.
2: Morgenavond.
1: Ik heb een paar fragmentjes. Zullen we even een paar dingetjes even laten zien? Dat is misschien wel leuk.
0: Dat is van de vorige keer, hè?
1: Ja, tuurlijk. Ja,
0: die van morgen kan ook niet.
2: Dit is een repetitie. Ja. In Corneel.
1: Ja, vertel even wat we zien. Oh ja, ik zie het. Ja. In Corneel wordt er gerepeteerd. Wil jij wat zeggen, Naya, erover?
3: Nou, dit was in Corneel. Hier gingen we repeteren.
1: Ja, en hier heb ik ook een stukje zang. Let op, hè.
2: Dit was het vorige concert.
3: Dit was het vorige concert.
1: Dat was
0: in de zaak.
3: Dit is Chantal.
1: Oh, Chantal, met de roze trui.
3: Ja.
1: En wat is haar favoriete muziek? Wat je hier hoort, denk ik.
2: Ja, Nederlandstalig allemaal wel.
1: Hè?
2: Dat vinden ze de meeste wel leuk.
1: Maar
2: nou,
1: het gaat wel goed gezellig aan toe, hè?
2: We waren blij dat de dak er nog op zat.
1: Ja, dat begrijp ik. Polonaise wordt hier gedanst.
2: Ja.
1: Marciano Met zie ik ook voor mij.
2: Ja, Matthijs. Ja.
0: Duidelijk herkenbaar aan zijn kleren.
1: Ja, nee, zijn haar.
0: Oh, zag
1: ik het aan, ja.
0: Supergezellig dat ook.
1: Feest, hè?
2: Ja. Ja.
0: En dan staan er in één keer
3: wie
0: mensen.
3: Wie is dit? Dit is Adriana.
0: Oh. Wat zingt zij?
3: Frans Bauer.
1: Zij zijn aan het oefenen hier, hè?
2: Ja, dit is ook met de repetitieavond.
1: Is dit voor het concert van morgen dan?
3: Ja.
1: Oh ja. Oh ja, hoor. Ja, ik hoor dat.
0: Ja, dit is de repetitie ook.
1: Ja.
0: Maar hoe is dat nou? Ja, eerst sta je in de zaak. Dan heb je niet echt een hoog podium. Niet al die lampen erbij. En nu wel. Hoe is dat voor jou?
3: Spannend. Maak er wel heel veel zin in.
0: Ja? Wat maakt het nou zo spannend?
3: Al die mensen.
0: Die allemaal voor jou komen. En daar word je wel een beetje zenuwachtig van. Maar de grootste artiesten zijn zenuwachtig, hoor. Dus hoef je niet bang voor te zijn. Maar dat ben je niet, hè? Wel zenuwachtig, maar niet bang. Nee. Fleur, dan is het morgen. En dan is het morgenavond ook in één keer weer afgelopen.
2: Dat weet je nooit.
0: En dan?
2: Dat weet je nooit bij ons.
1: Ja, maar nog een X ervoor. Nee,
2: dat er dan misschien wel weer een leuk idee uit de Hoge Hoed komt.
0: Want als het zo'n succes is, je ziet altijd, hè, als Waylon een concert doet, als Ilse de Lange concerten doet, de bankzitters en zo. Als zo'n concert snel uitverkocht is, dan zeggen ze, weet je wat, we doen er nog eentje bij.
2: Nou, het Agora mag ons altijd bellen.
0: Nog groter naar de Agora Groot. Volgend jaar. Maar moet dat dit jaar nog zijn of volgend jaar?
2: Nee, we moeten wel tijd hebben.
0: Ja,
2: het moet ook een beetje speciaal blijven. Ja. Naja?
1: Heb je ook nog wensen? Want als je dan in het Agora Theater staat, is het nog groots aangepakt. Dus dan wordt het XXXX.
2: Ja, er komen steeds mega. X's bij.
1: Zou het dan niet leuk zijn als er één grote artiest ook nog...
2: Ja, dat zou altijd leuk zijn.
1: Wie zou je dan? Wie staat er dan, behalve Sherry-Ann, maar wie staat er nog meer dan op jullie lijstje? Want jij hebt het natuurlijk niet alleen voor het zeggen, Naja. Er doen meer mensen mee. Wie zou je dan het allerliefst... ook op dat toneel hebben staan, op dat podium.
2: Wie heeft Kelvin het altijd over?
3: Simon Keizer.
2: Ja.
1: Simon Keizer. Nou, Nick Schilder was hier vorige week nog.
0: Die wil wel, denk
2: ik,
0: hoor.
2: Die is redelijk favoriet.
1: Ja. Ja.
2: Wie hebben we nog meer?
1: Wie wil je niet? Want er zijn natuurlijk ook mensen die verschrikkelijk zijn. Wie vind je afschuwelijk?
2: Wij verwelkomen iedereen. Oh. Ja, hoor.
0: Dus Marco mag ook komen.
2: Ja. Nee, wees welkom.
0: Ja.
2: Er zijn nog kaarten, dus je kan een kaartje kopen.
1: Ook mag een kaartje kopen?
0: Ja, het moet wel wat opbrengen. Dat kaartje.
1: Wat gebeurt er met het geld eigenlijk, van de opbrengst van die kaartjes?
2: Oh, dat is nog een verrassing.
1: Gaat gewoon in je eigen zak.
2: Dat is echt het laatste waar we ons mee bezighouden. Dat is oprecht. Het is zo niet...

0: onze medewerkers wanneer ze daar komen. Daar kan ik niet te veel over vertellen. Maar
1: vertel eens.
0: Geheimtje. Nee, maar iedereen, en dat is wat ik het belangrijkste en het leukste ook vind. Iedereen doet zo positief mee. En vooral heel Lelystad laat zich zo positief zien. Van de Shubi die ons wilde kleden. Van Matthijs en René die gaan presenteren. Uit alle hoeken krijgen we hulp aangeboden. Niet eens gevraagd.
1: Mm-hmm.
0: En allemaal om hun gewoon onwijs te laten genieten.
1: Ja.
0: En dat is het. Het gaat voor ons om het genieten, om het plezier, om alles.
1: Nou, en dan nog een stapje verder volgend jaar erbij met echt een band. Want nu is het nog anders en nu is het meezingen.
0: Ja, nu hebben we gewoon met een band. Maar ja, je moet doelen blijven houden. Je kan niet in één keer...
2: Als je meteen begint in de arena, dan heb je alles al gelijk.
0: En we hebben nu een ingang, hè? Ja. Op Flevoland is gewoon... We krijgen gewoon een live-uitzending volgend jaar, vermoed ik.
2: Ja. Nou, dat zou ik helemaal niet zo'n gek idee vinden.
1: Ik wou net zeggen.
2: Misschien moet je dat ook gaan presenteren en dan, want dat vind jij leuk.
1: Ja, zeker ook wel.
0: Ben je morgen druk?
2: Ja, hij... Dat zegt, nou, het grappige is, hij zei voordat jullie binnenkwamen... God, ik heb morgen nog niks te doen. En nu zegt hij dat hij druk is. Dat is toch gek, hè?
0: Ah.
2: Ja, vind je niet?
1: Nee. Zeker.
2: Nou ja. Nee, maar dat is niet waar.
1: Volgend jaar is nog heel ver weg. Maar het is ook wel weer dichtbij. Dus als je iets wil gaan organiseren... dan zal er snel iets moeten gaan gebeuren, denk ik.
0: Nou, alle hulp is welkom.
1: Oké. Okay. Je doet het niet alleen natuurlijk, hè, dat organiseren.
0: Nee, wij doen het met het hele team.
1: En want Patricia is er vandaag ook bij.
0: Priscilla, ja.
1: Priscilla. Wat zin in neem. Priscilla is erbij. Jij zit erbij. Hoeveel mensen houden zich bezig met die organisatie?
0: Een stuk of 5. Ja.
1: Dat is eigenlijk vrij weinig voor zo'n groot iets.
0: Ja, maar dit is ook. Dit is een beetje hoe wij werken. Wij bedenken eerst het idee. En dan zien we pas wat erbij komt kijken.
1: Ja, ja, ja.
0: En dat zie je aan de wallen.
1: Ja.
2: Nou, maar het lukt wel met die paar mensen. Krijg je het wel voor elkaar. Ja, dat is extra knap, hè?
0: Dat is wat we dus net zeiden. Omdat wij het niet alleen doen. Omdat het gedragen wordt. Omdat iedereen zijn hulp vrijwillig aanbiedt. Omdat iedereen ook wil. En daar zelf niks voor terugvraagt.
1: Ja.
0: En dat ga je morgen zien en voelen vooral.
2: Hoeveel kaarten zijn er nog voor morgen? Want de tijd dringt.
0: Er zijn nog een aantal kaarten. We hebben echt al wel heel leuk verkocht. Mm-hmm. Maar er zijn nog wel een aantal kaarten beschikbaar.
2: Waar kun je die kaarten bestellen?
0: Je kan het via Corneel. Als je corneel.nl en dan Brownies & Downies opzoekt.
2: Ja.
0: Of bij ons in het restaurant zijn ook nog kaarten verkrijgbaar. Die kan je gewoon... in de zaak komen.
2: Dat is nog veel leuker eigenlijk.
1: Dat is nog veel leuker, maar dat is natuurlijk morgen wel een probleem. Want morgen is Barnes & Downies ook
0: vandaag
1: open.
0: Zijn we nog geopend. Morgen zijn we niet geopend. Morgen is puur voorbereiding.
1: Ja.
0: Dan krijgen ze de styling, dan krijgen ze de visagie, dan krijgen ze haar, we krijgen lekker eten.
1: Oh,
0: dus,
1: krijgen haar, dan kom ik.
0: Ja, ja.
2: Maar voel jij je nou niet een beetje al een ster na, ja?
0: Ja.
2: Wel, hè?
0: Ja.
2: Ja. Is dat ook je droom geweest ooit?
0: Ja.
2: Ja? Om een echte ster te worden.
1: En wat ga jij morgen aantrekken?
2: Kleding, denk ik.
1: Nou, moet wel iets bijzonders zijn.
0: Er kwam net een sneak peek voorbij, zag ik.
2: Oh ja? Een jurk?
0: Nee.
2: Oh,
0: nee?
2: Een tuinpak? Nee. Wat ga je aandoen?
1: Mooi doen.
2: Een t-shirt?
0: Wat hebben we zondag gedaan?
2: Pyjama?
3: Kleding gepast.
2: Ja, maar wat kun je een klein tipje van de sluier oplichten? Wat wordt het voor kleding?
3: Glitter.
1: Glitters, dat hoort bij sterren.
2: Dat hoort bij sterren, inderdaad, ja.
1: We wensen jullie morgen eerst al een hele leuke dag. Want de hele voorbereiding en zo, geniet daar ook van. Want voordat je het weet is dat concert ook voorbij.
2: Ja.
1: En dan kan je terugkijken op een mooie dag en een mooie avond. Heel veel succes. En tot binnenkort dan, hè. Want dan gaan we praten over XXXXXXX.
2: Live.
0: Wij zijn er klaar voor.
1: Dankjewel. Heel veel succes.
0: Jullie bedankt.
3: Dankjewel.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
1: De generatie na mij. Ik hoop dat die zich minder zorgen hoeft te maken over kanker. Door nog meer onderzoek, een betere zorg. Dat wil ik graag nalaten.
2: KWF in je testament. Voor het leven na jou. Vraag de gratis brochure aan op kwf.nl/nalaten.
3: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
4: Hey!
5: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
3: Inclusief proefproduct en kortingscode. Tena.nl/zorg.
4: Hey Remo!
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
6: Zin in een tropisch dagje uit? Kom naar Pantropica. Beleef samen met jouw familie de leukste indooravonturen. Leef je uit in de waterrijke speeljungle. Wandel tussen vlinders, flamingo's en aapjes. En laat je betoveren in de adembenemende bloemenwereld. Bestel je tickets met korting op pantropica.nl.
7: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
8: Dit is Flevoland met het regionieuws.
9: Goedemiddag, het is 1:30 geworden. Een deel van het speelveld aan de Rietstraat in Emmeloord mag wijken voor nieuwbouw. Omwonenden hebben dat na een lange juridische strijd niet kunnen voorkomen. De Raad van State heeft hun bezwaren tegen de woningbouwplannen in de buurt vandaag ongegrond verklaard. De buurtbewoners vrezen dat het verdwijnen van een deel van het speelveld ten koste gaat van de sociale samenhang in de wijk. Volgens de Raad van State mocht de gemeente woningbouw zwaarder laten wegen. Er blijft voldoende groen over voor sport en spel. En bijna een jaar na de berging van vliegtuigresten bij Dronten is de identiteit van het toestel achterhaald. Het gaat om een Britse bommenwerper die in september 1943 werd neergeschoten boven het IJsselmeer. Onderzoekers konden het toestel identificeren aan de hand van een uniek nummer op 2 stukken aluminium. Toen het toestel neerstortte waren er 7 bemanningsleden aan boord.
10: Goedemiddag. Vanmiddag is een rustige najaarsdag in Flevoland. De zon die schijnt geregeld. Af en toe trekken er ook wat sluier of stapelwolken over de regio. Een neerslag staat niet op programma. En de temperatuur gaat oplopen naar een graad of 17 op de meeste plekken. Bij een zwakke tot matige wind uit het zuidwesten. Ook vanavond en vannacht is het overal droog. Met een mix van wolkenvelden en brede opklaringen. Bij een weinig wind gaat het dan uiteindelijk afkoelen naar een graad of 10 op de meeste plaatsen. En morgen volgt dan nog zo'n rustige en opvallend zachte najaarsdag. Met temperaturen opgelopen naar zo'n 19, lokaal misschien wel 20 graden. Flink wat zon daarbij. Dagen daarna, vanaf vrijdag, dan volgt uiteindelijk wel een weersverandering. De wind gaat draaien naar het noordwesten. En dan wordt het een stuk koeler en ook iets wisselvalliger.
11: Dan de verkeersinformatie. Een probleempje op de A28 volgens de ANWB Zwolle-Amersfoort. Voor Amersfoort-Vathorst nu nog zo'n 5 minuten vertraging. En de N307 Lelystad-Kampen voor de aansluiting met de N50 ook daar 5 minuten vertraging. Heb je een flitser gezien? Geef hem door via de app van Flitsmeister.
8: Dit is Herberg Flevoland.

Wat speelt er vandaag in Flevoland? Je hoort het in Studio Flevoland. Elke werkdag zijn we er van de thee tot het diner. Met spraakmakende gasten, verrassende verhalen achter het nieuws en natuurlijk de actualiteit die ertoe doet. Scherp, dichtbij en altijd uit Flevoland. Studio Flevoland met Odeke de Jong en Jordi Bouw. Elke werkdag vanaf 3 uur op radio en tv. Mis het niet. Dicht bij het nieuws, dicht bij Flevoland.

0: Dat was het typische geluid van de plaat van Sidney Youngblood en If Only I Could. En daarvoor Joey Nicolai en Tinto de Verano. 11:05 is het geworden. En we gaan nog een spelletje spelen en dat doen we met Ellie Peters uit Almere. Ellie, goedemiddag.
1: Heel goedemiddag.
2: Oh, Ellie, wat leuk. Dat is lang geleden.
0: Ja, je bent een vaste kijker en luisteraar van ons, hè?
1: Echt wel.
0: Ja, ja. Wat maakt ons zo leuk? Ik bedoel, nou, de zender dan, hè? Niet ons persoonlijk.
1: Nee. Ja, mijn zoon de muziek. En ik hoor toch ook wel oude nummers uit mijn tijd, hoor je ook wel.
0: Wat is jouw tijd dan?
1: Ik ben uit 67.
0: Oh, ja. Mooie tijd.
2: Mooie tijd, ja.
1: Ja,
2: okay.
1: Echt wel. Toen mocht nog een heleboel.
0: Ja. Midden jaren 70. Nou, dat was nog even wat, hè?
1: Ja, en jullie maken ook wel heel veel grapjes.
0: Wie? Oh, toch wel?
2: Wie? Arnoud of ik?
1: Ja, beide. En ik vind jullie spelletje heel erg leuk.
2: Ja, dat is leuk, hè?
0: Nou, dan mag je nu aan mee gaan doen zelfs.
2: Oh ja? Ik?
0: Dat heb je al gedaan natuurlijk ook. Je hebt naar die foto gekeken van Kiek. Ik vond hem vandaag vrij lastig.
1: Ik ook.
0: Ja, ik heb de hele tijd naar zitten te kijken. En zelfs toen ik het antwoord zag, dan dacht ik van... hé, nou snap ik het nog niet helemaal. Maar komt er een cirkeltje om te staan, dan zien we het vanzelf natuurlijk ook. Wat heb jij gezien, Ellie?
1: Nou, ik moet heel eerlijk bekennen, normaal gesproken doe ik het altijd 's nachts om 12 uur, maar toen kon ik hem niet vinden.
0: Ja.
1: Dus ik heb wel een tijdje te puzzelen.
2: Ja, je wakker gelegen ervan ook, of niet?
1: Nee hoor, maar we hebben hem gevonden. Het is, als je op de muur kijkt, op de bovenste verdieping, op de linkerfoto zie je twee hele kleine raampjes.
0: Ja.
1: En op de rechterfoto zie je een muurtje.
0: Ja, gewoon dichtgeplakt. Ik weet niet wat er... Ja, links is meestal het origineel, dus rechts is er dan gewoon extra bijgemaakt.
2: Ja.
0: Nou, dat is goed. Je weet wel wat er gaat gebeuren nu natuurlijk, hè?
1: Ja, inderdaad.
0: Nou, vertel maar, wat moet er gebeuren dan?
2: Nou, wacht even. Ik wil eventjes weten. Sorry. Wat voor prijs zou je graag willen winnen? Vind ik altijd wel leuk om even te weten van de mensen.
1: Oh, ik ben met alles gelukkig.
2: Je hebt ook al wat dingetjes, toch, van ons?
1: Ja, ik heb een heleboel dingen. Ik heb een gastendoekje, een washandje.
2: Ja.
1: En ik heb zo'n ding waar je neer kan zetten dat je muziek kan horen.
2: Ja.
1: Ik heb de rugtas.
2: Ja.
1: Ik heb al echt heel veel, heb ik al.
2: Oh, maar we hebben een nieuw item in de collectie. Dat is de UV-lamp.
1: Kun je daarop draaien dan?
2: Nou ja, het zou wel heel toevallig zijn. Want de vorige keer, hoe laat was het? Rond 11:30 hebben we ook een kandidaat. Want die heeft hem gewonnen. Dat was puur toeval. Ja, het is dus een laad voor je telefoon. Dan kun je je telefoon opladen. Maar als je doosje open doet, dan zit er een blauwe UV-lamp in.
0: Ja.
2: Dan kun je dus de bacteriën van bijvoorbeeld je bril of van je oortjes... of die doe je erin 5 minuutjes. En dan zijn die helemaal 99,9% vrij van bacteriën.
0: Ja.
2: Dus stel je bent naar de wc geweest, je hebt met je vinger weer pronk door het papiertje gegaan. Dan doe je je handen in die lamp. Na 5 minuten heb je weer schone handen. Je kan ze ook gewoon wassen.
1: Ja, dat kan ook.
0: Ja. Je kan hem ook voor je gezicht zetten, kom je er daarna weer stralend uit.
2: Ja, inderdaad. Ja, het is gelijk meteen goed voor je winterdip.
0: Ja.
2: Goed. Zal ik hard of zacht draaien aan het rad?
1: Een harde rechter.
2: Een harde, ja, dat is mijn favoriet, dat weet jij natuurlijk. Ja, daar gaat hij.
0: Ja. Nou, dit duurt wel even 30 seconden, hoor.
2: Ja, dan kunnen we morgen terug.
0: Gaan we er even rustig voor zitten.
1: Hey, ik kan morgen niet, want ik zit in het buurthuis bij de weggeefkast.
0: In het buurthuis?
2: Oh.
1: Ja, wij hebben een weggeefkast in het Dionium buurthuis.
0: Ja.
1: Het is net nieuw.
0: Ja.
1: En daar kunnen mensen die het nodig hebben spullen ophalen.
0: Oh, wat goed. Wat zit er allemaal nu in voor de mensen die nog niks hebben?
1: Wij hebben een koffiezetapparaat, we hebben een CEO, we hebben kleding, we hebben puzzels, we hebben babykleertjes, we hebben shampoo voor de baby's.
0: Oh.
1: We hebben echt van alles hebben we.
0: Oh, oké. Okay. Oh. En iedereen kan daarheen die het nodig heeft dan, hè?
1: Ja, iedereen die het nodig heeft kan het komen halen. Ze krijgen een kopje koffie. Maar als je zelf ook spullen hebt waar je zegt van nou, ik heb het niet nodig, kun je het ook komen brengen.
0: Oh.
1: Dan krijg je uiteraard ook een kopje koffie. Dus
0: wat leuk. Wat gezellig. En dan ook een praatje erbij.
1: Ja, absoluut. En het is elke donderdag voor nu. Maar als het drukker wordt, gaan we er vaker open.
0: Oh, oké. En is het binnen een bepaalde tijd?
2: Nee.
1: Ja, van 12 tot 4. Elke donderdag.
0: Elke donderdagmiddag van 12 tot 4. Waar is dat?
1: De Dionysus op de Odeonstraat 85 in Filmwijk.
0: Nou, dat ook weer meegenomen. En nu je prijs, die misschien wel in de weggeefkast
2: komt. Ik krijg net een bericht over Albert Heijn.
0: Ja?
2: Dat een medewerkster daar ontslagen is omdat ze muffins heeft gestolen.
0: Ja, dat mag niet.
2: Nee.
0: Nee.
1: Dat mag niet.
2: Nee, zij is de zevende in datzelfde filiaal die dus op staande voet ontslagen is.
0: Ja, maar als je gaat lunchen en je neemt wat uit de winkel om te lunchen... moet je dat eerst door de kassa heen halen om te betalen... en dan mag je gaan lunchen.
2: Oh.
0: Moet niet eerst gaan lunchen met de muffins en dan pas gaan betalen.
1: Oh. Mogen wij klanten toch ook niet?
0: Nee.
2: Nee.
0: Maar vroeger was het ook wel eens bij andere concerns... wat er dan overbleef s'avonds...
2: Mocht je naar huis meenemen?
0: Dat kon je meenemen naar huis.
2: Ja.
0: Ja, maar dat mag allemaal niet meer.
2: Ik heb hier wel eens een Bluetooth speaker meegenomen.
0: Nee, maar dat is dan niet over.
2: Jawel.
0: Nee. Nee, dat kan gewoon daarna, dat kan daarna gewoon nog gebruikt worden. Maar ik bedoel, vandaag hier de broodjes concreet zijn, aan het einde van de middag liggen ze er nog.
2: Nee, maar ik heb hem niet teruggegeven, die speaker.
0: Ja, nou, dat mag gewoon niet.
2: Ik heb hem gestolen.
0: Ja.
2: En nu?
1: Oh, oh.
0: Dan moet je op staande voet ontslagen worden.
2: Fijne middag allemaal.
1: Of je moet een liedje zingen.
2: Oké.
0: Okay. Nou, laten we gewoon voor de ontslag gaan dan.
2: Dat is voor iedereen beter.
0: Ja, nou, houden we tenminste nog een paar luisteraars over.
2: Goed. Heb je al een Omroep Flevoland t-shirt?
1: Die heb ik al.
2: Oh, ja. Ga ik even nog een keer draaien voor
0: je. Nee, geef er gewoon iets anders.
2: Nee, ik moet het wel eerlijk doen. Ik ga draaien. Nou,
0: dat duurt allemaal zo lang.
2: Ja, wat maakt dat uit? Daar kan ik niks aan doen.
0: Oh. Maar zou je weg willen hier dan?
2: Nou ja, als het echt moet.
1: Nee, je moet blijven.
0: Nou. Ja.
2: Oh,
0: zullen we gewoon een actie op gaan starten, Ellie?
2: Een actie?
0: Een actie.
2: Nee, je zei een actie.
0: Een actie. Een actie. We gaan gewoon een actie opzetten.
1: Hij moet blijven.
0: Ja, hardmaken nou, hey, Arnoud, zelfs de dierenbeschermer die komt erbij. He? Ja, nou, dat is weer zo.
2: Je hebt gewoon de UV-lamp gewonnen.
1: Yes.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ongelooflijk. Ja, maar het is serieus waar.
0: Het is echt waar, hoor. Het is eerlijk gedraaid.
2: Een
0: van de weinige keren dat hij eerlijk draait.
1: Oh, wat lief.
0: Nou, nog 2 dagen en we zijn door de lampen heen.
2: Ja, ik heb er maar 12 besteld. Oh. Hartstikke duur, nou, maar 9 euro.
0: Ja, nou, het hele budget er weer doorheen.
2: Ja,
0: maar het is alweer half goed.
2: Nee, ze waren duurder.
0: We krijgen weer bijna een nieuw budget voor 2027.
2: Dat is niet veel.
0: Nee? Oké. Okay. Nou, Ellie, dankjewel in ieder geval. En tot de volgende keer. En ga zo door met goede werk daar bij de weggeefkast. Hè?
1: En jullie ook bedankt. En blijf uitzenden, want ook daar luisteren we naar jullie, hè?
0: Ja hoor, oh, ja, heel zeker goed. Ook wel. Hallo alle mensen bij de weggeefkast.
2: Bij de Odeonweg 89, 85.
1: 85.
0: Veel wijk. Ja, goed.
1: Hey, dank jullie wel.

0: De nieuwe single van Suzanne en Freek is dat en de pijnstiller. Geven ze een kleine update over hoe het de laatste tijd met hun gaat.
1: Een update.
0: De Bowser zat ervoor met Magnetic. Morgen...
1: Ja, dan ben je er niet.
0: Nee.
1: Waarom niet eigenlijk?
0: Ja, dat moet zo.
1: Oké. Okay.
0: Dat werkt nou eenmaal zo ook.
1: Ja, ja.
0: Moet af en toe ook even een keertje met de hoeven mogen.
1: Ja. Met wie ben ik dan morgen?
0: Met onze gewaardeerde collega.
1: Ah, wat leuk.
0: Eén van de vier.
1: Daar kijk ik
0: en morgen, wat hebben we dan eigenlijk ook?
1: Nou, niks, want jij bent er niet.
0: Ja, nee, maar dan is het juist gezelliger.
1: Oh ja?
0: Ja, dat zeg je altijd.
1: Voor jou of voor mij?
0: De Diamond Baritones.
1: Wie?
0: De Diamond Baritones.
1: Ja, die komen morgen zingen.
0: Die komen niet.
1: Nee? Wel, die komen morgen zingen.
0: Nou ja, nee, Selena Schiedon, die zou met hun meezingen. En er zou ook een van de baritones komen. Maar die hebben een optreden op een cruiseschip. Dus gaat zij wel zingen. En dan zijn de baritones, die zijn er wel, maar op het bandje. Snap je?
1: Goed, en wanneer ben je er wel weer?
0: Vrijdag. Ah, want dan hebben we weer een nieuwe aflevering van Gastvrij Flevoland. Met niemand minder dan Gino Schallenberg. De polderplaat van deze week.
1: Ja, en we hadden nog een hele band, maar die heeft afgezegd.
0: Ja, daar kon er allemaal niet meer in.
1: Dat was te veel, dus ik ga wat anders regelen.
0: Ja. Wat ga je doen? Of ga je zelf een liedje zingen?
1: Oh, dat is misschien ook wel een goed idee. Ja, ik heb wel een leuke suggestie.
0: Ja, wat dan?
1: Nou, dat ga ik nu nog niet vertellen. Dat is dan voor vrijdag een verrassing.
0: Nou ja, maar het is een suggestie. Daar zouden de mensen eventueel over kunnen stemmen natuurlijk.
1: Nee, dat hoeft niet.
0: Als je nu zegt wat je gaat zingen... of laten we dan de luisteraars gewoon een voorzetje geven.
1: Oh, wat
0: je mag appen 0320 28 50 50... wat jij vindt dat Marco moet gaan zingen.
1: Live.
0: Ja, ik zou van John Miles of zo zou kiezen of wat dan ook.
1: Ja, maar dat is alleen maar muzikaal.
0: Nee, dat is heel hoog.
1: Oh ja.
0: Dat is echt leuk.
1: Music was my first love. Die? Zoiets? Dat is een klein voorzetje.

0: Bolder tot Tulpenvelden, van Lelystad tot... waar ligt Nagel ook alweer? Denk jij alles te weten over Flevoland? Test je kennis met onze razend leuke quizzen op Instagram en Facebook. Je krijgt niet alleen wat nieuws, maar blijft ook helemaal bij met de laatste weetjes en mooie verhalen uit onze provincie. Dus waar wacht je nog op? Volg ons op Instagram via @omroepflevoland en laat zien dat jij de ultieme Flevoland-kenner bent.
1: Dit is Flevoland.
2: Wij hebben in het centrum een lunchcafé met het leukste personeel.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Je kan ook met vrienden naar ergens heen gaan.
1: En dit is ook Flevoland.
4: Je moet heel goed op je hondje passen, want anders heb je een touwtje aan je handen.
1: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
5: Fietsradam, de e-bike specialist voor Almere en omstreken. Verschillende topmerken, zoals Kalkhof, Cortina, Moustache, Klever en veel meer. Test je nieuwe e-bike op ons unieke testparcours. Kijk op fietsradam.nl.
6: Wij zijn Woontech Slaapcomfort in Lelystad, uw beddenspecialist van de regio. Naast Slaapcomfort zijn we ook gespecialiseerd in Relax voor Thuis. Daarin hebben we diverse maten, van small tot XXL en ook nog maatwerk. Dus mogelijkheden genoeg. Bent u nieuwsgierig? Kom gezellig langs voor het juiste zit- en slaapcomfort.
7: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Omroep Flevoland gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus schrijf nu 89.8 FM op. Dat is jouw frequentie van Omroep Flevoland. Denk vooruit.
8: Het Almeers Caravanbedrijf. Al 27 jaar de kampeerwinkel met meer dan 8000 vierkante meter kampeerplezier in Almere. Voor caravans en campers en accessoires. Met trots kunnen we u vertellen dat we knausdealer zijn geworden voor campers. En deze verhuren we ook. Voor onderhoud, reparatie, het monteren van accessoires, komt u naar ACB. Kijk op onze website.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: Een deel van het speelveld aan de Rietstraat in Emmeloord mag wijken voor nieuwbouw. Omwonenden hebben dat na een lange juridische strijd niet kunnen voorkomen. En bijna een jaar na de berging van vliegtuigresten bij Dronten is de identiteit van het toestel achterhaald.
0: Dit is Flevoland. Ook te volgen op Instagram. Nu het nieuws van 2 uur.
10: Casper Meijer met het NOS Journaal. De scheepvaart op de IJssel mag tussen de IJsselkop en Zutphen sinds vanochtend opnieuw maar 1 kant op varen, vanwege de lage waterstand. Schepen moeten daardoor weer zo'n 300 kilometer omvaren. Afgelopen maandag werd het eenrichtingsverkeer nog opgeheven, maar doordat er minder regen is gevallen dan verwacht, is de waterstand weer onder de grenswaarde gedaald. Dat meldt Rijkswaterstaat. De verwachting is dat het waterpeil de komende dagen nog verder daalt. Uit NIOD onderzoek blijkt dat na de Tweede Wereldoorlog duizenden Nederlandse vrouwen in interneringskampen seksueel zijn misbruikt en gemarteld. Het waren vrouwen die een relatie hadden gehad met een Duitser of werden verdacht van collaboratie. Kort na de oorlog deden ze hun verhaal voor een parlementaire enquêtecommissie, maar hun getuigenissen kwamen nooit in het eindrapport. Bij de herdenking van een overleden lokale politicus in Zuid-Afrika heeft een man het vuur geopend. Daarbij kwamen 4 mensen om het leven. 3 andere aanwezigen raakten gewond. Volgens lokale media werd de herdenking in een township in de buurt van Johannesburg gisteravond georganiseerd voor een overleden vrouwelijke politicus. Zij zou bij een schietpartij eerder deze maand om het leven zijn gebracht. Lorena Wiebes is voor het 3e jaar op rij wereldkampioen geworden op het onderdeel scratch. Dat is een soort massastart met 40 rondes. Wiebes zorgt daarmee voor de eerste wereldtitel voor Nederland op het WK baanwielrennen in Shanghai, dat nog tot en met zondag duurt. Later vanmiddag doen ook de mannen teamsprinters een gooi naar goud. De vrouwen hebben zich op het onderdeel teamsprint niet geplaatst voor de finale en prolongeren hun wereldtitel niet. Het weer overal droog met een mix van zon en stapelwolken. De temperatuur ligt tussen de 16 en 18 graden. Morgen opnieuw droog en overwegend zonnig. Dan nog iets warmer dan vandaag met maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: En na het journaal krijg je de verkeersinformatie. Nou, daar kan ik heel kort over zijn. Er zijn namelijk geen vertragingen in Flevoland, maar wel wat snelheidscontroles. Bijvoorbeeld op de A6 in de richting van Muidenberg bij Lelystad bij 68,0. Op de N309, dat is eens even kijken, de Drontenweg natuurlijk, hoe kan ik het niet weten, bij Dronten bij 8,8. En ook een flitser op de N331, dat is de Vollenhovenweg bij Marknesse bij 29,6. Welkom weer, een uur Flevoland Muziekland op deze woensdagmiddag. Met veel muziek ook weer. Straks hoor je Kevin James en The Nervous Song.
12: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
13: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
12: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
14: Je geniet van stralend sanitair met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
15: Geniet van 51 verschillende koffiespecialiteiten uit de werelden van hot brew, light brew, cold brew en sweet foam. Vers gemalen, niet uit capsules. Met de nieuwe generatie koffievolautomaat Z10 van Jura. Ontdek hem op jura.com.
14: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
16: Soms voelt het alsof we steeds meer in onze eigen bubbel leven. Gelukkig is die bubbel heel simpel te doorbreken met een lief gebaar. Bij Caro en Sirvee zien we namelijk dat verbinding met een ander je leven meer betekenis geeft. Dus kook deze week eens voor jezelf. En voor een onbekende. En als je toch met de hond gaat lopen, neem dan je buurman mee. Een lief gebaar, zo voor elkaar. Vind jouw lieve gebaar op caroencrv.nl en maak morgen mee.
17: Ga je een auto kopen? Vergeet je autoverzekering niet. Nee, niet meteen gaan roepen verzekeringsgedoe. Het kan ook Allianz Direct in een paar minuutjes. En je bespaart gemiddeld €332 per jaar. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
18: Goedemiddag.
19: Flevoland Muziekland.
18: Jordi Bouw.

Kevin James, zoals beloofd, met Nervous. En als ik het over nerveus moet hebben, dan denk ik toch wel een beetje aan aankomende vrijdagochtend. Dan moet ik namelijk weer richting de tandarts voor de halfjaarlijkse controle. En nu ben ik op zich helemaal niet zenuwachtig voor de tandarts, hoor, of dat er wat moet gebeuren in de mond. Maar ik vind dat al zo vervelend als je dan een gaatje hebt. Moet je ook nog eens een keer terugkomen. Zit je weer in die stoel? Daar ben ik dan bang voor. Of dat ik mijn tanden dan niet heb goed gepoetst. Nou ja, dat is allemaal later deze week. Het is nu pas woensdag. Het is 14 oktober vandaag. Goed dat je erbij bent. Een uurtje Flevoland Muziekland. En het is ook nog eens een bijzondere dag. Want er is iemand jarig. Het is geen persoon, maar het is een beer. Misschien wel de beroemdste beer ter wereld. Die blaast vandaag precies 100 kaarsjes uit. En dan heb ik het over Winnie de Pooh. Het is namelijk 100 jaar geleden dat de eerste verhalen verschenen over Winnie de Pooh. En tientallen jaren later kwam dat ook nog eens op televisie natuurlijk. Je hebt het ongetwijfeld wel eens gezien. En dat klonk dan altijd zo.

Mel Smith. Samen met Niall Horan, die je ook nog hoorde op het einde. Drive Safe en daarvoor de Hollies en de Bus Stop. Nou, het is vandaag 14 oktober. Niet alleen de verjaardag van Sir Cliff Richard, maar ook van de beroemdste beer van de wereld, volgens mij. Winnie de Pooh, de gele beer met het rode shirt. Ja, dat is het. Geel en rood. En dankzij Winnie de Pooh kun jij zo meteen in de prijzen vallen. Ik ga zo meteen een leuke prijs verloten onder de mensen die het juiste antwoord aan me hebben doorgegeven. Dat kan jij ook zijn. Je kunt me altijd een berichtje sturen, zeker met het antwoord op de vraag die ik zo ga stellen. Dat kun je doen via WhatsApp 0320 28 50 50. Ik wil namelijk van jou weten hoe het bos heet waar Winnie de Pooh en al zijn vriendjes en de honingpotten leven. Hoe heet dat bos? Is dat A, het 100 Bunderbos? Is dat antwoord B, het Sprookjesbos? Of is dat C, heel toepasselijk, het Honingbos? In welk bos woont Winnie de Pooh? Het 100 Bunderbos, het Sprookjesbos of het Honingbos? Nou, wat is het goede antwoord volgens jou? Als je het weet, dan kun je het aan me doorgeven door een appje te sturen dus. Ik noem nog één keer het nummer 0320 28 50 50. Terug naar de muziek in dit programma. Dit zijn Miley Cyrus en Lindsey Buckingham met Secret.

0: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
1: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
2: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of Trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
4: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
3: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
5: Ik wil geen verzekeringsgedoe.
6: Verzekeringsgedoe? Nee joh. Verzekeren kan ook Allianz Direct. Even een foto maken van de schade. En door. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl.
7: We kunnen door.
6: Direct door. Allianz Direct.
8: Geniet van 51 verschillende koffiespecialiteiten uit de werelden van hot brew, light brew, cold brew en sweet foam. Vers gemalen, niet uit capsules. Met de nieuwe generatie koffievolautomaat Z10 van Jura. Ontdek hem op jura.com.
9: Dit is Flevoland met het regionieuws.
10: Het is 3:01. Goedemiddag. De politie heeft in Emmeloord een grote partij drugs gevonden. Een 43-jarige man uit het Zuid-Hollandse dorp Rozenburg is daarbij aangehouden. Agenten controleerden vorige week de man tijdens een ondermijningsactie in Emmeloord. In zijn auto zat 10 kilo cocaïne, verstopt in de tussenruimte van de autoportieren. Bij een latere doorzoeking van zijn woning vond de politie nog eens 10 kilo harddrugs. De auto en de drugs zijn in beslag genomen en de man zit nog vast. Kimberly Calais uit Almere is er vandaag tijdens het WK baanwielrennen in China niet in geslaagd om de finale van de teamsprint te bereiken. Ze eindigde met haar teamgenoten tijdens de kwalificatie op een 5e plek en dat was niet genoeg. Vorig jaar veroverde Calais met Oranje de wereldtitel. Een deel van het speelveld aan de Rietstraat in Emmeloord mag wijken voor nieuwbouw. Omwonenden hebben dat na een lange juridische strijd niet kunnen voorkomen. De Raad van State heeft hun bezwaren tegen de woningbouwplannen in hun buurt vandaag ongegrond verklaard. De buurtbewoners vrezen dat het verdwijnen van een deel van het speelveld ten koste gaat van de sociale samenhang in de wijk. Volgens de Raad van State mocht de gemeente woningbouw zwaarder laten wegen. Er blijft namelijk voldoende groen over voor sport en spel, zegt de Raad van State. En bijna een jaar na de berging van vliegtuigresten bij Dronten is de identiteit van het toestel achterhaald. Het gaat om een Britse bommenwerper die in september 1943 werd neergeschoten boven het IJsselmeer. Onderzoekers konden het toestel identificeren aan de hand van een uniek nummer op 2 stukken aluminium. Toen het toestel neerstortte waren er 7 bemanningsleden aan boord. En dat is over een overzicht van het nieuws. Meer nieuws uit onze regio, dat lees je op de website of in de app.
11: Goedemiddag. Vanmiddag is het een rustige najaarsdag in Flevoland. De zon die schijnt geregeld. Af en toe trekken er ook wat sluier of stapelwolken over de regio. Een neerslag staat niet op programma en de temperatuur gaat oplopen naar een graad of 17 op de meeste plekken, bij een zwakke tot matige wind uit het zuidwesten. Ook vanavond en vannacht is het overal droog met een mix van wolkenvelden en brede opklaringen. Bij een weinig wind gaat het dan uiteindelijk afkoelen naar een graad of 10 op de meeste plaatsen en morgen volgt dan nog zo'n rustige en opvallend zachte najaarsdag met temperaturen opgelopen naar zo'n 19, lokaal misschien wel 20 graden, flink wat zon daarbij. Dagen daarna, vanaf vrijdag, dan volgt uiteindelijk wel een weersverandering. De wind die gaat draaien naar het noordwesten. En dan wordt het een stuk koeler en ook iets wisselvalliger.
10: Nou, wat een verwennerij zeg. Tot en met donderdag. Maar daarna, ja, dan wordt het toch echt herfstweer. Dankjewel, Berend. Dan de verkeersinformatie. 1 file in onze regio. Die vind je op de A6, Emmeloord-Lelystad. Tussen de afrit Urk en de afrit Zwifterband. Zo'n 5 minuten stilstaan. De snelheidscontroles dan op de A6 in de richting van Muidenberg bij Lelystad. Bij 68,0. De N309, dat is de Dronterweg bij Dronten bij 8,8. En ook de Vollenhovenweg, de N331 bij Marknesse, wordt in de gaten gehouden. Dat wordt gedaan bij hectometerpaal 29,6. Hiepe de piep, hoera, zeg ik nogmaals. Want de beroemdste beer van de wereld is jarig. 100 jaar is hij geworden, Winnie de Poe. En ik heb een vraag voor jou, want in welk bos leeft Winnie de Poe? Is dat antwoord A, het 100-bunderbos? Antwoord B, het sprookjesbos? Of antwoord C, het honingbos? Nou, als jij het antwoord denkt te weten, dan kun je me een appje sturen op 0320 28 50 50. Eens even kijken, nou dat is ondertussen al door 4 mensen gedaan. Ik weet niet of dat ook het goede antwoord is. Maar goed, als je nog heel eventjes het antwoord aan me doorgeeft, dan kan de prijs die ik zo ga weggeven misschien wel voor jou zijn. In welk bos woont Winnie de Poe? Het 100-bunderbos, het sprookjesbos of het honingbos?
9: Flevoland. Goedemiddag. Flevoland Muziekland. Jordi Bouw.

0: Kun je hem al meezingen of mee neurieën? Deze enorme hit hoorde je weer voorbij komen. Ella Langley was dat en Choosing Texas. En daarvoor een jarige Cliff Richard met Dreaming. En wie er ook jarig is, Winnie de Pooh. 100 jaar oud is hij geworden vandaag op 14 oktober 1926. Toen werd er voor het eerst over hem geschreven, die gekke beer. En de vraag natuurlijk is, in welk bos woont Winnie de Pooh? Is dat antwoord A in het Honderdbunderbos? Antwoord B het Sprookjesbos of het Honingbos? Nou, er zijn verschillende mensen die het antwoord aan me hebben doorgegeven. En ik kan je vertellen, iedereen heeft het goed. Ellie, die heeft iets ingesproken en die gaat dan ook meteen verklappen waar Winnie de Pooh woont. In welk bos, als je het niet weet. Nou, dit is het antwoord.
1: Het Honderdbunderbos. Zo heet het bos. Groetjes van Ellie.
0: Ja. Inderdaad, Ellie, dat heb je helemaal goed. Net als Corrie, net als Dirk, net als Sietske, net als Hetty. En, dit vond ik wel grappig, Bertus heeft het ook goed. Maar weet je hoe Bertus van zijn achternaam heet? Bertus Bos. Hij zegt ook, hoi Jordi, hij woont niet in het Bertusbos, maar in het Honderdbunderbos. Ja, ik hou er wel van. Ik heb ook een beetje die flauwe humor, Bertus. Dat is ook het goede antwoord. Eens even kijken, wie ga ik bellen voor het overhandigen van de prijs? Nou, gewoon wie als allereerste opneemt. Dus heb jij een appje gestuurd met het juiste antwoord, dan zou het nu kunnen zijn dat je telefoon overgaat. Zou ik het leuk vinden als je opneemt. Hallo.
2: Hallo, Hetty Beugelink.
0: Hey, Hetty. Goedemiddag, met Jordi van Omroep Flevoland.
2: Hoi.
0: Ja, je bent live op de radio.
2: Oh, doe maar.
0: Ja.
2: Dan moet ik even mijn radio uitzetten dan dus.
0: Is wel wat handiger, ja. Hij staat keihard, de radio, hoor ik wel op de achtergrond.
2: Ja, dat klopt.
0: Was jij aan het genieten van de muziek?
2: Ja, heerlijk.
0: Zometeen draai ik ook nog Billy Joel met The Piano Man.
2: Ja, gezellig. Ja?
0: Nou,
2: ja.
0: Dan kan de radio weer een stuk harder. Maar de reden dat ik jou bel, Hetty, is dat jij het goede antwoord hebt gegeven.
2: Ja, dat klopt.
0: Moest je het opzoeken of wist je het?
2: Nee hoor, nee, ik wist het. Ja, nee, ik ben helemaal verliefd op de beer.
0: Ja? Heb je ook een knuffeltje in huis staan van Winnie de Pooh?
2: Ik geloof wel dat ik hem nog heb, ja.
0: En weet je ook hoe al zijn vrienden heten?
2: Ja, Piglet. Mm-hmm. En Knorretje.
0: Knorretje, ja.
2: En Ior.
0: Tijgertje heb je ook nog, hè?
2: Tijgertje, ja, die wipt zo leuk.
0: Ja, ja, ja. Nou, je bent een ontzettende fan. Dat is ook zo'n lekkere niets aan de hand serie, hè, Winnie de Pooh?
2: Ja, nou ja, niets aan de hand. Hij heeft van die mooie wijsheden en van die uitspraken. En dat ik denk van, ja, dat is ook zo.
0: En ook al zijn die uitspraken al wat ouder, die blijven gewoon altijd gelden.
2: Die zijn tijdloos.
0: Ja.
2: Ze zijn absoluut tijdloos. Ja.
0: Nou,
2: ja.
0: Ik ga je een leuke prijs opsturen, Hetty, omdat jij het goede antwoord hebt. En omdat jij een echte Winnie de Pooh-kenner bent. Heb je nog voorkeur voor het een of het ander?
2: Nee joh, helemaal niet. Ik vind het leuk dat ik een prijs heb.
0: Nou, dat is het. Dat is mooi om te horen. Je bent met weinig tevreden. Dat is mooi.
2: Ja.
0: Nou, ik ga eens eventjes kijken in de kast wat we allemaal hebben liggen. En dan komt er vanzelf iets bij jou op de deurmat terecht.
2: Nou, super fijn.
0: Nou,
2: superleuk.
0: Leuk om je gesproken te hebben en de radio kan weer lekker hard.
2: Oké, dankjewel.
0: Dag Hetty. Hoi hoi.

en de Piano Man lekker meezingen met dat liedje. En over zingen gesproken, komende zaterdag wordt er in de Meerpaal in Dronten een bijzondere muzikale middag georganiseerd, samen met het Flevo's Mannenkoor. Daar gaan we het zo meteen over hebben in Studio Flevoland. Zometeen hoor je nog Tom Jones en The Art of Noise met Kiss. En dit is Shepherd en Die Young.

0: Kiss!
1: Dit is Flevoland.
2: Wij hebben in het centrum lunchcafé met het leukste personeel.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Je kan ook met vrienden ergens heen gaan.
1: En dit is ook Flevoland.
4: Je moet heel goed op je hondje passen, want anders heb je een touwtje aan je handen.
1: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
5: Fietsradam, de e-bike specialist voor Almere en omstreken. Verschillende topmerken, zoals Kalkhof, Cortina, Moustache, Klever en veel meer. Test je nieuwe e-bike op ons unieke testparcours. Kijk op fietsradam.nl.
6: Dit is een uittip.
7: Geniet van 10 tot en met 25 oktober van de Oud-Hollandse kermis in het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. Zwier, zwaai en draai rondjes in het sfeervolle Zuiderzeedorp. Op zaterdag 17 en zaterdag 24 oktober ook 's avonds. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
6: Dit was een uittip.
8: Welkom bij ons in de showroom bij Woontex Slaapkomfort op Woonboulevard Palazzo in Lelystad. Bij Woontex gaan we eerst aan tafel met een lekker bakje koffie om te analyseren wat de behoeftes zijn, je lichtcomfort en wat wij vooral belangrijk vinden wat ook bij jouw portemonnee past. We zien u graag in onze showroom voor een goed advies.
9: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
10: De politie heeft in Emmeloord een grote partij drugs gevonden. Een 43-jarige man uit het Zuid-Hollandse dorp Rozenburg is daarbij aangehouden. En Kimberly Calais uit Almere is er vandaag tijdens het WK baanwielrennen in China niet in geslaagd om de finale van de teamsprint te bereiken. Meer nieuws uit de regio, dat hoor je zo dadelijk.
11: Dit is Flevoland, ook via DAB+. Nu het nieuws van 3 uur.
12: Casper Meijer met het NOS-journaal. De politie heeft 3 mensen opgepakt in het onderzoek naar de dodelijke schietpartij tijdens de vierdaagse feesten in Nijmegen. Het gaat om een 18- en een 19-jarige man en een minderjarige jongen. Afgelopen maandag werden ook al 2 mannen aangehouden. In juli werd in de avond een 18-jarige man uit Rotterdam doodgeschoten in Nijmegen. De aanleiding voor het schietincident wordt nog steeds onderzocht. Het Openbaar Ministerie eist 15 jaar cel en tbs tegen een man die wordt verdacht van het doodsteken van zijn vrouw in Lent. De 52-jarige Danny C. zou zijn vrouw 25 keer hebben gestoken. Volgens het OM was het een vooropgezet plan. De verdachte zegt dat hij zich er niets van kan herinneren. Danny C. had eerder al een huis- en contactverbod gekregen vanwege huiselijk geweld. De Groningse oud-burgemeester Koen Schuiling moet nog steeds een boete betalen voor masturberen in zijn auto. Dat oordeelt het gerechtshof. De boete is €250. Dat is hetzelfde bedrag dat Schuiling eerder opgelegd kreeg door de rechtbank. De oud-burgemeester heeft zelf altijd volgehouden dat hij niet aan het masturberen was en ging daarom in hoger beroep. De zaak tegen Schuiling kwam aan het rollen nadat een vrachtwagenchauffeur zei dat hij de burgemeester zag masturberen vanuit zijn cabine. Schuiling zelf zegt dat hij buikpijn had, daarom zijn riem had losgemaakt en over zijn buik wreef. De mannen teamsprinters hebben op de WK baanwielrennen in Shanghai goud veroverd door in de finale Australië te verslaan. De mannen werden ook al Olympisch kampioen in 2021 en 2024. Eerder op de dag werd Lorena Wiebes voor het 3e jaar op rij wereldkampioen op het onderdeel scratch. Dat is een soort massastart met 40 rondes. Het weer overal droog met een mix van zon en stapelwolken. De temperatuur ligt tussen de 16 en 18 graden. Morgen opnieuw droog en overwegend zonnig. Dan nog iets warmer dan vandaag met maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Geen files in onze regio, maar wel wat snelheidscontroles. Bijvoorbeeld op de N309. Dat is de Dronterweg bij Dronten bij 8,8. En ook een melding is er voor de Vollenhoverweg. Dat is de N331 bij Marknesse bij hectometerpaal 29,6.
13: We gaan zometeen zingen, want dat verbindt. Dat verbindt ook en het is goed voor je hersenen. En dat gaan we allemaal doen in Studio Flevoland, want dat is nu officieel begonnen.
14: Hey, ondernemer. Het is weer tijd voor je btw-aangifte.
15: Ja, dat wordt een makkie. Geen omzet, dus niks te doen, toch?
14: Nou, toch wel.
0: Wel?
15: Ja, ook zonder omzet moet je aangifte doen.
0: Oh ja, dat is ook zo.
15: Zeker, ook als je net bent gestart, even geen klussen had of onlangs bent gestopt.
0: Ga het meteen doen.
15: Fijn. En kijk voor meer informatie over btw-aangifte doen zonder omzet op belastingdienst.nl/btw. Handig, van de Belastingdienst.
16: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
17: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
18: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
19: Je geniet van een zachtere huid met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
18: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
19: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
20: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
1: Goedemiddag, je luistert naar Studio Flevoland.

0: Crowded House. En Weather With You, zoals Odek al zei. Het programma is officieel begonnen op deze woensdagmiddag.
1: Ja, het zonnetje is weer buiten. En dan heb ik altijd in de straat een van de buren, die heeft in de voortuin zo'n molen staan waar je je was op kan hangen.
0: Ja.
1: Ja. Dan zou ik denken, nou, daar hang ik dan de handdoeken op of de lakens of zo. Maar zij hangen daar ook gewoon ondergoed op.
0: In de voortuin?
1: In de voortuin.
0: Ja, dat zou ik ook niet zo heel snel doen, denk ik.
1: Nee.
0: En BH's en zo, die hangen er
1: nee,
0: dan
1: het
0: ook
1: is wel. Ik denk wel van haar zoon of zo. Ja, je gaat er toch naar kijken wat er hangt. Er hingen van die, hoe noem je dat? Mannenonderbroeken. Van die, van die boxershortachtige, maar dan van die strakke. Ik weet niet hoe dat heet.
0: Nog een kek printje erop of
1: nee,
0: zo?
1: Nee, rood.
0: Ja. Dat is dan weer een beetje saai.
1: Ja, maar wat mij wel opvalt is dat deze buren heel goed de was scheiden. Want dit was een zwart-rode was.
0: Ja.
1: En ze hebben ook gewoon een witte was en wat lichte kleuren. En ja, ik prop altijd alles gewoon in de wasmachine.
0: Echt waar?
1: Ja.
0: Oh, ik doe altijd wel alles sorteren hoor.
1: Ja.
0: En dan krijg je toch dat kleuren in elkaar overlopen.
1: Nee, helemaal. Dat bij mij niet hoor. Maar ik heb ook zo weinig lichte spullen dat ik daar nooit een hele was mee kan doen. Dus dan gooi ik het gewoon bij de gewone.
0: Ja, je bent ook alleen natuurlijk. Hè? En dan kun je maar, dan moet je ongeveer 300 shirtjes in de kast hebben. Wil je in één keer gaan wassen natuurlijk.
1: Ja. Maar ik ben wel benieuwd. Nou, op Urk hangen ze natuurlijk ook nog de was vooral buiten. En natuurlijk ook als je op de boerderij woont en zo. En ik vraag me dus af of jij daar gewoon je onderbroek en je BH's aan hangt. Als je dus de kans hebt dat de buren het zien. 0320 28 50 50. Wat doe je met je onderbroek?

0: Bluff, samen met Gijke Arnaert en Zoutelanden.
1: Zingen is niet alleen gezellig, maar het kan ook een heel positief effect hebben op mensen met dementie, Parkinson of ander hersenletsel.
0: En het kan bijvoorbeeld helpen om herinneringen op te halen en contact te maken met anderen. De stichting Zingen met Zorg Flevoland organiseert daarom zogenoemde zingcirkels, waarbij mensen met een kwetsbaar brein samen met hun naasten zingen.
1: En komende zaterdag wordt er in de Meerpaal in Dronten een bijzondere muzikale middag georganiseerd. Het draait allemaal om die zingcirkels. Zingcirkels. Ja. Oké, dan zeg ik het wel goed. Ja. Dat gebeurt ook allemaal samen met de Flevo's Mannenkoor. En bij ons in de studio is Marjan de Waal. Je hoorde haar net al even. Van Stichting Zingen met Zorg Flevoland. Goedemiddag.
2: Dankjewel. Goedemiddag.
1: Ja, waarom is zingen nou zo goed voor je brein?
2: Nou, er komen steeds meer studies vrij ook. En het blijkt dat er van alles gebeurt in je brein. Er worden nieuwe verbindingen gelegd. Neuroplasticiteit noemen ze dat ook wel. Terwijl je zingt. Ook al heb je dus bijvoorbeeld een bepaalde aandoening. Zoals dementie, Parkinson. Maar ook mensen met een depressie, burn-out. Allerlei diagnoses, zeg maar. Iedereen heeft uiteindelijk een kwetsbaar brein. Zo kunnen we het ook wel stellen. Maar juist bij die aandoeningen zien we vaak dat we vanuit die beperkingen gaan denken. Terwijl wij juist proberen te denken vanuit de mogelijkheden. Er zijn heel veel onderzoeken gedaan inmiddels die

0: Oh. Ja, we kunnen zelfs ook nieuwe muziek aanbieden. Het ligt ook een beetje aan de diagnose. He, dus als iemand ouder is en je hebt bijvoorbeeld iemand te maken met dementie. Nou, er zijn wel 50 soorten dementie. Dan heeft het heel veel als je gaat terugkijken naar de leeftijd van rond de 20, 25 van die persoon. He, we hebben natuurlijk oudere mensen met dementie. Maar helaas hebben we ook hele jonge mensen met dementie. En die hebben een ander repertoire. He, waar ze natuurlijk herinneringen uit kunnen halen.
1: Ja, ik dacht dat je juist alleen vrolijk werd van het zingen van nummers die je leuk vindt. Maar er gebeurt dus echt veel meer in die hersenen.
0: Ja.
1: Dat ervoor zorgt dat je nou wat fitter overkomt.
0: Ja, ja, absoluut. Ja, ja. En er komen ook allerlei goede hormonen vrij, om het zo maar te zeggen. Hè? De endorfines, hè, die de pijndrempel zelf wat naar beneden kunnen laten brengen. En je hebt ook te maken met oxytocine, het bekende knuffelhormoon. Nou ja, dopamine, waar we echt een kick van krijgen. En dat gebeurt allemaal door te zingen, zeg maar. Hè? En dat kan ook neuriën zijn, dat kunnen ook klanken zijn. Als mensen de woorden niet meer uit kunnen spreken en je kunt klanken met hun maken. En vaak ook zijn ze beter in staat om daarna te bewegen. Dat is natuurlijk ook geweldig, hè? Als je ziet dat het hele lijf eigenlijk wakker wordt.
2: Ja, wordt gewoon geactiveerd.
0: Wordt geactiveerd, ja. En daardoor zijn we als zorgzangeres ook wel getraind. Hè? Dus je kunt natuurlijk zingen, is altijd goed voor iedereen. Ook als je in een koor zit en al zing je in de badkamer, geweldig. Er kan niet genoeg gezongen worden. Maar wij leren dan zeg maar een bepaalde zangtherapie te geven, zangtraining. Mm-hmm. Juist bij die mensen die een kwetsbaar brein hebben om alles weer goed wakker te krijgen.
1: Ja, want jullie organiseren dus van die zingcirkels. Wat moet ik me daar nou bij voorstellen? Bijvoorbeeld komende zaterdag in Dronten.
0: Ja, komende zaterdag willen we vooral het accent leggen op zingen. Maar om nou eerst nog even te gaan op zingcirkels. Mensen zitten dus niet in een kooropstelling achter elkaar, maar echt in een cirkel om interactief contact met elkaar te hebben. He, dus iemand die bijvoorbeeld heel somber is, die kan heel veel hebben aan iemand die tegenover zich zit. En dan krijg je een soort weerkaats plezier tijdens het zingen. En waardoor je tijdens het zingen ineens in een andere emotie komt van veel meer blijdschap. En je hebt een veel betere interactie als je in een cirkel zingt, zeg maar, met deze mensen.
2: Ja, ja. Hoe groot is de ideale cirkel?
0: Ja, je kan zingen met 4 mensen en je kan zingen met 40 mensen. Maar daar hebben we onze vrijwilligers hard bij nodig. Want je kan dat niet in je eentje als zangtrainer, zeg maar, met 40 mensen doen. Dus we hebben hele empathische vrijwilligers die ons altijd bijstaan. Want zonder die mensen zou dit niet mogelijk zijn. Nee. Zeg maar, hè?
2: En is dat dan, zet je dan wel muziek aan? Of is het zingen zoals je...
0: We live muziek erbij. Oh. Dus een pianist of een gitarist die ons begeleidt. En die ons met elkaar laat zingen. En we gaan vooral in op wat er leeft in de groep. Dus met een koor, want ik ben ook dirigent. Dan krijgen de koorleden van tevoren een mail van dat gaan we doen. Mm-hmm. Maar in een zingcirkel ga je ook kijken wat leeft er bij de mensen. Hè? Zijn ze vrolijk? Zijn ze misschien bang? Zijn ze somber? En wat zijn de verzoeknummers van mensen? Hebben ze iets in hun herinnering waar ze graag over willen zingen?
1: Ja, hou je ook in de gaten of iemand zuiver zingt?
0: Nee. Nee, kwaliteit is helemaal niet aan de orde. En dat is ook heel jammer dat er altijd zo op gehamerd wordt. Want het geeft bij mensen ook vaak een deuk in het zelfvertrouwen. En kwaliteit is echt bij ons ondergeschikt.
2: Ja, ja. Het is gewoon het plezier van het zingen en ook samen zijn. En dat je
0: erbij horen.
2: Ja.
0: He, dus dat mensen ook het gevoel hebben van ik doe ertoe. He, en ook elkaar helpen. Iemand met een depressie, die kan natuurlijk op deze manier, als die ziet dat hij iemand met dementie kan helpen om een lied te zingen of een map vast te houden, die kan ook het gevoel hebben, hé, ik hoor erbij, ik doe er toe. Ik ben belangrijk nu en het geeft me weer zelfvertrouwen. En zo zie je dat mensen elkaar ook heel goed kunnen helpen.
2: Want is zo'n zingcirkel, is dat dan een gemêleerde groep? Of is het wel van, er zijn mensen met alleen dementie vandaag, of er zijn alleen mensen met...
0: Het is echt gemêleerd.
2: Gemêleerd.
0: Ja. Ja. En wat we dan vooral zaterdag willen doen is nog meer de aandacht erop vestigen. Mm. Dus het Flevos Mannenkoor heeft me gevraagd om samen iets maatschappelijks neer te zetten. En nou, daar ben ik heel blij mee met die uitnodiging. Dus zij zingen ook een aantal nummers zelf. Maar ook met ons, met de mensen die komen.
2: Ja, want hoe ziet die opstelling er zaterdag dan uit? Is er dan ook eigenlijk een cirkel? Maar zitten de koorleden daarin?
0: Oh. Ja, we gaan op een gegeven moment echt samen zingen. Dat de koorleden tussen het publiek zitten. En het publiek, dat zijn de professionals. Dat zijn mantelzorgers, familieleden. Maar ook de doelgroepen. Dus het is alles door elkaar. En dan willen we dat natuurlijk ook ervaren. En ik geef daarnaast ook een lezing over wat doet zingen met ons brein. Zodat mensen ook daarover wat meer kunnen horen. Ook wat wetenschappelijke nieuwtjes en dergelijke. En daarnaast komen er nog 3 zangeressen die hele mooie ballads

0: dingen om in de pauze en voordat het echt begint, zeg maar, ook gewoon mooie muziek te laten horen waar mensen van kunnen genieten.
1: Ja, want wat is nou het doel zaterdag?
0: Zaterdag is vooral de aandacht vestigen, ook middels die lezing natuurlijk, dat zingen zo belangrijk is. Echt een basis voor iedereen. He, en dat het niet alleen is bij dementie, maar dat er zoveel andere aandoeningen zijn die baat hebben bij het zingen. He. En vooral ook voor thuiswonende mensen is ook uit onderzoek gebleken dat ze door het zingen ook veel langer, zeg maar, de woorden vast kunnen houden, kunnen blijven functioneren. Ja. En daarnaast voor de mantelzorgers. Die hebben onderling ook weer contact. Soms lotgenoten contact. Ze delen tips uit. En uit onderzoek uit Finland is bijvoorbeeld gebleken dat na het zingen, als het op een gegeven moment stopt, hè, na een aantal sessies, zou dat stoppen. Dan hebben zelfs mantelzorgers tot 5 maanden na dat zingen zelf nog de ervaring dat ze het lichter hebben thuis. Hè? Ja,
2: nou, zingen is heel belangrijk. Dat is ons wel duidelijk geworden nu. En samen zingen voor mensen met een kwetsbaar brein, dat is komende zaterdag dus van 14:30 tot 16:00 in de Meerpaal in Dronten. Toegang is helemaal gratis. Aanmelden is wel handig, hè?
0: Ja, het zou heel fijn zijn. U mag ook op onze website kijken. Stichting Zingen met Zorg Flevoland. Hè, dat is zingenmetzorgflevoland.nl. En dan mag je je ook aanmelden. Dan schrijf ik u in verband met de catering. Want inderdaad, het is gratis. Maar de koffie en thee, alles is gratis. En dan is het voor de Meerpaal ook heel fijn om te weten hoeveel mensen er ongeveer komen.
1: Ja, dat ze weten hoeveel koffie ze moeten zetten.
0: Juist.
1: Ja.
0: En lukt het niet om aan te melden, ook dan ben je natuurlijk van harte welkom.
1: Zingen met Zorg Flevoland, daar kun je je aanmelden. Hartelijk dank voor je komst, Marjan de Waal. En heel veel plezier ook.
0: Dank jullie wel. Graag gedaan. Dank jullie wel.
2: En we gaan verder zingen. Dit keer op Stevie Wonder.
1: Ik ben zo slecht in teksten.
2: Oh, een beetje neurieën.
1: Dat helpt dus al, Marjan, dit.
0: Echt? Ja.
1: Oké. Nou, we houden ons brein gezond.
0: Ja, het is echt goed.

0: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
1: Wasgoed voelt veel zachter aan met een Remol waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
2: Klinkt lekker, hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
3: Hey,
1: ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
2: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
7: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
8: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
9: Dit is Flevoland met het regionieuws.
10: De politie heeft in Emmeloord een grote partij drugs gevonden. Een 43-jarige man uit het Zuid-Hollandse dorp Rozenburg is daarbij aangehouden. Agenten controleerden vorige week de man tijdens een ondermijningsactie in Emmeloord. In zijn auto zat 10 kilo cocaïne, verstopt in de tussenruimte van de autoportieren. Bij een latere doorzoeking van zijn woning vond de politie nog eens 10 kilo harddrugs. De auto en de drugs zijn in beslag genomen en de man die zit nog vast. Kimberly Calais uit Almere is er vandaag tijdens het WK baanwielrennen in China niet in geslaagd om de finale van de teamsprint te bereiken. Ze eindigde met haar teamgenoten tijdens de kwalificatie op een vijfde plek en dat was niet genoeg. Vorig jaar veroverde Calais met oranje de wereldtitel. Een deel van het speelveld aan de Rietstraat in Emmeloord mag wijken voor nieuwbouw. Omwonenden hebben dat na een lange juridische strijd niet kunnen voorkomen. De Raad van State heeft hun bezwaren tegen de woningbouwplannen in hun buurt vandaag ongegrond verklaard. De buurtbewoners vrezen dat het verdwijnen van een deel van het speelveld ten koste gaat van de sociale samenhang in de wijk. Volgens de Raad van State mocht de gemeente woningbouw zwaarder laten wegen. Er blijft namelijk voldoende groen over voor sport en spel. En bijna een jaar na de berging van vliegtuigresten in bij Dronten is de identiteit van het toestel achterhaald. Het gaat om een Britse bommenwerper die in september 1943 werd neergeschoten boven het IJsselmeer. Onderzoekers konden het toestel identificeren aan de hand van een uniek nummer op twee stukken aluminium. Toen het toestel neerstortte waren er 7 bemanningsleden aan boord. Dit en meer vind je allemaal terug op onze website omroepflevoland.nl.
11: Goedemiddag. Vanmiddag is het een rustige najaarsdag in Flevoland. De zon die schijnt geregeld. Af en toe trekken er ook wat sluier of stapelwolken over de regio. Een neerslag staat niet op programma. En de temperatuur gaat oplopen naar een graad of 17 op de meeste plekken. Bij een zwakke tot matige wind uit het zuidwesten. Ook vanavond en vannacht is het overal droog. Met een mix van wolkenvelden en brede opklaringen. Bij een weinig wind gaat het dan uiteindelijk afkoelen naar een graad of 10 op de meeste plaatsen. En morgen volgt dan nog zo'n rustige en opvallend zachte najaarsdag. Met temperaturen opgelopen naar zo'n 19, lokaal misschien wel 20 graden. Flink wat zon daarbij. Dagen daarna, vanaf vrijdag, dan volgt uiteindelijk wel een weersverandering. De wind die gaat draaien naar het noordwesten. En dan wordt het een stuk koeler en ook iets wisselvalliger.
12: Dan krijg je de vertragingen van dit moment. Zijn er niet zoveel hoor. Behalve op de A6 en Emmeloord Lelystad. Tussen afrit Urk en afrit Zwifterband zo'n 5 minuten. De andere kant op ook zo'n 5 minuten stilstaan. En ook 5 minuten vertraging op de A27. Almere-Gorkum tussen Bilthoven en knooppunt Rijnsweert. Dan de snelheidscontroles op de N309. Dat is de Dronterweg bij Dronten bij hectometerpaal 8,8. En ook de N331, de Vollenhovenweg bij Marknesse, wordt in de gaten gehouden bij hectometerpaal 29,6.
10: Kadir die kwam een aantal jaren geleden naar Nederland vanuit Turkije. En hij wilde hier eigenlijk walnoten gaan verkopen op de markt. Maar wat blijkt, ja, daar was al best wel veel aanbod van. Dus toen moest hij wat anders bedenken. En nu heeft hij een gat in de markt. Hij verkoopt namelijk vegan snacks, taarten, granola en ook nog van die lekkere dadelrondjes. Nou, we gaan het er straks over hebben met hem, want hij komt zo hier in de studio.
9: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: Ik denk altijd bij dit nummer, oh, het is alweer bijna kerst. Want als je heel goed luistert, dan hoor je de kerstbelletjes voorbij komen.
1: Dit nummer hadden ze toch ook gebruikt in een supermarktreclame? Ja. Volgens mij was daarom die belletjes eraan toegevoegd.
0: En het is daardoor ook een hit geworden in ons land. Nou ja, het duurt niet heel lang meer, dan is het weer kerst. Dus ik ben heel benieuwd waar al die supermarkten weer mee komen natuurlijk in hun reclames. Tim Dan, daar hebben we het over met To Love Somebody.
1: Kadir die maakt in Almere allerlei vegan lekkernijen. Van granola en gevulde dadels tot zelfs cheesecakes. Alles maakt hij zelf, gewoon in zijn eigen keuken. En sinds april 2025 staat hij iedere zaterdag op de markt in Almere. En dat terwijl hij eigenlijk van plan was om walnoten te gaan verkopen.
0: Nou, daar gaan we over praten met Kadir. Hij is bij ons. Goedemiddag.
2: Goedemiddag. Hi.
0: Je staat inmiddels iedere zaterdag op de markt in Almere. Hoe is dat eigenlijk zo begonnen, op de zaterdag op de markt staan?
2: Ja, het is een heel lang verhaal. Maar long story short, ik werkte als data steward bij AMC, Academisch Medisch Center in Amsterdam, bij de lever- en darmafdeling, maar onderzoekafdeling. Daarna, ja, na mijn contract, ik wilde niet meer op kantoor werken. We groeien hazelnoten, echt niet walnoten in Turkije. Dan dacht ik, ik kan misschien hazelnoten of noten en gedroogd fruit verkopen, online verkopen. Het lukte niet. En ik had heel veel noten thuis, misschien 1 ton. Ik moest verkopen. Ik zoekte een verkooppunt om te verkopen. En ik heb markt gevonden, Almere Markt. Ik woon ook in Almere. Ik heb aangemeld voor de woensdag- en zaterdagmarkten en dan begon ik om te verkopen. Maar het lukte ook niet, want er is een grote concurrentie op de markt en ook online. Dan hebben we deze producten ontwikkeld. We hebben granola ontwikkeld en we maken ook energiebaltjes van dadels en noten, zo vorm in de rondje.
1: Ja, maar eigenlijk, wat jij zat met die ton hazelnoten.
2: Ja,
1: en dacht je, wat kan ik daarmee doen, dacht je? En toen dacht je, ik maak er granola van.
2: Ja, of deze dingen moest ik ook maken. Het was een beetje verplicht om te maken, anders ik moest weggooien. Ik kon niet, want je hebt niet veel tijd om te verkopen. Je hebt 1 jaar, 1,5 jaar. En ik had heel veel noten en gedroogd fruit en dadels. Ja, ik kon weggooien. Het is niet een veel groot probleem. Maar het is zonde om weg te gooien. Tuurlijk. En ik wilde een beetje creatief denken. En we hebben dan deze dingen ontwikkeld. In Turkije is het best.
1: Die dadelballen, hè?
2: Dadelballetjes. Ja. In Nederland kun je deze ook op de supermarkt vinden. Maar in de reepvorm. Balletje vorm, denk ik, verkoopt bijna niemand. Dus we wilden ook apart doen, anders doen. Mijn vrouw heeft mij ook geholpen voor receptontwikkeling. Ook voor de granola en voor de balletjes. Maar nu hebben we ook cheesecakes. Het is ook een hype op de markt. Ik gebruik ook een beetje huidige hype, Dubai pistache.
0: Oh ja, want je bent niet alleen een verkoper. Je maakt dus samen met je vrouw al die producten zelf. Dat is wel even wat anders dan het verkopen van walnoten en hazelnoten.
2: Precies, we zijn niet inkoper-verkoper. Nee. We zijn geen retailer echter. We zijn manufacturer, maker en verkoper.
0: Maar heb je daar boeken voor gelezen om al die recepten te ontwikkelen?
2: Ik heb natuurlijk online even recepten gelezen, geïnspireerd. Van online, ook voor de granola. We hebben van een hele goede Canadese granola receptontwikkelaar van haar geïnspireerd. En voor de balletjes, echte balletjes kun je ergens vinden op Instagram of op YouTube. Ze zijn bekend in Amerika meestal, deze soort balletjes. Ze heet Billy's Balls in Engels. Ze waren bekend, maar cheesecakes waren een beetje anders.
1: Laten we het even over die cheesecakes hebben. Want cheesecake, dan denk ik, ja, dat is gemaakt van kwark. Dat is allemaal dierlijke producten. Maar jij wil dat helemaal niet gebruiken. Je wil alles vegan aanbieden. Hoe is dat zo gekomen?
2: Ja, ik ben zelf ook vegan. Ik werd vegan in 2019. Ik had moeite, in Almere echter, moeite om lekker vegan dingen te vinden. Het was bijna onmogelijk. Dus ik heb online recepten gevonden, weer vegan cheesecakes. Ze waren duur. De ingrediënten dat ze gebruiken waren kostbaar. Dus ik moest ook de recepten veranderen. Ik heb ook helemaal nieuwe recept gevonden. Ik moest vinden. Daarna hebben we deze nieuwe product range ontwikkeld. We hebben 4-5 soort cheesecakes. 6 soort deze balletjes. En nu 1 soort, maar ook ik ontwikkel nog 1 granola.
0: Ja, want vegetariër zijn, dat lijkt me nog iets makkelijker. Dan kun je ervoor kiezen om geen dieren te eten. Maar als je veganist bent, dan eet je ook niet de producten die afkomstig zijn van het dier. Hè? Dus niet de melk van de koe en wat heb je nog meer?
1: Eieren.
0: Natuurlijk, dat toch, kaas, je dan
2: boter.
0: Ook niet.
2: Ja.
0: En had jij gedacht toen jij veganist werd, dat je zoveel jaren later dan in één keer een eigen verkooppunt hebt met dat soort producten?
2: Ja, ik wilde echter niet een veganist verkoper worden. Ik wilde notenverkoper blijven, maar het lukte niet. Ik moest zo worden. Het is een beetje, de condities we moesten adapteren naar de condities. Condities van de markt, condities van Almere of Nederland. Daarom, ja, het is een beetje evolving op de markt.
1: De cheesecake is aangeslagen. De mensen vinden het lekker.
2: Ik heb de foto's van de cheesecake gemaakt. Ik heb 3 stoepborden. Ik zet een foto van deze cheesecake op alle stoepborden. Want dit is ook aantrekkelijker dan Groenland balletjes. Als je de foto van de cheesecake ziet, want die heeft 3 laagjes. Eerste laag is pistachenoten en dadels. Tweede laag is kokosmelk en cashew noten. Derde laag is chocolade ganache. Het is een beetje overkill, te goed om op de markt te verkopen. Klanten zeggen ook tegen mij, dit is te veel. Het hoeft niet zo goed zijn om op de markt te verkopen, maar ik kan niet stoppen. Het is een beetje, ik vind het leuk. Ik hou van, denk ik, patisserie dingen. En ik hou van recepten ontwikkelen ook.
1: Ja, want je staat dan wel op de markt, maar je hebt ook eigenlijk een webshop. Je gaat door heel Nederland heen om die granola en die dadelballen ook te brengen. Dus als iemand in Maastricht een bestelling plaatst, dan rij je daar gewoon heen.
2: Precies, we verzenden met PostNL. We hebben ook cheesecakes, balletjes, ook granola op de website adabakes.nl. Ik verzend volgende dag. Als iemand vandaag besteld, ik verzend volgende dag. Dus het duurt ook niet lang. We verzenden ook heel snel.
0: Ja, en dat gebeurt dus online, maar iedere zaterdag ben je op de markt te vinden. Is je vrouw dan nu al hartstikke druk in de keuken en help jij straks?
2: Nee, we hebben echt niet zoveel bestellingen, gelukkig. Okay. En zaterdag is PostNL bezorgt meestal niet op zondag en ze bezorgen op maandag. Dus als we op zaterdag een bestelling krijgen, dan we verzenden op maandag.
0: Ja, maar het liefste wil je het meteen hebben en dan kun je beter naar de markt komen. Want dan kun je het zo meenemen natuurlijk.
2: Dus dit is ook handig.
1: Ja. Je bent begonnen dus in je eigen keuken. Inmiddels bestellen mensen die producten en zo. Als je nou vooruit kijkt, wat wil je met dit?
2: Ja, ik wil groeien. Dit is mijn enige baan nu. Sommige mensen staan op de markt en ze hebben ook een aparte baan. Ze stoppen niet met hun baan, want het is ook een beetje risky om op de markt te staan alleen. Maar dit is mijn enige baan. Ik focus op deze baan 100%, deze zaak 100%. Dus ik wil groeien. Ik kijk naar andere bedrijven die maken dezelfde dingen ter wereld. In Amerika, in Australië en Nieuw-Zeeland. Ik heb soortgelijke bedrijven gevonden online. Ze focussen op hun eigen land. Dus misschien het is beter voor me om eerst ook op Nederland te focussen dan in Europa. Dan ik weet niet.
1: Ja, nou, de wereld ligt aan je voeten. Deze zaterdag gewoon weer op de markt in Almere stad te vinden. Kadir, dankjewel. Adabekes heet het. Wat betekent Adda?
2: Adda is de stad waar ik kom uit in Turkije. Naam van de stad.
1: De naam van de stad, goed. Kadir, dankjewel. En heel veel succes.
2: Dankjewel.

0: Zingen en dansen, het is allebei belangrijk. Hoorde je al eerder deze uitzending. David Bowie was dit en Let's Dance. En Kadir is zijn chocoladeballen vergeten mee te nemen.
1: Nee, die mochten wij hebben.
0: Okay.
1: Daar mogen we zo even van proeven. We hadden het eerder deze uitzending ook even over mijn buren in de straat. Die gewoon in de voortuin zo'n, zo'n wasmolen hebben staan. En als het dan een beetje fatsoenlijk weer is, laten ze de was buiten drogen. Wat natuurlijk oké is, maar ja, je zit toch in de voortuin.
0: Ja.
1: En daar hebben ze ook gewoon hun ondergoed hangen. En toen vroeg ik me af of meer mensen dat doen. Dat je in het zicht gewoon je ondergoed ophangt. Nou, Wil van Dijk die reageerde. Die zei, hallo Olek en Jordi. Ik hang de was met ondergoed gewoon in het zicht. Waarom niet? Als anderen dat willen zien, geen probleem. Groet Wil.
0: Ja. Nou, ik denk dat Wil dan ook geen heel sexy ondergoed heeft.
1: Misschien wel.
0: Ja, maar als je echt een pikant setje hebt.
1: Maar die doe je sowieso op de hand. Die hang je niet buiten.
0: Nee? Het moet toch drogen? Buiten
1: als je
0: een
1: pikant setje hebt, dan moet je dat is een hele delicate was. Anders ga je als je dat in de wasmachine gooit, dan ga je er dwars door dat kant heen.
0: Een handwasje.
1: En dan hang je het, dan leg je het denk ik ook nog neer. Op een handdoek of zo.
0: Oh, ja, je moet
1: ik heb geen ervaring mee van.
0: Ik zou bijna denken, je kan er zoveel
1: in. Ik gok dat, want dat doe je ook met wollen truien. Dan moet je ook eigenlijk een beetje neerleggen.
0: Ja.
1: Moet je ook niet ophangen, anders gaat het helemaal uitrekken.
0: Ik heb één keer een wollen trui gekocht. Eén keer uitgewassen, gekrompen. Dus ik begin er niet meer aan hoor, die wollen truien.
1: Nee, ik vind het ook wel moeilijk. Maar wat je er dan mee moet doen is volgens mij in een badje met wasverzachter leggen.
0: Ja.
1: En dan kan je het weer een langzaam trekken eraan. En dan wordt hij weer langer.
0: Nou, dat was een goede tip geweest. Maar die trui ligt inmiddels bij het leger dus zelf.
1: Nee. Hang jij je was gewoon buiten en je pikante setjes? Laat het even weten. 0320 28 50 50 kun je ons altijd op bereiken via de app.

0: Dit is Flevoland.
1: Wij hebben in het centrum lunchcafé met het leukste personeel.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Je kan ook met vrienden naar ergens heen gaan.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Je moet heel goed op je hondje passen, want anders heb je een touwtje aan je handen.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Wij zijn Woontech Slaapcomfort in Lelystad, uw beddenspecialist van de regio. Naast slaapcomfort zijn we ook gespecialiseerd in Relax voor Thuis. Daarin hebben we diverse maten, van small tot XXL en ook nog maatwerk, dus mogelijkheden genoeg. Bent u nieuwsgierig? Kom gezellig langs voor het juiste zit- en slaapcomfort.
5: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Omroep Flevoland gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus schrijf nu 89.8 FM op. Dat is jouw frequentie van Omroep Flevoland. Denk vooruit.
6: Welkom bij Nexa Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. Je bent van harte welkom, met en zonder verwijzing, ongeacht uw zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaal of 31B in Lelystad of ga naar nextupdental.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
7: Een motorrijder uit Emmeloord hoorde vandaag 4 maanden cel, 120 uur taakstraf en 2 jaar rijontzegging tegen zich eisen. Volgens justitie reed de 35-jarige man vorig jaar op de Kuinderweg veel te hard en botste hij achterop een andere motorrijder die daarbij zwaar gewond raakte. En de politie heeft in Emmeloord een grote partij drugs gevonden. Een 43-jarige man uit Rozenburg is daarbij aangehouden. Wil je dit nieuws nou allemaal uitgebreid lezen? Kijk dan even op onze website omroepflevoland.nl.
8: Dit is Flevoland. Ook te volgen op X. Nu het nieuws van 4 uur.
9: Casper Meijer met het NOS Journaal. De scheepvaart op de IJssel mag tussen de IJsselkop en Zutphen sinds vanochtend opnieuw maar 1 kant op varen vanwege de lage waterstand. Schepen moeten daardoor weer zo'n 300 kilometer omvaren. Afgelopen maandag werd het eenrichtingsverkeer nog opgeheven, maar doordat er minder regen is gevallen dan verwacht, is de waterstand weer onder de grenswaarde gedaald, meldt Rijkswaterstaat. De verwachting is dat het waterpeil de komende dagen verder daalt. De politie heeft 3 mensen opgepakt in het onderzoek naar het dodelijke schietincident tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen. Het gaat om een 18-jarige en een 19-jarige man en een minderjarige jongen. Afgelopen maandag werden ook al 2 mannen aangehouden. In juli werd in de avond een 18-jarige man uit Rotterdam doodgeschoten. Dezelfde avond werd een man van 18 aangehouden. Hij werd een dag later weer vrijgelaten en is sindsdien geen verdachte meer. De aanleiding van de schietpartij wordt nog steeds onderzocht. De Groningse oud-burgemeester Koen Schuiling is door het gerechtshof veroordeeld tot een boete van €250 voor masturberen in zijn auto. De rechtbank veroordeelde hem ook al tot die boete. De oud-burgemeester ontkent nog steeds. Of hij in cassatie gaat bij de Hoge Raad is nog niet bekend. Het kabinet komt met een fokverbod voor dolfijnen. Dat heeft gevolgen voor het dolfinarium in Harderwijk. Het hoeft niet direct dicht, want de 22 tuimelaardolfijnen die er nu zijn mogen er blijven. En ook de shows gaan door. Toch is het dolfinarium tegen zo'n fokverbod. Want langdurige anticonceptie of het scheiden van mannetjes en vrouwtjes zou niet goed zijn voor hun gezondheid of sociale gedrag. Het weer overal droog met een mix van zon en stapelwolken. Vannacht is het vrij helder en koelt het af naar 8 tot 14 graden. Morgen opnieuw droog en overwegend zonnig. Dan nog iets warmer dan vandaag met maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dan krijg je van mij de verkeersinformatie. Op de A6 is wat vertraging. Emmeloord-Lelystad tussen Emmeloord-West en de afrit Zwifterband 5 minuten. Andere kant op 7 minuten stilstaan. De A27 Almere-Gorkum tussen Utrecht-Noord en knooppunt Lunette 6 minuten. De A28 dan Utrecht-Zwolle tussen afrit Maarn en Nijkerk 10 minuten. En ook 10 minuten vertraging op de N50 Emmeloord-Zwolle tussen Ens en Kampen-Zuid. Dan de flitsers. Op de A6 Lelystad-Muidenberg bij Almere bij 57,5. Ook een controle op de N309, dat is de Drontenweg bij Dronten bij 8,8. En ook de N331, de Vollenhovenweg bij Marknesse, wordt in de gaten gehouden bij hectometerpaal 29,6.
7: Ik zit. Ik kan praten.
10: Ik keek al naar.
7: Ik ging de dadelballen even naar de collega's van de redactie brengen. Maar ik ben alweer terug. Zo, dit uur. Het is natuurlijk 4 uur. Woensdagmiddag, dwars op de week. We gaan natuurlijk weer de actualiteiten bespreken. Wat komt er onder meer ter sprake? Natuurlijk die rare veiligheidshek of iets wat er bij de Albert Heijn heeft gespeeld. En we gaan het hebben over de voetbalvelden van Unicum en hoe de buurt daartegen aankijkt.
11: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
12: En als je huur verandert?
11: Pas het zelf aan.
13: En als je gaat samenwonen?
11: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
5: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Omroep Flevoland gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus schrijf nu 89.8 FM op. Dat is jouw frequentie van Omroep Flevoland. Denk vooruit.
14: Geniet van 51 verschillende koffiespecialiteiten uit de werelden van hot brew, light brew, cold brew en sweet foam. Vers gemalen, niet uit capsules. Met de nieuwe generatie koffievolautomaat Z10 van Jura. Ontdek hem op jura.com.
15: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
16: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
17: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
18: Hey schat, ik moet binnenkort al mijn vakantie vastleggen.
19: Ik ben flexibel.
18: Nou, ben je dan ook zo flexibel dat ik onze rondreis mag kiezen?
19: Als we weer met NFV gaan, ben ik heel flexibel. Heb je de kinderen al gevraagd wat ze willen?
18: De kinderen? Natuurlijk niet. Reis al uitgestippeld of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
20: Hey,
17: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
21: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
22: Goedemiddag. Je luistert naar Studio Flevoland.

0: En dat is de titel van het nummer van Salmieu.
1: Dwars op de week.
0: Dit was de week waarin bekend werd dat Lelystad voor het eerst een grote ijsbaan krijgt in december. Ondernemers die laten een schaatsvloer leggen van zo'n 400 vierkante meter. In Dronte en in Zeewolde ligt er, net als in iedere jaren, ook een ijsvloer in december.
2: En ook was dit de week waarin een bijzondere vogel zich goed liet zien in Rutte. Het gaat om de dunsnavelnotenkraker. Vogelliefhebbers komen van heinde en verre om het vogeltje te fotograferen. Maar ja, er gebeurt natuurlijk veel meer en dat bespreken we met ons Dwars op de Week-panel. Deze week met Juco Postema, Lelystedeling en kaderlid van vakbond FNV. En Kees Bakker is er ook, journalist bij de Flevo Post en hoofdredacteur van de streekomroep van Lelystad, Dronte en Zeewolde. Juco, nou, moet ik nog vragen, wat is het nieuws? Want jij bent het nieuws vandaag.
3: Het is wel regionaal en niet landelijk. En het gaat over de arbeidsmigranten en hoe die gehuisvest worden. Want we hadden gisteren een vergadering, een regiovergadering. En er waren dus ook mensen uit Dronte en die zijn daar gewoon heel actief in. En die hebben dus 5 jaar geleden een convenant afgesloten met de gemeente en dus gemeente en meerdere organisaties. Daarin staat dat de gemeente zal handhaven. Weet je, gaat checken op bepaalde criteria of dat wel aan wordt voldaan. En hun indruk is dat dat op dit moment niet gebeurt. Er wordt niet gecheckt en er is gewoon malafide huisvesting. Er zijn laatst ook mensen uit de loods gehaald en zo. En dus hij is van ja, dat is niet de goede trouw geweest.
2: Nee, en wie constateerde dat bij jullie dan? Wie kwamen dat vertellen?
3: Dat zijn de kaderleden, zeg maar, die dus de afdeling Dronte. En die hebben dus penningmeester, nou ja, je kent dat. En die zijn er gewoon actief in geweest. Samen met Bart Plaatje, die toen nog secretaris was van de FNV. Algemeen secretaris. Die was er heel actief in huisvesting van arbeidsmigranten. Hm.
2: En, wat is het gevaar van malafide? Wat voor situaties zijn er nu dan?
3: Even kijken, ja, dat zou iemand. De uitbuiting, hè, dat is het grote gevaar. Mm. En het verband tussen werk, tussen huisvesting en het hebben van werk. En dat als ze dan geen werk meer hebben, dat ze dan ook gelijk huisvesting verliezen. En dat is gewoon. Daarom is het malafide of het onbetrouwbare is best wel gevaarlijk.
0: Ja, maar schrik je daar dan nog van als je dat dan hoort op zo'n bijeenkomst?
3: Ja, als dat nog steeds bestaat, ja, daar ben ik verontwaardigd en verbaasd over, ja. Als je weet hoe lang men nu al bezig is, ook op het niveau van de regering, hè, en dat zo'n wet dan bij de regering wordt ingetrokken. Terwijl men bijvoorbeeld NSC was daarmee bezig om dat verband tussen huisvesting en het hebben van werk, om dat los te laten. Dus dat je gewoon huisvestinggarantie kreeg als arbeidsmigrant. Want die mensen die werken dus gewoon keihard voor hun geld.
0: Kees Bakker,
4: ja.
0: Je zit te knikken.
4: Ja, het is wel. Wat volgens mij een van de grootste problemen van onze welvaartsmaatschappij is. En die arbeidsmigranten die uiteindelijk ook geen huisvesting meer hebben en op straat belanden. Ja. Mijn vriendin die is boominspecteur. Nou, die ging op veel plekken in Amsterdam aan de slag om bomen te inspecteren. Daar kom je hele kampementen tegen in bossen en zo. Ja. En als je daar 's ochtends een park doorgaat, zie je daar ook allemaal mensen die daar professorische tentjes hebben opgeslagen. En dat is echt wel een probleem van deze tijd.
0: Ja. Wat is je voor de rest nog opgevallen deze week, het nieuws?
4: Ja, nou, ik dacht, jullie hebben het gras al voor de voeten weggemaaid met de 2 andere onderwerpen waar we het over gaan hebben. Ik las in de programmabegroting van Lelystad dat de gemeente nog 1 jaar wil doorgaan met de nachttrein. Tussen Lelystad en, ik moet zeggen, tussen Zwolle, Lelystad, Almere, Amsterdam, Schiphol. Mm-hmm. Dat is een trein die 1 keer per nacht de ene kant op rijdt en 1 keer per nacht de andere kant op. Van vrijdag op zaterdag, zaterdag op zondag. Daar bestaat weinig belangstelling voor.
2: Ja, eigenlijk is het niet rendabel. Nee. Dat is al uit naar voren gekomen.
4: Nee, ze willen er nog een jaartje mee doorgaan, omdat volgend jaar er een uitspraak komt van een toezichthouder of dit wel mocht, of dit wel mag en of er misschien meer toetreders op die markt mogelijk zijn.
2: Want dat er dus meer, anders dan de NS of Arriva, dat er nog meer aanbieders op het spoor mogen.
4: Ja, of dat de NS het zelf mag, want het was nu exclusief gegund aan Arriva. Ja. En dat is wel een van de redenen, als je kijkt hoe dat allemaal georganiseerd is met die nachttrein, dat je per se online een kaartje moet kopen, dat je niet gewoon in de gewone app terecht kan, dat je er niet met je OV-chipkaart terecht kan. het is ook wel een beetje allemaal houtje touwtje. Ik hou niet zo erg van mensen die achteraf zeggen van ja, hier had ik ook wel geweten dat dit niet zou lukken, weet je wel. Maar in dit geval denk ik wel van ja, dat kon je wel op uittekenen dat het geen succes zou worden.
3: Nou, we zouden ook flink geld bij moeten leggen.
4: Ja, zeker.
3: 100.000 euro of zo.
4: Nou, de gemeente Lelystad die zou dan nu volgend jaar nog 85.000 euro moeten bijdragen. De gemeente Almere doet een soort gelijk bedrag.
0: Dan toch maar beter met de taxi richting Amsterdam als je daar wil uitgaan.
4: Ja, of gewoon even wachten op de eerstvolgende trein die om 6 uur of om 5 uur gaat.
2: Je bent al bijna 100 euro in Almere kwijt om naar Amsterdam te gaan met de taxi. Ik denk dat je vanuit 150 euro kwijt bent of zo.
4: Ja, maar dan blijf ik wel, hang ik wel een paar uurtjes in een kroeg of op het station rond.
2: Ja, je gaat het toch niet? Ja.
0: En dan met de eerste trein weer naar huis. Ja, sommige mensen die doen dat. Ik heb dat nog nooit gedaan. Ik hou dat toch helemaal niet vol tot 6 uur 's ochtends uitgaan.
4: Nee, nu niet meer. Vroeger wel hoor.
0: Nou, ik ook.
2: Oh, stelletje oude mannen hebben we hier in de uitzending.
0: Ja. Kan jij dat wel doen dan? Facebase van Flevoland?
2: Nee. Ja. Nee, ik ook niet. Nee. Nee. Maar ik ga eens even kijken. De Dam in Amsterdam. Laten we daar naartoe gaan. Met een bepaalde taxiservice. Eens even kijken wat die zegt. Hoeveel dat kost. Even kijken. Als ik nu zou... 88 euro.
0: Zo.
2: Ja. Van hier naar de Dam in Amsterdam. En dat is dan nog. Niet,
4: dat valt
2: niet, dat is natuurlijk niet een taxibedrijf. Dat is

0: meeneurien met ABBA. Knowing Me, Knowing You.
1: Dwars op de week. Veel lege schappen deze week bij Albert Heijn. De supermarktketen kampt met de gevolgen van een cyberincident, zoals ze het zelf omschrijven. Niet alleen online zijn er problemen, ook bestellingen en leveringen aan winkels zijn verstoord.
0: Ja, het zou zo moeten zijn dat de problemen eind deze middag opgelost moeten zijn. Maar ja, het incident laat nu ons wel zien hoe afhankelijk onze voedselvoorziening is van de digitale systemen.
1: Nou, we gaan het bespreken met ons Dwars op de Week panel deze week met Jukko Postema, Lely Stedeling, een kaderlid van vakbond FNV, en Kees Bakker, die is er ook. Onder meer journalist bij de Flevo Post en hoofdredacteur van de Streekomroep voor Lelystad, Tronten en Zeewolde. Jukko, heb jij eigenlijk last gehad van die lege schappen?
2: Nee, ik heb er zelf geen last van gehad. En ik had eerst ook best wel met ze te doen. En echt van, we hadden het er op Twitter ook al over met een paar mensen. Van nou, dat die IT-afdeling, die heeft gewoon de knoop doorgehakt. Gezegd van nou, veiligheid is in gevaar. Weet je wel, we gaan

0: niet verder met dat, de digitale gebeuren. Maar wat blijkt, wat ik gisteren las, is dat ze toch weer mensen heel snel ontslagen hebben. Uitzendkrachten en zo. Mensen die dus geen vast contract hebben. Maar ja, oké, we hebben nu op dit moment niet zoveel te doen.
1: Nou, ze zijn niet ontslagen. Ze worden gewoon niet ingeroosterd, want er is geen werk. Ja.
0: Terwijl je ook kan zeggen van, nou ja, vermoedelijk hebben ze binnen een dag wel weer werk. Maar ja, die mensen die missen dus inkomsten daardoor. Dat is natuurlijk het gevolg van die cyberhack. Dus ik vond het de manier waarop Albert Heijn dat heeft aangepakt, vond ik wel heel verantwoord.
1: Behalve het personeel.
0: Ja. Want zo'n bedrijf kan ook zeggen van, nou goed, laten we gewoon lekker doorgaan, geld verdienen. Maar je hebt ze echt voor de veiligheid gekozen.
2: Ja, Kees, heb jij misgegrepen in de supermarkt deze week?
3: Nee, dat niet. Het is wel zo dat ik meestal naar de Albert Heijn ga. Want dat is toevallig de dichtstbijzijnde supermarkt bij mij. Maar ja, 1 of 2 dagen red je je makkelijk met wat je in huis hebt. Dus dat was op zich niet zo'n probleem. Ik vind ook eerlijk gezegd dat het allemaal nog wel meevalt. Want de andere supermarkten die konden het prima opvallen. Dus opvangen, zeg maar. Dus ja. Ik vind niet dat die doemscenario's van hoe afhankelijk we zijn en hoe kwetsbaar we zijn, dat denk ik van, nou, volgens mij laat het juist ook zien Hoe rekkelijk we zijn als je ziet dat andere supermarkten het met zonder moeite weer opvangen.
1: Ja, maar het laat ook wel zien dat als je nu tegenwoordig iets weet te bereiken als kwaadwillende met een aanval of zo op digitaal gebied, dan kan je wel iets helemaal platleggen. Ja. Je kan ook 5 supermarkten pakken in 1 keer. Ja. Ja, dan ziet de wereld er toch even anders uit.
3: Ja, en ik vond die actie in Frankrijk vond ik eigenlijk nog schokkender, waarin ze op afstand die diepvriesafdelingen hebben gehackt en op 50 graden plus hebben gezet.
2: Oh ja.
3: Dat kan. Dus dat dan in jouw supermarkt alles staat over te koken, zeg maar. Dat vind ik bijna nog schokkender dan dit.
2: Ja. En als je ook kijkt naar wat er nu bij Albert Heijn is gebeurd, het is logisch dat de online bestelde boodschappen niet bezorgd konden worden, want dat is allemaal nu even weg. Maar je ziet ook wel dat er heel veel is geautomatiseerd natuurlijk. Ja. Stel, jij koopt bij die winkel een pak yoghurt, dan slaat de computer op, oh, er is 1 pak yoghurt verkocht. Ja. Dan gaat er een seintje naar het distributiecentrum. En dat wordt er dan weer voor gezorgd dat er een nieuwe voorraad in de winkel is. Ja. Dat werkt er nu dus ook niet.
3: Nee, dat is waar. Dus maar dat weten we van deze maatschappij. Dat geldt voor bijna alle gebieden. De maatschappij valt plat als er geen elektriciteit meer zou zijn.
0: Ja. En ook onvoldoende voorraden en zo. Er zijn ook hele boekwerken over volgeschreven. Tegenwoordig heb je hele kleine voorraden.
1: Ja. Ja. Want Djoko, is dit aanleiding voor jou om misschien een noodpakket thuis toch samen te gaan stellen? Dat je denkt, nou, dan kan ik in ieder geval een paar dagen eten in huis.
0: Ja, een paar dagen. Ik heb meestal wel voor 14 dagen.
1: Dus, echt waar?
0: Ja. Ook toen corona uitbrak en zo.
1: En, dus je bent wel goed voorbereid?
0: Ja, automatisch bijna.
2: Maar heb jij 3 koelkasten en vriezers thuis?
0: Ik heb wel een grote koelkast, ja, toch wel. Dus daar ligt ook wel dingen in die er eigenlijk al lang uit
1: hangen. Met heel eerlijk nu. Jij, Kees?
3: Ja, wij redden ons ook wel. We hebben best wel wat blik, vis in blik en dat soort dingen staan. En potten groenten waar je nog wel mee redt. Dus zelfs al zou de vriezer ontdooien, dan houden we het nog wel 3-4... in ieder geval 3-4 dagen en misschien wel 1 of 2 weken vol.
1: Ja.
3: Nou, te lekker erop wordt, weet ik niet. Maar,
2: nee. Ja, ik heb meestal voor 1 week in huis qua eten. Dus niet zoveel als jij, Djoko, maar als er dan wat gebeurt, kom ik bij jou.
0: Nou, oké, goed.
3: Ja, dat is een goed idee.
1: Dan weten nou Djoko te vinden.
3: Ja, precies.
2: Zometeen praten we met jullie verder en dan hebben we het over Unicum en de overlast die club zou veroorzaken in de wijken.
4: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.

0: tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
1: En als je huur verandert?
0: Pas het zelf aan.
2: En als je gaat samenwonen?
0: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
3: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
4: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
5: Welkom bij ons in de showroom bij Woontex Slaapcomfort op Woonboulevard Palazzo in Lelystad. Bij Woontex gaan wij eerst aan tafel met een lekker bakje koffie om te analyseren wat de behoeften zijn, je lichtcomfort en wat wij vooral belangrijk vinden wat ook bij jouw portemonnee past. We zien u graag in onze showroom voor een goed advies.
4: Voor een betrouwbaar klimaat werkt Warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
6: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl.
7: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af. Al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
8: Geniet van 51 verschillende koffiespecialiteiten uit de werelden van hot brew, light brew, cold brew en sweet foam. Vers gemalen, niet uit capsules. Met de nieuwe generatie koffievolautomaat Z10 van Jura. Ontdek hem op jura.com.
9: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
10: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
9: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
11: Dit is Flevoland met het regionieuws.
12: De Renaissance School in Almere Poort heeft terecht geld gekregen van het Rijk. Dat antwoordt staatssecretaris Judith Thiele van Onderwijs op vragen van D66 in de Tweede Kamer. Die stelde de overheidsfinanciering ter discussie omdat de Almeerse school startte met maar 4 leerlingen. Het leerlingenaantal moet wel stijgen, anders vervalt de financiering in 2029. Een motorrijder uit Emmeloord hoorde vandaag 4 maanden cel, 120 uur taakstraf en 2 jaar rijontzegging tegen zich eisen. Volgens justitie reed de 35-jarige man vorig jaar op de Kuinderweg veel te hard en botste hij achterop een andere motorrijder en die raakte daarbij zwaar gewond. De verdachte reed na de botsing door en meldde zich pas 2 uur later bij de politie. De rechtbank doet op 28 oktober uitspraak. De politie heeft in Emmeloord een grote partij drugs gevonden. Een 43-jarige man uit Rozenburg is daarbij aangehouden. Agenten controleerden vorige week de man tijdens een actie in Emmeloord. In zijn auto zat 10 kilo cocaïne verstopt in de tussenruimte van de autoportieren. En bij een latere doorzoeking van zijn woning vond de politie nog eens 10 kilo harddrugs. De auto en de drugs zijn in beslag genomen en de man zit nog vast. Al dit nieuws en meer vind je op onze website omroepflevoland.nl.
13: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De scheepvaart op de IJssel mag tussen de IJsselkop en Zutphen sinds vanochtend opnieuw maar 1 kant op varen vanwege de lage waterstand. Schepen moeten daardoor weer zo'n 300 kilometer omvaren. De politie heeft 3 mensen opgepakt in het onderzoek naar het dodelijke schietincident tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen. Het gaat om een 18-jarige en een 19-jarige man en een minderjarige jongen. De Groningse oud-burgemeester Koen Schuiling is door het gerechtshof veroordeeld tot een boete van €250 voor masturberen in zijn auto. De rechtbank veroordeelde hem ook al tot die boete.
14: Goedemiddag. Vanmiddag is een rustige najaarsdag in Flevoland. De zon die schijnt geregeld. Af en toe trekken er ook wat sluier of stapelwolken over de regio. Een neerslag staat niet op programma en de temperatuur gaat oplopen naar een graad of 17 op de meeste plekken. Bij een zwakke tot matige wind uit het zuidwesten. Ook vanavond en vannacht is het overal droog met een mix van wolkenvelden en brede opklaringen. Maar met weinig wind gaat het dan uiteindelijk afkoelen naar een graad of 10 op de meeste plaatsen. En morgen volgt dan nog zo'n rustige en opvallend zachte najaarsdag. Met temperaturen opgelopen naar zo'n 19, lokaal misschien wel 20 graden. Flink wat zon daarbij. Dagen daarna, vanaf vrijdag, dan volgt uiteindelijk wel een weersverandering. De wind gaat draaien naar het noordwesten. En dan wordt het een stuk koeler en ook iets wisselvalliger.
1: Het is redelijk druk op deze woensdagmiddag en daarom krijg je de langste vertragingen. Op de A6 is dat het geval. Lelystad-Emmeloord tussen Lelystad-Noord en de afrit Urk, 10 minuten. De A27 Almere-Gorkum voor Nieuwegein ook 10 minuten stilstaan. De A28 Utrecht-Zwolle tussen Soesterberg en Nijkerk een kwartier. De N50 Emmeloord-Zwolle tussen Ens en Kampen-Zuid, 8 minuten vertraging en 7 minuten stilstaan. Op de N305 Almere-Dronten tussen de N301 en de afrit Harderwijk. Dan de snelheidscontroles op de N307 bij Kampen bij 108,6. Op de N309 bij Dronten in beide richtingen bij 8,8. En ook de N331 bij Marknesse wordt in de gaten gehouden bij hectometerpaal 29,6.
12: Het zou zomaar een aflevering van De Rijdende Rechter kunnen zijn. Bewoners van de wijken Schouw en Gondel in Lelystad, die hebben het aan de stok met Unicum, de voetbalclub die in de wijk ligt. Dat heeft alles te maken met hinder die bewoners ondervinden van de voetbalclub. Gaan we het zo over hebben met ons Dwars op de Week panel.
15: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: Michael McDonald was dat met Sweet Freedom.
1: Dwars op de weg.
2: Bewoners van de wijken Schouw en Gondel in Lelystad die hebben aan de bel getrokken bij de omgevingsdienst over voetbalclub Unicum.
0: Ja,
2: geluidsinstallaties, harde muziek, vuurwerk, fakkels en trommels die mogen vanaf deze maand niet meer.
0: De supporters zijn het er niet mee eens en organiseerden uit protest een fakkeloptocht door de wijk. De voorzitter van de club roept nu supporters op om vooral rustig te blijven.
2: Ja, we leggen de kwestie voor aan ons Dwars op de Week-panel. Deze week met Juco Postema, ledenstedeling en kaderlid van vakbond FNV. En Kees Bakker die is er ook nog steeds. Hij is journalist bij de Flevopost en de hoofdredacteur van de streekomroep van Lelystad, Dronten en Zeewolde. Jullie komen allebei uit Lelystad. Toevallig ook nog uit de wijken waar het nu over gaat.
3: Ja, ik ben er bang voor. Ja.
4: Jij wel? Oké. Nee, ik kom niet uit die wijk. Maar ik heb wel mensen gesproken die betrokken zijn bij Unicum. En ik heb het een beetje bestudeerd gelezen. Maar dat is een moeilijke, hè? De vrijheid van de clubleden. En ik denk dat zo'n fakkeloptocht toch wel een beetje intimiderend kan zijn. Van, wat wil je daarmee bereiken, weet je? Dat soort dingen. En dat zijn echt hele gewone typische dingen die je hebt in een buurt. Van steeds maar dat poem, poem, poem of geluid. Mm-hmm. Van een bal die tegen een muur of iets ergens komt. En ja, daar kun je gewoon ontzettend aan storen als je daar vlakbij woont.
2: Kees, jij komt dus uit die wijk. Heb je dan ook wel eens last van overlast?
3: Nee, ik heb geen last van overlast, maar je hoort het wel. Het is wel zo dat je weet wanneer het voetbalseizoen weer is begonnen. Niet alleen zaterdags, maar ook op doordeweekse avonden. Omdat er gewoon lawaai vandaan komt. Maar ja, ik maak me daar niet zo druk om.
4: Nee.
3: Het probleem is meer, denk ik, dat het lawaai zich niet beperkt tot de speeldag zaterdag. Eén keer in de twee weken als ze thuis spelen. Maar dat de hele week doorgaat. En het probleem is dat die club steeds groter is geworden. Want dat is het probleem een beetje. Dat zag je ook bij Batavia op Sportpark Doggersbank. Zo'n club die promoveert van de vierde naar de derde klasse. Van de derde naar de tweede klasse. En dan opeens dan worden de dromen groot. En dan wordt het groter. En dan nemen de problemen toe. En dat zie je bij Unicum nu ook.
0: Ja, maar wat zijn dat dan? De groeiproblemen? Past allemaal niet meer op dat park of zo?
3: Het zijn een aantal problemen. Het zijn groeiproblemen, denk ik. Het is gewoon een te grote club geworden misschien. Voor een club die zo midden in een woonwijk ligt. Daarnaast hebben ze een van de velden, het hoofdveld, hebben ze 4 jaar geleden een kwartslag gedraaid. Daarna zijn de problemen toegenomen, het geluidsoverlast. En het vervelende is, dat hoofdveld, dat heeft de gemeente gewoon toestemming voor gegeven om dat te draaien. Mm-hmm. Zonder enig overleg met de buurt. Dus nu opeens kwamen die velden veel dichter bij hun woningen te liggen.
0: Ja, nou zou je kunnen zeggen, het hoort er nou eenmaal bij. Ja. Want het heeft ook een sociale functie, zo'n club. Het is juist fijn dat het lekker dicht bij de buurt ligt. Je kind kan op de fiets naar zo'n club. Nou, dan moet je dat maar op de koop toenemen dat er af en toe wat lawaai is.
3: Het lijkt mij zeker bij die 1 keer in de 2 weken op zaterdag een thuiswedstrijd. Ik geloof niet dat dat iets is waar je als buurt nou iets tegen moet willen doen. Want dat hoort gewoon bij zo'n voetbalclub. Dus in dat opzicht snap ik de klacht wel. Alleen het probleem is natuurlijk dat die klacht maar onderdeel is van heel veel andere klachten die omwonenden hebben over die voetbalclub. En ook de manier waarop die voetbalclub er af en toe mee omgaat. Dat is ook niet altijd even prettig.
0: Nee. Hoe heb jij het dan gevolgd? Je hebt gewoon met mensen gesproken, Juco.
4: Ja, ik heb even met iemand die daar mensen traint of die daar lid van is. Daar heb ik mee gesproken vanochtend. En die zei ook van ja, maar dat omwonenden soms ook echt heel erg kwaad zijn en gewoon kwaad binnenkomen. En dat bijna de suggestie dat die intimidatie bijna wederzijds is, weet je wel. Dat enerzijds van de supporters afkomt, maar ook wel van de omwonenden.
0: Ja, dus de irritaties lopen aan beide kanten enorm op. Dat vergoeilijkt natuurlijk niet het gedrag wat er dan wordt vertoond. Maar ja, wat is nou een oplossing? Moet er een bemiddelaar komen? Want het gaat eigenlijk niet goed daar.
3: Nou, de oplossing ligt wel in het verschiet. Er zijn 2 oplossingen mogelijk volgens mij. 1, die club die wordt verplaatst. Dat gaat waarschijnlijk ook al gebeuren. In Zuiderhagen komt een nieuw sportpark. Het lijkt mij logisch dat Unicum dan de voetbalclub is die dan daarheen gaat. Daar wordt binnenkort meer over bekend. Een andere oplossing zou kunnen zijn, dat is bij Batavia zo geweest en dan noodgedwongen, Die club die dreigde failliet te gaan. En die stelde dus haar sportieve ambities bij. Hm. Dus die hoefde niet meer eerste klas te spelen. Maar die spelen nu volgens mij derde of vierde klasse.
0: Ja, maar dat is financieel gedreven ook. Ik bedoel, dat kun je niet vragen van Unicum natuurlijk. Van zet even je ambities in de ijskast.
3: Maar je kunt wel zeggen van... er zijn wel clubs in Nederland, ook amateurclubs... die gewoon op een gegeven moment gezegd hebben... nou, het gaat zo goed, maar tot hier en niet verder. We hoeven niet nog een klasse hoger. Want we investeren liever in de jeugd. Of we investeren liever in dit of dat. Dat kan wel.
2: En hoe zouden buurtbewoners hiermee om moeten gaan? Wat jou betreft, Juco. Ergeren en niet melden bij de gemeente. Of toch maar even een melding maken. Dat er toch wel het een en ander aan de hand is.
4: Ja, eigenlijk zouden ze dat gewoon bij die club moeten kunnen melden. Weet je wel? Er moet gewoon een mediation komen. En een soort wederzijds meldpunt. Dat de gemeente daar ook buiten kan blijven. Dat ze het gewoon op een volwassen manier oplossen. En wat Kees ook zei, van ja, daar hoort gewoon geluid bij zo'n voetbalclub. En het kan ook best wel gezellig zijn in zo'n buurt. Hoeft niet per se ergerlijk te zijn.
3: Nee, zeker niet. Unicum vervult best wel een belangrijke functie in Lelystad. Dat moet je ook niet uitvlakken. En dan gaat het niet alleen om kinderen die daar op voetbal zitten, maar ook gewoon... Zo'n buurtfunctie, dat is best wel belangrijk.
4: Absoluut.
0: Ja, en veel mensen hebben er dus sociale contacten en gezelligheid. Want daarom ontstaat het geluid ook vooral.
3: Ja precies. Ja. Maar een fakkeltocht, dat is wel next level natuurlijk.
4: Ja, dat gaat wel ver, ja.
3: Met gemaskers op, hè. Want als het nou gewoon de vriendelijke jongens waren... die je elke zaterdag bij de club ziet... maar je herkent ze niet, want ze hebben allemaal van die gezichtsbedekking. En dat is natuurlijk per definitie al heel bedreigend.
2: Ja, dat moeten ze niet meer doen. Nee. Dan schrik je natuurlijk dood.
3: Ja,
2: als je die ziet lopen.
3: Dood. Maar in ieder geval...
2: Rot dan.
3: Rot, ja.
2: Kees, laten we het netjes houden. Kees en Juco, dank jullie wel voor de komst weer deze week. Tot de volgende keer.
4: Dag en nacht.
1: Dwars op de week.

0: Teddy Swims en Mr. Know-It-All.
1: Zometeen na 5 uur, dan krijg je natuurlijk op de radio in ieder geval het allerlaatste nieuws. Natuurlijk ook op de tv, hè, want we gaan straks weer overschakelen. Volgens mij is Arnoud vanavond nieuwslezer van dienst.
2: Ja, ik zag al dat hij
1: in een make-up zat.
2: Ja, precies. Hij kreeg even een poedertje en de haar in de lak en zo. Dat soort
1: dingen. Ja. En schoenen gepoetst. Waar gaan wij het in de radio-uitzending over hebben? Dan gisteren natuurlijk het nieuws dat heel wat provincies extra opvangplekken voor asielzoekers moeten inrichten. Ook Flevoland. En dat terwijl onze provincie toch echt wel genoeg plekken heeft. Maar ja, omdat de nood zo hoog is, heeft de minister gevraagd of we toch wat extra willen gaan opvangen. Dus daar hoor je zo direct meer over.
2: En we hebben het over de stakingen in het streekvervoer. We namen een kijkje in Zeewolde. Daar stonden veel scholieren op de bus te wachten. Maar ja, die bus die kwam niet. En ook hebben we nog even contact met de vakbond om te vragen hoe lang die acties nu door blijven gaan. Dus genoeg nieuws te behandelen zometeen op de radio.

0: schip, één legende, één verhaal dat Flevoland nooit loslaat. Batavia. Van de bouw van het beroemde VOC-schip in de 17e eeuw tot de spectaculaire reconstructie door Willem Vos in Lelystad. Journalist Arend Dubbelboer en cameraman Riemer Scheper nemen je mee in Batavia. 3 afleveringen vol geschiedenis, avontuur en trots. Ontdek waarom de Batavia nog steeds tot de verbeelding spreekt in Lelystad en Flevoland. Batavia, aanstaande vrijdag bij ons op tv.
1: Dit is Flevoland.
2: Wij hebben in het centrum lunchcafé met het leukste personeel.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Je kan ook met vrienden ergens heen gaan.
1: En dit is ook Flevoland.
4: Je moet heel goed op je hondje passen, want anders heb je een touwtje aan je handen.
1: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
5: Fietsradam, de e-bike specialist voor Almere en omstreken. Verschillende topmerken, zoals Kalkhof, Cortina, Moustache, Klever en veel meer. Test je nieuwe e-bike op ons unieke testparcours. Kijk op fietsradam.nl.
6: Dit is een uittip.
7: Geniet van 10 tot en met 25 oktober van de Oud-Hollandse kermis in het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. Zwier, zwaai en draai rondjes in het sfeervolle Zuiderzeedorp. Op zaterdag 17 en zaterdag 24 oktober ook 's avonds. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
6: Dit was een uittip.
8: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
9: Beste bestuurder, het is nu oogsttijd in Flevoland. Dus is er meer landbouwverkeer op de weg. Wegen kunnen glad zijn door klei en modder. Pas daarom uw snelheid aan. Hou voldoende afstand en hou rekening met elkaar. En help Flevoland op weg naar 0 verkeersslachtoffers.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
10: De Renaissance School in Almerepoort heeft terecht geld gekregen van het Rijk. Dat antwoordt staatssecretaris Judith Thiele van Onderwijs op vragen van D66 in de Tweede Kamer. En een motorrijder uit Emmeloord hoorde vandaag 4 maanden cel, 120 uur taakstraf en 2 jaar rijontzegging tegen zich eisen. De 35-jarige man reed vorig jaar op de Kuinderweg veel te hard en botste achterop een andere motorrijder die daarbij zwaar gewond raakte. Alle nieuws en meer vind je op onze website omroepflevoland.nl.
0: Dit is Flevoland, ook op omroepflevoland.nl. Nu het nieuws van 5 uur.
11: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. Het wordt weer moeilijker om een nieuwe school op te richten. In 2021 was de wet juist versoepeld, maar dat leidt ertoe dat er veel scholen zijn begonnen met enkele leerlingen, zoals de Renaissance School van Forum voor Democratie in Almere. De Tweede Kamer is daar kritisch over en daarom gaat staatssecretaris Thiele nu de regels weer aanscherpen. Een man uit Maastricht die dronken een kleuter doodreed is veroordeeld tot 5 jaar cel. Dat had het OM ook geëist. De man had bijna 4 keer te veel gedronken en reed 112 binnen de bebouwde kom. Op een zebrapad schepte hij een moeder met haar zoontje van 4. Het kind kwam om het leven, de moeder hield er blijvend letsel aan over. Vanwege de lage waterstand is er op een deel van de IJssel opnieuw eenrichtingsverkeer ingesteld voor de scheepvaart. Dat betekent dat schepen weer zo'n 300 kilometer moeten omvaren. Afgelopen maandag werd het eenrichtingsverkeer nog opgeheven. Maar doordat er minder regen is gevallen dan verwacht, is de waterstand in de IJssel weer onder de grenswaarde gedaald. Maleisië hoeft toch geen schadevergoeding te betalen aan de ouders van Ivana Smit. De 18-jarige Nederlandse kwam 9 jaar geleden om het leven in Kuala Lumpur, waar ze werkte als fotomodel. Na een avond stappen viel ze van 20 hoog naar beneden. Eerst gingen de Maleisische autoriteiten uit van een ongeluk. Later kwam er alsnog een moordonderzoek, maar er is niemand veroordeeld. Vorig jaar oordeelde een Maleisische rechter dat er grote fouten waren gemaakt en dat de ouders van Ivana Smit bijna een kwart miljoen euro schadevergoeding moeten krijgen. Maar dat is nu in hoger beroep teruggedraaid. Het weer. Overal droog met een mix van zon en stapelwolken. De temperatuur ligt tussen de 16 en 18 graden. Vannacht is het vrij helder en koelt het af naar 8 tot 14 graden. Morgen opnieuw droog en overwegend zonnig. Dan nog iets warmer dan vandaag, maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Dan krijg je van mij de langste vertragingen. Eén daarvan vind je op de A27, Almere-Gorkum, tussen Utrecht-Noord en Hagestein, een kwartier. En ook op de A28 een wat langere file, Utrecht-Zwolle, voor Strand Nulde, 20 minuten oponthoud. Dan de controles op de N309 bij Dronten, bij hectometerpaal 8,8. De N331 bij Mark Nessen bij 29,6. En ook een melding is er binnengekomen over de Landdrolstraat in Almere in beide richtingen daar.
10: De minister van Asiel en Migratie wil dat Flevoland op korte termijn honderden extra opvangplekken gaat regelen voor asielzoekers. Hoe dat zit, dat hoor je zo meteen in Studio Flevoland.
13: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
14: En als je huur verandert?
13: Pas het zelf aan.
15: En als je gaat samenwonen?
13: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
16: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
17: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
18: Het Almeers Caravanbedrijf. Al 27 jaar de kampeerwinkel met meer dan 8000 vierkante meter kampeerplezier in Almere. Voor caravans en campers en accessoires. Met trots kunnen we u vertellen dat we Knausdealer zijn geworden voor campers. En deze verhuren we ook. Voor onderhoud, reparatie, het monteren van accessoires komt u naar ACB. Kijk op onze website.
19: Voor een betrouwbaar klimaat werkt Warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
20: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
21: Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van Oldtimers Drop. Nu ook suikervrij.
22: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want met meer dan 80 artsen zijn we dé specialist op het gebied van oogzorg. En we helpen jaarlijks meer dan 40.000 mensen met staar. Bergman Clinics, niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
23: Leren op de werkvloer levert aardig wat op. Een flexibeler team, meer innovatie, maar wat kan het financieel opleveren? Bereken het nu met de slimme rekenhulp. Vul je bedrijfsgegevens in en ontdek de kansen voor jouw bedrijf. Ga naar mijnleercultuur.nl/rekenhulp. Vandaag gedaan, vandaag geleerd.
24: Dit is een initiatief van de Rijksoverheid.
22: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
1: Goedemiddag. Je luistert naar Studio Flevoland.

0: Een plaatje van Pink bij Flevoland. Never Gonna Not Dance Again.
1: De minister van Asiel en Migratie wil dat Flevoland op korte termijn honderden extra opvangplekken voor asielzoekers regelt. Dat terwijl onze provincie eerder al meer plekken realiseerde dan gevraagd. Verslaggever Tom Rogge die staat bij het AZC in Almere. Ja, Tom, wat vraagt die minister nou precies van Flevoland?
2: Ja, de minister vraagt eigenlijk iets heel simpels. Meer plekken. Eigenlijk al op een hele korte termijn, op 1 november... wil de minister 150 extra plekken voor vluchtelingen hier in Flevoland gecreëerd zien worden. En dat loopt dan op tot 500 plekken per 1 april. En het alles te maken met dat het nu eigenlijk overvol loopt in het AZC-keten. Ter Apel slapen nu ook mensen buiten op het gras. Ja, en eigenlijk de nood is zo hoog dat de minister heeft gezegd van... alle provincies die moeten nog meer plekken creëren, nog meer bijdragen om ja, dat hele keten te kunnen ontlasten.
1: Ja, als je dan zo naar Flevoland kijkt, hoe doet de provincie het eigenlijk met de opvang van asielzoekers?
2: Ja, we doen het eigenlijk heel goed. Wij zijn een van de twee provincies samen met Groningen die meer vluchtelingen opvangt dan we zouden moeten volgens die spreidingswet. Het gaat op dit moment om 4 AZC's die we hebben in de provincie met een paar kleine opvanglocaties. Die zouden volgens die spreidingswet 3760 mensen moeten opvangen. Maar wij vangen op dit moment meer dan 5500 mensen op. Dus ja, dat is echt wel een heel groot verschil. Dus ja, wij doen het inderdaad ook wel een stuk beter dan de meeste provincies op dit moment.
1: Ja, dan heb jij gesproken met het COA. Wat vindt dat er eigenlijk van dat Flevoland opnieuw moet bijspringen?
2: Ja, die snapt dat er wellicht wat frustratie zou kunnen komen vanuit de provincie. Maar die geeft ook aan dat de nood op dit moment gewoon heel erg hoog is. En ze vragen eigenlijk ook van alle tijdelijke opvanglocaties, zoals ook in Almere, om die zo lang mogelijk open te houden. Dus zij drukken er gewoon heel erg op van de nood is echt heel erg hoog. En we snappen dat het wellicht wat problemen kan geven. Wel hebben ze aangegeven, ook met de minister, dat de provincies die dus al meer doen dan ze zouden moeten doen volgens de spreidingswet, dat die minder plek hoeven te creëren. Dus ja, dat is wellicht een klein voordeel. Maar dat die plekken er moeten komen, dat is wel een zekerheid.
1: Nou ligt die opdracht bij de gemeente van Flevoland en de provincie. Hoe reageren die er eigenlijk op, die gemeentes en de provincie?
2: Ja, we hebben er vandaag de hele dag rondgebeld met de gemeente en de provincie. Maar een reactie die blijft op dit moment nog uit. Gemeenten zelf vinden het nog te vroeg om daar inhoudelijk op te reageren. En kijken ook een beetje naar de provincie. Want ja, uiteindelijk moeten ze het allemaal samen doen. Uiteindelijk is de commissaris van de Koning, Arjen Gerritsen, is daar vooral bij aan zet. Want hij is gevraagd om samen met die gemeente te gaan kijken. Van hoe kunnen wij nou het gaan oplossen? Waar hebben we nog plek? Kunnen we nog ergens wat bedden creëren? Opvanglocaties creëren? Maar die zit op dit moment in Brussel. De rest van de week is mij verteld. Dus ja, dat kan wellicht nog heel even gaan duren voordat er een inhoudelijke reactie komt. Maar ja, de tijd begint ook te dringen. Want per 1 november moeten dus al die 150 extra plekken gecreëerd zijn.
1: Verslaggever Tom Rogge, dankjewel.
3: Nieuws, verkeer en jouw muziek. Dit is Flevoland.

0: Ik moet altijd denken aan de Wegenwacht door dit nummer. Want er was ooit een reclame op tv van de ANWB. En daar zat dit in, dit nummer. Giovanelli met... ja, wat is dat eigenlijk? People gotta move.
1: En de auto.
0: Ja.
1: Het weer krijgen we van Wouter van Bernebeek van Weerplaza. Wouter, goedemiddag.
2: Hoi, goedemiddag.
1: Ja, ik moet zeggen, ik baal wel een beetje dat ik vanochtend de was niet buiten heb gezet. Want er is volgens mij helemaal geen regen gevallen, hè?
2: Nee, zeker niet. Het is overal droog gebleven. En het was een stuk warmer dan de afgelopen dagen. Want we kwamen vanmiddag uit op zo'n 18 graden. En dat is het nu nog steeds trouwens.
1: Ja.
2: Nou, het gaat vanavond wel vrij snel afkoelen. Al zien we dan uiteindelijk vannacht wel een beetje de bewolking vanuit het westen toenemen. Nou, uiteindelijk koelt het daaronder af naar zo'n 10 tot 12 graden. En dat, daarbij staat niet veel wind. Windkracht 2 tot 3 uit een zuidelijke richting. En morgen hebben we dan opnieuw heel rustig en aangenaam herfstweer. Met veel zon, 19 of 20 graden, maar liefst, dat is echt wel hoog voor deze tijd van het jaar. En het blijft opnieuw de hele dag droog. Dus als je morgen naar kan

0: De loop van de middag en vrijdagavond af en toe vanuit het westen gaat regenen. Nou, dat is dan een koufront en daarachter stroomt dan veel koudere lucht over onze omgeving uit. En dat gaan we vanaf het weekend merken, want dan wordt het nog maar 12 tot 14 graden in de middag. Er kan een enkele bui vallen, maar al snel wordt het weer droog. En ook volgende week verloopt waarschijnlijk grotendeels droog. Met veel zon en temperaturen overdag rond de graad of 14.
1: En de graad of 14, is dat een beetje normaal voor de tijd van dit jaar?
0: Dat is inderdaad exact normaal voor deze tijd, ja.
1: Oké. Nou nog even genieten van die 5 graden erbij.
0: Zo is dat.
1: Ja, dat dacht ik. Ja. Wouter van Bennebeek van Weerplaza, dankjewel.
0: Graag gedaan.

0: De nieuwe van Alex Warren. Dat was natuurlijk Emerald Eyes.
1: Busreizigers moesten vandaag op zoek naar een alternatief. Want vanwege een staking reden er bijna geen bussen. In Zeewolde moesten veel scholieren daarom een list verzinnen. Het is er namelijk nog geen herfstvakantie. Niet iedereen was trouwens op de hoogte van de staking. Hoor maar.
2: Bijna 8:45, dus ik twijfel heel erg of de bus eraan komt.
3: En we zagen dat een deel van de bussen die wel rijdt wordt ingezet door scholen. En dat is ook al een bepaalde lijn die gewoon door scholen wordt gefinancierd of wordt geholpen en ondersteund. Maar daarnaast hebben we ook meerdere normale bussen van EBS en van de organisatie Reis gezien. De nummer 216 bijvoorbeeld, die reed gewoon net voorbij. En we hebben een paar mensen die ook gewoon op de bus wachten. Dus het ziet er hier naar uit dat er in ieder geval toch wat coulance is voor de mensen die met de bus willen.
4: Er reden vanochtend dus wel wat bussen in de provincie, maar echt betrouwbaar waren die buslijnen niet. Merkt ook reiziger Theo van den Hogen in Zeewolde.
2: Ik neem altijd de bus en anders wordt iedere dag een taxi en dan wordt het een vrij dure kostbaarheid.
3: U gaat met de bus, dan is er een busstaking als vandaag. U was niet op de hoogte, hè?
2: Nee, absoluut niet. Ik was niet op de hoogte. Want anders had ik gekeken naar de app, maar nooit aan gedacht. Nee.
3: Het ziet er naar uit dat er wel één bus rijdt, hè?
2: Ja, ik hoop het wel. Maar als ik kijk op de app, zou ook de 831, dus 837 rijden. Die is er ook niet, dus ik twijfel.
4: Ondanks het ongemak van de staking staat deze eenzame reiziger wel vierkant achter de acties van de chauffeurs.
2: Ik begrijp het helemaal. Ik weet namelijk de inkomens van de chauffeurs. Ze werken er hard voor. Hebben toch ook te maken vaak met openlijk geweld, wat steeds meer voorkomt in de bussen. Ik heb zelf wel eens een paar keer ingegrepen. Dus wat dat betreft

0: snap ik het helemaal en ik sta volledig achter hun standpunt, ondanks de staking.
1: En uiteindelijk kozen veel mensen in Zeewolde gelukkig voor een alternatief op de niet rijdende bus.
2: Ja, en over een half uur spreken we over dit onderwerp verder met Martijn van der Gaag. Hij is van de vakbonden en kan vertellen hoe wat hem betreft deze stakingsdag in Flevoland verlopen is. En of er nog meer stakingsdagen volgen.

0: tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
1: En als je huur verandert?
0: Pas het zelf aan.
2: En als je gaat samenwonen?
0: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
3: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
4: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
3: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
6: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: Dit is Flevoland met het regionieuws.
11: De staking in het streekvervoer van vandaag is een succes. Dat zegt vakbond FNV. Landelijk gaat slechts 10% van de bussen de weg nog op. De actie is bedoeld voor betere arbeidsvoorwaarden. In onze provincie blijven vooral bussen van EBS binnen. Keolis heeft in Almere nog de nodige bussen rijden. Ook ervaren reizigers van Emmeloord naar Groningen weinig problemen. Na vandaag volgen meer stakingen, is de bedoeling. De bonden willen tot kerst één dag in de week een werkonderbreking houden. De renaissanceschool van Forum voor Democratie in Almere Poort heeft terecht geld gekregen van het Rijk. Dat antwoordt staatssecretaris Judith Thiele van Onderwijs op vragen van D66 in de Tweede Kamer. Die stelde de overheidsfinanciering ter discussie omdat de school startte met slechts 4 leerlingen. Het leerlingenaantal moet wel stijgen, anders vervalt de financiering in 2029. Een motorrijder uit Emmeloord hoorde vandaag 4 maanden cel, 120 uur taakstraf en 2 jaar rijontzegging tegen zich eisen. Volgens justitie reed de 35-jarige man vorig jaar op de Kuinderweg veel te hard en botste hij achter op een andere motorrijder en die raakte daarbij zwaar gewond. De verdachte reed na de botsing door en meldde zich pas 2 uur later bij de politie. De rechtbank doet op 28 oktober uitspraak. De politie heeft in Emmeloord een grote partij drugs gevonden. Een 43-jarige man uit Rozenburg is daarvoor aangehouden. Agenten controleerden vorige week de man tijdens een actie in Emmeloord. En in zijn auto zat 10 kilo cocaïne verstopt in de tussenruimte van de autoportieren. Bij een latere doorzoeking van zijn woning vond de politie nog eens 10 kilo harddrugs. De auto en de drugs zijn in beslag genomen en de man zit nog vast. Wil je dit nieuws op je gemakje nog even teruglezen? Dan kan dat. Kijk op onze website omroepflevoland.nl.
12: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het wordt weer moeilijker om een nieuwe school op te richten. In 2021 was de wet juist versoepeld, maar dat leidt ertoe dat er veel scholen zijn begonnen met enkele leerlingen, zoals de Renaissance School van Forum voor Democratie in Almere. Een automobilist uit Maastricht die dronken een kleuter doodreed en diens moeder ernstig verwondde, is veroordeeld tot 5 jaar cel. De man had bijna 4 keer te veel gedronken en reed 112 binnen de bebouwde kom. Het kabinet komt met een fokverbod voor dolfijnen. Dat heeft gevolgen voor het dolfinarium in Harderwijk. Dat hoeft niet direct dicht, want de 22 tuimelaar dolfijnen die er nu zijn mogen blijven. De shows gaan ook door.
13: Vanavond en vannacht hebben we te maken met brede opklaringen in Flevoland. Daarbij blijft het droog en de temperatuur daalt naar ongeveer 10 graden. En morgen schijnt opnieuw de zon flink. Er kunnen in de middag ook wel weer wat van die kleine stapelwolken ontstaan. Maar het blijft overal droog. En met temperaturen van 20 graden is het behoorlijk warm voor de tijd van het jaar. Nou, verder is het ook heel rustig met hooguit een zwakke tot matige zuidelijke wind.
1: Dan de verkeersinformatie. Je krijgt de langste vertragingen. En die vind je bijvoorbeeld op de A27 Almere-Gorkum tussen Utrecht-Noord en Hagestein 20 minuten. De A28 Utrecht-Zwolle tussen afrit Maarn en Nijkerk een kwartier. En op de N301 Almere-Barneveld tussen de afrit Nijkerkerveen en de afrit Zwartebroek 8 minuten vertraging. Dan kijk ik ook nog even naar de controles. Nou, er is er eentje gezien op de Dronterweg. Dat is de N309 bij Dronten bij 8,8. En ook op de N331 de Vollenhovenweg bij Marknesse bij 29,6.
11: Gaan de bussen inderdaad tot aan de kerst één dag in de week staken? Nou, we gaan het zo direct vragen aan de FNV, want daar hebben we contact mee in Studio Flevoland.
10: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: Een beetje soul to soul op deze woensdagmiddag. Dat gaat er best wel goed in als voorgerechtje. Back to life, however do you want me.
1: De landelijke staking van buschauffeurs is een succes geweest. Zo'n 10% van de bussen ging wel de weg op, zegt vakbond FNV. Buschauffeurs legden vandaag het werk neer vanwege een cao-conflict. In onze provincie bleven vooral bussen van EBS in de garage staan. In Zeewolde was er nog wel wat vervoer, dat hoorde je al eerder dit uur. Nou, over die staking ga ik in gesprek met Marijn van der Gaag van vakbond FNV. Meneer van der Gaag, goedemiddag.
2: Goedemiddag, hallo.
1: 10% van de bussen ging wel de weg op vandaag. Maar heeft u een beetje een beeld erbij hoeveel chauffeurs er wel meededen aan die staking vandaag?
2: Ja, we hebben grof gezegd een beeld ongeveer. Eén ding weten we zeker, dat de chauffeurs massaal gehoor hebben gegeven aan de oproep om het werk neer te leggen. We zagen dat ongeveer 90% van het werk lag stil. Er werken zo'n 13.500 mensen in het streekvervoer onder de cao openbaar vervoer. En daarvan werken er zo'n 6.000 à 7.000 per dag. Mm-hmm. Ik denk dat we zo'n 5.000 mensen met beide vakbonden ongeveer geregistreerd hebben. Dat komt ook wel even overeen met het aantal bussen wat er zijn gereden. En dat is ongeveer 10% van de bussen hebben gereden.
1: Ja, nou, het woord wat ik net zocht was indicatie. Soms ligt het op het puntje van je tong, maar kom je er niet op. Er is een conflict, hè, tussen de werknemers en de werkgevers. Dat is wel duidelijk. Maar wat houdt dat conflict nou eigenlijk exact in?
2: Ja, goede vraag. Even heel kort gezegd. Werkgevers willen ongelooflijk hard het mes zetten in de arbeidsvoorwaarden van werknemers. Dus waardoor het werk met minder plezier en ook minder gezondheid uitgevoerd kan worden. En daar willen we vanaf. We zijn geconfronteerd met een hele pak aan verslechteringen. Ik zal een aantal dingen noemen. Ze willen onder andere dat de dienst die nu 8 dagen van tevoren bekend wordt gemaakt, die willen ze naar 4 dagen of minder terugbrengen. Stel je voor dat je 4 dagen van tevoren pas weet hoe laat je eigenlijk moet gaan werken. En dat gecombineerd met het feit dat elke dag ook nog eens je dienst verspringt een uur of 2 uur. Dus maandag begin je om 4 uur, dinsdag om 6 uur, woensdag om 8 uur. En zo verder. Ja, dat zorgt ervoor dat jij heel weinig nog meer kunt plannen buiten je leven. Wil jij jouw kind dinsdagsmiddags naar het zwemmen brengen? Ja, dat gaat dan niet zomaar elke week. Ja, dat zijn best wel pittige dingen. Dan willen ze verder ook nog 45 minuten onbetaalde pauze per dag erbij in de dienstregeling blazen. Dus ze willen wel meer pauze voor de mensen, maar die moeten mensen maar zelf betalen. En ben je dus 3 kwartier langer op het werk. Zou je dat eens aan een gemiddelde werknemer in Nederland die op kantoor zit eens moeten meedelen van ja, je blijft nu 45 minuten langer zonder daarvoor betaald te krijgen. Ja, dat doet wel met je natuurlijk. Ze willen de herstelmomenten meer uit de roosters halen. De ATV zit verdisconteerd in het rooster. Willen ze eruit halen, dus meer productie. Daarnaast willen ze de instemming op de roosters die door de medezeggenschap gebeurt, willen ze ook gaan afschaffen. Mm. Dit is een frontale aanval op de cao. En die cao is een bescherming voor werknemers om gezond het werk te kunnen blijven doen.
1: Ja, en u wil dus dat die plannen... Nee, dan hebben we het maar over een paar zaken. En u wil dat dat allemaal van tafel gaat. En tot die tijd wordt er gestaakt. Want u heeft vorige week ook gezegd dat er tot kerst elke week een dag gestaakt wordt. Wat betekent dit nou voor de komende tijd?
2: Ja, wij hopen heel erg dat dit leidt tot nieuw overleg. Maar zodat we uiteindelijk een goede cao met elkaar kunnen afsluiten. Maar als dat niet zo is, zullen we inderdaad wekelijks actie voeren. Ja, om te zorgen dat deze verschrikkelijke voorstellen van tafel gaan. U moet zich voorstellen dat als ik met u ga onderhandelen en ik leg vooraf voor de onderhandelingen 8 verslechteringen die heel zwaar voor u op de maag liggen op tafel. En vervolgens gaan er nog 2 af, maar er blijven er 6 liggen. Wordt het voor u een ongelijke strijd om te gaan zitten onderhandelen. Dan zegt u ook van, geeft u mij mijn eerlijke kans. Haalt u maar eerst grotendeels die voorstellen van tafel. En laten we opnieuw met elkaar beginnen. Dat is feitelijk wat hier ook aan de hand is.
1: Ja, en hoe...
2: Met andere woorden, als ik...
1: Nou ja, hoe groot schat u de kans dat de vervoerders nu wel overstag gaan na de eerste stakingsdag?
2: Ik denk dat ze zien dat nu massaal gehoor wordt gegeven door medewerkers. En in eerdere actietrajecten moest dat allemaal nog wat groeien. Iedereen op de werkvloer, elke stalling in het hele land, elke vestiging, er zijn zo'n 130 vestigingen, snapt wat de voorstellen van de werkgevers betekent voor de mensen. Dat het werk echt verslechtert. En het ziekteverzuim is al hoog. Mensen willen gewoon met plezier hun werk kunnen gaan doen. De dienstregeling is al door de jaren heen zo vaak uitgehold. Er wordt telkens bezuinigd op keertijden, rusttijden, hersteltijden. Het is jagen, jagen, jagen in die bus. En dat moet maar gewoon een keer over zijn. En mensen zeggen tot hier en niet verder.
1: Tot hier en niet verder. Kunt u al zeggen wanneer dan volgende week gestaakt gaat worden? Is dat weer op een woensdag?
2: Dat gaan we 48 uur van tevoren kenbaar maken. Dus dat zal vrij snel zijn. Dus volgende week komt er een nieuwe actiedag. En 48 uur van tevoren gaan we dat kenbaar maken.
1: Nou, dan spreken we u ongetwijfeld weer in de uitzending. Dank u wel voor nu voor de toelichting. Marijn van der Gaag van vakbond FNV.

0: Taylor Swift en Patient Zero. Dan de berichten van buiten Flevoland. Albert Heijn verwacht dat alle distributiecentra in de loop van vandaag weer gebruikt kunnen worden. Bij het distributiecentrum in Tilburg rijden er weer vrachtwagens om de supermarkten te bevoorraden. Maar het is er nog niet zo druk als voor het cyberincident, zegt deze medewerker van het distributiecentrum.
1: Ik moet eigenlijk tot 5:30 werken, maar ik kon al eerder gaan. Het is niks te doen nog niet. Maar het komt langzaam op gang.
2: Nou, wat gaat u vanmiddag doen met die extra vrije tijd?
1: Ik denk Netflixen.
0: Sinds zondag zijn er problemen bij Albert Heijn door een hackaanval. Het bedrijf zette uit voorzorg diverse computersystemen uit. En die systemen die worden nu langzaamaan weer opgestart.
3: In Hamburg is vandaag het strafproces begonnen tegen een man uit Oekraïne. Die wordt verdacht van het opblazen van de Nord Stream pijpleiding in 2022. Hij zou het brein zijn geweest achter de operatie, zegt correspondent Gien Baldoek.
4: Hij zou vanuit de Duitse stad Rostock een zeilboot hebben gehuurd met een stel duikers. Zo'n 3 weken op zee zijn geweest en daar met toch een behoorlijk professionele operatie explosieven aangebracht te hebben op die gaspijpleidingen. En nog voordat die explosies konden exploderen, heeft hij Duitsland weer kunnen verlaten.
3: De man werd in Italië gearresteerd. In een afgeluisterd telefoongesprek met zijn vrouw zou hij de aanslag hebben bekend.
0: Bij paus Leo is longkanker ontdekt. Zondag werd bekend dat er een knobbeltje op een van zijn longen zat en gisteren bleek in het ziekenhuis dat het kwaadaardig is. En daarom is een deel van de rechterlong van de paus verwijderd. Paus Leo staat bekend als fit en sportief en hij is met 71 jaar ook relatief jong. En dus schrikt men van dit nieuws, zegt deze correspondent.
5: Opeens hebben we nu een paus met een hele onzekere gezondheidstoestand. Wat kan hij aan? Hoe kan hij paus zijn? Hoe gaat het nu verder? Dat is toch wel, eigenlijk is het een heel andere Leo nu, sinds gisteravond.
0: De paus blijft de komende dagen in het ziekenhuis om te herstellen.
3: En Zeeland slaat alarm, want er zijn veel te weinig tandartsen. Mensen moeten kilometers afleggen om hun gezond gebit te houden. Dat komt doordat 3 tandartsopleidingen veel te ver weg zijn, zegt de gedeputeerde. Maar hij heeft wel een oplossing.
6: Zorg voor de 4e opleidingsplek in het zuidwesten van het land. En dan weet ik zeker dat we over 6 jaar, als we elkaar spreken, kunnen zeggen, kijk, we hebben het kunnen signaleren, we hebben er samen aan gewerkt. En de oplossing die functioneert ook, want er zijn nu wel voldoende tandartsen, ook in een provincie als Zeeland.
3: De minister van Onderwijs heeft slecht nieuws voor Zeeland. Ze heeft namelijk geen geld om meer tandartsen op te leiden. En tot zover het nieuws van buiten de regio.

0: Dit is Flevoland.
1: Wij hebben in het centrum lunchcafé met het leukste personeel.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Je kan ook met vrienden ergens heen gaan.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Je moet heel goed op je hondje passen, want anders heb je een touwtje aan je handen.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
5: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
6: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Omroep Flevoland gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus schrijf nu 89.8 FM op. Dat is jouw frequentie van Omroep Flevoland. Denk vooruit.
7: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
8: Wij zijn Woontech Slaapcomfort in Lelystad, uw beddenspecialist van de regio. Naast slaapcomfort zijn we ook gespecialiseerd in relax voor thuis. Daarin hebben we diverse maten van small tot XXL en ook nog maatwerk, dus mogelijkheden genoeg. Bent u nieuwsgierig? Kom gezellig langs voor het juiste zit- en slaapcomfort.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: De staking in het streekvervoer van vandaag is een succes, dat zegt vakbond FNV. Landelijk ging slechts 10% van de bussen de weg op. Na vandaag volgen meer stakingen, is de bedoeling. De bonden willen tot kerst 1 dag in de week een werkonderbreking houden. En de Renaissance School voor Forum voor Democratie in Almere Poort heeft terecht geld gekregen van het Rijk. Dat antwoordt staatssecretaris Judith Thiele van Onderwijs op vragen van D66 in de Tweede Kamer. Al dit en meer uitgebreid vind je op onze website omroepflevoland.nl.
10: Dit is Flevoland, ook te volgen via TikTok. Nu het nieuws van 6 uur.
11: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Het wordt weer moeilijker om een nieuwe school op te richten. In 2021 was de wet juist versoepeld, maar dat leidt ertoe dat er veel scholen zijn begonnen met enkele leerlingen, zoals de Renaissance School van Forum voor Democratie in Almere. De Tweede Kamer is daar kritisch over en daarom gaat staatssecretaris Thielen de regels nu weer aanscherpen. Uit NIOD-onderzoek blijkt dat na de Tweede Wereldoorlog duizenden Nederlandse vrouwen in interneringskampen seksueel zijn misbruikt en gemarteld. Het waren vrouwen die een relatie hadden gehad met een Duitser of werden verdacht van collaboratie. Kort na de oorlog deden ze hun verhaal voor een parlementaire enquêtecommissie, maar hun getuigenissen kwamen nooit in het eindrapport. De politie heeft opnieuw verdachten opgepakt wegens het dodelijke schietincident tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen. Een man van 18 uit Rotterdam werd toen doodgeschoten. De verdachte die dezelfde avond werd aangehouden werd een dag later weer vrijgelaten. Er zijn nu een 18- en 19-jarige aangehouden en een minderjarige. Donateurs hebben al 700.000 euro bijeengebracht om de zeehondenopvang en het Waddencentrum in Lauwersoog te redden. Maandag werd bekend dat het centrum bijna failliet is, doordat de bouwkosten uit de hand liepen en de bezoekersaantallen tegenvallen. 7 ton is nog niet genoeg om een faillissement af te wenden, maar het Waddencentrum heeft nu wel weer hoop. Voor de Turkse kust zijn de resten van een schip gevonden van ongeveer 4500 jaar geleden, uit de vroege bronstijd. Van het hout is niets meer over, maar meer dan 30 aardewerken potten en kruiken die aan boord waren zijn goed bewaard gebleven. De vondst wordt beschouwd als het oudste gevonden scheepswrak ter wereld. Het weer. Vanavond wordt het overal helder, maar vannacht neemt de bewolking weer toe, minima tussen 8 en 13 graden. Daarna opnieuw een vrij zonnige dag met wat sluierwolken. Het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het midden van het land staat nog 60 kilometer file. De langste files staan op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam, tussen Stroe en Hoevelaken 10 minuten oponthoud. A12 Utrecht richting Duitse grens tussen Arnhem en Zevenaar een kwartier. A28 Utrecht richting Zwolle voor Amersfoort-Vathorst 10 minuten. A50 Arnhem richting Os voor Heteren 10 minuten, voor Ravenstein ook 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: De minister van Asiel en Migratie wil dat Flevoland op korte termijn honderden extra opvangplekken gaat regelen voor asielzoekers. Hoe dat zit, dat hoor je zo meteen in Studio Flevoland.
13: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem.
14: Goed voor het water.
13: Goed voor het water.
14: en de biodiversiteit.

0: Ja, dat smaakt naar meer.
1: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de eindejaarsvoordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
2: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen, daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over. Allsafe
3: geeft ruimte.
4: Soms voelt het alsof we steeds meer in onze eigen bubbel leven. Gelukkig is die bubbel heel simpel te doorbreken met een lief gebaar. Bij Caro en CRV zien we namelijk dat verbinding met een ander je leven meer betekenis geeft. Dus kook deze week eens voor jezelf. En voor een onbekende. En als je toch met de hond gaat lopen, neem dan je buurman mee. Een lief gebaar, zo voor elkaar. Vind jouw lieve gebaar op caroencrv.nl en maak morgen mee.
2: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Goedenavond. Dit is Studio Flevoland.

0: minister van Asiel en Migratie wil dat Flevoland op korte termijn honderden extra opvangplekken voor asielzoekers regelt. Dat terwijl onze provincie eerder al meer plekken realiseerde dan gevraagd. Verslaggever Tom Rogge die staat bij het AZC in Almere. Ja, Tom, wat vraagt die minister nou precies van Flevoland?
1: Ja, de minister vraagt eigenlijk iets heel simpels. Meer plekken. Eigenlijk al op een hele korte termijn, op 1 november... wil de minister 150 extra plekken voor vluchtelingen hier in Flevoland gecreëerd zien worden. En dat loopt dan op tot 500 plekken per 1 april. En het alles te maken met dat het nu eigenlijk overvol loopt in het AZC-keten. Ter Apel slapen nu ook mensen buiten op het gras. Ja, en eigenlijk de nood is zo hoog dat de minister heeft gezegd van... alle provincies die moeten nog meer plekken creëren, nog meer bijdragen om ja, dat hele keten te kunnen ontlasten.
0: Ja, als je dan zo naar Flevoland kijkt, hoe doet hij dat? Hoe doet de provincie het eigenlijk met de opvang van asielzoekers?
1: Ja, we doen het eigenlijk heel goed. Wij zijn een van de twee provincies samen met Groningen die meer vluchtelingen opvangt dan we zouden moeten volgens die spreidingswet. Het gaat op dit moment om 4 AZC's die we hebben in de provincie met een paar kleine opvanglocaties. Die zouden volgens die spreidingswet 3760 mensen moeten opvangen. Maar wij vangen op dit moment meer dan 5500 mensen op. Dus ja, dat is echt wel een heel groot verschil. Dus ja, wij doen het inderdaad ook een stuk beter dan de meeste provincies op dit moment.
0: Ja, nou heb jij gesproken met het COA. Wat vindt dat er eigenlijk van dat Flevoland opnieuw moet bijspringen?
1: Ja, die snapt dat er wellicht wat frustratie zou kunnen komen vanuit de provincie. Maar die geeft ook aan dat de nood op dit moment gewoon heel erg hoog is. En ze vragen eigenlijk ook van alle tijdelijke opvanglocaties, zoals ook in Almere, om die zo lang mogelijk open te houden. Dus zij drukken er gewoon heel erg op van de nood is echt heel erg hoog. En we snappen dat het wellicht wat problemen kan geven. Wel hebben ze aangegeven, ook met de minister, dat de provincies die dus al meer doen dan ze zouden moeten doen volgens de spreidingswet, dat die minder plek hoeven te creëren. Dus dat is wellicht een klein voordeel. Maar dat die plekken er moeten komen, dat is wel een zekerheid.
0: Nou ligt die opdracht bij de gemeente van Flevoland en de provincie. Hoe reageren die er eigenlijk op, die gemeentes en de provincie?
1: Ja, we hebben er vandaag de hele dag rondgebeld met de gemeente en de provincie. Maar een reactie die blijft op dit moment nog uit. Gemeenten zelf vinden het nog te vroeg om daar inhoudelijk op te reageren. En kijken ook een beetje naar de provincie. Want ja, uiteindelijk moeten ze het allemaal samen doen. Uiteindelijk is de commissaris van de Koning, Arjen Gerritsen, is daar vooral bij aan zet. Want hij is gevraagd om samen met die gemeente te gaan kijken. Van hey, hoe kunnen wij nou het gaan oplossen? Waar hebben we nog plek? Kunnen we nog ergens wat bedden creëren? Opvanglocaties creëren? Maar die zit op dit moment in Brussel. De rest van de week is mij verteld. Dus ja, dat kan wellicht nog heel even gaan duren voordat er een inhoudelijke reactie komt. Maar ja, de tijd begint ook te dringen, want per 1 november moeten dus al die 150 extra plekken gecreëerd zijn.
0: Verslaggever Tom Rogge, dankjewel.

0: Het weer krijgen we van Wouter van Bernebeek van Weerplaza. Wouter, goedemiddag.
1: Hoi, goedemiddag.
0: Nou, ik moet zeggen, ik baal wel een beetje dat ik vanochtend de was niet buiten heb gezet. Want er is volgens mij helemaal geen regen gevallen, hè?
1: Nee, zeker niet. Het is overal droog gebleven. En het was een stuk warmer dan de afgelopen dagen. Want we kwamen vanmiddag uit op zo'n 18 graden. En dat is het nu nog steeds trouwens.
0: Ja.
1: Nou, het gaat vanavond wel vrij snel afkoelen. Al zien we dan uiteindelijk vannacht wel een beetje de bewolking vanuit het westen toenemen. Nou, uiteindelijk koelt het daaronder af naar zo'n 10 tot 12 graden. En dat, daarbij staat niet veel wind. Windkracht 2 tot 3 uit een zuidelijke richting. En morgen hebben we dan opnieuw heel rustig en aangenaam herfstweer. Met veel zon, 19 of 20 graden, maar liefst dat is echt wel hoog voor deze tijd van het jaar. En het blijft opnieuw de hele dag droog. Dus als je morgen een herkansing wil voor die was, dan komt die dan.
0: Ja, ik zet hem morgen buiten neer, dan is het heel snel droog natuurlijk. En moet ik het dan wel morgenavond weer binnenhalen? Of is dat niet nodig met de temperaturen?
1: Nee hoor, dat valt mee. Het wordt uiteraard wel weer, het koelt wel weer vrij snel af. Dat komt ook omdat het vroeg donker wordt. Maar het blijft gewoon droog. En dat geldt ook voor het eerste deel van de vrijdag nog. Maar toch staat er een regendruppeltje in de kaart. En dat komt omdat het vrijdag in de loop van de middag en vrijdagavond af en toe vanuit het westen gaat regenen. Nou, dat is dan een koufront. En daarachter stroomt dan veel koudere lucht over onze omgeving uit. En dat gaan we vanaf het weekend merken, want dan wordt het nog maar 12 tot 14 graden in de middag. Er kan een enkele bui vallen, maar al snel wordt het weer droog. En ook volgende week verloopt waarschijnlijk grotendeels droog. Met veel zon en temperaturen overdag rond een graad of 14.
0: En een graad of 14, is dat een beetje normaal voor de tijd van dit jaar?
1: Dat is inderdaad exact normaal voor deze tijd. Ja.
0: Oké. Nou nog even genieten van die 5 graden erbij.
1: Zo is dat.
0: Ja, dat dacht ik. Ja. Wouter van Bennebeek van Weerplaza, dankjewel.
1: Graag gedaan.

0: Busreizigers moesten vandaag op zoek naar een alternatief. Want vanwege een staking reden er bijna geen bussen. In Zeewolde moesten veel scholieren daarom een list verzinnen. Het is er namelijk nog geen herfstvakantie. Niet iedereen was trouwens op de hoogte van de staking. Hoor maar.
1: Bijna 8:45, dus ik twijfel heel erg of de bus eraan komt.
2: En we zagen dat een deel van de bussen die wel rijdt wordt ingezet door scholen. En dat is ook al een bepaalde lijn die gewoon door scholen wordt gefinancierd of wordt geholpen en ondersteund. Maar daarnaast hebben we ook meerdere normale bussen van EBS en van de organisatie Reis gezien. De nummer 216 bijvoorbeeld, die reed gewoon net voorbij. En we hebben een paar mensen die ook gewoon op de bus wachten. Dus het ziet er hier naar uit dat er in ieder geval toch wat coulance is voor de mensen die met de bus willen.
3: Er reden vanochtend dus wel wat bussen in de provincie, maar echt betrouwbaar waren die buslijnen niet. Merkt ook reiziger Theo van den Hogen in Zeewolde.
1: Ik neem altijd de bus en anders wordt iedere dag een taxi en dan wordt het een vrij dure kostbaarheid.
2: U gaat met de bus, dan is er een busstaking als vandaag. U was niet op de hoogte, hè?
1: Irritant. Nee, absoluut niet. Ik was niet op de hoogte. Want anders had ik gekeken naar de app, maar nooit aan gedacht. Nee.
2: Het ziet er naar uit dat er wel één bus rijdt, hè?
1: Ja, ik hoop het wel. Maar als ik kijk op de app, zou ook de 831, dus 837 rijden. Die is er ook niet, dus ik twijfel.
3: Ondanks het ongemak van de staking staat deze eenzame reiziger wel vierkant achter de acties van de chauffeurs.
1: Ik begrijp het helemaal. Ik weet namelijk de inkomens van de chauffeurs. Ze werken er hard voor. Hebben toch ook te maken vaak met openlijk geweld, wat steeds meer voorkomt in de bussen. Ik heb zelf wel zo'n paar keer ingegrepen. Dus wat dat betreft snap ik het helemaal en ik sta volledig achter hun standpunt, ondanks de staking.
3: En uiteindelijk kozen veel mensen in Zeewolde gelukkig voor een alternatief op de niet rijdende bus.
0: Ja, en over een half uur spreken we over dit onderwerp verder met Martijn van der Gaag. Hij is van de vakbonden en kan vertellen hoe wat hem betreft deze stakingsdag in Flevoland verlopen is. En of er nog meer stakingsdagen volgen.

0: Flevoland met het regionieuws.
1: De staking in het streekvervoer van vandaag is een succes. Dat zegt vakbond FNV. Landelijk gaat slechts 10% van de bussen de weg nog op. De actie is bedoeld voor betere arbeidsvoorwaarden. In onze provincie blijven vooral bussen van EBS binnen. Keolis heeft in Almere nog de nodige bussen rijden. Ook ervaren reizigers van Emmeloord naar Groningen weinig problemen. Na vandaag volgen meer stakingen, is de bedoeling. De bonden willen tot kerst één dag in de week een werkonderbreking houden. De renaissanceschool van Forum voor Democratie in Almere Poort heeft terecht geld gekregen van het Rijk. Dat antwoordt staatssecretaris Judith Thiele van Onderwijs op vragen van D66 in de Tweede Kamer. Die stelde de overheidsfinanciering ter discussie omdat de school startte met slechts 4 leerlingen. Het leerlingenaantal moet wel stijgen, anders vervalt de financiering in 2029. Een motorrijder uit Emmeloord hoorde vandaag 4 maanden cel, 120 uur taakstraf en 2 jaar rijontzegging tegen zich eisen. Volgens justitie reed de 35-jarige man vorig jaar op de Kuinderweg veel te hard en botste hij achter op een andere motorrijder en die raakte daarbij zwaar gewond. De verdachte reed na de botsing door en meldde zich pas 2 uur later bij de politie. De rechtbank doet op 28 oktober uitspraak. De politie heeft in Emmeloord een grote partij drugs gevonden. Een 43-jarige man uit Rozenburg is daarvoor aangehouden. Agenten controleerden vorige week de man tijdens een actie in Emmeloord. En in zijn auto zat 10 kilo cocaïne verstopt in de tussenruimte van de autoportieren. Bij een latere doorzoeking van zijn woning vond de politie nog eens 10 kilo harddrugs. De auto en de drugs zijn in beslag genomen en de man zit nog vast. Wil je dit nieuws op je gemakje nog even teruglezen? Dan kan dat. Kijk op onze website omroepflevoland.nl.
2: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Staatssecretaris Thielen wil de regels om een nieuwe school op te richten weer aanscherpen. 5 jaar geleden werden ze juist versoepeld. Maar dat heeft ertoe geleid dat er veel scholen zijn begonnen met maar een paar leerlingen. Tegen een man die wordt verdacht van het doodsteken van zijn vrouw is in de rechtbank in Arnhem 15 jaar cel en tbs geëist. De man zou zijn vrouw in Lent bij Nijmegen 25 keer hebben gestoken. Hij zegt zich er niets meer van te kunnen herinneren. Donateurs hebben al €700.000 bijeengebracht om de zeehondenopvang en het Waddencentrum in Lauwersoog te redden. Dat is nog niet genoeg om een faillissement af te wenden, maar het Waddencentrum heeft nu wel weer hoop. Het weer, morgen opnieuw een vrij zonnige dag met wat sluierwolken. Het wordt 17 tot 20 graden.
3: Vanavond en vannacht hebben we te maken met brede opklaringen in Flevoland. Daarbij blijft het droog en de temperatuur daalt naar ongeveer 10 graden. En morgen schijnt opnieuw de zon flink. Er kunnen in de middag ook wel weer wat van die kleine stapelwolken ontstaan. Maar het blijft overal droog. En met temperaturen van 20 graden is het behoorlijk warm voor de tijd van het jaar. Nou, verder is het ook heel rustig met hooguit een zwakke tot matige zuidelijke wind.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het midden van het land staan nog files op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam voor Hoevelaken 5 minuten vertraging. A50 Arnhem richting Oss tussen Valburg en Ravenstein 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Gaan de bussen inderdaad tot aan de kerst 1 dag in de week staken? Nou, we gaan het zo direct vragen aan de FNV, want daar hebben we contact mee in Studio Flevoland.
0: Goedenavond. Dit is Studio Flevoland

0: De landelijke staking van buschauffeurs is een succes geweest. Zo'n 10% van de bussen ging wel de weg op, zegt vakbond FNV. Buschauffeurs legden vandaag het werk neer vanwege een cao-conflict. In onze provincie bleven vooral bussen van EBS in de garage staan. In Zeewolde was er nog wel wat vervoer, dat hoorde je al eerder dit uur. Nou, over die staking ga ik in gesprek met Marijn van der Gaag van vakbond FNV. Meneer van der Gaag, goedemiddag.
1: Goedemiddag, hallo.
0: 10% van de bussen ging wel de weg op vandaag. Maar heeft u een beetje een beeld erbij hoeveel chauffeurs er wel meededen aan die staking vandaag?
1: Ja, we hebben grof gezegd een beeld ongeveer. Eén ding weten we zeker, dat de chauffeurs massaal gehoor hebben gegeven aan de oproep om het werk neer te leggen. We zagen dat ongeveer 90% van het werk lag stil. Er werken zo'n 13.500 mensen in het streekvervoer onder de CAO openbaar vervoer. En daarvan werken er zo'n 6.000 à 7.000 per dag. Mm-hmm. Ik denk dat we zo'n 5.000 mensen met beide vakbonden ongeveer geregistreerd hebben. Dat komt ook wel even overeen met het aantal bussen wat er zijn gereden. En dat is ongeveer 10% van de bussen hebben gereden.
0: Ja, nou, het woord wat ik net zocht was indicatie. Soms ligt het op het puntje van je tong, maar kom je er niet op. Er is een conflict tussen de werknemers en de werkgevers. Dat is wel duidelijk. Maar wat houdt dat conflict nou eigenlijk exact in?
1: Ja, goede vraag. Even heel kort gezegd. Werkgevers willen ongelooflijk hard het mes zetten in de arbeidsvoorwaarden van werknemers. Dus waardoor het werk met minder plezier en ook minder gezondheid uitgevoerd kan worden. En daar willen we vanaf. We zijn geconfronteerd met een hele pak aan verslechteringen. Ik zal een aantal dingen noemen. Ze willen onder andere dat de dienst die nu 8 dagen van tevoren bekend wordt gemaakt, die willen ze naar 4 dagen of minder terugbrengen. Stel je voor dat je 4 dagen van tevoren pas weet hoe laat je eigenlijk moet gaan werken. En dat gecombineerd met het feit dat elke dag ook nog eens je dienst verspringt 1 uur of 2 uur. Dus maandag begin je 4 uur, dinsdag 6 uur, woensdag 8 uur. En zo verder. Ja, dat zorgt ervoor dat jij heel weinig nog meer kunt plannen buiten je leven. Wil jij jouw kind dinsdagmiddags naar het zwemmen brengen? Ja, dat gaat dan niet zomaar elke week. Ja, dat zijn best wel pittige dingen. Dan willen ze verder ook nog 45 minuten onbetaalde pauze per dag erbij in de dienstregeling blazen. Dus ze willen wel meer pauze voor de mensen, maar die moeten mensen maar zelf betalen. En ben je dus 3 kwartier langer op het werk. Zou je dat eens aan een gemiddelde werknemer in Nederland die op kantoor zit eens moeten meedelen van ja, je blijft nu 45 minuten langer zonder daarvoor betaald te krijgen. Ja, dat doet wel met je natuurlijk. Ze willen de herstelmomenten meer uit de roosters halen. De ATV zit verdisconteerd in het rooster. Willen ze eruit halen, dus meer productie. Daarnaast willen ze de instemming op de roosters die door de medezeggenschap gebeurt, willen ze ook gaan afschaffen. Mm. Dit is een frontale aanval op de CAO. Die CAO is een bescherming voor werknemers om gezond het werk te kunnen blijven doen.
0: Ja, en u wil dus dat die plannen... Nee, dan hebben we het nou over een paar zaken. En u wil dat dat allemaal van tafel gaat. En tot die tijd wordt er gestaakt. Want u heeft vorige week ook gezegd dat er tot kerst elke week een dag gestaakt wordt. Wat betekent dit nou voor de komende tijd?
1: Ja, wij hopen heel erg dat dit leidt tot nieuw overleg. Maar zodat we uiteindelijk een goede CAO met elkaar kunnen afsluiten. Maar als dat niet zo is, zullen we inderdaad wekelijks actie voeren. Ja, om te zorgen dat deze verschrikkelijke voorstellen van tafel gaan. U moet zich voorstellen dat als ik met u ga onderhandelen en ik leg vooraf voor de onderhandelingen 8 verslechteringen die heel zwaar voor u op de maag liggen op tafel. En vervolgens gaan er nog 2 af, maar er blijven er 6 liggen. Wordt het voor u een ongelijke strijd om te gaan zitten onderhandelen? Dan zegt u ook van, geeft u mij mijn eerlijke kans, haalt u maar eerst grotendeels die voorstellen van tafel en laten we opnieuw met elkaar beginnen. Dat is feitelijk wat hier ook aan de hand is.
0: Ja, en hoe,
1: met andere woorden, als ik...
0: Nou ja, hoe groot schat u de kans dat de vervoerders nu wel overstag gaan na de eerste stakingsdag?
1: Ik denk dat ze zien dat nu massaal gehoor wordt gegeven door medewerkers. En in een eerdere actietrajecten moest dat allemaal nog wat groeien. Iedereen op de werkvloer elke stalling in het hele land, elke vestiging, er zijn zo'n 130 vestigingen, snapt wat de voorstellen van de werkgevers betekent voor de mensen. Dat het werk echt verslechtert. En het ziekteverzuim is al hoog. Mensen willen gewoon met plezier hun werk kunnen gaan doen. De dienstregeling is al door de jaren heen zo vaak uitgehold. Er wordt telkens bezuinigd op keertijden, rusttijden, hersteltijden. Het is jagen, jagen, jagen in die bus. En dat moet maar gewoon een keer over zijn. En mensen zeggen tot hier en niet verder.
0: Tot hier en niet verder. Kunt u al zeggen wanneer dan volgende week gestaakt gaat worden? Is dat weer op een woensdag?
1: Dat gaan we 48 uur van tevoren kenbaar maken. Dus dat zal vrij snel zijn. Dus volgende week komt er een nieuwe actiedag. En 48 uur van tevoren gaan we dat kenbaar maken.
0: Nou, dan spreken we u ongetwijfeld weer in de uitzending. Dank u wel voor nu voor de toelichting. Marijn van der Gaag van vakbond FNV.

0: Dan de berichten van buiten Flevoland. Albert Heijn verwacht dat alle distributiecentra in de loop van vandaag weer gebruikt kunnen worden. Bij het distributiecentrum in Tilburg rijden er weer vrachtwagens om de supermarkten te bevoorraden. Maar het is er nog niet zo druk als voor het cyberincident, zegt deze medewerker van het distributiecentrum.
1: Ik moet eigenlijk tot 5:30 werken, maar ik kon al eerder gaan. Het is niks te doen nog niet. Maar het komt langzaam op gang.
2: Nou, wat gaat u vanmiddag doen met die extra vrije tijd?
1: Ik denk Netflixen.
0: Sinds zondag zijn er problemen bij Albert Heijn door een hackaanval. Het bedrijf zette uit voorzorg diverse computersystemen uit. En die systemen die worden nu langzaamaan weer opgestart.
3: In Hamburg is vandaag het strafproces begonnen tegen een man uit Oekraïne. Die wordt verdacht van het opblazen van de Nord Stream pijpleiding in 2022. Hij zou het brein zijn geweest achter de operatie, zegt correspondent Gien Baldoek.
4: Hij zou vanuit de Duitse stad Rostock een zeilboot hebben gehuurd met een stel duikers. Zo'n 3 weken op zee zijn geweest en daar met toch een behoorlijk professionele operatie explosieven aangebracht te hebben op die gaspijpleidingen. En nog voordat die explosies konden exploderen, heeft hij Duitsland weer kunnen verlaten.
3: De man werd in Italië gearresteerd. In een afgeluisterd telefoongesprek met zijn vrouw zou hij de aanslag hebben bekend.
0: Bij paus Leo is longkanker ontdekt. Zondag werd bekend dat er een knobbeltje op een van zijn longen zat en gisteren bleek in het ziekenhuis dat het kwaadaardig is. En daarom is een deel van de rechterlong van de paus verwijderd. Paus Leo staat bekend als fit en sportief en hij is met 71 jaar ook relatief jong. En dus schrikt men van dit nieuws, zegt deze correspondent.
5: Opeens hebben we nu een paus met een hele onzekere gezondheidstoestand. Wat kan hij aan? Hoe kan hij paus zijn? Hoe gaat het nu verder? Dat is toch wel, eigenlijk is het een heel andere Leo nu, sinds gisteravond.
0: En de paus blijft de komende dagen in het ziekenhuis om te herstellen.
3: En Zeeland slaat alarm, want er zijn veel te weinig tandartsen. Mensen moeten kilometers afleggen om hun gezond gebit te houden. Dat komt doordat 3 tandartsopleidingen veel te ver weg zijn, zegt de gedeputeerde. Maar hij heeft wel een oplossing.
6: Zorg voor de 4e opleidingsplek in het zuidwesten van het land. En dan weet ik zeker dat we over 6 jaar, als we elkaar spreken, kunnen zeggen: kijk, we hebben het kunnen signaleren, we hebben er samen aan gewerkt. En de oplossing die functioneert ook, want er zijn nu wel voldoende tandartsen, ook in een provincie als Zeeland.
3: De minister van Onderwijs heeft slecht nieuws voor Zeeland. Ze heeft namelijk geen geld om meer tandartsen op te leiden. En tot zover het nieuws van buiten de regio.

0: Ja, dat smaakt naar meer.
1: Dit is een uittip.
2: Geniet van 10 tot en met 25 oktober van de Oud-Hollandse Kermis in het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. Zwier, zwaai en draai rondjes in het sfeervolle Zuiderzeedorp. Op zaterdag 17 en zaterdag 24 oktober ook 's avonds. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
1: Dit was een uittip.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
4: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
3: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
5: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen? Daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over. Allsafe
6: geeft ruimte.
7: Geniet van 51 verschillende koffiespecialiteiten uit de werelden van hot brew, light brew, cold brew en sweet foam. Vers gemalen, niet uit capsules. Met de nieuwe generatie koffievolautomaat Z10 van Jura. Ontdek hem op jura.com.
8: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
9: Straks op de radio, het beste van Flevoland.
10: Dit is Flevoland, ook op onze superhandige app. Nu het nieuws van 7 uur.
11: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Uitkeringsinstantie UWV stopt met de ontwikkeling van een nieuw systeem waarmee werkzoekenden beter aan een baan zouden moeten worden geholpen. Na 5 jaar bouwen heeft UWV er te weinig vertrouwen in dat het systeem snel goed zal werken. Tot nu toe heeft het project 55 miljoen euro gekost. De bouwer zegt dat het probleem niet in het systeem zelf ligt, maar in de data die UWV erin stopt. Oekraïense militairen kunnen minder goed gebruik maken van Starlink, het satelliet-internetsysteem van Elon Musk. Die internetverbinding gebruikt Oekraïne voor drone-aanvallen. Oekraïne denkt dat het afsluiten te maken heeft met de dieseldeal tussen Amerika en Rusland, zegt correspondent Christian Pauwe.
12: De adviseur van de president die noemt het eigenlijk. Ja, die zegt: het kan toch geen toeval zijn. En het moet wel verbonden zijn met de politieke situatie op het moment. Want de Amerikaanse president vindt dat Oekraïne moet stoppen met aanvallen op Russische olieraffinaderijen.
11: Volgens Trump komt het door die aanvallen dat de dieselprijzen zo hoog zijn. Paus Leo herstelt goed van zijn longoperatie, zegt het Vaticaan. Hij heeft wat gelopen, eet weer normaal en doet ademhalingsoefeningen. Bij de 71-jarige paus werd gisteren een deel van een long weggehaald nadat er een kwaadaardig knobbeltje was ontdekt. De komende dagen wordt onderzocht of er uitzaaiingen zijn. Saudi-Arabië heeft een groot tennistoernooi uitgesteld na de aanvallen op de luchthaven van Riyadh vorige week door de Houthis in Jemen. De luchthaven blijft nog tot en met zaterdag dicht. Het tennistoernooi waaraan veel topspelers meedoen zou volgende week worden gespeeld. Het is nu uitgesteld naar eind december. Het weer. Vanavond wordt het overal helder, maar vannacht neemt de bewolking weer toe. Minima tussen 8 en 13 graden. Daarna opnieuw een vrij zonnige dag met wat sluierwolken. En het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Dit is Flevoland.
9: Het komende uur de beste fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.

0: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
1: Naomi, de Engelsman, opvoedkundige, is hier. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
3: Niet alleen.
1: Nee, niet alleen.
3: Kleine beetje, het is herfstvakantie, hè?
2: Klopt, klopt.
3: Ja, ja, ja. Fijn, hè? Fijne herfstvakantie, hè? Heel hard jaar.
1: Vind je het leuk?
4: Mijn neefje komt vandaag bij me slapen.
1: Oh. Hoe heet jouw neefje?
4: Verder.
1: Hoe?
4: Verder.
1: Verder. Oké, okay, leuke naam.
4: Ja. Broertje en neertje.
1: Nou, oh, en komt hij ook mee? Nee?
3: We hebben de hele familie hebben we nu even doorgenomen.
1: Ja.
3: Komt jouw neefje ook slapen vanaf? Nee, jouw nichtje waarschijnlijk.
1: Nee, mijn nichtje.
3: Naomi.
2: Goedemorgen.
3: Goedemorgen. We gaan het over Aluminus hebben.
2: Ja.
3: Het lichtfestival in Almere. Wat is daar zo leuk aan voor de kinderen?
2: Het is een lichtfestival met allerlei mooie kunstwerken die vanaf 7:00 in de avond tot 10:30 te bewonderen zijn rondom het Weerwater.
3: Ja. Nou, 7:00 is het al behoorlijk schemerig tegen.
2: Ja, dus dat is heel erg leuk. Dus je ziet allerlei stellages in of rond het water. En dan kan je een kilometer of 5,5 lopen. Gewoon lekker op je eigen rustige tempo. En het is echt heel tof. Het is nu voor het 5e jaar. Ik heb alle jaren ook altijd meegelopen. En ik dacht, normaal hebben we niet altijd specifiek dingen over alleen maar Almere of alleen maar... Maar ik denk, dit is eigenlijk wel even zo'n moment om heel Flevoland te vertellen hoe leuk het is om eigenlijk naar dat Weerwater te gaan. En het is tot de 18e oktober, dus deze hele vakantie tot en met zondag, is het te bewonderen. En ik dacht, ja, het is gewoon heel leuk om dat als gezin te doen.
1: Maar wat kost dit? Want alle uitjes en tegenwoordig, dat reist allemaal op. Ik hoor Arnoud wel, ze gaat weer een dagje naar Disneyland Parijs. Nou, dan is hij €1000 kwijt voor een dag.
3: Ja, is echt verschrikkelijk.
1: Hou nou even je mond alsjeblieft. En nu... wat kost dit?
2: Dit is helemaal gratis.
1: Kijk, dus kan het ook, hè?
3: Ah, fijn.
2: Zeker, dus voor mensen met een iets kleinere portemonnee... maar ook gewoon mensen die geïnteresseerd zijn in kunst... is dit wel echt een grote aanrader. Dus we hebben nog een aantal dagen om te gaan. Ik zou zeggen, ga vooral. Het is heel erg leuk. Het is tof om met je kinderen... Ik denk dat het vanaf een jaar of 5 echt wel geschikt is. En je kan de route met een kinderwagen lopen... of je geeft een kind een stepje mee of een klein fietsje. Vroeger was het echt een fietsroute. Die was er ook, die is nu dit jaar afgeschaft... Mm-hmm. Maar nog steeds is het goed te doen voor kinderen. En er is ook een pendelboot. Dus op de helft van de route zou je ook nog met de boot... als die beentjes helemaal moe zijn... teruggebracht kunnen worden. En ik dacht ook, vandaag is het zo mooi weer... om lekker naar buiten te gaan. Ja. En het leuke is, kijk, je brengt kinderen eigenlijk... in contact met kunst. Soms heb je musea en die zijn ver weg of die zijn duur. Maar dit is eigenlijk gratis kunst te bewonderen. En hoe leuk is het als een kind zegt... oh, dit vind ik echt super stom of super leuk. Of wat een felle kleur of wat een zachte kleuren. Mm-hmm. Om daarover te gaan praten. En ook om dan thuis kunstwerken te maken. Het kan ook zijn dat
3: kinderen kunnen heel creatief zijn met alles. En als ze dan zoiets zien, gaan ze daarop voortborduren?
2: Ja, zeker, zeker. Dat is echt wel de ervaring. En het leuke is, omdat het 's avonds is... het heeft ook echt wel een sfeertje dat je gewoon... lekker dik bent aangekleed.
1: Een beetje naar de kerst toe, weet je? Dat beetje wat hoort
3: in december. Ja, het kan ook heel romantisch zijn.
1: Ja, zeker, ja.
2: Het is echt heel erg mooi. En er zijn kleine foodtrucks met warme chocomel, slagroom en poffertjes.
3: Nou, dan moet je wel flink doorlopen om het er ook weer af te krijgen.
1: Ja, het is 5,5
2: kilometer. Maar ja, 5,5 kilometer. Je bent wel echt een tijdje onderweg.
3: Maar kan je ook wel nieuwe schoenen kopen daarna ook dan?
1: Ja, maar het is nog een duur uitje dan op die manier.
3: Ja. Ja. Maar het is dus goed voor de kinderen om daar kennis mee te maken. Maar zien zij het dan ook echt als kunst? Of zien ze het gewoon van, oh, er is iemand leuk bezig geweest met lampjes?
2: Nee, wat het vooral is, het is echt spannend. Want het is donker, er zijn in de verte lichtjes. Dus het volgende kunstwerk is al in de verte al te zien. En dan willen kinderen daar naartoe rennen en ze zien al wat. En je prikkelt allerlei zintuigen aan die normaal 's avonds liggen ze in bed. En dan gebeurt er vrij weinig. Mm-hmm. Maar dit is echt een hele leuke, welkome verrassing of afwisseling. En omdat het vakantie is, mag het wel een keertje wat later worden, dacht ik zo.
3: Nou, ik wou net zeggen, voor welke leeftijd is het dan eigenlijk geschikt? Van tot?
2: Nou, het is vanaf 5 jaar mag het. Maar dan kan ik me voorstellen dat je een halve route doet. Maar vanaf 1 jaar of 9 kunnen kinderen prima die 5,5 kilometer route aan. Omdat je neemt heel veel tijd. Iedere keer wanneer je bij zo'n kunstwerk bent, ja, dan sta je weer even stil. Ben je even aan het kijken met elkaar van, hé, wat valt je op? Wat vind je er mooi aan? Of waarom vind je het lelijk?
1: Heb je nog andere gratis tips om in de herfstvakantie te doen?
2: Ja, want het is prachtig weer.
1: Wat heb jij voor tip?
4: Je kan gaan zwemmen in Lelystad.
1: Ja, zwemmen. Dat zou ik, maar dat kost wel geld.
3: Dat is niet meer gratis tegenwoordig.
1: Dat is niet gratis, hè?
2: Nee, dat is niet gratis. Maar het blijft leuk in Lelystad om te gaan zwemmen.
1: Ik vind het geen slechte tip, hoor.
2: Nee, dank je. Ja. We hebben een natuurpark en een belevenissenbos. Er is eigenlijk best wel veel in de natuur te vinden die gratis zijn. Vaak ook wel in de buurt heb je speeltuintjes. Het leuke is wanneer je in een bos bent, laat ze allerlei dingen meenemen uit het bos. Maak daar dan weer kunstwerken van. Eikels, beukennootjes, stukjes schors, mos.
3: Kastanjes natuurlijk, hè, met de prikkertjes erin en dan spinnenweb maken eromheen. Nou, leuk.
2: Dus genoeg leuks voor de gezinnen in deze vakantie om te doen.
1: Je wil nog wat zeggen?
4: Ik had nog een tip voor de...
1: Oh, nog een tip, ja, zeg maar.
4: Je kan ook met vrienden afspreken.
1: Ja.
4: Dan kun je ergens heen gaan.
1: Dat kan inderdaad, ja. Ja, of met verder, met jou. Kijk, ja. Heb je een wat. Dat is misschien beter. Zo, zeg maar, praat met de microfoon. Ja, dat is beter, dan verstaan mensen je ook. Heb je nog een laatste tip?
4: Je kan ook met vrienden ergens heen gaan.
1: Ja, en waar wil je dan? Waar zou je nou het liefst naartoe willen? Iets leuks. Dus niet naar dat festival.
4: Paardrijles.
1: Paardrijles. Ja. Dat kun je ook naartoe gaan, ja. Ja.
4: En, daar zit ik op.
1: Hoe heet je paard? Marco. Dat is een knol.
4: Ik weet niet. Ik heb heel veel paard.
1: Wat is het leukste paard?
4: Het leukste paard is Calypso.
1: Calypso, ja. Die vond ik altijd zo lekker als ijsje al.
2: Ja, ja, dat was de goeie.
1: Ja, leuk.
3: Daarna... Calypso.
1: Oh ja, dat is waar.
4: Calypso is een beetje oud. Hoe oud is Calypso, mama?
1: Ja,
2: maar we wensen iedereen een heerlijke vakantie toe.
3: Heel pedagogisch verantwoord om het gesprek af te sluiten. Nou,
0: dit is Flevoland met de leukste fragmenten van de dag.

0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag.
1: Ja, en we hebben ontzettend leuke studiogasten vandaag. We hebben hier Fleur en Naya zitten. Fleur en Naya, toch? Goedemiddag allebei.
2: Goedemiddag.
1: Hartelijk welkom. Jullie zitten hier niet voor niks, want jullie gaan iets heel bijzonders doen. Laten we eerst eventjes zeggen waar jullie werken, want je hebt het op je t-shirt al staan, zie ik. Brownies and Downies in Concert XXL. Dus dat is niet zomaar een concert, maar extra groots aangepakt.
2: Ja.
1: Dank jullie wel.
3: Nou.
2: Fleur. Vertel jij of kan ik het beginnen?
1: Wie wil er wat over vertellen?
2: Ik begin. Nou, ja.
1: Eerst even voor de mensen die niet weten wat Brownies and Downies is. Want dat zit natuurlijk op verschillende locaties. Hè?
2: Ja, klopt.
1: Jullie werken in Lelystad?
2: Ja. Ja, wij hebben in het centrum een lunchcafé.
1: Ja.
2: Met het leukste personeel.
1: Mm-hmm.
2: Waar we heel veel plezier maken. Onze gasten blij maken. Maar vooral ook onszelf heel gelukkig maken.
3: Ja.
2: Wij hebben namelijk heel vaak 's ochtends, als we beginnen met werken, de radio aan of de speaker aan.
3: Heb je ons aanstaan natuurlijk.
2: Ja, natuurlijk.
3: Ja.
2: En dan zingen we mee met jullie liedjes. Maar zo nu en dan ook wat anders.
1: Ja, ja. Mm-hmm.
2: En dat vinden jullie vooral heel erg leuk.
3: Ja.
2: En vanuit daar kwam het idee.
3: Wat zijn jouw favoriete liedjes, Naya? Nou,
4: Sherry-Ann.
3: Ja.
1: Oh, van Sherry-Ann, ja?
3: Ja. Nou, ook Flevolandse, hè, van origine. Ja. En Nederlandstalig ook, denk ik. Ja.
1: Maar Sherry-Ann heeft ook wel Nederlandstalig.
3: Ja, ook. Ze heeft net ook weer een nieuwe single uit.
1: Oh ja. Dus,
2: ja,
3: maar, en wie nog meer?
1: Frans Bauer, vind je die leuk bijvoorbeeld?
4: Ja. Ook.
1: Ja. Ken je Arnaud Plaquette ook? Heb je daar wel eens een single van gedraaid?
3: Nee.
1: Nee, maar die is ook zanger, hè?
3: Nee.
2: Dat was
3: eigenlijk van mijn vader. Maar goed, dat
1: heb jij opnieuw uitgebracht.
3: Wie heeft het initiatief genomen voor dit grote concert? Zijn jullie dat, Naya? Hebben jullie gezegd, wij willen meer? Wij willen op een podium staan in plaats van in de zaak zingen?
4: Ja.
3: Ja, dat was het? En daar zijn jullie...
2: Het was eigenlijk dat ze het steeds leuker vonden om te gaan zingen. En dat wij vonden dat ze een groter publiek verdienden daarvoor.
3: Ja.
2: Dus toen dachten we, wij gaan Brownies and Downies in concert doen in onze zaak. Eigenlijk meer als grapje.
3: Maar dat is van jullie eigen zaak.
2: Initiatief.
3: Dat is niet een landelijk initiatief geweest.
2: Nee, dat is ons idee geweest.
3: Ja.
2: Alleen wat wij niet hadden verwacht was dat binnen een half uur ongeveer, Naya.
4: Ja, zoiets.
2: Was dat compleet uitverkocht.
3: Dat snap ik wel.
2: Ja.
3: Ja.
2: Nou, wij niet helemaal in het begin. Maar toen dat dus gebeurde en dat we dat eerste concert hebben gehad. Was zo leuk.
1: Ja, tuurlijk.
2: En dat iedereen ook zei, we willen meer. En
3: wanneer was
2: ook,
3: dat?
2: Hè?
3: Wanneer was dat eerste concert?
2: 26 februari.
3: Ja. Oh, oké, dat was dit jaar al. Dat was nog het gewone, hè?
2: Dat was nog bij ons, dat was het eerste initiatief.
3: Zeg maar Brownies and Downies en concert medium.
2: Ja,
3: small.
2: Het was al wel XL, hoor.
3: Oh, toch wel?
2: Ja, we doen alles groots.
3: Ja, oké. Okay.
2: En op diezelfde avond hebben we gewoon uit spontaniteit gezegd, we gaan het groot aanpakken.
3: Ja.
2: Corneel haakte in. Alles om ons heen haakte in om ons te helpen.
3: Mm-hmm.
2: En voordat we het wisten, zitten we bij Omroep Flevoland ons concert te promoten.
3: Wat een morgenavond.
1: Ja.
2: Morgenavond.
1: Ik heb een paar fragmentjes. Zullen we even een paar dingetjes even laten zien? Dat is misschien wel leuk.
3: Dat is van de vorige keer, hè?
1: Ja, tuurlijk. Ik geloof je vanmorgen kan ook niet.
2: Dit is een repetitie.
4: Ja.
2: In Corneel.
1: Ja, vertel even wat we zien. Oh ja, ik zie het. Ja. En Corneel wordt gerepeteerd. Wil jij wat zeggen, Naya, erover?
4: Nou, dit was in Corneel. Hier gingen we repeteren.
1: Ja, en hier heb ik ook een stukje zang. Let op, hè.
2: Dit was het vorige concert.
4: Dit was het vorige concert.
1: Dat was
3: in de zaak.
4: Dit is Chantal.
1: Oh, Chantal, met de roze trui.
4: Ja.
1: En wat is haar favoriete muziek? Wat je hier hoort, denk ik.
2: Ja, Nederlandstalig allemaal wel.
1: Hè?
2: Dat vinden ze de meeste wel leuk.
1: Maar
2: nou, je ziet
1: er wel goed aan, gezellig aan toe. Hè?
2: We waren blij dat het dak er nog op zat.
1: Ja, dat begrijp ik. Polonaise wordt hier gedanst.
2: Ja.
1: Marciano Met zie ik ook voor mij.
2: Ja, Matthijs.
3: Ja. Duidelijk herkenbaar aan zijn kleren.
1: Ja, nee, zijn haar.
3: Oh, zag
1: ik het aan. Ja.
3: Super gezellig dat ook.
1: Feest,
2: ja.
1: hè?
2: Ja. ja.

0: al die mensen.
1: Die wel allemaal voor jou komen. En daar word je wel een beetje zenuwachtig van. Maar de grootste artiesten zijn zenuwachtig, hoor. Dus hoef je niet bang voor te zijn. Maar dat ben je niet, hè? Wel zenuwachtig, maar niet bang. Nee. Fleur, dan is het morgen. En dan is het morgenavond ook in één keer weer afgelopen.
0: Dat weet je nooit.
1: En dan?
0: Dat weet je nooit bij ons.
2: Ja, maar nog een X ervoor. Nee,
0: dat er dan misschien wel weer een leuk idee uit de Hoge Hoed komt.
1: Want als het zo'n succes is, je ziet altijd, hè, als Waylon een concert doet, als Ilse de Lange concerten doet, de bankzitters en zo. Als zo'n concert snel uitverkocht is, dan zeggen ze, weet je wat, we doen er nog eentje bij.
0: Nou, het Agora mag ons altijd bellen.
1: Nog groter naar de Agora Groot. Volgend jaar. Maar moet dat dit jaar nog zijn of volgend jaar?
0: Nee, we moeten wel tijd hebben.
1: Ja,
0: het moet ook een beetje speciaal blijven. Ja. Naja?
2: Heb jij ook nog wensen? Want als je dan in het Agora Theater staat, is het nog groots aangepakt. Dus dan wordt het XXXX.
0: Ja, er komen steeds mega. X's bij.
2: Zou het dan niet leuk zijn als er één grote artiest ook nog...
0: Ja, dat zou altijd leuk zijn.
2: Wie zou je dan? Wie staat er dan, behalve Sherry-Anne, maar wie staat er nog meer dan op jullie lijstje? Want jij hebt het natuurlijk niet alleen voor het zeggen, Naja. Er doen meer mensen mee. Wie zou je dan het allerliefst... ook op dat toneel hebben staan, op dat podium.
0: Wie heeft Kelvin het altijd over?
3: Simon Keizer.
0: Ja.
2: Simon Keizer. Nou, Nick Schilder was hier vorige week nog.
1: Die wil wel, denk ik, hoor.
0: Redelijk favoriet.
2: Ja. Ja.
0: Wie hebben we nog meer?
2: Wie wil je niet? Want er zijn natuurlijk ook mensen die verschrikkelijk zijn. Wie vind je afschuwelijk?
0: Wij verwelkomen iedereen.
2: Oh.
0: Ja, hoor.
1: Dus Marco mag ook komen.
0: Ja. Nee, wees welkom.
1: Ja.
0: Er zijn nog kaarten, dus je kan een kaartje kopen.
2: Oh, mag kaartje kopen ook?
1: Ja, het moet wel wat opbrengen. Dat
2: Wat gebeurt er met het geld eigenlijk, van de opbrengst van die kaartjes?
0: Oh, dat is nog een verrassing.
2: Gaat gewoon in je eigen zak.
0: Dat is echt het laatste waar we ons mee bezighouden. Dat is oprecht. Het is zo niet... bezig met kaartverkoop. Het is zo niet bezig
2: met... Wat kost een kaartje?
0: €20.
2: Ja. En dan heb je een avond voor een
0: programma. Van je leven.
1: Maar de mensen die meedoen, krijgen die allemaal een reiskostenvergoeding... of deden die allemaal belangeloos mee?
0: Iedereen doet belangeloos mee.
1: En Corneel, die zei ook van, kom maar binnen. En,
0: Corneel bijna drankjes. Doet wel gewoon... Nou, die werkt gewoon ook superleuk mee. Die hebben een verrassing nog voor... onze medewerkers, wanneer ze daar komen. Daar kan ik niet te veel over vertellen. Maar
1: vertel eens.
0: Schijmpje. Nee, maar iedereen, en dat is wat ik het belangrijkste en het leukste ook vind. Iedereen doet zo positief mee. En vooral heel Lelystad laat zich zo positief zien. Van de Shubi die ons wilde kleden. Van Matthijs en René die gaan presenteren. Uit alle hoeken krijgen we hulp aangeboden, niet eens gevraagd.
1: Mm-hmm.
0: En allemaal om hun gewoon onwijs te laten genieten.
1: Ja.
0: En dat is het. Het gaat voor ons om het genieten, om het plezier, om alles.
1: Nou, en dan nog een stapje verder volgend jaar erbij met echt een band. Want nu is het nog anders en nu is het meezingen.
0: Ja, nu hebben we gewoon met een band. Maar ja, je moet doelen blijven houden. Je kan niet in één keer...
2: Als je meteen begint in de arena, dan heb je alles al gelijk.
0: En we hebben nu een ingang, hè? Omroep Flevoland is gewoon... We krijgen gewoon een live-uitzending volgend jaar, vermoed ik.
2: Nou, dat zou ik helemaal niet zo'n gek idee vinden.
1: Ik wou net zeggen.
2: Misschien moet je dat ook gaan presenteren en dan, want dat vind jij leuk.
1: Ja, zeker ook wel.
0: Ben je morgen druk?
2: Ja, hij... Dat zegt, wel. Nou, het grappige is, hij zei voordat jullie binnenkwamen... God, ik heb morgen nog niks te doen. En nu zegt hij druk. Dat is toch gek, hè?
0: Ah.
2: Ja, vind je niet?
1: Nee. Zeker.
2: Nee, maar dat is niet waar.
1: Volgend jaar is nog heel ver weg. Maar het is ook wel weer dichtbij. Dus als je iets wil gaan organiseren... dan zal er snel iets moeten gaan gebeuren, denk ik.
0: Nou, alle hulp is welkom.
1: Oké. Je doet het niet alleen natuurlijk, hè, dat organiseren.
0: Nee, wij doen het met het hele team.
1: En want Patricia is er vandaag ook bij.
0: Priscilla, ja.
1: Of Priscilla. Wat zin in neem. Priscilla is erbij. Jij zit erbij. Hoeveel mensen houden zich bezig met die organisatie?
0: Een stuk of 5. Ja.
1: Dat is eigenlijk vrij weinig voor zo'n groot iets al.
0: Ja, maar dit is ook... Dit is een beetje hoe wij werken. Wij bedenken eerst het idee... en dan zien we pas wat erbij komt kijken.
1: Ja.
0: En dat zie je aan de wallen.
1: Ja.
2: Maar het lukt wel met die paar mensen. Krijg je het wel voor elkaar. Ja, maar dat is extra knap, hè?
0: Dat is wat we dus net zeiden. Omdat wij het niet alleen doen. Omdat het gedragen wordt. Omdat iedereen zijn hulp vrijwillig aanbiedt. Omdat iedereen ook wil. En daar zelf niks voor terugvraagt.
1: Ja.
0: En dat ga je morgen zien en voelen vooral.
2: Hoeveel kaarten zijn er nog voor morgen? Want de tijd dringt.
0: Er zijn nog een aantal kaarten. We hebben echt al wel heel leuk verkocht. Mm-hmm. Maar er zijn nog wel een aantal kaarten beschikbaar.
2: Waar kun je die kaarten bestellen?
0: Je kan het via Corneel. Als je corneel.nl en dan Brownies & Downies opzoekt.
2: Ja.
0: Of bij ons in het restaurant zijn ook nog kaarten verkrijgbaar. Die kan je gewoon in de zaak komen.
2: Dat is nog veel leuker eigenlijk.
1: Dat is nog veel leuker, maar dat is natuurlijk morgen wel een probleem. Want morgen is Brownies & Downies ook
0: vandaag
1: open.
0: Zijn we nog geopend.
1: Morgen
0: voor, nee, morgen zijn we niet geopend. Morgen is puur voorbereiding.
1: Ja.
0: Dan krijgen ze de styling, dan krijgen ze de visagie, dan krijgen ze...

0: haar. We krijgen lekker eten.
1: Oh.
0: Dus,
1: ze krijgen haar, dan kom ik.
0: Ja, ja.
2: Maar voel jij je nou niet een beetje al een ster na,
0: ja? Ja.
2: Wel, hè?
0: Ja.
2: Ja. Is dat ook je droom geweest ooit?
0: Ja.
2: Ja? Om een echte ster te worden.
1: En wat ga jij morgen aantrekken?
2: Kleding, denk ik.
1: Nou, moet wel iets bijzonders zijn.
0: Er kwam net een sneak peek voorbij, zag ik.
2: Oh ja? Een jurk?
0: Nee.
2: Oh,
0: nee?
2: Een tuinpak? Nee. Wat ga je aandoen?
1: Mooi doen.
2: Een t-shirt?
0: Wat hebben we zondag gedaan?
2: Pyjama?
3: Kleding gepast.
2: Ja, maar wat kun je een klein tipje van de sluier oplichten? Wat wordt het voor kleding?
3: Glitter.
2: Oh,
1: glitters, dat hoort bij sterren.
2: Dat hoort bij sterren, inderdaad, ja.
1: We wensen jullie morgen eerst al een hele leuke dag. Want de hele voorbereiding en zo, geniet daar ook van. Want voordat je het weet is dat concert ook voorbij.
2: Ja.
1: En dan kan je terugkijken op een mooie dag en een mooie avond. Heel veel succes. En nou, tot binnenkort dan, hè? Want dan gaan we praten over XXXXXX.
2: Live.
0: Wij zijn er klaar voor. Wij zijn er klaar voor.
1: Oké. Dankjewel. Heel veel succes.
0: Jullie bedankt.
4: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.

0: Vanavond en vannacht hebben we te maken met brede opklaringen in Flevoland. Daarbij blijft het droog en de temperatuur daalt naar ongeveer 10 graden. En morgen schijnt opnieuw de zon flink. Er kunnen in de middag ook wel weer wat van die kleine stapelwolken ontstaan. Maar het blijft overal droog. En met temperaturen van 20 graden is het behoorlijk warm voor de tijd van het jaar. Nou, verder is het ook heel rustig met hooguit een zwakke tot matige zuidelijke wind.
1: Dit is Flevoland met de meest interessante onderwerpen van de dag op een rij.

0: is Flevoland.
1: Wij hebben in het centrum lunchcafé met het leukste personeel.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Je kan ook met vrienden naar ergens heen gaan.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Je moet heel goed op je hondje passen, want anders heb je een touwtje aan je handen.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren. Straks, het vervolg van Het Beste van Flevoland.
4: Dit is Flevoland op 89.8 FM. Nu het nieuws van 8 uur.
5: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Albert Heijn heeft nog geen aangifte gedaan van de cyberaanval door hackers. De politie en het Openbaar Ministerie hebben moederbedrijf Ahold gevraagd om dat wel te doen, omdat dat nodig is voor het strafrechtelijk onderzoek. Inmiddels komt de bevoorrading van de winkels weer op gang. Vanaf vanavond moeten er ook weer vers producten worden aangevoerd. Uitkeringsinstantie UWV stopt met de ontwikkeling van een nieuw systeem waarmee werkzoekenden beter aan een baan zouden moeten worden geholpen. Na 5 jaar bouwen heeft UWV er te weinig vertrouwen in dat het systeem snel goed zal werken. Tot nu toe heeft het project 55 miljoen euro gekost. De bouwer zegt dat het probleem niet in het systeem zelf ligt, maar in de data die UWV erin stopt. Een man uit Maastricht die een kind van 4 doodreed is veroordeeld tot 5 jaar cel. De man had te veel gedronken en reed veel te hard. Ook loog hij daarover, zegt deze verslaggever van L1.
6: Hij betuigde spijt bij de rechtszaak 2 weken geleden. Maar de rechtbank verweet hem wel dat hij gezegd heeft van ja, ik reed maar 50 tot 70 km per uur. Terwijl de werkelijke snelheid 112 km per uur was, zo heeft de politie achteraf berekend.
5: Op een zebrapad schepte hij een moeder met haar zoontje. Het kind kwam om het leven. De moeder hield er blijvend letsel aan over. Voor de kust van Turkije zijn scheepsresten uit de vroege bronstijd gevonden. Het hout is vergaan, maar aardewerken potten aan boord die voor de handel werden gebruikt zijn goed bewaard gebleven. De inhoud daarvan is interessant voor onderzoekers, zegt deze hoogleraar onderwaterarcheologie.
7: Want dan laat dus handelslijnen laat dat zien. Dus hoe mensen met elkaar verbonden waren in die periode. En dat is vaak complexer dan dat wij dat in eerste instantie denken.
5: De resten gaan naar een nieuw museum in Antalya. Het weer. Vanavond wordt het overal helder, maar vannacht neemt de bewolking weer toe. Minima tussen 8 en 13 graden. Daarna opnieuw een vrij zonnige dag met wat sluierwolken. En het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Flevoland. Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de beste fragmenten van de dag. Dit is Het Beste van Flevoland.

0: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
1: Zingen is niet alleen gezellig, maar het kan ook een heel positief effect hebben op mensen met dementie, Parkinson of ander hersenletsel.
2: En het kan bijvoorbeeld helpen om herinneringen op te halen en contact te maken met anderen. De stichting Zingen met Zorg Flevoland organiseert daarom zogenoemde zingcirkels, waarbij mensen met een kwetsbaar brein samen met hun naasten zingen.
1: En komende zaterdag wordt er in de Meerpaal in Dronten een bijzondere muzikale middag georganiseerd. Het draait allemaal om die zingcirkels. Zingcirkels. Ja. Oké, dan zeg ik het wel goed. Ja. Dat gebeurt ook allemaal samen met de Flevo's Mannenkoor. En bij ons in de studio is Marjan de Waal. Je hoorde haar net al even. Van Stichting Zingen met Zorg Flevoland. Goedemiddag.
3: Dankjewel. Goedemiddag.
1: Ja, waarom is zingen nou zo goed voor je brein?
3: Nou, er komen steeds meer studies vrij ook. En het blijkt dat er van alles gebeurt in je brein. Er worden nieuwe verbindingen gelegd. Neuroplasticiteit noemen ze dat ook wel. Terwijl je zingt. Ook al heb je dus bijvoorbeeld een bepaalde aandoening. Zoals dementie, Parkinson. Maar ook mensen met een depressie, burn-out. Allerlei diagnoses, zeg maar. Iedereen heeft uiteindelijk een kwetsbaar brein. Zo kunnen we het ook wel stellen. Maar juist bij die aandoeningen zien we vaak dat we vanuit die beperkingen gaan denken. Terwijl wij juist proberen te denken vanuit de mogelijkheden. En er zijn heel veel onderzoeken gedaan inmiddels die blijken. Die laten zien dat die hersenen echt tot alles in staat zijn. Nieuwe verbindingen aan te leggen. En dat daardoor mensen ook actiever worden. Wakker worden. Woorden kunnen vinden die ze voorheen niet vonden. En vanuit dat zingen dat er dus heel veel kan gebeuren.
1: En is dat dan zingen van liedjes die je zou moeten kennen? Of is het ook bij nieuwe muziek het geval?
3: Ja, we kunnen zelfs ook nieuwe muziek aanbieden. Het ligt ook een beetje aan de diagnose. He, dus als iemand ouder is en je hebt bijvoorbeeld iemand te maken met dementie. Nou, er zijn wel 50 soorten dementie. Dan heeft het heel veel als je gaat terugkijken naar de leeftijd van rond de 20, 25 van die persoon. We hebben natuurlijk oudere mensen met dementie, maar helaas hebben we ook hele jonge mensen met dementie. En die hebben een ander repertoire, hè, waar ze natuurlijk herinneringen uit kunnen halen.
2: Ja, ik dacht dat je juist alleen vrolijk werd van het zingen van nummers die je leuk vindt. Maar er gebeurt dus echt veel meer in die hersenen. Ja. Dat ervoor zorgt dat je wat fitter overkomt.
3: Ja, absoluut. Ja. En er komen ook allerlei goede hormonen vrij, om het zo maar te zeggen. Hè? De endorfines, hè, die de pijndrempel zelf wat naar beneden kunnen laten brengen. En je hebt ook te maken met oxytocine, het bekende knuffelhormoon. Nou ja, dopamine, waar we echt een kick van krijgen. En dat gebeurt allemaal door te zingen, zeg maar. Hè? En dat kan ook neuriën zijn, dat kunnen ook klanken zijn. Als mensen de woorden niet meer uit kunnen spreken en je kunt klanken met hun maken. En vaak ook zijn ze beter in staat om daarna te bewegen. Dat is natuurlijk ook geweldig, hè? Als je ziet dat het hele lijf eigenlijk wakker wordt.
1: Ja, wordt gewoon geactiveerd.
3: Wordt geactiveerd. En daardoor zijn we als zorgzangeres ook wel getraind. Hè? Dus je kunt natuurlijk zingen is altijd goed voor iedereen. Ook als je in een koor zit en al zing je in de badkamer, geweldig. Er kan niet genoeg gezongen worden. Maar wij leren dan zeg maar een bepaalde zangtherapie te geven, zangtraining. Mm-hmm. Juist bij die mensen die een kwetsbaar brein hebben om alles weer goed wakker te krijgen.
2: Ja, want jullie organiseren dus van die zingcirkels. Wat moet ik me daar nou bij voorstellen? Bijvoorbeeld komende zaterdag in Dronten.
3: Ja, komende zaterdag willen we vooral het accent leggen op zingen. Maar om nou eerst nog even te gaan op zingcirkels. Mensen zitten dus niet in een kooropstelling achter elkaar, maar echt in een cirkel om interactief contact met elkaar te hebben. He, dus iemand die bijvoorbeeld heel somber is, die kan heel veel hebben aan iemand die tegenover zich zit. En dan krijg je een soort weerkaats plezier tijdens het zingen. En waardoor je tijdens het zingen ineens in een andere emotie komt van veel meer blijdschap. En je hebt een veel betere interactie als je in een cirkel zingt, zeg maar, met deze mensen.
1: Ja. Hoe groot is de ideale cirkel?
3: Ja, je kan zingen met 4 mensen en je kan zingen met 40 mensen. Maar daar hebben we onze vrijwilligers hard bij nodig. Want je kan dat niet in je eentje als zangtrainer, zeg maar, met 40 mensen doen. Dus we hebben hele empathische vrijwilligers die ons altijd bijstaan. Want zonder die mensen zou dit niet mogelijk zijn. Nee. Zeg maar,
1: en is dat dan, zet je dan wel muziek aan? Of is het zingen zoals je
3: live muziek erbij. Okay. Dus een pianist of een gitarist die ons begeleidt. En die ons met elkaar laat zingen. En we gaan vooral in op wat er leeft in de groep. Dus met een koor, want ik ben ook dirigent. Dan krijgen de koorleden van tevoren een mail van dat gaan we doen. Mm-hmm. Maar in een zingcirkel ga je ook kijken wat leeft er bij de mensen. Hè? Zijn ze vrolijk? Zijn ze misschien bang? Zijn ze somber? En wat zijn de verzoeknummers van mensen? Hebben ze iets in hun herinnering waar ze graag over willen zingen?
2: Ja. Hou je ook in de gaten of iemand zuiver zingt?
3: Nee. Nee, kwaliteit is helemaal niet aan de orde. En dat is ook heel jammer dat er altijd zo op gehamerd wordt. Want het geeft bij mensen ook vaak een deuk in het zelfvertrouwen. En kwaliteit is echt bij ons ondergeschikt.
1: Ja, ja. Het is gewoon het plezier van het zingen en ook samen zijn. En dat je
3: erbij horen. Ja. He, dus dat mensen ook het gevoel hebben van ik doe ertoe. He, en ook elkaar helpen. Iemand met een depressie, die kan natuurlijk op deze manier, als die ziet dat hij iemand met dementie kan helpen om een lied te zingen of een map vast te houden, die kan ook het gevoel hebben, hé, ik hoor erbij, ik doe er toe. Ik ben belangrijk nu en het geeft me weer zelfvertrouwen. En zo zie je dat mensen elkaar ook heel goed kunnen helpen.
1: Want is er zo'n zingcirkel, is dat dan een gemêleerde groep? Of is het wel van, er zijn mensen met alleen dementie vandaag, of er zijn alleen mensen met...
3: Het is echt gemêleerd.
1: Gemêleerd.
3: Ja. Ja. En wat we dan vooral zaterdag willen doen is nog meer de aandacht erop vestigen. He, dus het Flevos Mannenkoor heeft me gevraagd om samen iets maatschappelijks neer te zetten. En nou, daar ben ik heel blij mee met die uitnodiging. Dus zij zingen ook een aantal nummers zelf. Maar ook met ons, met de mensen die komen.
1: Ja, want hoe ziet die opstelling er zaterdag dan uit? Is er dan ook eigenlijk een cirkel? Maar zitten de koorleden daarin?
3: Ja, we gaan op een gegeven moment echt samen zingen. Dat de koorleden tussen het publiek zitten. En het publiek, dat zijn de professionals. Dat zijn mantelzorgers, familieleden. Maar ook de doelgroepen. Dus het is alles door elkaar. En dan willen we dat natuurlijk ook ervaren. En ik geef daarnaast ook een lezing over wat doet zingen met ons brein. Zodat mensen ook daarover wat meer kunnen horen. Ook wat wetenschappelijke nieuwtjes en dergelijke. En daarnaast komen er nog 3 zangeressen. Die hele mooie ballads zingen om in de pauze. En voordat het echt begint, zeg maar, ook gewoon mooie muziek te laten horen. Waar mensen van kunnen genieten.
1: Ja, want wat is nou het doel zaterdag?
3: Zaterdag is vooral de aandacht vestigen, ook middels die lezing natuurlijk, dat zingen zo belangrijk is. Echt een basis voor iedereen. He, en dat het niet alleen is bij dementie, maar dat er zoveel andere aandoeningen zijn die baat hebben bij het zingen. He. En vooral ook voor thuiswonende mensen is ook uit onderzoek gebleken dat ze door het zingen ook veel langer, zeg maar, de woorden vast kunnen houden, kunnen blijven functioneren. Ja. En daarnaast voor de mantelzorgers. Die hebben onderling ook weer contact. Soms lotgenoten contact. Ze deden tips uit. En uit onderzoek uit Finland is bijvoorbeeld gebleken dat na het zingen, als het op een gegeven moment stopt, na een aantal sessies zou dat stoppen, dan hebben zelfs mantelzorgers tot 5 maanden na dat zingen zelf nog de ervaring dat ze het lichter hebben thuis. Hè?
2: Nou, zingen is heel belangrijk. Dat is ons wel duidelijk geworden nu. En samen zingen voor mensen met een kwetsbaar brein, dat is komende zaterdag dus van 2:30 tot 4 in de Meerpaal in Dronten. Toegang is helemaal gratis. Aanmelden is wel handig, hè?
3: Ja, het zou heel fijn zijn. U mag ook op onze website kijken. Stichting Zingen met Zorg Flevoland. Hè, dat is zingenmetzorgflevoland.nl. En daar mag je je ook aanmelden. Dan schrijf ik u in verband met de catering. Want inderdaad, het is gratis, maar de koffie en thee, alles is gratis. En dan is het voor de Meerpaal ook heel fijn om te weten hoeveel mensen er ongeveer komen.
1: Ja, dat ze weten hoeveel koffie ze moeten zetten.
3: Juist.
1: Ja.
3: En lukt het niet om aan te melden, ook dan ben je natuurlijk van harte welkom.
1: Zingen met Zorg Flevoland, daar kun je je aanmelden. Hartelijk dank voor je komst, Marjan de Waal. En heel veel plezier ook.
3: Dank jullie wel. Graag gedaan.
0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste fragmenten van de dag.

0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag.
1: Kadir die maakt in Almere allerlei vegan lekkernijen. Van granola en gevulde dadels tot zelfs cheesecakes. Alles maakt hij zelf, gewoon in zijn eigen keuken. En sinds april 2025 staat hij iedere zaterdag op de markt in Almere. En dat terwijl hij eigenlijk van plan was om walnoten te gaan verkopen.
2: Nou, daar gaan we over praten met Kadir. Hij is bij ons. Goedemiddag.

0: we groeien hazelnoten, echt niet walnoten in Turkije. Dan dacht ik, ja, ik kan misschien hazelnoten of noten en gedroogd fruit verkopen, online verkopen. Het lukte niet. En ik had heel veel noten thuis, misschien 1 ton. Ik moest verkopen. Ik zoekte een verkooppunt om te verkopen. En ik heb markt gevonden, Almere Markt. Ik woon ook in Almere. Ik heb aangemeld voor de woensdag en zaterdag markten en dan begon ik om te verkopen. Maar het lukte ook niet, want er is een grote concurrentie op de markt en ook online. Dan hebben we deze producten ontwikkeld. We hebben granola ontwikkeld en we maken ook energiebaltjes van dadels en noten, zo vorm in de rondje.
1: Ja, maar eigenlijk wat jij zat met die ton hazelnoten.
0: Ja,
1: en dacht je, wat kan ik daarmee doen, dacht je? En toen dacht je, ik maak er granola van.
0: Ja, of deze dingen moest ik ook maken. Het was een beetje verplicht om te maken, anders ik moest weggooien. Ik kon niet, want je hebt niet veel tijd om te verkopen. Je hebt 1 jaar, 1,5 jaar. En ik had heel veel noten en gedroogd fruit en dadels. Ik kon weggooien. Het is niet een veel groot probleem, maar het is zonde om weg te gooien. Tuurlijk. En ik wilde een beetje creatief denken. En we hebben dan deze dingen ontwikkeld. In Turkije is het best.
1: Die dadelballen, hè?
0: Dadelballetjes. Ja. In Nederland kun je deze ook op de supermarkt vinden, maar in de reepvorm. Balletjevorm, denk ik, verkoopt bijna niemand. Dus we wilden ook apart doen, anders doen. Mijn vrouw heeft mij ook geholpen voor receptontwikkeling. Ook voor de granola en voor de balletjes. Maar nu hebben we ook cheesecakes. Het is ook een hype op de markt. Ik gebruikte ook een beetje huidige hype, Dubai pistache.
2: Oh ja, want je bent niet alleen een verkoper. Je maakt dus samen met je vrouw al die producten zelf. Dat is wel even wat anders dan het verkopen van walnoten en hazelnoten.
0: Precies, we zijn niet inkoper-verkoper. We zijn geen retailer echter. We zijn manufacturer, maker en verkoper.
2: Maar heb je daar boeken voor gelezen om al die recepten te ontwikkelen?
0: Ik heb natuurlijk online even recepten gelezen, geïnspireerd. Van online, ook voor de granola. We hebben van een hele goede Canadese granola receptontwikkelaar van haar geïnspireerd. En voor de balletjes, echter balletjes kun je ergens vinden op Instagram of op YouTube. Ze zijn bekend in Amerika meestal, deze soort balletjes. Ze heet Billy's Balls in Engels. Ze waren bekend, maar cheesecakes waren een beetje anders.
1: Laten we het even over die cheesecakes hebben. Want cheesecake, dan denk ik, ja, dat is gemaakt van kwark. Dat is allemaal dierlijke producten. Maar jij wil dat helemaal niet gebruiken. Je wil alles vegan aanbieden. Hoe is dat zo gekomen?
0: Ja, ik ben zelf ook vegan. Ik werd vegan in 2019. Ik had moeite, in Almere echter, moeite om lekker vegan dingen te vinden. Het was bijna onmogelijk. Dus ik heb online recepten gevonden weer vegan cheesecakes. Maar ze waren duur. De ingrediënten dat ze gebruiken waren kostbaar. Dus ik moest ook de recepten veranderen. Ik heb ook helemaal nieuwe recept gevonden. Ik moest vinden. Daarna hebben we deze nieuwe product range ontwikkeld. We hebben 4-5 soort cheesecakes. 6 soort deze balletjes. En nu 1 soort, maar ook ik ontwikkel nog 1 granola.
2: Vegetariër zijn, dat lijkt me nog iets makkelijker. Dan kun je ervoor kiezen om geen dieren te eten. Maar als je veganist bent, dan eet je ook niet de producten die afkomstig zijn van het dier. Hè? Dus niet de melk van de koe en wat heb je nog meer?
1: Eieren.
2: Natuurlijk, dat toch, kaas, dat je dan
0: boter,
2: ook niet. Ja. En had jij gedacht toen jij veganist werd, dat je zoveel jaren later dan in één keer een eigen verkooppunt hebt met dat soort producten?
0: Ja, ik wilde echter niet een veganist verkoper worden. Ik wilde notenverkoper blijven, maar het lukte niet. Ik moest zo worden. Het is een beetje, de condities moesten, we moesten adapteren naar de condities. Condities van de markt, condities van Almere of Nederland. Daarom, het is een beetje evolving op de markt.
1: De cheesecake is aangeslagen. De mensen vinden het lekker.
0: Ik heb de foto's van de cheesecake gemaakt. Ik heb 3 stoepborden. Ik zet een foto van deze cheesecake op alle stoepborden. Want dit is ook aantrekkelijker dan granola en balletjes. Als je de foto van de cheesecake ziet, want die heeft 3 laagjes. Eerste laag is pistachenoten en dadels. Tweede laag is kokosmelk en cashewnoten. Derde laag is chocolade ganache. Het is een beetje overkill.

0: kind of over te goed om op de markt te verkopen. Klanten zeggen ook tegen mij, dit is te veel. Het hoeft niet zo goed te zijn om op de markt te verkopen. Maar ik kan niet stoppen. Het is een beetje, ik vind het leuk. Ik hou van, denk ik, patisserie dingen. En ik hou van recepten ontwikkelen ook.
1: Ja, want je staat dan wel op de markt, maar je hebt ook eigenlijk een webshop. Je gaat door heel Nederland heen om die granola en die dadelballen ook te brengen. Dus als iemand in Maastricht een bestelling plaatst, dan rij je daar gewoon heen.
0: Precies, we verzenden met PostNL. We hebben ook cheesecakes, balletjes, ook granola op de website adabakes.nl. Ik verzend volgende dag. Als iemand vandaag besteld, ik verzend volgende dag. Dus het duurt ook niet lang. We verzenden ook heel snel.
2: Ja, en dat gebeurt dus online, maar iedere zaterdag ben je op de markt te vinden. Is je vrouw dan nu al hartstikke druk in de keuken en help jij straks?
0: Nee, we hebben echt niet zoveel bestellingen, gelukkig. Okay. En zaterdag is PostNL bezorgt meestal niet op zondag en ze bezorgen op maandag. Dus als we op zaterdag een bestelling krijgen, dan we verzenden op maandag.
2: Ja, maar het liefste wil je het meteen hebben en dan kun je beter naar de markt komen. Dan kun je het zo meenemen natuurlijk.
0: Dus dit is ook handig.
1: Ja, je bent begonnen dus in je eigen keuken. Inmiddels bestellen mensen die producten en zo. Als je nou vooruit kijkt, wat wil je met dit?
0: Ja, ik wil groeien. Dit is mijn enige baan nu. Sommige mensen staan op de markt en ze hebben ook een aparte baan. Ze stoppen niet met hun baan, want het is ook een beetje risky om op de markt te staan alleen. Maar dit is mijn enige baan. Ik focus op deze baan 100%, deze zaak 100%. Dus ik wil groeien. Ik kijk naar andere bedrijven die maken dezelfde dingen ter wereld. In Amerika, in Australië en Nieuw-Zeeland. Ik heb soortgelijke bedrijven gevonden online. Ze focussen op hun eigen land. Dus misschien het is beter voor me om eerst ook op Nederland te focussen, daarna in Europa. Dan ik weet niet.
1: Ja, nou, de wereld ligt aan je voeten. Ja, en dus deze zaterdag gewoon weer op de markt in Almere stad te vinden. Kadir, dankjewel. Adabakes heet het.
0: Adabakes.
1: Wat betekent Adda?
0: Adda is de stad waar ik kom uit in Turkije. Naam van de stad.
1: De naam van de stad, goed. Kadir, dankjewel. En heel veel succes.
0: Dankjewel.
3: Dit is Flevoland met de meest interessante onderwerpen van de dag op een rij.

0: Vanavond en vannacht hebben we te maken met brede opklaringen in Flevoland. Daarbij blijft het droog en de temperatuur daalt naar ongeveer 10 graden. En morgen schijnt opnieuw de zon flink. Er kunnen in de middag ook wel weer wat van die kleine stapelwolken ontstaan. Maar het blijft overal droog. En met temperaturen van 20 graden is het behoorlijk warm voor de tijd van het jaar. Nou, verder is het ook heel rustig met hooguit een zwakke tot matige zuidelijke wind.
1: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.

0: leukste, mooiste en meest interessante radiofragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland. Dwars op de week.
1: Veel lege schappen deze week bij Albert Heijn. De supermarktketen kampt met de gevolgen van een cyberincident, zoals ze het zelf omschrijven. Niet alleen online zijn er problemen, ook bestellingen en leveringen aan winkels zijn verstoord.
2: Ja, het zou zo moeten zijn dat de problemen eind deze middag opgelost moeten zijn. Maar ja, het incident laat nu ons wel zien hoe afhankelijk onze voedselvoorziening is van de digitale systemen.
1: Nou, we gaan het bespreken met ons Dwars op de Week panel deze week met Jukko Postema, Lely Stedeling, een kaderlid van vakbond FNV, en Kees Bakker, die is er ook. Onder meer journalist bij de Flevopost en hoofdredacteur van de Streekomroep voor Lelystad, Dronten en Zeewolde. Jukko, heb jij eigenlijk last gehad van die lege schappen?
3: Nee, ik heb er zelf geen last van gehad. En ik had eerst ook best wel met ze te doen. En echt van, we hadden het er op Twitter ook al over met een paar mensen. Dat die IT-afdeling, die heeft gewoon de knoop doorgehakt. Gezegd van, veiligheid is in gevaar. Weet je wel, we gaan niet verder met de digitale gebeuren. Maar wat blijkt, wat ik gisteren las, is dat ze toch weer mensen heel snel ontslagen hebben. Uitzendkrachten en zo. Mensen die dus geen vast contract hebben. We hebben nu op dit moment niet zoveel te doen.
1: Ze zijn niet ontslagen. Ze worden gewoon niet ingeroosterd, want er is geen werk.
3: Terwijl je ook kan zeggen van, vermoedelijk hebben ze binnen een dag wel weer werk. Maar ja, die mensen die missen dus inkomsten daardoor. Dat is natuurlijk het gevolg van die cyberhack. Dus ik vond het de manier waarop Albert Heijn dat heeft aangepakt, vond ik wel heel verantwoord.
1: Behalve het personeel.
3: Want zo'n bedrijf kan ook zeggen van, laten we gewoon lekker doorgaan, geld verdienen. Maar je hebt ze echt voor de veiligheid gekozen.
4: Ja, Kees, heb jij misgegrepen in de supermarkt deze week?
5: Nee, dat niet. Het is wel zo dat ik meestal naar de Albert Heijn ga. Dat is toevallig de dichtstbijzijnde supermarkt bij mij. Maar één of twee dagen red je je makkelijk met wat je in huis hebt. Dus dat was op zich niet zo'n probleem. Ik vind ook eerlijk gezegd dat het allemaal nog wel meevalt. Want de andere supermarkten die konden het prima opvallen. Dus opvangen, zeg maar. Dus ik vind niet dat die doemscenario's van hoe afhankelijk we zijn en hoe kwetsbaar we zijn, dat denk ik van, volgens mij laat het juist ook zien hoe rekkelijk we zijn als je ziet dat andere supermarkten het met zonder moeite weer opvangen.
1: Ja, maar het laat ook wel zien dat als je nu tegenwoordig iets weet te bereiken als kwaadwillende met een aanval of zo op digitaal gebied, dan kan je wel iets helemaal platleggen. Ja. Je kan ook 5 supermarkten pakken in 1 keer. Ja. Dan ziet de wereld er toch even anders uit.
5: Ja, en ik vond die actie in Frankrijk vond ik eigenlijk nog schokkende, waarin ze op afstand die diepvriesafdelingen hebben gehackt en op 50 graden plus hebben gezet. Dat kan. Dus dat dan in jouw supermarkt alles staat over te koken, zeg maar. Dat vind ik bijna nog schokkender dan dit.
4: Ja. En als je ook kijkt naar wat er nu bij Albert Heijn is gebeurd, het is logisch dat de online bestelde boodschappen niet bezorgd konden worden, want dat is allemaal nu even weg. Maar je ziet ook wel dat er heel veel is geautomatiseerd natuurlijk. Ja. Stel, jij koopt bij die winkel een pak yoghurt, dan slaat de computer op, er is 1 pak yoghurt verkocht. Ja. Dan gaat er een seintje naar het distributiecentrum. En dat wordt er dan weer voor gezorgd dat er een nieuwe voorraad in de winkel is. Ja. Dat werkt er nu dus ook niet.
5: Nee, dat is waar. Dus maar dat weten we van deze maatschappij. Dat geldt voor bijna alle gebieden. De maatschappij valt plat als er geen elektriciteit meer zou zijn.
3: Ja. En ook onvoldoende voorraden en zo. Er zijn ook hele boekwerken over volgeschreven. Tegenwoordig heb je hele kleine voorraden.
1: Ja. Ja. Want Jukko, is dit aanleiding voor jou om misschien een noodpakket thuis toch samen te gaan stellen? Dat je denkt, dan kan ik in ieder geval een paar dagen eten in huis.
3: Ja, een paar dagen. Ik heb meestal wel voor 14 dagen.
1: Dus, echt waar?
3: Ja. Ook toen corona uitbrak en zo.
1: En, dus jij bent al goed voorbereid?
3: Ja, automatisch bijna.
4: Maar heb jij 3 koelkasten en vriezers thuis?
3: Ik heb wel een grote koelkast, toch wel. Dus daar ligt ook wel dingen in die er eigenlijk al lang uit
1: hangen. Met heel eerlijk nu. Jij, Kees?
5: Ja, wij redden ons ook wel. We hebben best wel wat blik, vis in blik en dat soort dingen staan. En potten groenten waar je nog wel mee redt. Dus zelfs al zou de vriezer ontdooien, dan houden we het nog wel 3-4 in ieder geval 3-4 dagen en misschien wel 1 of 2 weken vol.
1: Ja.
5: Nou, te lekker erop wordt, weet ik niet. Maar,
4: nee. Ja, ik heb meestal voor een week in huis qua eten. Dus niet zoveel als jij, Tjuko. Maar nou ja, als er dan wat gebeurt, kom ik bij jou.
3: Oké, goed.
5: Ja, dat is een goed idee.
1: Dan weet je nou Tjuko te vinden.
5: Ja, precies.
4: Zometeen praten we met jullie verder. En dan hebben we het over Unicum en de overlast die club zou veroorzaken in de wijken.
0: Dit is Flevoland met de leukste fragmenten van de dag.

0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag. Dwars op de week.
1: Bewoners van de wijken Schouw en Gondel in Lelystad die hebben aan de bel getrokken bij de omgevingsdienst over voetbalclub Unicum. Geluidsinstallaties, harde muziek, vuurwerk, fakkels en trommels die mogen vanaf deze maand niet meer.
2: De supporters zijn het er niet mee eens en organiseerden uit protest een fakkeloptocht door de wijk. De voorzitter van de club roept nu supporters op om vooral rustig te blijven.
1: Ja, we leggen de kwestie voor aan ons Dwars op de Week-panel. Deze week met Juco Postema, ledenstedeling en kaderlid van vakbond FNV. En Kees Bakker die is er ook nog steeds. Hij is journalist bij de Flevopost en de hoofdredacteur van de streekomroep van Lelystad, Dronten en Zeewolde. Jullie komen allebei uit Lelystad. Toevallig ook nog uit de wijken waar het nu over gaat.
3: Ja, ik ben er bang voor. Ja.
4: Jij wel? Oké. Nee, ik kom niet uit die wijk. Maar ik heb wel mensen gesproken die betrokken zijn bij Unicum. En ik heb het een beetje bestudeerd gelezen. Maar dat is een moeilijke, hè? De vrijheid van de clubleden. En ik denk dat zo'n fakkeloptocht toch wel een beetje intimiderend kan zijn. Van, wat wil je daarmee bereiken, weet je? Dat soort dingen. En het zijn echt hele gewone typische dingen die je hebt in een buurt. Van steeds maar dat poem, poem, poem of geluid. Mm-hmm. Van een bal die tegen een muur of wat of iets ergens komt. En ja, daar kun je gewoon ontzettend aan storen als je daar vlakbij woont.
1: Kees, jij komt dus uit die wijk. Heb je dan ook wel eens last van overlast?
3: Nee, ik heb geen last van overlast, maar je hoort het wel. Het is wel zo dat je weet wanneer het voetbalseizoen weer is begonnen. Niet alleen zaterdags, maar ook op doordeweekse avonden. Omdat er gewoon lawaai vandaan komt. Maar ja, ik maak me daar niet zo druk om.
4: Nee.
3: Het probleem is meer, denk ik, dat het lawaai zich niet beperkt tot de speeldag zaterdag. Eén keer in de twee weken als ze thuis spelen. Maar dat de hele week doorgaat. En het probleem is dat die club steeds groter is geworden. Want dat is het probleem een beetje. Dat zag je ook bij Batavia op Sportpark Doggersbank. Zo'n club die promoveert van de vierde naar de derde klasse. Van de derde naar de tweede klasse. En dan opeens dan worden de dromen groot. En dan wordt het groter. En dan nemen de problemen toe. En dat zie je bij Unicum nu ook.
2: Ja, maar wat zijn het dan? Groeiproblemen? Past allemaal niet meer op dat park of zo?
3: Het zijn een aantal problemen. Het zijn groeiproblemen, denk ik. Het is gewoon een te grote club geworden misschien. Voor een club die zo midden in een woonwijk ligt. Daarnaast hebben ze een van de velden, het hoofdveld, hebben ze 4 jaar geleden een kwartslag gedraaid. Daarna zijn de problemen toegenomen, het geluidsoverlast. En het vervelende is, dat hoofdveld, dat heeft de gemeente gewoon toestemming voor gegeven om dat te draaien. Mm-hmm. Zonder enig overleg met de buurt. Dus nu opeens kwamen die velden veel dichter bij hun woningen te liggen.
2: Ja, nou zou je kunnen zeggen, het hoort er nou eenmaal bij. Ja. Want het heeft ook een sociale functie, zo'n club. Het is juist fijn dat het lekker dicht bij de buurt ligt. Je kind kan op de fiets naar zo'n club. Nou, dan moet je dat maar op de koop toenemen dat er af en toe wat lawaai is.
3: Het lijkt mij zeker bij die één keer in de twee weken op zaterdag een thuiswedstrijd. Ik geloof niet dat dat iets is waar je als buurt nou iets tegen moet willen doen. Want dat hoort gewoon bij zo'n voetbalclub. Dus in dat opzicht snap ik de klacht wel. Alleen het probleem is natuurlijk dat die klacht maar onderdeel is van heel veel andere klachten die omwonenden hebben over die voetbalclub. En ook de manier waarop die voetbalclub er af en toe mee omgaat. Dat is ook niet altijd even prettig.
2: Nee. Hoe heb jij het dan gevolgd? Je hebt gewoon met mensen gesproken, Juco.
4: Ja, ik heb even met iemand die daar mensen traint of die daar lid van is. Daar heb ik mee gesproken vanochtend. En die zei ook van ja, maar dat omwonenden soms ook echt heel erg kwaad zijn. En gewoon kwaad binnenkomen. En dat bijna de suggestie dat die intimidatie bijna wederzijds is, weet je wel. Dat enerzijds van de supporters afkomt, maar ook wel van de omwonenden.
2: Ja, dus de irritaties lopen aan beide kanten enorm op. Dat vergoeilijkt natuurlijk niet het gedrag wat er dan wordt vertoond. Maar ja, wat is nou een oplossing? Moet er een bemiddelaar komen? Want het gaat eigenlijk niet goed daar.
3: Nou, de oplossing ligt wel in het verschiet. Er zijn twee oplossingen mogelijk volgens mij. Eén, die club die wordt verplaatst. Dat gaat waarschijnlijk ook al gebeuren. In Zuiderhagen komt een nieuw sportpark. Het lijkt mij logisch dat Unicum dan de voetbalclub is die dan daarheen gaat. Daar wordt binnenkort meer over bekend. Een andere oplossing zou kunnen zijn, dat is bij Batavia zo geweest, en dan noodgedwongen. Die club die dreigde failliet te gaan. En die stelde dus haar sportieve ambities bij. Dus die hoefde niet meer eerste klas te spelen, maar die spelen nu volgens mij derde of vierde klasse.
2: Ja, maar ja, dat is financieel gedreven ook. Ik bedoel, dat kun je niet vragen van Unicum natuurlijk. Van zet even je ambities in de ijskast.
3: Maar je kunt wel zeggen van er zijn wel clubs in Nederland, ook amateurclubs, die gewoon op een gegeven moment gezegd hebben van nou, het gaat zo goed, maar tot hier en niet verder. We hoeven niet nog een klasse hoger. Want we investeren liever in de jeugd. Of we investeren liever in dit of dat. Dat kan wel.
1: En hoe zouden buurtbewoners hiermee om moeten gaan, wat jou betreft, Juco? Ergeren en niet melden bij de gemeente? Of toch maar even een melding maken dat er toch wel het een en ander aan de hand is?
4: Ja, eigenlijk zouden ze dat gewoon bij die club moeten kunnen melden. Weet je wel? Er moet gewoon een mediation komen. En een soort wederzijds meldpunt. Dat de gemeente daar ook buiten kan blijven. Dat ze het gewoon op een volwassen manier oplossen. En wat Kees ook zei, van ja, daar hoort gewoon geluid bij zo'n voetbalclub. En het kan ook best wel gezellig zijn in zo'n buurt. Hoeft niet per se ergerlijk te zijn.
3: Nee, zeker niet. Unicum vervult best wel een belangrijke functie in Lelystad. Dat moet je ook niet uitvlakken. Dan gaat het niet alleen om kinderen die daar op voetbal zitten, maar ook gewoon zo'n buurtfunctie, dat is best wel belangrijk.
4: Absoluut.
2: Ja, en veel mensen hebben dus sociale contacten en gezelligheid. Want daarom ontstaat het geluid ook vooral. Ja,
3: ja precies. Ja. Maar een fakkeltocht, dat is wel next level natuurlijk.
4: Ja, dat gaat wel ver, ja.
3: Met gemaskers op, hè. Want als het nou gewoon de vriendelijke jongens waren die je elke zaterdag bij de club ziet, maar je herkent ze niet, want ze hebben allemaal van die gezichtsbedekking. En dat is natuurlijk per definitie al heel bedreigend.
1: Ja, dat moeten ze niet meer doen. Nee. Dan schrik je natuurlijk dood.
3: Ja,
1: als je die ziet lopen.
3: Dood. Maar in ieder geval
1: rot. Dan.
3: Rot, ja.
1: Kees, laten we het netjes houden. Kees en Juco, dank jullie wel voor de komst weer deze week. Tot de volgende keer.
0: Alles wat je wil horen, hoor je hier. Dit is Flex.

0: Dit is Flevoland.
1: Wij hebben in het centrum een lunchcafé met het leukste personeel.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Je kan ook met vrienden naar ergens heen gaan.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Je moet heel goed op je hondje passen, want anders heb je een touwtje aan je handen.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren. Straks op de radio, de lekkerste muziek.
4: Dit is Flevoland op 89.8 FM. Nu het nieuws van 9 uur.
5: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In de afgelopen 24 uur zijn twee vrachtschepen gezonken in de straat van Hormuz nadat ze waren beschoten. Gisteren ging het om een klein containerschip. Alle opvarenden konden veilig van boord komen. Vandaag zonk een bulkschip. Dat werd vorige maand al aangevallen in de buurt van Oman. Daarbij kwam een bemanningslid om. Dat schepen ook zinken na een aanval in de zeestraat is zeldzaam, zegt de Internationale Maritieme Organisatie. In totaal zijn er sinds het begin van de Amerikaanse-Israëlische aanvallen op Iran 3 schepen gezonken. Uitkeringsinstantie UWV stopt met de ontwikkeling van een nieuw systeem waarmee werkzoekenden beter aan een baan zouden moeten worden geholpen. Na 5 jaar bouwen heeft UWV er te weinig vertrouwen in dat het systeem snel goed zal werken. Tot nu toe heeft het project 55 miljoen euro gekost. De bouwer zegt dat het probleem niet in het systeem zelf ligt, maar in de data die UWV erin stopt. Saudi-Arabië heeft een groot tennistoernooi uitgesteld na de aanvallen op de luchthaven van Riyadh vorige week door de Houthis in Jemen. De luchthaven blijft nog tot en met zaterdag dicht. Het tennistoernooi in Riyadh, waaraan veel topspelers meedoen, zou volgende week worden gespeeld. Het is nu uitgesteld naar eind december. Paus Leo herstelt goed van zijn longoperatie, zegt het Vaticaan. Bij de 71-jarige paus werd gisteren een deel van een long weggehaald nadat daar een kwaadaardig knobbeltje was ontdekt. Volgens correspondent Andrea Vrede is er goede hoop dat de paus volledig herstelt.
6: Toch overheerst de vraag wat de gevolgen van de longkanker zullen zijn voor de invulling van zijn pausschap. En vooral, al durft niemand dat hardop te zeggen, hoe lang dat pausschap nog zal kunnen duren.
5: De komende dagen wordt onderzocht of er uitzaaiingen zijn bij Paus Leo. Het weer, vanavond overal helder, maar vannacht neemt de bewolking weer toe. Minima tussen 8 en 13 graden. Daarna opnieuw een vrij zonnige dag met wat sluierwolken. En het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur, de lekkerste muziek.

Vind je Harry Styles ook zo leuk? Of Golden Earring? Of misschien toch liever Frans Bauer? Heb je even voor... Wil jij een verzoekje aanvragen? Laat dan van je horen. Stuur ons een WhatsAppje via 0320 28 50 50. Of ga naar omroepflevoland.nl en dien daar je verzoek in. Misschien hoor jij jouw favoriete nummer zometeen al op de radio.

0: Vanavond en vannacht hebben we te maken met brede opklaringen in Flevoland. Daarbij blijft het droog en de temperatuur daalt naar ongeveer 10 graden. En morgen schijnt opnieuw de zon flink. Er kunnen in de middag ook wel weer wat van die kleine stapelwolken ontstaan. Maar het blijft overal droog. En met temperaturen van 20 graden is het behoorlijk warm voor de tijd van het jaar. Nou, verder is het ook heel rustig met hooguit een zwakke tot matige zuidelijke wind.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Flevoland.
3: Goedenavond.

Eén schip, één legende, één verhaal dat Flevoland nooit loslaat. Batavia. Van de bouw van het beroemde VOC-schip in de 17e eeuw tot de spectaculaire reconstructie door Willem Vos in Lelystad. Journalist Arend Dubbelboer en cameraman Riemer Scheper nemen je mee in Batavia. 3 afleveringen vol geschiedenis, avontuur en trots. Ontdek waarom de Batavia nog steeds tot de verbeelding spreekt in Lelystad en Flevoland. Batavia, aanstaande vrijdag bij ons op tv.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op Ziggo Kanaal 706. Nu het nieuws van 10 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Elon Musk zegt dat het satelliet-internetsysteem Starlink niet van hem is, maar in bezit van de Amerikaanse overheid. Het wordt dus beheerd door het leger en uiteindelijk president Trump. Musk reageert op de kritiek van de Oekraïnse president Zelensky, die zegt dat zijn leger problemen heeft met Starlink om Russische doelen te bereiken. Zelensky denkt dat de Amerikaanse regering erachter zit na de deal met Rusland over de levering van diesel. In Duitsland heeft een gedetineerde vanmiddag kunnen ontsnappen tijdens een bezoek aan de dokter. De 34-jarige man werd door twee agenten begeleid naar zijn afspraak in Essen. De agenten werden aangevallen door twee onbekenden. Die sloegen daarna samen met de gevangenen op de vlucht. De politie heeft in Essen een grootschalige zoekactie opgezet naar de man en zijn bevrijders. Waarvoor hij vast zat, is niet bekend. Het wordt weer moeilijker om een nieuwe school op te richten. In 2021 was de wet juist versoepeld, maar dat leidt ertoe dat er veel scholen zijn begonnen met enkele leerlingen, zoals de Renaissance School van Forum voor Democratie in Almere. De Tweede Kamer is daar kritisch over.
3: In de basis hebben we niet behoefte aan meer scholen in ons land. Het aantal leerlingen neemt af.
4: En dan hebben we er helemaal niks aan dat er een school wordt opgericht voor 500.000 met 4 leerlingen, waar dus ons belastinggeld naartoe gaat.
2: Staatssecretaris Thielen gaat de regels voor nieuwe scholen daarom weer aanscherpen. Feyenoord heeft in de Champions League de eerste overwinning van het seizoen geboekt. In Rotterdam werd het 3-2 tegen Como uit Italië. Como kwam op voorsprong, maar de kersverse Oranje International Zegiel scoorde snel de gelijkmaker. In de tweede helft kwam Feyenoord op voorsprong dankzij Hajj Moussa, die daarna nog een eigen doelpunt van de Italianen veroorzaakte. In de blessuretijd kwam Como nog op 3-2. Het weer. De temperatuur daalt snel richting de 10 graden vannacht. Morgen is het droog met geregeld zon en sluierwolken bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.

0: Vanavond en vannacht hebben we te maken met brede opklaringen in Flevoland. Daarbij blijft het droog en de temperatuur daalt naar ongeveer 10 graden. En morgen schijnt opnieuw de zon flink. Er kunnen in de middag ook wel weer wat van die kleine stapelwolken ontstaan. Maar het blijft overal droog. En met temperaturen van 20 graden is het behoorlijk warm voor de tijd van het jaar. Nou, verder is het ook heel rustig met hooguit een zwakke tot matige zuidelijke wind.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Flevoland.
3: Goedenavond.

0: We staan voor dag en dauw voor jou klaar. Elke werkdag vanaf 6 uur. Flevoland is wakker.
1: Daar had ik nou nooit achter jou gezocht dat jij staat te schieten op de kermis. Vind ik helemaal niet bij jou passen.
2: Jawel, ik ga altijd een kaneelstok halen.
0: Met het nieuws, weer en verkeer in jouw provincie. Maar je hoort ook de actualiteit buiten de provinciegrenzen. Flevoland is wakker. Elke werkdag van 6 tot 9 bij Flevoland op radio en tv.

Elke middag vanaf 5 uur zit je goed. Op tv, onze website en in de app krijg je al het nieuws en de mooiste reportages uit onze provincie lekker voorgeschoteld. En je hoeft niks te missen, want we herhalen de uitzending elk half uur. Zo blijf je altijd bij.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen op X. Nu het nieuws van 11 uur.
2: Robert Baltus met het NOS-journaal. Het Oekraïense ministerie van Defensie meldt dat de verbinding met Starlink in het land is verbeterd. Al zou het bedrijf van Elon Musk wel beperkingen blijven hanteren voor hoe snel drones zich kunnen verplaatsen, terwijl ze verbonden blijven met de dienst. Zelensky denkt dat de Amerikaanse regering daarachter zit na de deal met Rusland over de levering van diesel. Maar op X legt Elon Musk uit dat het gebruik van Starlink bedoeld is voor civiele en defensieve activiteiten en dat het systeem wordt beheerd door de Amerikaanse defensie en dus uiteindelijk door president Trump. In Duitsland heeft een gedetineerde vanmiddag kunnen ontsnappen tijdens een bezoek aan de dokter. De 34-jarige man werd door twee agenten begeleid naar zijn afspraak in Essen. De agenten werden aangevallen door twee onbekenden. Zij sloegen daarna, samen met de gevangenen, op de vlucht. De politie heeft in Essen een grootschalige zoekactie opgezet naar de man en zijn bevrijders. Waarvoor die vast zat, dat is niet bekend. Sivan Hassan heeft zich afgemeld voor de marathon van New York. Ze wilde daar op 1 november haar rentree maken na een Achillespeesblessure, waardoor ze het hele jaar niet in actie kwam. Maar door de ziekte is ze niet fit genoeg, zegt ze op sociale media. Vorig jaar werd Hassan in New York zesde. Ze noemde het haar slechtste marathon ooit. Twee maanden geleden zei ze er alles aan te doen om dit jaar te winnen. In de afgelopen 24 uur zijn twee vrachtschepen gezonken in de straat van Hormuz nadat ze waren geschoten. Gisteren een klein containerschip, vandaag zonk een bulkschip dat vorige maand bij Oman werd aangevallen. Een bemanningslid kwam om en dat schepen zinken na een aanval in de zeestraat, dat is vrij zeldzaam. Het weer, vanavond opklaringen, de temperatuur daalt snel naar richting de 10 graden vannacht. Morgen is het droog met geregeld zon en sluierwolken. Het wordt zacht met 17 graden in het noorden tot 20 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur, de lekkerste muziek.

Eén schip, één legende, één verhaal dat Flevoland nooit loslaat. Batavia. Van de bouw van het beroemde VOC-schip in de 17e eeuw tot de spectaculaire reconstructie door Willem Vos in Lelystad. Journalist Arend Dubbelboer en cameraman Riemer Scheper nemen je mee in Batavia. 3 afleveringen vol geschiedenis, avontuur en trots. Ontdek waarom de Batavia nog steeds tot de verbeelding spreekt in Lelystad en Flevoland. Batavia, aanstaande vrijdag bij ons op tv.

0: Vanavond en vannacht hebben we te maken met brede opklaringen in Flevoland. Daarbij blijft het droog en de temperatuur daalt naar ongeveer 10 graden. En morgen schijnt opnieuw de zon flink. Er kunnen in de middag ook wel weer wat van die kleine stapelwolken ontstaan. Maar het blijft overal droog. En met temperaturen van 20 graden is het behoorlijk warm voor de tijd van het jaar. Nou, verder is het ook heel rustig met hooguit een zwakke tot matige zuidelijke wind.
1: Dit is Flevoland.
2: Goedenavond.

Een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

0: op de radio. De lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland. Ook te volgen op Instagram. Nu het nieuws van 12 uur.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. In de Amsterdamse wijk Floradorp is de ME ingezet nadat bewoners stenen en vuurwerk hadden gegooid naar hulpdiensten. Aan het begin van de avond werd troep op straat in brand gestoken. Toen de politie en brandweer aankwamen, keerden de bewoners zich tegen hen. De onrust zou het gevolg zijn van een brief van burgemeester Halsema, waarin een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw wordt afgewezen. 3 mensen zijn aangehouden, onder wie 2 minderjarigen. Inmiddels is het weer rustig in de wijk. Het Oekraïense ministerie van Defensie meldt dat de verbinding met satelliet-internetsysteem Starlink in het land is verbeterd. Al zou het bedrijf van Elon Musk wel beperkingen blijven hanteren voor hoe snel drones zich kunnen verplaatsen. President Zelensky denkt dat de Amerikaanse regering daarachter zit na de deal met Rusland over de levering van diesel. Op X legt Elon Musk uit dat het gebruik van Starlink bedoeld is voor civiele of defensieve activiteiten en dat het systeem beheerd wordt door de Amerikaanse defensie en dus uiteindelijk door president Trump. In Duitsland heeft een gedetineerde man vanmiddag kunnen ontsnappen tijdens een bezoek aan de dokter. De 34-jarige man werd door 2 agenten begeleid naar zijn afspraak in Essen. De agenten werden aangevallen door 2 onbekenden. Zij sloegen daarna samen met de gevangenen op de vlucht. De politie heeft in Essen een grootschalige zoekactie opgezet naar de man en zijn bevrijders. Waarvoor hij vastzat is niet bekend. En Sivan Hassan heeft zich afgemeld voor de marathon van New York. Ze wilde daar op 1 november haar rentree maken na een Achillespeesblessure, waardoor ze al het hele jaar niet in actie kwam. Maar door ziekte is ze niet fit genoeg, meldt ze op sociale media. Vorig jaar werd Hassan in New York 6e en ze noemde dat haar slechtste marathon ooit. 2 maanden geleden zei ze alles te doen om dit jaar te winnen. Het weer nog, het blijft vannacht overal droog en het koelt af naar 8 tot 12 graden. Overdag veel zon en het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

worden. Dat kan via Facebook. Like ons en je weet precies wat er speelt. Discussieer mee over het nieuws of ontdek leuke winacties. Omroep Flevoland op Facebook. Dat is leuk!

Een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

0: Eén schip, één legende, één verhaal dat Flevoland nooit loslaat. Batavia. Van de bouw van het beroemde VOC-schip in de 17e eeuw tot de spectaculaire reconstructie door Willem Vos in Lelystad. Journalist Arend Dubbelboer en cameraman Riemer Scheper nemen je mee in Batavia. 3 afleveringen vol geschiedenis, avontuur en trots. Ontdek waarom de Batavia nog steeds tot de verbeelding spreekt in Lelystad en Flevoland. Batavia. Morgen bij ons op tv.
1: Nieuws, verkeer en jouw muziek. Dit is Flevoland.

Het weer voor Flevoland en de actuele verkeerssituatie zijn te vinden op de app van Omroep Flevoland. De weersverwachting van de komende dagen, maar ook de files en de flitsers. Download voor weer en verkeer de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen op X. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Het Oekraïense ministerie van Defensie meldt dat de verbinding met satelliet-internetsysteem Starlink in het land is verbeterd. Al zou het bedrijf van Elon Musk wel beperkingen blijven hanteren voor hoe snel drones zich kunnen verplaatsen. President Zelensky denkt dat de Amerikaanse regering erachter zit na de deal met Rusland over de levering van diesel. Op X legt Elon Musk uit dat het gebruik van Starlink bedoeld is voor civiele of defensieve activiteiten en dat het systeem beheerd wordt door de Amerikaanse defensie en dus uiteindelijk door president Trump. In Floradorp in Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners stichtten brand en bekogelden de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. 3 mensen zijn aangehouden. In Duitsland heeft een gedetineerde gistermiddag kunnen ontsnappen tijdens een bezoek aan de dokter. De 34-jarige man werd door 2 agenten begeleid naar zijn afspraak in Essen. De agenten werden aangevallen door 2 onbekenden. Zij sloegen daarna samen met de gevangenen op de vlucht. De politie heeft in Essen een grootschalige zoekactie opgezet naar de man en zijn bevrijders. Waarvoor hij vast zat is niet bekend. De boeken van de Ierse bestseller-auteur Sally Rooney zijn niet langer te koop in het Verenigd Koninkrijk. Dat zegt Rooney tegen de krant The Guardian. Haar uitgever zet de samenwerking stop omdat Rooney met de opbrengsten van haar boeken Palestine Action wilde steunen. Die actiegroep is in het Verenigd Koninkrijk bestempeld als terroristisch en werd er vorig jaar verboden. Rooney brak in 2018 door met het boek Normal People, dat een jaar later in Nederland uitkwam onder de titel Normale Mensen. In 2020 werd het boek bewerkt tot een dramaserie. Het weer nog, het blijft vannacht overal droog en het koelt af naar zo'n 8 tot 12 graden. Overdag veel zon en het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur, de lekkerste muziek.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

0: Eén schip, één legende, één verhaal dat Flevoland nooit loslaat. Batavia. Van de bouw van het beroemde VOC-schip in de 17e eeuw tot de spectaculaire reconstructie door Willem Vos in Lelystad. Journalist Arend Dubbelboer en cameraman Riemer Scheper nemen je mee in Batavia. 3 afleveringen vol geschiedenis, avontuur en trots. Ontdek waarom de Batavia nog steeds tot de verbeelding spreekt in Lelystad en Flevoland. Batavia. Morgen bij ons op tv.
1: Alles wat je wil horen, hoor je hier. Dit is Flevoland.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen via TikTok. Nu het nieuws van 2 uur.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De Britse anti-immigratiepartij Reform UK is opnieuw in opspraak geraakt. In fragmenten van een nieuwe documentaire is te zien hoe onder andere gekozen lokale politici zich racistisch, seksistisch en gewelddadig uitlaten. Eén lid noemt huiseigenaren van Aziatische afkomst parasieten en een ander stelt voor om varkenskoteletten te begraven op een plek waar een moskee zou komen. De partij van Nigel Farage zegt dat er een onderzoek loopt en dat in sommige gevallen al een schorsing is opgelegd. De documentaire Undercover, een jaar bij Reform, is vanaf 18 oktober te zien. Er loopt overigens ook nog een onderzoek naar Reform UK vanwege mogelijk illegale partijdonaties. De partij zelf heeft ontkend dat daarmee is gesjoemeld. In Floradorp in Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners stichtten brand en bekogelden de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. 3 mensen zijn aangehouden. De boeken van de Ierse bestseller-auteur Sally Rooney zijn niet langer te koop in het Verenigd Koninkrijk. Dat zegt Rooney zelf tegen de krant The Guardian. Haar uitgever zet de samenwerking stop omdat Rooney met de opbrengsten van haar boeken Palestine Action wilde steunen. Die actiegroep is in het Verenigd Koninkrijk bestempeld als terroristisch en werd er vorig jaar verboden. Rooney brak in 2018 door met het boek Normal People, dat een jaar later in Nederland uitkwam onder de titel Normale Mensen. In 2020 werd het boek bewerkt tot dramaserie. Sivan Hassan heeft zich afgemeld voor de marathon van New York. Ze wilde daar op 1 november haar rentree maken na een Achillesbeesblessure, waardoor ze al het hele jaar niet in actie kwam. Maar door ziekte is ze niet fit genoeg, meldt ze op sociale media. Vorig jaar werd Hassan in New York 6e. Ze noemde dat haar slechtste marathon ooit. 2 maanden geleden zei ze alles te doen om dit jaar te winnen. Het weer nog, het blijft vannacht overal droog en het koelt af naar 8 tot 12 graden. Overdag veel zon en het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur, de lekkerste muziek.